0: te schrijven over filosofie, liefde en vriendschap. Palme is onder meer bekend van de romans De Wetten en De Vriendschap. De veelbesproken Amerikaanse voetballer Balogun staat in de basis in de wedstrijd tegen België. De spits werd vanwege een eerdere overtreding en rode kaart voor 1 wedstrijd geschorst, maar dat besluit werd door de FIFA teruggedraaid. Dat gebeurde nadat de Amerikaanse president Trump met FIFA-baas Infantino had gebeld. De beslissing maakte veel los, ook bij de Belgische ploeg. De wedstrijd tussen de VS en België begint rond deze tijd. Het weer in het noorden bewolkt bij een graad of 17. Komende dag geregeld zon, in het noorden kans op een bui en maximaal 28 graden.
1: Non-stop muziek.
2: De NH Muziek.

0: free.
1: Muziekmix.
2: Dit is NH.
1: NH. Thuis in heel Noord-Holland.

0: adres onbekend is op vakantie. Dus nemen de vakantiekrachten het deze zomer graag van ze over.
1: Vakantieadres.
0: Elke zondag van 12 tot 2 hoor je Vakantieadres met Bastiaan Meijer en Bas van Teijlingen. Stuur ons jouw gekste, grappigste of meest bijzondere vakantiekaart. Stuur dat naar NH ter attentie van Vakantieadres, Schravelandseweg 80, 1217 EW in Hilversum.
2: Of mail naar vakantieadres@nhradio.nl.
1: Vakantieadres.
0: Elke zondag van 12 tot 2 hier bij NH.

0: Frans en kom uit het criminele gezellige Osdorp.
1: Mijn naam is Ria en ik kom uit Aalsmeer.
2: Ik ben Timmetje en ik kom uit Zwanenburg.
3: Ik ben Carla en ik woon in Oudorp. Thuis in heel Noord-Holland.
4: Het is 4 uur.
5: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. 20 windmolens in Zeeland mogen de komende maanden overdag niet draaien. Dat heeft de provincie besloten na de dood van een zeearend in april. De vogel kwam in botsing met een van de wieken. 4 jaar geleden werd op dezelfde plek ook op die manier een zeearend gedood. Eigenaren van het windpark bij de Kreekkraksluizen moeten de komende tijd een vogeldetectiesysteem aanbrengen, schrijft de krant BN De Stem. Dat kan de wieken vertragen als er dan een zeearend in de buurt komt. Rond de vulkaan de Etna op Sicilië is geen vliegverkeer mogelijk. Afgelopen weekend stootte de vulkaan een aswolk uit tot 1500 meter hoogte, en door de wind is die as richting het vliegveld geblazen. Het vliegverkeer van en naar luchthaven Catania ligt nu tot in ieder geval 10 uur vanochtend stil. De afgelopen dagen werden ook al tientallen vluchten geschrapt of omgeleid. Door de uitschakeling van Portugal op het WK voetbal heeft Cristiano Ronaldo zijn laatste WK-wedstrijd gespeeld. Toch weet de 41-jarige voetballer nog niet of hij helemaal stopt als international. Hij zegt dat hij tijd nodig heeft om na te denken. Portugal verloor in de 8e finales met 1-0 van Spanje. Spanje gaat dus door naar de kwartfinale. En die is volgende week. Het weer in het noorden bewolkt bij een graad of 17. In de loop van de dag dan geregeld zon, maar in het noorden ook bewolking en kans op regen. Het wordt ongeveer 22 graden langs de kust tot 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
4: Non-stop muziek.
6: De NH Muziek Mix.

0: Zomertour.
1: NH heeft de zomer in de bol. Aanstaande vrijdag trappen we de zomertour af vanaf strandpaviljoen Deining op het strand van Castricum. En langs bij onze mobiele studio ontmoet gezellige gasten, spelen een potje pim pam pet met June Zomertour.
0: Zomertour.
1: En beleef alles live op radio en tv bij NH.
2: Tot vrijdag op het strand van Castricum.
1: Van 10 tot 6 zijn Bart Slim, June Hoogkarspel en Nick Velderman er live bij.

0: Muziekmix.
1: NH.

0: Hallo, ik ben Anja uit het prachtige Heerhugowaard.
1: Ik ben Fred Staal. Ik woon in Wormerveer.
2: Je spreekt met Nicole uit Haarlem.
3: Thuis in heel Noord-Holland.
4: Het is 5:00.
5: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. 20 windmolens in Zeeland mogen de komende maanden overdag niet draaien. Dat heeft de provincie besloten na de dood van een zeearend in april. De vogel kwam in botsing met een van de wieken van een windmolen. 4 jaar geleden werd op diezelfde plek ook al een zeearend gedood. Eigenaren van het windpark bij de Kreekraksluizen moeten de komende tijd nu een vogeldetectiesysteem aanbrengen, schrijft de krant BN De Stem. Want dat kan de wieken vertragen als er een zeearend in de buurt komt. Door as van de Etna is het vliegverkeer rond de vulkaan stilgelegd. Afgelopen weekend stootte de Italiaanse vulkaan een aswolk uit tot 1500 meter hoogte. Door de wind is die as richting het vliegveld Catania geblazen. En daar ligt het vliegverkeer tot zeker 10:00 vanochtend stil. De Etna op Sicilië is een van de actiefste vulkanen van Europa. Staatshoofden en regeringsleiders van de NAVO-landen komen vandaag en morgen bijeen in Turkije. De landen gaan het onder meer hebben over de verhogingen van de defensieuitgaven en over de oorlog van Rusland tegen Oekraïne. Voorafgaand aan de NAVO-top zijn in Turkije honderden mensen opgepakt. Volgens de regering was dat om veiligheidsredenen, maar mensenrechtenorganisaties zijn bang dat de maatregelen ook worden ingezet om critici het zwijgen op te leggen. Onder de gearresteerde mensen waren ook journalisten, academici en advocaten. Op het WK voetbal is België doorgedrongen tot de kwartfinales. De Rode Duivels wonnen in Seattle met 4-1 van de Verenigde Staten. Het weer in het noorden bewolkt bij een graad of 17. In de loop van de dag geregeld zon, maar in het noorden dan ook weer bewolking met kans op regen. Het wordt 22 graden langs de kust tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
4: Non-stop muziek.
6: De NH Muziek.

0: ontbijttafel.
1: Was jij eerst aan het lachen?
2: Hij is voor jou de kaasschaaf.
3: Yes!
2: Jawel!
1: Hij komt jouw kant op. Ik wens je heel veel plezier.
0: Elke werkdag van 6 tot 10 bij NH.

0: ben klaar uit Velsen-Noord.
1: Ik ben Wim Hemker en ik kom uit Amsterdam Oud-Zuid.
2: Ik ben Nel en ik woon in het prachtige Haarlem.
3: Ik ben Ron uit heerlijk Egmond aan Zee.
4: Thuis in heel Noord-Holland.
5: Zes uur. Jennifer Okkeroen met het NOS Journaal. Het treinverkeer van en naar Rotterdam is weer opgestart. Door een brand in een kabelgoot reden er ruim een week lang geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Honderden kabels waren beschadigd. Aanvankelijk zouden de problemen afgelopen donderdag al verholpen zijn, maar dat moment werd meermaals verplaatst. Vannacht zijn op het spoor bij Rotterdam de laatste test uitgevoerd, waarna een uur geleden het treinverkeer werd opgestart. Staatshoofden en regeringsleiders van NAVO-landen komen vandaag en morgen bijeen in Turkije. De landen gaan het onder meer hebben over de verhogingen van de defensieuitgaven en over de oorlog van Rusland tegen Oekraïne. Voorafgaand aan de NAVO-top zijn in Turkije honderden mensen opgepakt. Volgens de regering was dat om veiligheidsredenen, maar mensenrechtenorganisaties zijn bang dat de maatregelen ook worden ingezet om critici het zwijgen op te leggen. Onder de gearresteerde mensen waren ook journalisten, academici en advocaten. In Zeeland mogen 20 windmolens overdag niet meer draaien. Dat heeft de provincie besloten na de dood van een zeearend in april. De vogel kwam in botsing met een wiek. In de maanden dat de wieken overdag niet mogen draaien, moeten eigenaren van het windmolenpark een systeem aanbrengen waardoor de wieken vertraagd kunnen worden als er een zeearend in de buurt is. Op het WK voetbal is België doorgedrongen tot de kwartfinales. De Rode Duivels wonnen in Seattle met 4-1 van de Verenigde Staten. Bij de Amerikanen begon de veelbesproken aanvaller Balogun in de basis. De spits werd vanwege een eerdere overtreding voor 1 wedstrijd geschorst, maar na een telefoontje van president Trump werd dat besluit door de FIFA teruggedraaid. In de kwartfinales speelt België tegen Spanje. Dat land won gisteravond met 1-0 van Portugal. Het weer vanuit het noordwesten een enkele bui. In de loop van de dag dan geregeld zon. In het noorden opnieuw kans op regen. Het wordt 22 graden langs de kust tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
6: Anne, je hebt al een melding van de ANWB. Is er heibel op de weg in Noord-Holland?
7: Nou, twee meldingen heb ik eigenlijk. Eentje op de A1 van Amersfoort richting Amsterdam. Tussen knooppunt 1-Nes en Naar de West. Daar zijn wegwerkzaamheden en is de weg dicht. Dat duurt nog tot 17 augustus. En de A9 Diemen richting Amstelveen. Tussen knooppunt Diemen en Amsterdam Zuidoost. Daar zijn ook wegwerkzaamheden en de parallelrijbaan is daar dicht. Dat duurt nog tot 18 juli.
8: Ik ben er weer.
9: De ontbijttafel.
10: Met Pieter Kok.

0: De Bengals met Walk Like an Egyptian. Goedemorgen en welkom bij NH. Je bent terechtgekomen bij de ontbijttafel. Dit is hem, de allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat er voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven? Voel je vrij, wees welkom. Ook al is het pas 6 minuutjes over 6. Op die vroege dinsdagochtend. Hij is nog een beetje bewolkt, maar de warmte komt weer deze kant op. 7 juli en Anne is erbij voor redactie en productie. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En Frankie er ook nog voor het nieuws. Goedemorgen, Frankie.
2: Goedemorgen.
0: Ja, jeetje jongens. Ik vond het een beetje klamme nacht trouwens. Zonder gekkigheid.
1: Ik ook.
0: Ja. Een beetje warmig, een beetje dampiger. Ja, je merkt er niks van in je huis, hè Frank?
2: 18 graden.
1: Ja. Ja. 18.
0: Het is wel een beetje koud, of niet?
2: Lekker dekentje, lekker.
0: Goed, is het zo warm als in de rest van Europa? Nee, dat dan ook weer niet. Want potverdorie, op veel plekken heet, hè? Ongelooflijk.
1: Ja, ik zit nog even mijn Bonnefoy-vakantie uit te stippelen.
0: Oh, in mijn hoofd. En je bent de Bonnefoy-vakantie naar steeds koudere gebieden aan het... Je zit inmiddels in Noord-Finland.
1: Een stuk omhoog getrokken.
0: Dat snap ik ergens wel. Mijn zoon zit op dit moment in Griekenland.
2: Oh ja.
1: Oh.
2: Ja.
1: Ook heet, of niet?
0: Nee, behoorlijk heet wel. Maar hij zit op een eiland en dat is toch altijd een beetje zeewind. Hè, dat scheelt toch.
2: Daar waait het altijd heel hard.
0: Ja, dat is wel fijn. Ik ben zo trots dat ik hem heb weten te besmetten met het ik zou hier kunnen wonen virus.
1: Hoezo, wat?
0: Nou, ik vroeg aan hem van hoe heb je daar, is het een beetje mooi. Ik ben zelf nog nooit in Griekenland geweest en hij ook voor het eerst. Dus ik zei van ja, is het de plek waarvan je zegt ik zou wel kunnen wonen. Ik zei nou... Grappig dat je het vraagt. Precies wat ik dacht.
1: Oh ja?
0: Ja, en ik heb dat altijd als ik op vakantie ben. Overal eigenlijk. Maakt eigenlijk niet eens uit waar ik heen ga. Ik denk altijd, ik zou eigenlijk prima kunnen wonen.
2: Ja, ja? Even langs de makelaar altijd, toch?
0: Ja, ja, zeker. Ik sta dus altijd samen met alle, vaak Hollanders. Ik sta altijd met de lading Hollanders naar huizen te kijken die ik nooit kan betalen.
2: Maar toch op dat moment had, denk je van wel.
0: Volgens mij, als ik
2: een goed verhaal
0: bij de Rabobank. Ja, dat heb ik altijd. En dan ga ik daar ook mee om. Dan praat ik ook tegen mijn vrouw als iemand die volledig weet wat hij aan het doen is.
2: Zeker.
0: Ja,
1: dat doe je sowieso wel.
0: Je kunt hier ook een deel van verhuren natuurlijk. En dan woon je gewoon gratis. Dat soort dingen zeg ik dan.
1: Oh, hè? Ja. Ja. Dat ga ik allemaal nooit doen.
0: Dat denk ik. Ik verdenk hem ervan. Hij is samen met zijn vriendin. Hij heeft vast wel een keer al voor een makelaarsraampje gestaan.
2: Denk ik wel. Het huis van zijn schoonouders al verkocht, denk ik.
0: Jouw huis. Hoe leuk wonen ze daar nou? En dan gaan we toch gewoon met z'n allen deze kant op. Dat is hartstikke leuk.
1: Ja.
0: Nee, dat heeft hij niet gezegd. Maar...
2: Of jouw huis, Piet.
0: Ja, dat zou ook kunnen. Ik heb nog geen bord in de tuin.
1: Ah,
0: ja. Dat
3: scheelt. Goedemorgen, goedemorgen. Gaat het nu met jou?
0: Ah, prima, bedankt.
3: Heb je goed kunnen slapen? Lag je wakker van de kou?
0: Het is niet koud, klam en 20 graden.
3: Goedemorgen, goedemorgen. Het is allemaal gezellig. Maar als de wekker afloopt, goedemorgen voor de deur.
0: Zo meteen lekker krantenkokwissen naar Sam Venner en Olivia die

0: Billy Paul met Thanks for Saving My Life.
1: Krantenkopquiz.
0: Kwart over zes, hoog tijd voor...
1: De krantenkopquiz.
0: Ik heb voor jou drie krantenkoppen klaar liggen. Maar let op, eentje ervan is helemaal niet waar. Aan jou de vraag, welke? Je mag het doorgeven via 088-850-5152. Voor de eer van de ontbijttafel, die staat er op het spel. Best wel lekker om je dinsdag mee te beginnen, dacht ik zo. Drie stuks dus, één is er niet waar. Opletten en doorgeven, komen ze aan.
1: Kop 1.
0: Kakkerlakken met duikpakje moeten in toekomst helpen bij rampen.
1: Kop 2.
0: Zuid-Koreaanse bankmanager rooft kluis leeg en ruilt biljetten om voor nepgeld met dierenplaatjes.
1: Kop 3.
0: Kampeerkosten zijn dit jaar flink gestegen ten opzichte van vorig jaar. Nou, één van deze drie is dus niet waar. Maar de vraag is, welke is dat precies? Is het vandaag kop 1, kakkerlakken met duikpakje moeten in toekomst helpen bij rampen? Is het kop 2, Zuid-Koreaanse bankmanager rooft kluis leeg en ruilt biljetten om voor nepgeld met dierenplaatjes? Of is het kop 3, kampeerkosten zijn dit jaar flink gestegen ten opzichte van vorig jaar? 088 850 51 52 voor de eer van de ontbijttafel. Welke is er niet waar?
1: De krantenkopquiz.
0: Gewoon even doorgeven. En zometeen hoor je dan van me welke het was. Misschien koppie 1, koppie 2.

0: Dire Straits met Lady Rider.
1: De krantenkopquiz.
0: Ik heb je er net drie krantenkoppen gegeven en de vraag gesteld welke is er niet waar. Ik lepel ze nog één keertje voor je op. Zo ben ik dan ook alweer. Voor mij ook dinsdagochtend. Oh, jongens toch. Kan dat toch dinsdag zijn op een dag, hè, soms? Goed, drie stuks dus. Eén is er niet waar. Heel veel succes.
1: Kop 1.
0: Kakkerlakken met duikpakje moeten in de toekomst helpen bij rampen.
1: Kop 2.
0: Zuid-Koreaanse bankmanager rooft kluis leeg en ruilt biljetten om voor nepgeld met dierenplaatjes.
1: Kop 3.
0: Kampeerkosten zijn dit jaar flink gestegen ten opzichte van vorig jaar. Nou, laten we eens even kijken wat er binnengekomen is. Ik begin vandaag bij kop 2. John, Erwin, Els, Ari, Gea, Ans, Rennie, Cynthia en Monique die dachten dat die niet waar was. En dat snap ik ook wel, maar het is toch echt gebeurd. De Zuid-Koreaanse bankmanager heeft inderdaad de kluis leeggeroofd en omgeruild voor biljetten met dierenplaatjes. En ja, daadwerkelijke foto's staat erbij. En vaak zijn dat dan nepfoto's. Maar in dit geval is het daadwerkelijk het neppe geld wat gefotografeerd is. Je kunt het niet geloven. Het is gewoon alsof je in Disneyland geld krijgt of iets dergelijks.
2: Ja, eigenlijk wel.
0: En hij heeft er wel keurig netjes papier omheen gedaan.

0: Arnold, Els, Koos, Christian, Frank, Tim, Nico en Paul die dachten dat kop 1 niet waar was. Ja, het is toch echt zo, jongens. Kakkerlakken met een duikpakje moeten in de toekomst helpen bij rampen. En dan moet je weten, kakkerlakken zijn, als er ooit een keer een nucleaire oorlog komt, dan gaan zij het overleven, hè, kakkerlakken. Ja. Die kunnen alles hebben.
1: Ja, volgens mij
0: ook. Als we ze nou ook nog een duikpak geven, ja, dan worden ze onoverwinnelijk. Dan gaan ze het winnen van de mensheid, hè?
1: Ja, dat denk ik
0: ook. We doen dit zelf. Dat hele AI, dat kan maar gestolen worden. Maar de kakkerlakken zijn straks de baas, hoor. Echt. Het is bedacht door de universiteiten van Japan en Singapore. De insecten kunnen tot 3 uur onder water overleven. Ook mogelijk om de dieren aan te sturen via elektrische signalen. Oh, jongens, ze moeten het toch niet doen, dit. Ze hebben trouwens wel de allergrootste kakkerlakken gevonden ter wereld om dit bij te doen. Maar, oh.
1: Dan moet je die ook dus dat duikpakje aandoen? Want ik denk niet dat ze dat zelf even doen.
0: Nee, dat kunnen ze niet zelf aantrekken. Ja, behalve als ze weten wat ze ermee kunnen. Want dan zeggen ze, nou, ik trek hem zelf even aan.
1: Kan een nucleaire oorlog overleven, kan ook wel een duikpakje.
0: Ja, precies. Kan mij schelen allemaal. Ik moet wel even bijzeggen, het is een belangrijk detail. Het is niet duidelijk of deze kakkerlakjes pijn hebben bij het aantrekken van dit pakken en het duiken zelf. Maar ik vind ze behoorlijk vlot ogen, mochten ze pijn hebben.
1: Dat kan. Ja. Nou, als je veel pijn hebt, kun je ook snel zijn.
0: Ja, om te overleven of iets dergelijks. Nou ja, goed, jongens, heel veel succes allemaal met deze uitvinding. En ik weet niet precies hoe ze gaan helpen met rampen, maar als ik ooit een keer onder water vastzit en er komt een kakkerlak in een duikpakje tegen, dan denk ik wel dat het einde nabij is. Laat ik het zo zeggen. Welke kop is er niet waar? Dat is vandaag kop 3 natuurlijk. Kampeerkosten zijn dit jaar flink gestegen ten opzichte van vorig jaar. Ja, dat zou ook waar kunnen zijn. Maar het gaat om trouwkosten. Dat maakt natuurlijk ook wel uit per gemeente. Maar gemeentes vragen daar soms echt knijten veel geld voor, hè?
1: Was het bij jou duur?
0: Weet ik niet meer. Ik heb no look alles gepint tijdens de trouwerij.
1: Ben jij niet op maandag getrouwd? Dat doen ook heel veel mensen, toch?
0: Ik ben inderdaad, volgens mij was het een dinsdagochtend in Amsterdam, heb ik dat homohuwelijk gedaan. Geregistreerd partnerschap heet dat. En dat hadden we gedaan omdat we al een huis hadden gekocht of zoiets. Oh nee,
1: ik ben even helemaal in de war nog steeds van wat jij zegt.
0: Ja, nee, dat kun je met je vrouw ook doen.
1: Hè?
0: Ja, dat heet een geregistreerd partnerschap. En dat is in principe helemaal trouwen, maar dan net een klein beetje anders. Dat weet je toch wel.
2: En dat noem je een homohuwelijk?
0: Het homohuwelijk is een geregistreerd partnerschap.
2: Oh.
0: En dat is zeg maar trouwen zonder het ja-woord erbij. Dan mag je wel voor kiezen, je mag dat hele ja-woord ding wel doen. Maar dat is net even anders, maar dan is wettelijk wel alles meteen vastgelegd.
1: Ja, dan kun je een huis kopen, toch? Als je niet
0: kun je een huis kopen, dat soort dingen kun je geregistreerd partnerschap doen. Maar het geregistreerd partnerschap is gewoon het homohuwelijk. Maar dat maakt niet uit, dat is allemaal prima.
1: Is dat het homohuwelijk?
2: Waar heb jij het nou over?
0: Omdat gewoon trouwen niet voor homo's is.
2: Hé? Hey.
0: Volgens mij is dat alleen maar geregistreerd partnerschap als mogelijkheid.
2: Piet, we moeten Job Cohen bellen, want wat heeft hij gedaan 25 jaar geleden?
0: Ja, nee, ze hebben daar een soort van extra variant voor bedacht. En dat heet geregistreerd partnerschap.
2: En dat wilde jij ook meteen?
0: Nee, ja, als zij het mogen! Nee. Nee, het idee was, wij kregen kinderen en dat was dan handig om te doen. Maar toen was ik wel vergeten dat je dan ook nog moet laten weten dat je een kind krijgt. Want dat hadden ze niet helemaal ingebouwd bij het geregistreerd partnerschap. Want het was niet het idee dat homo's met elkaar dan ook kinderen konden krijgen. Ja, ik heb dit niet bedacht, jongens. Zijn de regels. Ik kan daar niks aan doen.
2: Check the facts.
0: Dat wordt nu door Anne gedaan. Die kijkt heel bedenkelijk. Als ze zo naar het scherm kijkt, heb ik een probleem over het algemeen.
2: Ja, dan wel. Job Cohen aan de lijn, hij belt al.
1: Is een homohuwelijk in Nederland hetzelfde als een gewoon huwelijk? Ja.
2: Zo, jij hebt je laten tillen, Piet.
0: Twee keer. Nou, de eerste keer was gelaten, is dus. Nou goed, trouwen in het weekend is wel overal.
1: Wanneer ben je trouwens getrouwd?
2: 12,5, 13,5 jaar geleden, moet wel.
0: Bedankt, Frank. Ja. Het was 2012.
2: Is het ongeveer dat? Ik kan ook niet zo goed rekenen.
0: 2012, 15 juni.
2: Ja, goed zo. We doen dit over een uurtje opnieuw, dan is je vrouw wakker en dan klinkt het allemaal alsof je het.
0: Ja, nee, ik ga dit. Ik ga wel even kijken.
1: Ah, doe maar, ben hier van jou.
0: Ik wil nog zo graag even een plaat draaien en ik wil ook nog de eer van de ontbijttafel uitdelen. En het is al 6:30 geweest, Ann.
1: Kan allemaal niet, hè?
0: Nee, maar ik ga wel het applaus doen voor Gerrit Natterada, Joke, Giske, Francine en Jeannette. En als je wilt trouwen, er zijn allemaal prijzen voor te vinden en het kost allemaal heel veel geld. Kijk zelf maar eventjes.
3: De krantenkopquiz.
0: En dan gaan we nu uitzoeken hoe het met het homohuwelijk zit. Weet je het al, Ann?
1: Nou, het is toch gewoon gelijk aan elkaar?
2: En volgens mij is het juist de bedoeling dat je niet een man en een vrouw bent, Piet. En dat waren jullie toch wel?
0: Ja, nou ja, daarom moest ik ook zeggen dat ik kinderen kreeg. Dat is ingewikkeld.

0: Kate Adams met Run to You. Om de verwarring nog even compleet te maken, we zijn even in dat homohuwelijk en geregistreerd partnerschap gedoken. Een paar jaar voordat daadwerkelijk het gewone homohuwelijk mogelijk was, had je het geregistreerde partnerschap. En daar konden ook mensen van hetzelfde geslacht met elkaar trouwen dus. Maar dan net een beetje een andere manier.
1: Dat wilde jij
0: daarna, ja, dat leek me wel leuk.
1: Ja, ja.
0: Ik heb er enorm van genoten. Het waren een paar prachtige jaren. En daarna zijn we volgens mij ook nog gewoon getrouwd. Maar dat weet ik niet zeker meer. Nee, wel. Dat heb ik daarna ook nog gedaan.
1: Dus we hebben vorig jaar jouw 12,5 jaar huwelijk gevierd. Gaan we de komende 3 jaar nog 8 keer doen?
0: Ja, wat leuk.
2: Ik ben René en ik woon in Amsterdam.
3: Ik ben Peter Snijders en ik ben de wijker.
4: Ik ben Lindy van Workum, kom uit Haarlem.
5: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Bijzonder knijter, ruim 6:30. In medemblik is het 18 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
6: Goedemorgen. Amsterdam heeft bouwvergunningen afgegeven voor een groot nieuw datacenter in Amsterdam-Zuidoost. Op termijn moet het datacenter het grootste van de stad worden. Maar daar is de elektriciteitsnet nu nog niet op berekend. En tot die tijd wordt er maar een kwart van de capaciteit opgeleverd, schrijft het Parool over vandaag. Het gaat om 1 hoge toren van 60 meter hoog op bedrijventerrein Amstel 3 in Amsterdam-Zuidoost. Komende jaren worden daar ook duizenden woonhuizen gebouwd. Het bedrijf dat het datacenter gaat bouwen heeft al 9 andere datacenters rond Amsterdam. Daar komt nu dus een 10e bij. 4 verdachten van de West-Friese overvalbende horen vandaag wat voor straffen ze opgelegd krijgen in het hoge beroep in hun zaak. Het OM hoopt dat de celstraffen voor 2 van hen verhoogd gaan worden naar levenslang. Tegen 2 andere verdachten heeft het OM nu 25 en 20 jaar cel geëist. Verslaggever Carina Gutker volgt de zaak die nogal veel impact had.
7: Het OM spreekt van geweld van de buitencategorie. Slachtoffers werden bewerkt met een breekijzer en een strijkijzer. En er werd gericht op ze geschoten.
6: Ja, veel grof geweld dus. Uiteindelijk kwam er zelfs ook een van de slachtoffers om het leven. De daders zijn al veroordeeld en gaan nu dus in hoger beroep. En daar is vandaag de uitspraak in. Opvallend voetbalnieuws dan uit Amsterdam. Want Ajax verkoopt Sean Steur voor tientallen miljoenen aan Newcastle United. De Volendammer zou eigenlijk een nieuw contract tekenen. Maar maakt nu toch een transfer. Steur brak vorig jaar door bij Ajax. Hij scoorde onder andere tegen Feyenoord in de Kuip. Werd 1-1. Newcastle betaalt liefst 27 miljoen euro voor Steur, zegt het Algemeen Dagblad. En Noord-Holland doet mee aan een landelijk plan om de grutto beter te beschermen. Lijkt mij uitstekend nieuws. Samen met 6 andere provincies en het Rijk gaan Noord-Holland de leefgebieden van de nationale vogel, want dat is hij, verbeteren. Komen grote weidevogelgebieden met een hoger waterpeil en een kruidenrijk grasland. Boeren die meedoen aan natuurbeheer kunnen daarvoor een vergoeding krijgen. Het aantal grutto's is in enkele decennia gedaald van 100.000 naar 30.000. Het gaat dus slecht met onze grutto. En daar gaan we wat aan doen.
0: Nou, hartstikke goed. Kruidenrijk grasland klinkt ook lekker.
6: Ja.
0: Ja, krijg ik zelf ook honger van.
6: Ja, precies. Dat hij toch misschien even een keer wat anders wil.
0: Ja.
6: In plaats van dat gewone grasland.
0: Ja, potverdorie, er staat hier gewoon gras.
6: Ja.
0: En terwijl hiernaast allemaal prachtige kruidenrijk.
6: Inderdaad, al die andere vogels die hier beschermd worden.
0: Ja, je hebt bij ons in de West-Hanerpolder heb je bijvoorbeeld ook een werkgroep hiervoor. Hè, die dan het land een beetje zo bewerkt dat de grutto wat liever landt.
6: Het is een fantastisch leuke vogel. Hè?
0: En zo'n mooi beest.
6: Ah joh, het is zo leuk.
0: En hij roept zijn eigen naam, dat vind ik altijd leuk.
6: Als je het even niet meer weet, vind ik ook super makkelijk altijd. Doe jij ook, hè, hier in dat radioprogramma.
0: Ja. Ik ben eigenlijk een soort grutto van de Nederlandse radio, merk ik.
6: Nou, niet uitsterven dan, Piet. Wil jij kruidenrijk iets?
0: Als ik een kruidenrijk stuk gras kan planten, dan ga ik dat meteen doen.
6: Ja, dat is uitstekend nieuws. Meer nieuws in de app of op nnnieuws.nl.
0: Heb je opeens een grutto in je tuin? Nou ja, goed. Leuk.
6: Leuk, één grutto. Ja. Ik zou het meteen doen. Het weer dan nog even. Een wisselvallige dag met veel verschillen qua temperatuur vandaag. Zon en wolken wisselen elkaar af. En het wordt zo'n 19 tot 25 graden.
0: Ik kan alle kanten op dus. We gaan het meemaken. Dankjewel Frank. Gaan we naar Anne voor de verkeersinformatie van de ANWB. Nog steeds al die afsluitingen en dergelijke aan.
8: Ja, nog geen files, maar wel die 2 meldingen. Allereerst die op de A1 van Amersfoort richting Amsterdam. Tussen knooppunt Eemnes en naar de west zijn wegwerkzaamheden. En de weg is daar dicht. Dat duurt tot 17 augustus. En ook op de A9 Diemen richting Amstelveen tussen knooppunt Diemen en Amsterdam Zuidoost zijn wegwerkzaamheden. Daar is de parallelrijbaan dicht en dat duurt tot 18 juli.

0: to shame.
1: Wie is de vroege vogel van de dag?
0: 7:15 op die vroege dinsdagochtend. En misschien kun jij nog even lekker omdraaien in je bed. Maar denk eens aan al die Noord-Hollanders die alweer keihard aan het werk zijn om de boel draaiende te houden. Zoals een bakker of een vrachtwagenchauffeur, een timmerman. Die zijn allemaal weer aan de slag. En vanochtend gaan we naar de boerderij van boer Arnold in Castricum. Arnold, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Pieter.
0: Hoe is die daar?
2: Hey, hallo.
0: Oh, hallo. Hoor je mij?
2: Ja, ik ben er. Ik hoor
0: je. Oh, je was even weg. Of althans, ik was even weg bij jou volgens mij.
2: Ja. Ik ben het.
0: Arnold, goedemorgen. Hoe gaat het daar? Hoe gaat het met de koeien?
2: Gaat goed met de koeien, ja. We hebben natuurlijk met die hitte hebben ze een paar dagen overdag binnengehouden.
0: Ja.
2: Met goed voer erbij en dat ging allemaal goed.
0: Ja, wat doe je dan? Moet er dan ook nog een ventilatortje op of iets dergelijks? Of
2: nou ja, die hebben wij niet bij ons. We hebben een paar jaar terug een nieuw dak op de stal laten gooien en die is geïsoleerd.
0: Ah, dat scheelt wel dus eventjes.
2: We hebben natuurlijk golfplaat op het dak. Ja, en dan is het natuurlijk bokheet binnen.
0: Ja.
2: En met die isolatieplaat scheelt het gewoon. En de deuren wel open. Maar dat ging eigenlijk wel redelijk goed hoor.
0: Ja.
2: En, we werden al gebeld door een of andere buurtbewoner. We hadden ze morgen dan tot wanneer of 11 buiten.
0: Ja.
2: En dan daarna meteen binnen doen. Maar, ja, je moet je koeien binnen doen en anders ga ik maatregelen nemen.
0: Je moet ze niet naar binnen doen, zeiden ze.
2: Ja, dat zei ze wel. Maar de mensen bemoeien zich overal mee, weet je wel.
0: Ja, laat mij eens even lekker met die koeien omgaan zoals ik wil.
2: Ze horen wat op het nieuws en... En dan denk ik dat ze er meteen verstand van hebben. Ja,
0: want ze vonden dus dat je koeien eigenlijk helemaal niet naar buiten mochten.
2: Nee.
0: Oh ja, oké. Okay.
2: En als de koeien niet in de wei lopen, is ook niet goed. Dus ja.
0: Nee. Het is eigenlijk nooit goed, zeg jij.
2: Nee.
0: Maar bellen ze dan gewoon naar jullie, naar het bedrijf?
2: Ja, naar mijn schoonzus.
0: Ik wou net zeggen, toen kregen ze je schoonzus aan de lijn. Nee, ja, die is ook niet voor de poes, volgens mij.
2: Die is voor de camping. En, dat nummer staat er niet overal op internet. En,
0: ja.
2: Dus kijk, als ze mijn krijgen, dan is het ook niet goed.
0: Nee, oké, okay, maar
2: helemaal goed,
0: jullie zijn er wel uitgekomen op een nette wijze.
2: Ja, dat komt allemaal goed. Okay. En we hadden andere beesten, die liepen vlakbij een bos. Misschien bij die andere boerderij en jullie konden ook in de schaduw komen.
0: Oh ja.
2: Wat jonge beesten. Dus we hebben het allemaal in de gaten gehouden. En
0: mooi
2: goed.
0: Mooi zo. En dan eventjes naar de camping. Je noemde hem al eventjes. Het is natuurlijk 7 juli. Ik neem aan, de camping staat helemaal ramvol, of niet?
2: Nou, nee, nog niet.
0: Oh.
2: Nee, Noord op natuurlijk nu vakantie.
0: Oh ja, daar wonen we al. Ja. Die gaan allemaal weg.
2: Nee, van het weekend komt die vol. Daarmee komt midden of zuid, ik weet het niet, hoe dat loopt allemaal. Maar,
0: weet ik eigenlijk ook niet.
2: En dan komt die vol. Dus wordt het weer gezellig. Nou, het is al gezellig hoor.
0: Oké.
2: Okay.
0: Je krijgt eerst de regio's uit. Je krijgt eerst de Limburgers op de camping, zo te zien.
2: Oh, nou, dat gaan we meemaken. Er zijn al Limburgers. Wat een leuke anekdote. Er zijn 2 Limburgers. En die man die gaat fietsen het betonpad af.
0: Ja.
2: En die heeft zo'n spiegeltje, die man is niet altijd lenig meer. Die hebben allemaal van die oude mensen die spiegeltje beziet.
0: Ja.
2: En die zag zijn vrouw niet. En die keek om en parkeerde zo de sloot in met zijn kop. En jammer dat we er geen foto's van hebben. Oh. Die vrouw ook nog.
0: Helemaal de sloot en helemaal onder de blubber.
2: Ja, ja.
0: Kon hij er zelf ook om lachen? Ja hoor.
2: Ik ben mijn oorapparaat kwijt, maar voor de rest...
0: Oh goed, dat zijn ook dure dingen trouwens. Die wil je ook niet kwijtraken.
2: Nou ja, goed.
0: Okay. We hebben het gisteren eventjes gehad. Onze Sjoerd was op bezoek bij een kampeerwinkel over budget kamperen. Hoe gaat dat bij jullie? Zie je nog wel eens een klein tentje of zo langskomen? Of komt dat niet zo vaak voor?
2: Ja, hoor, die komen ook even in kleine tentjes. Die hebben dan geen stroom nodig en die kunnen langs het. Dus die betalen iets minder.
0: Oh ja, oké. Okay. En die doen gewoon eventjes alleen met een tentje staan ze even 1-2 nachtjes. Gaan ze weer door?
2: Ja, dat soort mensen fietsen.
0: Heb je dat veel,
2: Nou, die komen wel regelmatig aan, En dat zijn, dan zie je al die mensen het fiets helemaal bepakt en bezacht. En een tentje mee en dan...
0: En op de Bonnefoy?
2: Op de Bonnefoy, ja.
0: Ja. En moet je dan wel eens nee verkopen ook? Moet je dan wel eens zeggen, we staan vol?
2: Tentje staat meestal wel op die prakke werf tussen.
0: Ja, je hebt op zich grasland genoeg.
2: Ja, daarom. Maar mijn zoon zegt, want dat is midden zomer, dan is het helemaal gek huis.
0: Ja.
2: Dat is ook met de Pinkster ook zo, En hadden we wel 3 veldjes vol kunnen zetten. Maar
0: dat mag ook niet, hè?
2: Nee, en we willen het zelf ook niet voor het sanitaire ook, weet je wel. Dit kunnen we behappen, het blijft mooi schoon. En als we op een gegeven moment rijden voor de douche gaan staan, dan komt het ook niet goed.
0: Nee, dus als je dat wil, dan moet je naar een festival gaan.
2: Nou ja.
0: En hoe is het met de bloembollen? Want die hebben natuurlijk ook weinig, laat ik het zo zeggen, veel hitte gehad de afgelopen tijd.
2: Ja. Nou goed, we zijn nu volop aan het rooien. De eerste ploeg is vanmorgen alweer weggegaan naar het land. Die zijn nu aan het rooien met de loonwerkers.
3: Oké. Okay.
2: Ja, denk ik ongeveer de helft eruit hebben nu ongeveer.
3: Nou.
2: En zit lekker op, ja.
0: Ja, dat is mooi. Het gras groeit alleen niet al te hard, hè, op dit moment.
2: Nou, dat valt me niet eens tegen. Oh. Wij hebben natuurlijk niet zo heel erg hoog land hier, hoor.
0: Nee, dat scheelt.
2: Toevallig zaterdag hebben we al het land, ja, bossenland noemen we dat. We hebben de koeien een tijdje ingelopen en op een gegeven moment spiet dat gras door.
0: Ah.
2: Dan wordt het niet meer, dan eten die koeien het ook niet meer.
0: Nee, dat moet je niet hebben, inderdaad.
2: Dus toen hebben we dat zaterdag allemaal gemaaid. En het is weer gisteren allemaal lekker gedroogd. En daar maken we een ronde balen van. En dat is echt een hooiig spul.
0: Ja.
2: En dat is dan weer voer voor het jongvee.
0: Ja, precies. En dan kun je dan gewoon weer opstapelen ook. Dan hoeft het allemaal niet in de kuil. Dat scheelt allemaal weer gedonder.
2: En het land vist je lekker op, weet je wel. Dus nu zie je gewoon weer dat het lekker groen is. En dan kunnen de boeien de volgende week weer in.
0: Ja. Mooi zo, klinkt allemaal goed. Dan voor vandaag nog iets bijzonders op de agenda? Of,
2: Ja, de jongens zijn aan het rooien. En wij gaan bollen. Als het straks de eerste vracht terugkomt, dan gaan we het meteen uitzeven. Het zand eruit, laatste zand.
0: Ja.
2: Dan gaan ze voor de droogwand. Neef Thijs die is nu aan het met een medewerker aan het bollen tellen. Die wil ik klaarmaken voor export. Bollen die 2 weken terug gerooid zijn. Zeg maar.
0: Ja, kijk eens eventjes, er wordt gewoon keihard gewerkt, dus warmte of geen warmte. Lekker.
2: Het is best wel druk bij ons.
0: Ja, zo klinkt het wel. Hartstikke goed, Arnold. Ja. Nou, mooi, ik zal je niet langer van je werk houden, maar ik ga je natuurlijk wel feliciteren. Je bent met recht de vroege vogel van de dag. En je weet het, hè, hou hem hier.
2: Met heel veel plezier.
1: Ben je ook een vroege vogel? App dan nu je naam en je beroep naar 088-850-5152. En wie weet ben jij binnenkort wel de vroege

0: Roxette met de Joyride. Anne, ik kan het niet laten. Ik wil het zo meteen toch nog eens eventjes over de tour hebben.
1: Oh ja?
0: Over Joyrides gesproken. Ja, ik heb gisteren weer met open mond zitten kijken naar de etappe. Wat een genot.
1: Leuk.
0: Zometeen meer hier bij de ontbijttafel naar Circus Custers met Verlies.

0: Dit is een uittip.
1: Sommige van de beste museumverhalen staan niet op de informatiebordjes. Ze staan op Bloomberg Connects. Maak van je telefoon je persoonlijke gids en ontgrendel exclusieve verhalen. Bloomberg Connects. Jouw sleutel tot kunst en cultuur. Nu gratis.
0: Dit was een uittip.
2: Tatenstuw, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
3: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
4: Dus het maken van staal wordt schoner?
5: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
6: Maar moet dat dan in Nederland?
7: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
2: En wat levert dat dan op?
5: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
2: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
8: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
9: Bij Pauw Recreatie en Heer Hugo Waard vindt u 12.000 vierkante meter caravans, tenten, outdoor, wandelschoenen en 1001 kampeerartikelen. En in juni en juli is Pauw Recreatie ook elke zondag geopend voor al uw vakantieaankopen. Kijk op pauwrecreatie.nl.
10: Ik ben Ronald en ik kom uit Wormer.
11: Ik ben Ramon Besseling en ik kom uit Grotebroek.
12: Ik ben Lisanne en ik kom uit Horen.
13: Ik ben Jaap en ik kom uit het schitterende Oosterlee.
14: Ik ben Thomas en ik kom uit de haven van Horen.
15: Thuis in heel Noord-Holland.
16: Het is 7 uur. Het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
17: Goedemorgen. Amsterdam heeft bouwvergunningen afgegeven voor een groot nieuw datacenter in Zuidoost. Op termijn moet het datacenter daar het grootste van de stad gaan worden. Maar het elektriciteitsnet is daar nu nog niet op berekend. Het gerechtshof doet vandaag uitspraak in het hoger beroep rond de West-Friese overvalbende. Justitie zet in op jarenlange straffen, van wie sommigen levenslang. En toch wel opvallend voetbalnieuws uit Amsterdam. Want Ajax verkoopt Volendammer Sean Steur voor een miljoenenbedrag aan Newcastle United. Hoe dat zit, hoor je zo. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
18: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het treinverkeer van en naar Rotterdam is weer opgestart. Door een brand in een kabelgoot reden er ruim een week lang geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Honderden kabels waren beschadigd. Aanvankelijk zouden de problemen afgelopen donderdag verholpen zijn, maar dat moment werd meermaals verplaatst. Vannacht zijn op het spoor bij Rotterdam de laatste tests uitgevoerd, waarna in de vroege ochtend het treinverkeer werd opgestart. Meer dan de helft van de Nederlanders vindt dat de erfbelasting moet worden verhoogd, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. Het CPB deed dat onderzoek omdat de erfbelasting vaak ter discussie staat.
19: Over het algemeen zie je dat er vrij breed draagvlak is voor progressiviteit. Hè? Dat wil zeggen dat grotere erfenissen zwaarder zouden mogen worden belast dan kleine.
18: Een kleine groep vindt dat de erfbelasting moet worden afgeschaft. Bij de Kreekraksluizen in Zeeland mogen 20 windmolens overdag niet draaien. Dat heeft de provincie besloten na de dood van een zeearend in april. De vogel kwam in botsing met een wiek. De komende maanden moet het windpark een vogeldetectiesysteem aanbrengen, waardoor de wieken vertragen als er een zeearend is. België heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal dankzij een overtuigende 4-1 overwinning op de Verenigde Staten. De laatste goal viel in blessuretijd.
20: Richards die nog moet opletten en nog Lukaku misschien. Lukaku nog eentje, natuurlijk! Lukaku nog eentje, natuurlijk! 1-4! In het Witte Huis knipt er een het licht uit!
18: Die opmerking is een verwijzing naar het telefoongesprek van de Amerikaanse president Trump met FIFA-baas Infantino, waarna de schorsing van een Amerikaanse speler ongedaan gemaakt werd. Het weer, veel zon, maar ook bewolking, vooral in het noorden. Daar kan ook lokaal wat regen vallen. Het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS-journaal.
16: Anne, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Waar staat het vast in Noord-Holland?
2: Twee files hebben we. Eentje op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Daar sta je voor Nieuw-Vennep bijna 10 minuten vast. Op de A10 knooppunt Watergraafsmeer richting knooppunt De Nieuwe Meer tussen Amsterdam Over Amstel en Amsterdam Oud-Zuid. 5 minuten, dat komt door wegwerkzaamheden. Twee rijstroken zijn er dicht. En dan nog even die twee meldingen. Allereerst de A1 Amersfoort richting Amsterdam tussen knooppunt Eemnes en Naar de West. Daar zijn wegwerkzaamheden en is de weg dicht. En ook op de A9 Diemen richting Amstelveen tussen knooppunt Diemen en Amsterdam Zuidoost zijn wegwerkzaamheden en de parallelrijbaan is daar dicht.
0: Stop.
1: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
21: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
22: Iedereen begrijpt elkaar.
23: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
24: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
25: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
26: Goedendag, Mensenrelatie Radboud Visser.
27: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
28: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
29: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
28: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
30: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken en hoort je rechteroor ook niet alles meer?
31: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
32: Hans, alleen de prijs is anders.
33: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is Een Ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
34: De ontbijttafel
35: met Pieter Kok.

0: Lovers Lane met Tonight. Goedemorgen en welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is hem, de allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat er voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven? Voel je vrij, wees welkom. Ook al is het pas 7:09 op die vroege dinsdagochtend die een beetje met een wolkje begint. Maar uiteindelijk zal het wel weer lekker klam uitpakken. Het is 7 juli en Anne is erbij voor redactie en productie. Goedemorgen, Anne.
1: Goedemorgen.
0: En is Frankie er ook nog voor het nieuws. Goedemorgen, Frankie.
2: Goedemorgen.
0: Hey, jongens, ik heb gisteren weer ongelooflijk genoten van de tour. En ook een klein dutje gedaan, want dat kan bij de tour.
2: Dat hoort, hè.
0: En dat is bij het WK amper mogelijk, want daar is de hele tijd heibel. Maar ja, hier kun je zo lekker even dutje doen, wakker worden, want dan wordt er hard geschreeuwd opeens door de commentator. Oh, er gebeurt wat.
2: Oh, jouw beste.
1: Ben je wel echt een vader geworden, hè?
0: Nou, ik lig nog niet dan ook nog met een krant op de borst. Dat had ook nog gekund.
2: Hey, waar dek je dan mee toe?
1: Ik heb een iPad.
0: Dekentje.
1: Oh,
0: met een iPad. Nee, jongens, ik ben die tour aan het kijken. Maar ik moet zeggen, er is wel iets gebroken in mij.
2: Iets gebroken?
0: Dat is gebroken door Anne.
1: Door mij? Ik kijk niet eens. Ja.
0: Jij bent erachter gekomen, Anne, dat er één renner is.
1: Oh, ja.
0: Die een achternaam heeft die jou ergens aan deed denken. Dat begrijp ik ook wel.
1: Ja.
0: Je hebt namelijk een zeer verdienstelijk wielrenner, Egan Bernal.
1: Ja, de boer.
0: En ik zal jullie nu even een appje sturen in de groep met wat ik gisteren opgezocht heb. Want wat heb ik gedaan? Ja, ik heb daadwerkelijk aan mijn computer gevraagd. Zijn Egan Bernal en Jody Bernal familie van elkaar?
2: Het antwoord daarop is Kessieke dan.
0: Nee. Ja, precies. Volgens de bloedbank niet. Maar we moeten er nog wel eventjes achter zien te komen.
1: Maar dit is het AI-overzicht. Ja. Die heeft het best vaak mis.
0: Maar mag ik heel eventjes, deze zin eruit voorlezen, jongens? Anne, wil je hem nog even laten zien? Egan is een wereldberoemde profielrenner, winnaar Tour de France 2019, terwijl Jody in Nederland bekend werd als zanger en DJ van de zomerhit Kessie Keno.
1: Nou, ik vind dat een beetje denigrerend naar Jody Bernal.
0: Hoezo? Hij is dat toch?
1: Nou, er staat terwijl Jody een zomerhit heeft.
0: Ja, dat is wel waar het op neerkomt dan.
1: Nou, maar dat vind ik misschien
0: wel. Je hebt zeg maar een profielrenner, die kan heel hard tegen een berg op fietsen. En je hebt Jody Bernal, die kan heel lekker zingen. Dat is toch waar. Ja. Dit staat hier toch gewoon.
1: Ja, ik vind toch alsof zijn broer uit de tour het wel beter voor elkaar heeft dan
0: als jij hem
1: Jody
0: ook zijn broer blijft. Ja, het probleem is dus, ik kan dus niet meer normaal. Als je ooit de tour wint, dan ga je natuurlijk, dan wordt je naam vaak genoemd.
2: Ja.
0: Als je nog aan het trappen bent en je doet iets, maakt niet eens uit wat je doet, al breekt je ketting of zo, dan wordt je naam dus de hele tijd genoemd.
1: Ja.
0: En deze Egan Bernal wordt natuurlijk alleen maar Bernal genoemd.
1: Ja.
0: En ik kan dus niet meer.
1: Jody.
2: Ja, misschien is het Jody wel. Want we hebben zo'n helm op natuurlijk allemaal.
0: Ik vind het zo mooi dat ze allebei ook Colombiaanse roots hebben. En dat daar die naam Bernal vandaan komt.
2: Een hele normale naam in Colombia.
0: Ja, dus een soort Jansen. Ja.
1: Ik zou het wel leuk vinden.
0: Ook een mooie wielrenner trouwens, ja.
1: Als Kessie Keno gewoon een soort potje vet van Egan Bernal.
0: Egan Bernal zou kunnen worden.
1: Ja.
0: Moeten we Egan Bernal op de hoogte brengen van het feit dat Jody Bernal zijn broer is en dat hij een hele leuke zomer heeft gemaakt?
1: Misschien wel.
2: We zouden misschien wel iemand willen kennen die het hem kan vertellen, toch? Iemand die er langs rijdt op een motorfiets.
1: Ja.
2: Zoveel mogelijkheden, jongens.

0: Barry White met Let the Music Play.
1: De ontbijttafel. NH.
2: De ontbijttafel.
0: Ja, voor onze provincie is de zomervakantie begonnen. En het strandweerbericht ziet er nou echt behoorlijk lekker uit voor de komende tijd. Gaan we natuurlijk zo meteen nog eventjes aan Jan Visser vragen. Maar wat zijn nou de etiketten op onze Noord-Hollandse stranden? Rianne van Baars uit Heemskerk die schrijft er op haar reisblog Strandmeisje van alles over. En die weet er dan dus ook alles over. Rianne, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Wat leuk zeg, hé, dat je dit doet. En wat geinig. Want ja, als strandmeisje, wat is jouw lievelingsstrand in Noord-Holland eigenlijk?
3: Ja, dat is toch wel Wijkerzee. Dat is het strand waar ik ben opgegroeid. Dus dat is altijd wel als thuis.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Dat is jouw stukje strand eigenlijk gewoon.
3: Ja, nee, ja. Inderdaad.
0: En welk deel van Wijk aan Zee dan? Want dat is nogal een breed stukje eigenlijk.
3: Ja, nee, wij zitten met ons strandhuisje in het laatste stukje richting de pier eigenlijk. Dus waar het eigenlijk het rustigste is, daar brengen wij onze zomer door.
0: Ja, verrukkelijk. Het strand moeten we natuurlijk wel met een hoop mensen delen. Ik ben zelf echt dol op etiketten en regels, want dan weet je tenminste waar je aan toe bent. Maar je hebt een paar regels opgesteld, hè? Dingen die we misschien wel een beetje verloren zijn in de afgelopen decennia, om het zomaar te noemen.
3: Ja, eigenlijk wel. Ik reis ook heel veel buiten onze zomer. Ga ik in de zomer, in de wintermaanden naar stranden in het buitenland. Toen ben ik eigenlijk een beetje omheen gaan kijken van, goh, hoe werkt het hier nou eigenlijk, hè, op het strand? En het viel me eigenlijk op dat wij als Nederlanders best wel veel van elkaar pikken. Dat we best wel flexibele grenzen hebben daarin. En toen dacht ik van, nou, die grenzen die zijn wel ergens, dus waar zijn die dan?
0: Ja.
3: En toen zijn eigenlijk deze strandregels tot stand gekomen, waarvan ik een deel ook wel heel grappig vind, dat wij hebben echt superbrede stranden in Nederland. Heel uitgestrekt, heel breed. We hebben alle ruimte. Maar toch krijgen we het voor elkaar om steeds weer op een hokkie te gaan zitten met z'n allen. En elkaar een beetje lastig te vallen daar.
0: Ja.
3: Dus ja, die strandregels. Ik denk dat ze voor heel veel mensen ook wel bekend zijn. Maar ik denk toch ook wel dat Nederlanders toch een stukje eigen belang hebben. Dat ze denken van, nou weet je, zoek jij het lekker uit. Ik wil hier zitten en ik doe mijn eigen ding. Dus ik hoop dat die strandregels daar een beetje bij helpen om elkaar een leukere dag te geven eigenlijk.
0: Ik zou zeggen, kop hem in, trap hem af. Waar moeten we allemaal aan denken?
3: Nou, op zich zijn ze allemaal heel erg voor de hand liggend en heel erg breed. Om te beginnen, je muziek. Jouw vibe is niet automatisch ook niet van de buurt. Dus
0: nee, laat
3: als je muziek
0: luistert, uit, toch?
3: Ja. Ja, doe gewoon lekker je oortjes in je koptelefoon.
0: Precies.
3: Of zet je bochtje heel zachtjes. En als je echt met een grote groep muziek wil luisteren, zoek dan lekker even een stukje aan de zijkant op waar niet zoveel mensen liggen.
0: Ja,
3: maar,
0: heel
3: ja,
0: graag. Want ik kom er ook van mijn rust.
3: Van.
0: Nee, ja, precies.
3: Nou, dat is.
0: Ja.
3: Dan heb je de looplijnen uiteraard. Als je van je plekje naar de zee loopt, vice versa, weet ik veel wat je gaat doen. Loop gewoon even met een boogje om iedereen heen. Niet dwars door een groep, niet over handdoeken heen, niet over tassen heen. Overal zit weer zand. Is een beetje een sociaal onacceptabel gedrag.
0: Doen mensen dat? Want ik loop inderdaad altijd. Ik zoek het breedste pad over het algemeen. Als ik,
3: nee, je hebt ook helaas heel veel mensen die niet het breedste, maar het kortste pad zoeken.
0: Echt waar, joh, die er gewoon overheen stappen. Gadverdarie.
3: Zeker. En dat is ook een beetje omdat we met z'n allen op een kluitje gaan liggen. Hè? Dus misschien doen we het ook een beetje zelf. Op een gegeven moment kan je niet anders meer. Maar ja, die zijn er nog.
0: Oké. En verder?
3: Hou de wind in de gaten. Dus ook als je gaat barbecuen, als je gaat roken. Wat jij creëert, dat waait ergens naartoe. En daar hebben mensen last van. En helemaal roken, ja, het is helaas nog steeds wel toegestaan op veel stranden. Bij mij mogen ze het verbieden, maar ja, je bent anderen daarmee tot last. Dus kijk even hoe de wind staat. Loop even weg, zet je barbecueetje wat tactischer neer.
0: Ja.
3: Ga er wat beter mee om.
0: En als je dan per se wil roken, ja, dan moet iedereen ook lekker verder zelf weten. Maar ruim die peuk wel gewoon even op, hè.
3: Alsjeblieft zeg, doe dat.
0: Niet in het zand uitduwen en dan lekker een beetje onder het zand duwen en dat die dan weg is of zo. Want zo werkt het niet.
3: Nee, neem gewoon een plastic zakje mee.
0: Ja.
3: Doe daar al je afval in. Gooi het aan het einde van de dag weg. Het is echt een hele kleine moeite.
0: Sowieso afval inderdaad. Houd gewoon schoon achter. Net zoals je daar aan zou willen treffen, toch?
3: Ja. En weet je, dat geldt ook voor al je sporen die je hebt. Hè? Ook graven je kinderen kuilen. Gooi die kuilen dicht. Zorg dat je het achterlaat zoals je het zelf zou willen aantreffen, om het zo te zeggen.
0: Ja.
3: En leave nothing behind.
0: Nee, precies. En je wilde het ook nog even over fotoshoots op het strand hebben.
3: Nou, ik denk dat we die allemaal wel kennen natuurlijk. Alles voor de gram tegenwoordig.
0: Ja, ik niet hoor. Ja, ik weet, ik kom misschien te weinig op het strand. Dat is niet helemaal waar. Ik kom volgens mij vaak genoeg op het strand. Maar is dit echt een ding, ja?
3: Nou ja, iedereen wil het. Dus iedereen, een bepaalde generatie wil wel dat perfecte kiekje hebben voor op de Instagram. Ja, en dan lig jij daar in de achtergrond lekker een beetje te chillen in je zwembroekie.
0: Ja.
3: Ja, niet iedereen zit erop te wachten, toch?
0: Nee, zeker niet.
3: Maar dan zijn ze vooral met zichzelf bezig en niet per se van, goh, wat staat er in de achtergrond en willen die mensen dat wel?
0: Ja, dus vraag is, wil je een foto maken graag op het strand? Ga vooral je gang, maar doe dat dan wel bijvoorbeeld richting de zee of in ieder geval zodat er niet andere mensen op de foto staan.
3: precies, precies.
0: Ja? Zijn er nog verder dingen waarvan je zegt, ja, daar moeten we toch echt even op letten? Kinderen met de telefoonnummers op hun arm gestift bijvoorbeeld, is dat allemaal de bedoeling?
3: Nou, sowieso is het een heel goed idee om je kind het telefoonnummer mee te geven. Bij heel veel reddingsbrigades kan je tegenwoordig ook van die bandjes krijgen, dat je inderdaad je naam en je telefoonnummer erop kan zetten voor als je kind wel verdwaald raakt. Maar hou er ook rekening mee dat we best wel op elkaars kinderen letten, maar het strand is niet de oppas van jouw kind.
0: Nee, ja, ik vind het dus ook bijzonder. Ik zou mijn kind namelijk altijd in de gaten houden, juist op een strand, toch? Dus de zee is erbij, is hartstikke gevaarlijk.
3: Ja, en ik denk dat heel veel mensen toch wel zoiets hebben van, nou ja, mijn kind, misschien niet de hele jonge kinderen, maar die lopen wat verderop en er zijn wat mensen bij, dus dat zal wel goed gaan.
0: Komt
3: maar
0: allemaal
3: ja,
0: wel goed. Ja.
3: Er zijn geen nannies met z'n allen. Het is nog steeds je eigen verantwoordelijkheid.
0: Weet je wat ik zelf ook nog irritant vind? Maar dit moet niet een ergernissenlijst worden natuurlijk, maar, jongens, vaak jongens, die net even te enthousiast en te dichtbij veel te fanatiek gaan staan voetballen.
3: Ja, ja, ook een hele herkenbare inderdaad. En ook dan, we hebben zulke brede stranden, dus loop even 20 meter verderop en heb je alle ruimte. Lijkt me voor jezelf ook veel fijner.
0: Ja, ja, of ga gewoon beachballen, want die bal komt niet zo ver.
3: Dat
0: toch?
3: Ook.
0: Ja, sowieso een leuke. Ja. Is er nog eentje die we niet genoemd hebben waarvan je zegt, van ja, die moeten we toch echt nog even bespreken met elkaar en de etiketten op het strand van Noord-Holland?
3: Nou, dat is dan denk ik wel de zanddouche. En daarmee bedoel ik dus eigenlijk het uitkloppen van je handdoek aan het einde van de dag. Want ook daar speelt de wind weer een rol. Maar ja, al dat zand wat in jouw handdoek heeft verzameld, jij klopt het lekker uit en vervolgens ligt het in de salade van je buur. Dus wees daar een beetje coulanter mee.
0: Het is wel leuk dat je zoveel aan het eten bent op het strand. Met barbecues en met salades en dergelijke.
3: Ja, maar dat maakt het leven toch ook wel leuker,
0: ja,
3: toch?
0: Ja, daar heb je wel weer gelijk.
3: Beetje Bourgondisch leven erbij.
0: Rian, heb je voor ons nog een onontdekte strandparel in Noord-Holland dat je zegt van ja, dit strand, daar komen eigenlijk vrij weinig mensen en dat zou je echt een keer moeten proberen?
3: Nou, als je het niet erg vindt om een stukje te lopen, dan zou ik het strand van Petten zeker aanraden.
0: Petten, hoor ik wel vaker, ja. Dat
3: ja, ik denk dat het ook een beetje eentje die meer op komst komt. En misschien juist omdat die niet heel populair is. En het strand van Heemskerk is trouwens natuurlijk ook alleen maar met de fiets of lopend te ontdekken. Maar dat zijn toch wel de wat meer authentiekere strandjes.
0: Oké, dat is dan wel een goede om even te onthouden voor misschien wel aankomend weekend. Rianne, dank dat we even mochten bellen en heel veel plezier op het strand de komende tijd.
3: Dankjewel, graag gedaan en fijne uitzending.
0: Rianne Verbaarsen was dat met haar strandetiketten.

0: Dit is een uittip.
1: Sommige van de beste museumverhalen staan niet op de informatiebordjes. Ze staan op Bloomberg Connects. Maak van je telefoon je persoonlijke gids en ontgrendel exclusieve verhalen. Bloomberg Connects. Jouw sleutel tot kunst en cultuur. Nu gratis.
0: Dit was een uittip.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE+. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE+ aan.
4: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt... Ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt... waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund... kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
5: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant... en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika-line-cruise. Kijk op hollandamerika.com.
4: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-line-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar... en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
6: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
7: Ik ben Kirsten uit Callensoog.
8: Ik ben Christina, oud Volendam.
9: Ik ben Jeffrey uit Rijzenhout.
10: Ik ben Liliane, op Marken.
11: Thuis in heel Noord-Holland.
12: Het is 19:30 in Lutjewinkel, is het 19 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
13: Goedemorgen. Amsterdam heeft bouwvergunningen afgegeven... voor een groot nieuw datacenter in Amsterdam-Zuidoost. Op termijn moet het datacenter het grootste van de stad worden daar. Maar daar is het elektriciteitsnet nu nog niet op berekend. Tot die tijd wordt er maar een kwart van de capaciteit opgeleverd. Schrijft het Parool over vandaag. Het gaat om 1 toren van 60 meter hoog... op het bedrijventerrein Amstel 3 in Amsterdam-Zuidoost dus. De komende jaren worden daar ook nog duizenden woonhuizen... gebouwd. Het bedrijf dat het datacenter gaat bouwen... heeft al 9 andere datacenters rond Amsterdam. Daar komt nu dus een 10e bij. 4 verdachten van de West-Friese overvalbende... horen vandaag wat voor straffen ze opgelegd krijgen... in het hoger beroep in hun zaak. Het OM hoopt dat de celstraffen voor 2 van hen... verhoogd gaan worden naar levenslang. Verslaggever Carina Gutker die volgt de zaak... die nogal wat impact had.
14: Het OM spreekt van geweld van de buitencategorie. Slachtoffers werden bewerkt met een breekijzer en een strijkijzer... en er werd gericht op ze geschoten.
13: Ja, uiteindelijk kan daar 1 slachtoffer bij om het leven. Er worden dus levenslange celstraffen geëist... en tegen 2 anderen heeft het OM 25 en 20 jaar cel geëist. Toch wel opvallend voetbalnieuws uit Amsterdam dan... want Ajax verkoopt Sean Stern, die binnenvelder... voor tientallen miljoenen euro's aan Newcastle United. Volendammer zou eigenlijk een nieuw contract gaan tekenen bij Ajax... maar stapt nu toch over naar een andere club... Stur brak vorig jaar door bij Ajax. Hij scoorde onder andere tegen Feyenoord in de Kuip. Newcastle betaalt liefst 27 miljoen euro voor Stur, zegt het Algemeen Dagblad. Ander transfernieuws was er gisteren ook al, want daar werd bekend dat Sven Meijnans definitief weg is bij AZ. Die stapt over naar PSV. Noord-Holland doet mee aan een landelijk plan om de grutto beter te beschermen. Samen met 6 andere provincies en het Rijk gaat Noord-Holland de leefgebieden van de nationale vogel verbeteren. Er komen grotere weidevogelgebieden met een hoger waterpeil en een kruidenrijk grasland. Boeren die meedoen aan het natuurbeheer die kunnen daarvoor een vergoeding krijgen. Het gaat al jaren slecht met de grutto in Nederland. Er zijn er nu nog zo'n 30.000, dat waren er ooit 100.000. En de historische stadhouderspoort in de tuin van het Rijksmuseum in Amsterdam...

0: Wordt rechtgezet. De middeleeuwse poort werd begin vorige eeuw vanuit het Binnenhof in Den Haag naar Amsterdam gehaald. Door een slechte fundering is die poort alleen scheef komen te staan. Hij is ruim 30 centimeter verzakt. Met een speciale staalconstructie en een hydraulische vijzel wordt het nu voorzichtig omhoog gebracht en rechtgetrokken. En bij zo'n oude poort controleer je de voortgang natuurlijk met ouderwets gereedschap, zoals een, let op, schietlood.
1: Ja, we hebben ervoor gekozen om in ieder geval de oorspronkelijke methode om die weer toe te passen. We hebben evengoed een lange waterpas en we hebben een laser neergezet. Daarmee gaan we het kunnen controleren, maar we gaan eerst eens kijken hoe ver we komen en hoe nauwkeurig het is met het schietlood.
0: Ik weet niet zo goed wat het is.
2: Ah, kom op. Hey. Ben je nou serieus? Want ze doen ook alsof het echt een heel ouderwets gereedschap is. Ja. Ik heb dit ding gewoon in mijn gereedschapskoffer zitten.
0: Met het is een ouderwetse gereedschapskoffer dan?
2: Het is een touwtje. Nou, die is nog van plastic. touwtje. Ja. Met daaraan. Ja, de naam zegt al een beetje lood. Ah. Met een puntje eraan. Als je dat dus laat hangen, dan hangt het altijd recht naar beneden. Oftewel, verticaal, heb je geen waterpas nodig.
0: Loodrecht.
2: Loodrecht. Daarom heet het ook loodrecht.
0: En nu schiet er nog?
2: Ja, dat is omdat het een puntje heeft, denk ik. Dat lijkt een beetje bekogel. I don't know.
0: Oh, geldt het?
2: Nee, dat weet ik niet. Geen idee. Maar dat maakt het niet uit. Nee. Dat is wat het is. Of dan kun je lood schieten. Ik heb geen idee. Maar het werkt altijd. En ook als je een laser in je batterijtje zijn op, dan heb je niks. Weet je wel?
0: Nee, maar wacht even. Waar, je hangt hem ergens aan dan dus?
2: Ja, moet je voorstellen. Je hebt een poort. Je wilt dat die recht staat. Ja, toch? Daar hebben we het een beetje over.
0: We hebben het over. Ik moet dat recht. Dat ding moet recht.
2: Ja. Moet je zeggen dat je bijvoorbeeld het touwtje hangt op de hoek van de poort?
0: Ja.
2: Ja. Dan is hij, als de poort recht staat, is het puntje van dat lood ook beneden op het hoekje van de poort beneden aan.
0: Aha, dus ik moet wel zo'n lang touw hebben.
2: Ligt eraan hoe hoog je poort is.
0: Absoluut.
2: Als hij maar een meter hoog is, heb je maar een meter touw nodig, Frank.
0: Dat is ook weer waar, zeg.
2: Ja.
0: Nou, ik heb even meegeschreven.
2: Goed zo. Voor als jij eigenlijk eindelijk eens een keer je eigen stadhouderspoort recht gaat zetten.
0: Inderdaad, want dat werd ook wel een keer tijd, zeg.
2: Ah, dat ziet er niet uit, Frank. De hele buurt heeft het erover.
0: Meer nieuws in de app. Of op nanieuws.nl.
2: Dankjewel, Frank. Gaan we naar Jan Visser. Jan, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Pieter.
2: Okay, jij weet toch ook wat de schietlood is, Jan?
3: Nee.
2: Oké, weet je wat een regenmeter is, Jan?
3: Ja, dat weet ik wel.
2: Ja, precies, dat weet Frank ook niet. Goed. De regenmeter hebben we overigens niet echt nodig, hè, de afgelopen tijd.
3: Nee, die zijn werkeloos op dit moment.
2: Die staat hartstikke droog. Ja. Blijft dat vandaag ook zo, Jan?
3: Ja hoor, dat is de verwachting van wel. We zien wel wat neerslagactiviteit in Nederland. Maar dat stelt allemaal weinig voor. En dat is hoofdzakelijk toch weer in het noordoosten van het land. Want die zitten het dichtst op die fronten die boven de Noordzee aanwezig zijn. En ook de depressieactiviteiten boven Noord-Europa. He, want daar gaat het nog wel enige tijd door met frequent regenen. Maar bij ons is dat dus niet het geval. We hebben nog wel te maken met de wolkenvelden van die fronten. Gisteren trokken die vrij snel weg. Dat leverde een behoorlijk zonnige dag op. Bovendien werd de lucht aanzienlijk warmer vanaf de Britse eilanden. Op Schiphol en in Purmerend werd het 26 graden. En dat was aan het begin van de avond het geval. Dus niet in de middag, maar pas laat werden de maximum temperaturen bereikt. En in Zeeuws-Vlaanderen liep de temperatuur zelfs op naar 32 graden. Dus dat was wel even een sprong omhoog. Terwijl bijvoorbeeld in de omgeving van Groningen en de Zoutkamp maar 20 tot 21 graden werd. Dus grote verschillen.
2: Ja.
3: Nou, vandaag wordt het niet zo warm. Wel in het zuidoosten weer ruim boven de 25. Maar bij ons tussen 21 graden op Texel en zo 24, 25 graden in het zuiden van de provincie. Verder zijn er nu vrij veel wolken. Maar in een deel van Noord-Holland, met name in Kennemerland en Haarlemmermeer, begint de zon er goed door te komen. En dat blijft eigenlijk een beetje zo. Een mix van bewolking en zon. Ook vanmiddag zonnige periode, maar ook wat bewolking nog. Maar wel dus droog. En de wind is matig uit het zuidwesten aan de kust geleidelijk toenemend weer naar vrij krachtig. En dat heeft ook te maken met een lage drukgebied in ontwikkeling boven zuidelijk Scandinavië. En de wind draait vanmiddag door naar het noordwesten en wordt dan aan de kust af en toe krachtig, windkracht 6.
2: Nou
3: morgen, dan wordt dat front langzaam naar het noorden weggeduwd, maar aanvankelijk is er nog vrij veel bewolking. Maar in de middag dan zien we toch meer zon. Temperatuur komt uit op zo'n 23 tot 25 graden. En de wind is meest matig uit het noordwesten.
2: Oké, allemaal een klein beetje een opmaat naar nog wat warmer weer, geloof ik.
3: Ja, zeker. Dat klopt wel, ja.
2: Nou, gaan we het straks...
3: Geen ernstige hitte, hoor.
2: Geen paniekhitte in ieder geval.
3: Nee.
2: Dat is sowieso fijn. We gaan zo meteen eens even samen kijken hoe warm het gaat worden dan de rest van de week. Goed?
3: Ja, gaan we doen.
2: Tot straks, Jan.
3: Tot straks.
2: Anne, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Is het druk op de weg in Noord-Holland?
4: Nou, wel drukker dan net. 8 files hebben we. Je krijgt de langste 4. Allereerst die op de A2 van Utrecht richting Amsterdam. Tussen Maarsen en Vinkeveen. 10 minuten. Er liggen voorwerpen op de weg. En de rechterrijstrook is daar dicht. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen knooppunt De Hoek en Amsterdam Sloten. Daar sta je net iets meer dan een kwartier vast. Komt door een ongeluk. 3 rijstroken zijn daar dicht. De A10 knooppunt Watergraafsmeer richting knooppunt De Nieuwe Meer. Tussen Amsterdam Over Amstel en Amsterdam Oud-Zuid. 5 minuten. Dat komt door wegwerkzaamheden. 2 rijstroken zijn er dicht. De N201 Hilversum richting Uithoren. Tussen afrit Nederhorsten en Bergen en Loenersloot. 10 minuten. En dan die 2 meldingen nog even. De A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen knooppunt Eemnes en Naar de West. Daar zijn wegwerkzaamheden en is de weg dicht. En ook op de A9 Diemen richting Amstelveen. Tussen knooppunt Diemen en Amsterdam Zuidoost zijn wegwerkzaamheden. En daar is de parallelrijbaan dicht.
2: En zometeen jouw kans op kaarten voor de museumstoomtram Horen. Medeblik 2 stuks bij Dingen met Dario na

0: Lenny Kravitz met It Ain't Over Till It's Over.
1: En ha, ontbijttafel.
2: Dingen met Dario.
3: Dingen met Dario.
0: Precies helemaal 7:15 geweest. Dat betekent hoog tijd voor Dario. De Amsterdamse zanger gaat op cryptische wijze iets voor jou omschrijven. En dat doet hij niet voor niks, hè. Dat doet hij zodat jij misschien wel kaarten kunt winnen voor de museumstoomtram Horen Medemblik. Het enige wat je hoeft te doen is mij te vertellen via 088-850-5152... waar Dario het hier over heeft.
4: Als je deze negeert, kan je zomaar een bekeuring krijgen.
0: Als je deze negeert, kun je zomaar een bekeuring krijgen. Nou, daar weten we hier aan tafel alles van. 088-850-5152. Jouw kans op die kaarten voor de museumstoomtram Horen Medemblik.
4: Als je deze negeert, kan je zomaar een bekeuring krijgen.
0: Als je deze negeert, dan kun je zomaar een bekeuring krijgen. Bellen doe je met 088-850-5152. Voor de museumstoomtram Horen Medemblikkaarten. 2 stuks. Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
5: Goedemorgen met Ger.
0: Ger, goedemorgen. Wat kan ik voor je doen?
5: Als eerste, ja. Ik denk het oranje stoplicht.
0: Het oranje stoplicht. Eens even kijken. Nee, is niet goed. Ger.
5: Nou ja, wat niks aan te doen.
0: Volgende keer beter hoor.
5: Oké, dag.
0: Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
6: Ja, goedemorgen met Henny.
0: Henny, vertel.
6: Ja, ik zal het wel weer fout hebben. Maar luister, zo'n agent die zegt dat je stoppen moet, weet je wel, met zo'n lichtgevende pijl of zo. Als je dat negeert, dan ben je natuurlijk de pineut.
0: Ja, het is een heel mooie omschrijving, maar dat heeft natuurlijk een naam. En als je die nu goed uitspreekt, denk ik dat je het wel eens goed kan hebben, Henny. Hoe heet zoiets? Wat doet hij dan?
6: Een stopteken.
0: Wat geeft hij dan
6: een? Een stopteken.
0: Eens even kijken of dat klopt.
4: Stopteken.
0: Henny! Ongelooflijk! Je hebt het gewoon goed! 2 kaarten voor de museumstoomtram Horen Medemblik zijn voor jou.
6: Geweldig.
0: Wat heerlijk. En weet je al wie je mee gaat nemen toevallig?
6: Nou, weet je wat ik doe? Ik geef het aan mijn kleindochter. Want ik ga met haar broertje samen weg. En dat vind ik zo leuk.
0: Wat lief. Nou, wens er maar veel plezier van ons dan. Goed?
6: Ga ik doen.
0: Dag Henny.
6: Is goed. Doei. Bedankt hè.

0: Potverdorie wat platen. Donna Summer met Love is in Control.
1: NH. De ontbijttafel.
2: Op locatie.
0: En als de love niet in control is, dan is het Sjoerd wel. Sjoerd, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen Pieter. Nou kom ik uit Vlaardingen. Dat is niet Noord-Holland.
0: Zeg je dit ook gewoon hardop? Ik zie er een beetje van.
3: Ja hoor, dat geeft toch ook niet. Maar ja, ik zit al zo lang bij de zaak. Ik mag dat toch gewoon zeggen. Ik bedoel, iedereen komt waar die vandaan komt. Daar hadden we vroeger de ijzerkoekjes. Nou ja, vroeger. Die hebben we nog steeds.
0: IJzerkoekjes?
3: IJzerkoekjes, ja. Lekker, jongen. Echt zo lekker. Maar heb
0: je
3: dat
0: klinkt ook helemaal Vlaardings als je erover praat.
3: Ja,
0: nou
3: ja
0: echt lekker.
3: Ja, nou ja, goed, dat ken je van me. Dat blijft erin gebakken.
0: Ja.
3: Ook mooi, hè? Mooi spoiling.
0: Ja.
3: Hey, had jij geen koekje, zeg maar, uit jouw jeugd? Dat je dacht, van, nou, dat komt bij mij vandaan, zeg maar.
0: Ik kom oorspronkelijk natuurlijk uit Broek en Waterland. En we hadden niet een soort van broek...
3: De hele luxe koekjes.
0: Er was vroeger, toen ik er woonde, was dat gewoon een boerendorpje nog, hè? Een soort van broekerkoek. Klinkt niet echt best, hè?
3: Broekerkoek? Nee, dat is meer alsof je... Nou goed, laat me zitten. We gaan het nu over een koekje hebben. Die is echt gewoon bijna wereldberoemd. Hij is een beetje knapperig aan de buitenkant. Een beetje taaiig aan de binnenkant. Ik zeg niet waar die vandaan komt, maar hij komt uit Weesp.
0: Oké, en je kunt er grapjes mee maken, heb ik me laten vertellen.
3: Ja, leuke moppen.
0: Daar gaan we zo meteen meer over horen. Ik ben benieuwd, Sjoerd, dankjewel. En niet te veel van opeten zometeen.
3: Zeker wel.
0: Oké, daar was ik op.
3: Doei.

0: Jack Johnson met Sitting, Waiting, Wishing. Ja, zometeen wil ik het even met je hebben over Lelystad.
1: Lelystad? Waarom?
0: Ja, ik wil het zometeen met je hebben over Lelystad.
1: Waarom?
0: Nou, omdat ik bepaal welke dingen we hier behandelen, zo 's ochtends vroeg.
1: Maar waarom Lelystad?
0: Zometeen meer op NH na de police. Rocks!

0: zomertour.
1: NH heeft de zomer in de bol. Aanstaande vrijdag trappen we de zomertour af vanaf strandpaviljoen Deining op het strand van Castricum.
2: Castricum.
1: Langs bij onze mobiele studio ontmoet gezellige gasten, spelen potje pimpam bed met June Zomertour.
0: Zomertour.
1: En beleef alles live op radio en tv bij NH.
3: Tot vrijdag op het strand van Castricum.
1: Van 10 tot 6 zijn Bart Slim, June Hoogkarspel en Nick Velderman er live bij.
0: Dit is een uittip.
4: Ontdek Beestboel, het beestachtig leuke kinderfilmfestival. Deze zomervakantie bij Filmhuis Alkmaar en in de Biep. Het hele programma, van films tot workshops, vind je op filmhuisalkmaar.nl.
0: Dit was een uittip.
5: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
6: Dat laat je, u weet wel, met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
7: De wereld rond in 80 dagen? Echt niet. Wij doen het in één dag bij Park Blankendaal in Tuitjehoren. Reis tussen de kangoeroes in Australië tot de giraffen van Afrika. Dierenpark Blankendaal. Kom langs en ontdek de wereld.
8: Ik ben Lucia uit Amsterdam.
9: Ik ben Louisa en ik kom uit Hilversum.
10: Ik ben Tim en ik kom uit Zwanenburg.
11: Ik ben Joke uit Amsterdam. Geboren onder de Westertoren.
12: Thuis in
13: het is 8 uur. Het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
14: Goedemorgen. Amsterdam heeft bouwvergunningen afgegeven voor een groot nieuw datacenter in Amsterdam-Zuidoost. Op termijn moet het datacenter het grootste van de stad gaan worden daar. Maar nu is de elektriciteitscapaciteit daar nog niet op berekend. Tot die tijd wordt maar een kwart opgeleverd. Het gerechtshof doet vandaag uitspraak in het hoge beroep rond de West-Friese overvalbende. Justitie zet in op jarenlange straffen, van wie sommigen levenslang. En schadeherstellers van auto's hebben het nog altijd hartstikke druk met de hagelbuien van 2 weken geleden. De wachttijden lopen nog altijd fors op. Hoe dat zit, hoor je zo. Maar nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
15: Levi van Eck met het NOS-journaal. Iran heeft een olietanker aangevallen in de straat van Hormuz. Er brak brand uit op het schip, maar niemand raakte gewond. Iraanse staatsmedia melden dat de olietanker is aangevallen nadat hij een waarschuwing had genegeerd. Iran en de VS tekenden zo'n 3 weken geleden een intentieverklaring, waarin onder andere werd afgesproken dat de straat van Hormuz weer opengaat voor de scheepvaart. Sindsdien zijn er toch verschillende aanvallen geweest. Leiders van de NAVO-landen komen vandaag en morgen bij elkaar in Turkije. Op de top gaat het onder meer over de verhoging van de defensieuitgaven. Ook staat er een ontmoeting tussen de Oekraïense president Zelensky en zijn Amerikaanse collega Trump op de agenda, vertelt correspondent Kiesja Hekster.
16: Trump die heeft ook gezegd dat hij zich opnieuw wil gaan inzetten voor een einde aan de oorlog. Maar hij blijft grillig, weet iedereen. Zelensky hoopt hem in ieder geval te overtuigen dat hij Trumps hulp nodig heeft om zich goed te kunnen verdedigen.
15: De treinen tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland rijden weer. Het treinverkeer lag ruim een week stil door een brand in een kabelgoot. Honderden kabels waren beschadigd en moesten weer aan elkaar worden gelast. Ook internationale treinen hadden er last van. Marine Le Pen hoort vandaag of ze wel of niet mee mag doen aan de Franse presidentsverkiezingen volgend jaar. De rechtbank doet uitspraak in het hoger beroep in de zaak, waarin ze is veroordeeld voor gesjoemel met EU-geld. Correspondent Saskia Houtuin volgt de zaak.
17: Vanaf 1:30 horen we het besluit van de 4 rechters... of het vonnis van Marine Le Pen in stand blijft of niet. En als het in stand blijft, dan zou dat betekenen dat ze niet mag meedoen met de presidentsverkiezingen volgend jaar.
15: Als Le Pen wordt veroordeeld, mag ze zich 5 jaar niet verkiesbaar stellen. Het weer, veel zon, maar ook bewolking, vooral in het noorden. Daar kan ook lokaal wat regen vallen. Het wordt 22 graden langs de kust tot 28 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en dan is het maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Anne, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Is het druk op de weg in Noord-Holland?
17: Ja, drukker dan net. 12 files hebben we. Je krijgt een paar langste. Allereerst die op de A1 van Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Amersfoort West en afrit Soest. 5 minuten. Dat komt door de wegwerkzaamheden. Tussen knooppunt Eemnes en Naar de West. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen knooppunt Hoek en Amsterdam Sloten. 25 minuten. Dat komt door een ongeluk. 3 rijstroken zijn daar dicht. Nog een melding op de A9. Diemen richting Amstelveen. Tussen knooppunt Diemen en Amsterdam Zuidoost. Daar zijn wegwerkzaamheden. En de parallelrijbaan is daar dicht. En op de A10 knooppunt Watergraafsmeer richting knooppunt De Nieuwe Meer. Tussen afrit Watergraafsmeer en Amsterdam Oud-Zuid. 10 minuten, komt ook door wegwerkzaamheden, 2 rijstroken dicht.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
12: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
18: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido Shop. Tot zo!
19: Odido.
2: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
20: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
21: Zijn we er al?
20: En je team naar de uitwedstrijd brengen.
22: Kampioenen!
20: En verzekerd zijn.
23: Oh ja, verzekering.
20: En weer door met de Ora autoverzekering.
24: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
25: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
24: Nog niet helemaal dus.
25: Tja, die administratie. Toevallig tips?
24: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
25: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
24: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratiebijhouden. Handig van de Belastingdienst.
20: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
26: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
27: De ontbijttafel.
28: Met Pieter Kok.

0: First Aid Kit met My Silver Lining. Goedemorgen en welkom bij NH. Je bent terechtgekomen bij de ontbijttafel. En terecht, hè, want dit is de allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat er voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven. Voel je vrij, wees welkom. Ook al is het pas 10 minuutjes over 8 op die vroege dinsdagochtend. Het begint een beetje bewolkt, maar er komt ook nog wat wind om de wolkjes weg te blazen. Het is 7 juli en Anne is erbij voor redactie en productie. Ik klink verbaasd, maar dat ben ik helemaal niet, want je bent hier wel vaker. Goedemorgen. Ja,
1: en ook net al de hele tijd.
0: Ja, is ook zo, al vanaf 6 uur. En Frankie is erbij voor het nieuws. Goedemorgen, Frankie.
2: Goedemorgen.
0: En dat je er ook bij bent. Ja, jongens, ik wil het met jullie hebben over Lelystad.
2: Ja.
1: Ja.
0: En dat is per ongeluk. Nou, ik kan niet anders zeggen. Kijk, we hebben hier natuurlijk gisteren en ook vrijdag al vrij uitgebreid gesproken over de afsluiting van de A1. Van, zeg maar grofweg de afrit Hilversum-Laren richting Amsterdam. Ongeveer precies de kant die ik op moet als ik klaar ben met werken. En waar rijd ik gisteren Minding My Own Business zonder erover na te denken? Gewoon naartoe.
2: Oh,
0: jawel, naar de A1.
2: Ik ben trots op.
0: Het is echt zo dom. En ik had mijn ouders aan de telefoon. Ik zat te bellen. Ik zat half op te letten. Waar ik, dat gaat automatisch piloot. Dus ik was gewoon lekker aan het sturen. En toen dacht ik, oh, dit is niet handig. Ja. En toen stond er een bord met Amsterdam volgt 3. Toen dacht ik ga 3 volgen.
2: Ja.
0: Want eigenlijk zou ik hierom moeten keren. Dit kan niet best gaan. Jij hebt mij verteld, Frank, gisteren over een soort van U-bocht en een jijbak die je kunt slaan om uiteindelijk weer bij de A1 terecht te komen.
2: Hartstikke leuke route over de Stichtse en daarna de Hollandse brug.
0: Ja. Nou, weet ik veel waar je het over had toen.
2: Nou, als je veel windmolens ziet, dan zit je goed.
0: Nou goed, ik ben die 3 aan het volgen en ik denk na een tijdje, Frank zal trots op me zijn, ik bel hem even op.
2: Ja.
0: Dus ik heb jou opgebeld, Frank, en Frank sprak inderdaad de legendarische woorden. Zie je al veel windmolens.
2: Ja.
0: En dat zijn niet die prachtig mooie houtgebouwde dingen uit de 17e eeuw. Nee, dat zijn gewoon die nieuwe witte hoge knalpijpen, zeg maar.
2: Ze worden vanzelf een keer klassiek.
0: Ja, ja. Maar dat duurt nog eventjes. En staan ze er dan nog? En dan gaan we ze allemaal proberen te redden. Nou goed, dat is voor later zorg. Maar ik zag inderdaad wel een miljoen van die dingen op dat moment. Ik dacht, oh, ik zit helemaal in de verkeerde provincie.
2: Ja, dat wel.
0: En jeetje, wat was ik dicht bij Lelystad. Ik heb hier lang over gedaan.
1: Maar waar ben je niet heen gegaan?
0: Ja, nee, ja, ik weet niet veel wat ik gedaan heb. Ik heb de 3 gevolgd. Maar na een tijdje heb ik ook mijn navigatie maar aangezet. Wat ik eigenlijk nooit doe, want ik weet wel waar ik moet wezen. En die zei ook van, oh, hier ga je lang over doen. En toen gaf hij een soort van binnendoor routetje. Dacht hij van, dat is handig voor die man. En toen kwam ik ook nog achter een ongeluk terecht met alleen maar blikschade zo te zien. Maar wel eentje waarvan de 3 rijstroken nog maar eentje open bleef.
1: Oh, wat naar.
0: Dus toen moesten we met z'n allen ook daar nog op gaan zitten. Interen en dergelijke. En toen heb ik over een ritje van wat normaal gesproken ongeveer 35 minuten duurt, maar echt al heel ruim een uur gedaan. Een uur en een kwartier.
1: Ja. Maar alleen maar omdat je niet de navigatie had aangezet.
0: Nou, alleen
1: je moet
0: maar omdat
1: altijd
0: ik
1: de navigatie aanzet.
0: Ja, dan weet ik dat jij dat altijd doet, maar eigenlijk vooral omdat ik gewoon niet nadacht toen ik wegreed. En dit is wel de manier om het te leren, hè? Kijk, dat overkomt me straks niet als ik in de auto stap.
1: Weet je niet, ga je Frank weer bellen?
0: Ja, hey, sta weer in Lelystad. Ik zie allemaal windmolens, ja. Nee, maar ik denk dat ik het nu wel geleerd heb. Ik denk, er zijn 2 andere opties. Kan via de A2, kan ook binnendoor via Weesp.
2: Ja.
0: Prima, ik kom er wel.
2: Dat is een leuke route.
0: Heel leuk. 36
2: zo langs de Vecht is dat, denk ik. Dat
0: prachtig.
2: Is echt te gek. Ja.
0: Maar als je daar achter iemand zit die daar met 73 km per uur rijdt, waar je 80 mag, word je ook gefrustreerd. Ik ben eigenlijk toch wel vrij gauw gefrustreerd.
2: Ja.
1: Maar waarom word je daar heel erg gefrustreerd van?
0: Nou,
1: je hebt toch, als je naar huis gaat, geen haast meer?
0: Is ook zo, maar op de heenweg heb ik ook geen haast. Maar dan zet ik hem meestal op de cruise control en dan houdt hij automatisch afstand en dan probeer ik het te negeren. Maar ik vind het wel irritant als je dan 80 mag, dat mensen dan 73 gaan rijden. Ja, dat vind ik wel vervelend.
2: Echt waar? Terwijl je kan dan wel lekker van het uitzicht genieten. Ja. Schitterende windmolen.
0: Nou, je hebt daar namelijk nog een oude windmolen staan.
2: Echt waar?
0: De kolonie. Ja, dat staat er prachtig. Nee, dat is mooi, Frank.

0: ondergewaardeerd artiest eigenlijk, hè, wat mij betreft. Barry Manilow met de Copacabana.
1: De ontbijttafel. NH.
2: De ontbijttafel.
0: Ja, voor mensen die langs een snelweg wonen, zoals de A8 bijvoorbeeld, lukt het eigenlijk niet om de luchtkwaliteit buiten te verbeteren. Dus proberen ze dat maar binnen. David Sluis uit Zaanstad, die deelt samen met de gemeente gratis luchtfilters uit. En ik heb hem aan de lijn. David, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen Pieter.
0: Je dacht, ik wil hier even wat aan gaan doen.
3: Ja, zeker. Want we zijn al, ik zeg de werkgroep Koenbrugge 8. Dat is een bewonersinitiatief voor mensen langs de 8. Die zijn al heel lang bezig om iets te doen aan de luchtkwaliteit rondom de 8.
0: Ja.
3: Want ja, er gaan 100.000 voertuigen per dag overheen. Dus dat is niet gezond. Nou ja, goed. Wat je zei, buiten maatregelen treffen is helaas niet gelukt. Dus bijvoorbeeld een snelheidsverlaging zou al helpen.
0: Ja.
3: Nou ja, dus op een gegeven moment een beetje uitgeranceerd. En toen kwam het plan omhoog. Ja, als het niet buiten kan, dan maar binnen.
0: Dan moeten we het binnen doen. Ja, want je zegt, we zijn eigenlijk al een beetje uitgeranceerd als het om buiten gaat. Waarom is dat? Is daar niet over te praten met de gemeente? Of wil het Rijk daar niet aan?
3: Nee, kijk, de A8 is een rijksweg. Dus het beheer valt onder het ministerie. En we hadden het echt wel voor elkaar, hoor. Er zouden hogere schermen komen, er was geld gereserveerd. Maar toen kwam er een nieuw kabinet. En toen ging door alles een streep, wegens geldgebrek, personeelstekort. Okay. En ga zo maar door.
0: En ze hebben net een hele nieuwe flat langs die A8 opgetrokken, die je gewoon lekker overuit kijkt, volgens mij, toch? Met het balkonnetje op de weg.
3: Ja, dat verbaasde ons ook wel hooglijk, moet ik eerlijk zeggen. Nou kan je natuurlijk met luchtbehandeling, dat is natuurlijk een hele moderne flat. Met luchtbehandeling kun je wel een hoop doen. Maar ja, er staan natuurlijk vanaf jaren 50, 60 heel veel flats langs de A8 in de wijk Hogeveld.
0: Ja.
3: Die mensen die zitten eigenlijk als ratten in de val, die kunnen nergens heen. Dus ja, wij vonden eigenlijk dat er wat moest gebeuren en de gemeente vond dat uiteindelijk ook.
0: Ja.
3: Dus er is geld gereserveerd en iedereen die dat wilde binnen een straal van 100 meter binnen de A8, want dat is de meest belaste strook, die kon zich opgeven voor een heel goed luchtfilter gratis in huis. En gisteren zijn de eerste luchtfilters uitgedeeld.
0: En nu hebben jullie er 125 uit weten te delen ook op die manier? Of althans aanmeldingen gekregen?
3: Ja. In potentie waren er 500 adressen die in aanmerking zou kunnen komen ongeveer.
0: Ja.
3: Nou ja, mensen kunnen om allerlei redenen zo'n luchtfilter niet willen. Het is een ding in je kamer.
0: Een kwart in ieder geval heeft gedacht, ik wil hem eigenlijk wel hebben. Is het meetbaar? Zijn er bewoners rondom de A8 die ook klachten hebben van de snelweg daar?
3: Jazeker, want ik heb in 2019 heb ik zelf een gezondheidsenquête gedaan rondom die A8. En daar kwam dus uit dat mensen dus veel luchtwegklachten ervaren. Ook het percentage mensen die astmatisch zijn is ook hoger dan zeg maar in andere delen van Nederland of in Zaanstad. Dus ja, daarom juist moesten we iets gaan doen voor die mensen. En, ja. Ja, we zijn heel benieuwd wat de resultaten gaan zijn. Dat duurt nog wel even, maar...
0: Die luchtfilters dan vervolgens. Hoe zien die dingen er eigenlijk uit? Je zei ja, sommige mensen willen niet nog een apparaat in de kamer. Is het dan is die zo'n grote koelkast? Nee, toch?
3: Nee, het ziet er ongeveer uit als een pedaalhemmer.
0: Oké. Okay.
3: Dat formaat. Ik kan me voorstellen dat mensen zeggen, ik vind de kleur niet mooi of wat ik verwacht. Ik kan allerlei redenen
0: zijn. Het
3: staat
0: niet in mijn meubilair categorie. Nee.
3: Okay. Hij ziet er heel netjes uit. Maar het gaat vooral om dat hij werkt. En dat is toch de hoofd...
0: Ja, en je zei, het duurt eventjes voordat we weten of het aanslaat op deze manier. Waarom duurt het zo lang en hoe lang is dat?
3: Nou, we hebben mensen gevraagd als tegenprestatie om een korte vragenlijst in te vullen van heeft u klachten en dit en dat. En dat doen we elk jaar opnieuw. En dat gaan we dan 5 jaar lang volgen. Dus de eerste resultaten die zullen er ongeveer over een jaar zijn.
0: Oké. Okay. Wie doen er verder mee met deze pilot? Zijn dus die 125 mensen die zich aangemeld hebben. Maar zijn er ook mensen door jullie nog specifiek uitgekozen of zo hiervoor?
3: Nee. Het was gewoon echt iedereen die mee wilde doen, kon meedoen. Ja.
0: En ik kan me ook voorstellen dat je dit nu hoort en dat je denkt, oh ja, ik heb die brief gehad. Oh, daar had ik even op moeten antwoorden.
3: Ja.
0: Heb je nou pech gehad?
3: Op dit moment wel, ja. Het is een pilot. Maar als dit succes is, dan kan dit zeker ook opgeschaald worden. Ook in andere plekken in Zaanstad.
0: Ja, en misschien ook bij mensen die langs andere snelwegen wonen misschien.
3: Ja, absoluut, ja. Want nogmaals, het is eigenlijk een hele goedkope maatregel die heel veel baat kan hebben.
0: Ja. Heb je hem zelf in je huis al aanstaan?
3: Nee, want ik woon zelf niet langs de A8. Oh. Ik ben daarin verzeild geraakt in die werkgroep. Maar er zijn tientallen mensen die hem gisteren al hebben gekregen. En dan staat hij lekker te draaien.
0: Staat hij lekker te loeien. Je hebt nog niet de eerste appjes binnengekregen met... Oh, ik kan zo lekker ademhalen of iets dergelijks.
3: Nee, er is nog echt te vroeg voor.
0: Nee, ja. Dat kan ik me wel voorstellen. Goed, dank dat we even mochten bellen. David Sluis van de werkgroep Koenbrug A8. En de bedenker dus van die pilot om met luchtfilters... voor mensen die langs de A8 wonen... het leven een beetje mooier te maken.

0: Het is geen beleggingsadvies.
1: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
2: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
3: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
4: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
5: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
6: Hans, alleen de prijs is anders.
7: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
8: Mam, waar is mijn zwemband?
9: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
10: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
11: Allsafe!
12: Geeft ruimte.
13: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
14: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
15: Ik ben Dion en ik kom uit Horen. Dus niet Horen, maar Horen.
16: Ik ben Lucia en ik kom uit Castricum.
17: Thuis in heel
18: half 9. In Callandse Ogen is het 19 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
19: Goedemorgen. De gemeente Beverwijk wil graag in gesprek met asielminister Bart van den Brink. Beverwijk noemt het namelijk jammer dat ze in de media gisteren moesten lezen dat ze op het matje moeten komen, omdat ze, zegt de minister, te weinig asielzoekers opvangen. We kijken uit naar een goed gesprek, zegt de gemeente Beverwijk nu in een schriftelijke reactie. En ze zeggen ook verantwoordelijkheid te nemen voor de opvang van asielzoekers. Ze zeggen al geruime tijd te werken aan de ontwikkeling van een opvanglocatie. Waar die locatie dan moet komen, is nog niet bekend. Gisteren kwam er een boze brief van Bart van den Brink, de asielminister. Die riep 10 gemeenten op om bij hem langs te komen, omdat ze te weinig asielzoekers opvangen. Amsterdam heeft een bouwvergunning afgegeven voor een groot nieuw datacenter in Amsterdam-Zuidoost. Op termijn moet het datacenter het grootste van de stad worden, maar nu is het elektriciteitsnet daar nog niet op berekend. Tot die tijd wordt er maar een kwart gebouwd, schrijft het Parool vandaag. Het gaat om 1 toren van 60 meter op bedrijventerrein Amstel 3 in Amsterdam-Zuidoost. De komende jaren worden daar ook duizenden woonhuizen gebouwd. Het bedrijf dat het datacenter gaat bouwen heeft al 9 van die andere datacenters rond Amsterdam. Daar komt nu dus een 10e bij. De historische stadhouderspoort in de tuin van het Rijksmuseum, ook in Amsterdam, wordt rechtgezet. De middeleeuwse poort werd begin vorige eeuw vanuit het Binnenhof in Den Haag naar Amsterdam gehaald. Door een slechte fundering is de poort nu verzakt. Met een speciale staalconstructie wordt die voorzichtig omhoog gebracht en rechtgetrokken. En bij de oude poort controleer je die voortgang natuurlijk met ouderwets gereedschap, zoals een schietlood.
20: Ja, we hebben ervoor gekozen om in ieder geval de oorspronkelijke methode om die weer toe te passen. We hebben evengoed een lange waterpas en we hebben een laser neergezet. Daarmee gaan we het kunnen controleren, maar we gaan eerst eens kijken hoe ver we komen en hoe nauwkeurig het is met het schietlood.
19: Wanneer de stadhouderspoort weer 4 rechtop staat en in volle glorie te zien is voor bezoekers, dat is nog niet bekend. De Volendamse middenvelder Sean Steur vertrekt bij Ajax. Hij maakt een miljoenentransfer naar Newcastle United in Engeland. De overstap is verrassend, want Steur leest lange tijd een nieuw contract te tekenen in Amsterdam. Nou, komt het dus niet van. Steur staat bekend als groot talent. Hij brak vorig jaar door, speelde veel wedstrijden in de basis en scoorde een belangrijke goal tegen Feyenoord vorig jaar. Maar ja, nu trekt Newcastle de portemonnee. Ze betalen ruim 27 miljoen euro voor Steur. Daarmee is hij even duur als bijvoorbeeld Wesley Sneijder en Klaas-Jan Huntelaar in der tijd. En schadeherstelbedrijven hebben nog steeds ontzettend veel werk na de hevige hagelbuien van 2 weken geleden. Door die grote hagelstenen die op sommige plekken uit de lucht vielen, zijn duizenden auto's beschadigd. En die moeten nu dus allemaal uitgedeukt worden.
21: Binnen schadenet zijn er wel meer dan 10.000 aanmeldingen. En we hebben gezegd met elkaar, wij krijgen het niet weg. Dus we starten een hagelcentrum in de omgeving hier. En in de omgeving bij Amersfoort en in Zeeland, dus 3. Om uiteindelijk de klanten zo goed mogelijk en snel mogelijk te kunnen bedienen. Want ja, iedereen wil hagelvrij rondrijden.

0: hagelvrij.
1: Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Ja, we hebben een collega hier, hè. Twee auto's helemaal zijn poffertjespannen geworden, jongen. Dat is, ja, krankzinnig. Ja. Je zal het hebben, joh.
2: Nou, dat lijkt me vreselijk.
1: Ja. Want, en dan door zo'n scanner moeten, zodat hij kan kijken waar alle gaatjes zitten en deukies. En dan, ja.
2: Echt, wat?
1: En wat een werk om dat eruit te krijgen. Nou, dan niet, het wordt nooit meer zoals het was, natuurlijk.
2: Natuurlijk niet. En je moet een goede plaatwerkers ook hebben, denk ik. Ja. Ik weet niet of die nog bestaan.
1: En voor volgende keer bij die hagelbui, gewoon even zo'n hagelhoes over je auto heen doen.
3: Een hagelhoes?
1: Ja, die bestaan dus. Je hebt een soort hoeze voor je auto, dat als het heel hard hagelt, dat dan niet stuk gaat. Een soort gewatteerde. Hoe bedoel je? Ja, is ook grote.
2: Piet, ik ga toch niet mijn auto elke avond inpakken?
1: Nee, maar je weet toch wel enigszins wanneer er zo'n storm aankomt.
2: Nou,
1: dan doe je dan toch gewoon even de hagelhoes eroverheen.
2: Doe je even de hagel. Nou, dan zou je zien, die ligt dan weer op zolder ergens. Ja.
3: Lijkt wel een soort luchtbed.
1: Ja, je hebt inderdaad verschillende soorten. Maar sommige zijn gewoon een beetje gewatteerd. Het hoeft niet heel veel te doen, maar meer dan gewoon alleen maar niks.
3: Gewatteerd. Ik ken het niet.
2: Het is een beetje zo'n Mark Rutte jas.
1: Ja. Dat is inderdaad precies wat het is. Ja. Een soort Mark Rutte jas. Ja. Ja, je hebt ze ook in bodywarmer vorm.
3: Heel gaaf.
2: Meer nieuws in de app. Of op nanieuws.nl.
1: Dankjewel, Frank. Gaan we net weer met Jan Visser. Jan, goedemorgen.
4: Goedemorgen, Pieter.
1: Hebben we binnenkort al een Mark Rutte-jas nodig om over de auto te leggen? Nee,
4: nee, voorlopig niet. Nee.
1: Komen er geen grote hagelbuien aan?
4: Nee, nou, zeker
1: trouwens,
4: niet.
1: Met zulke grote hagelstenen. Ja, als je aan het Gardameer staat, dan heb je het wel eens. Maar dat hebben we in Nederland toch sowieso bijna nooit, of wel?
4: Nee, nee, nee. Maar ja, je ziet het, hè?
1: Het gebeurt wel.
4: En het is niet de eerste keer, hoor. Het is wat meer van dit soort situaties hebben we gehad. Ik herinner me, dat is alweer een tijdje terug. Ik dacht 1998. Dus dat is al best alweer een tijdje geleden. Maar toen hadden we begin juni. Het kwam vaker voor in de jaren 90. Dat we dat van het noodweer hadden. En toen vielen er in Elburg hagelstenen met een doorsnee. En ook in Flevoland met een doorsnee van 7 tot 8 centimeter.
1: Zo. Ja, dat is wel pittig natuurlijk. Ja, daar krijg je ook wel een deukje van, hoor Jan.
4: Ja, dat stadje was toen echt. Dat stond tot een half jaar nadien nog in de stijgers vanwege de grote schade.
1: Ja, een grote combinatie. Ja, jeetje, wat een gedonder. Maar goed, dat is allemaal niet aan de hand.
4: Nee.
1: We hebben best een redelijk rustig ochtendje deze ochtend, toch?
4: Ja hoor, rustige ochtend, rustige dag. De wind gaat later wel weer wat toenemen, maar voor de rest gebeurt er weinig. We hebben een mix van bewolking en zonneschijn. En de temperatuur die loopt uiteen vanmiddag van rond de 21 graden op Texel tot zo'n 24, 25 graden in het zuidelijk deel van de provincie. En de wind die waait nu naar het zuidwesten. Die draait later omdat de front over de Noordzee wat naar het zuidoosten trekken. Wat meer richting het westen tot noordwesten. En wordt dan aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig. Bij Texel mogelijk af en toe krachtig windkracht 6. Dus er komt meer wind. Maar voor de rest ziet het er prima uit. Weinig aan de hand. Morgen beginnen we met vrij veel bewolking. Maar het blijft wel droog. Nog steeds die fronten die zeg maar de overgang markeren tussen de koelte boven Scandinavië en de grote hitte boven Frankrijk. En niet in de laatste plaats ook boven Zuid-Engeland. En dat front dat blijft een beetje slepen. Vandaar al die wolken morgenochtend. Maar morgenmiddag komt er weer meer zon. En de temperatuur loopt dan op naar zo'n 22 tot 24 graden. En de wind is meest matig uit het noordwesten. Op donderdag beginnen we waarschijnlijk met lage bewolking, maar dat lost dan in de loop van de dag op. En dan wordt het zo'n 25, 26 graden. En dat is ook het beeld voor vrijdag, zaterdag, zondag en maandag. En dankzij hoge druk boven onze omgeving. In het weekend zien we een nieuwe hoge drukontwikkeling bij Schotland en boven Scandinavië. Ja, blijft het droog, zonnig en warm weer met temperaturen tussen 25 en 28 graden. En het kan best plaatselijk wat hoger zijn en op Texel een fractie lager. Maar zomerse omstandigheden.
1: Ik wou net zeggen, dit is toch op en top zomer, Jan. Mooier kan eigenlijk niet.
4: Nee, en in het zuidoosten van het land, ja, daar zit dan de warmte met boven de 30. Maar dat zal ons niet echt kunnen bereiken.
1: Nee, en als je nog wat wil doen en ook tegelijkertijd lekker rustig op het terrasje wil zitten, dan kan het allemaal bij 28 graden, Jan, wat mij betreft.
4: Ja hoor, zeker. Ja.
1: Nou, we hebben niks te klagen. We gaan nog enorm van genieten. En we spreken elkaar later weer, Jan.
4: Ja hoor, doen we.
1: An, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Is het druk op de weg in Noord-Holland?
3: Ja, 15 files hebben we en je krijgt een paar langste. Allereerst die op de A1 van Amsterdam richting Amersfoort tussen Naardenwest en knooppunt Eemnes. 20 minuten, komt door wegwerkzaamheden. De linkerrijstrook is daar dicht. Ook tussen Amersfoort-West en Afrit Soest 10 minuten vertraging. De langste file staat op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen knooppunt De Hoek en knooppunt Badhoevedorp. 35 minuten, dat komt door een ongeluk. Twee rijstroken zijn daar dicht en waarschijnlijk is de weg weer vrij om 11 uur vanmorgen. Melding op de A9, Diemen richting Amstelveen, tussen knooppunt Diemen en Amsterdam Zuidoost. Daar zijn wegwerkzaamheden en de parallelrijbaan is daar dicht. En op de A10 file van knooppunt de Nieuwe Meer richting knooppunt Watergraafsmeer tussen Amsterdam Oud-Zuid en Amsterdam Over Amstel. 5 minuten, komt door een ongeluk, de afrit is daar dicht.

0: Alison Moyet met All Cried Out.
1: De ontbijttafel.
2: Op locatie.
0: Ja, en die locatie is weer eentje waar hij zijn buikje rond kan eten natuurlijk.
3: Oh, echt heerlijk. Dat is echt niet te
0: houd
3: geloven.
0: Houd toch eens op met eten, Sjoerd.
3: Oh, hey Piet. Hey. Goedemorgen.
0: Hi.
3: Sorry, ik zat eventjes iets naar... daar komt het eigenlijk om in. Kees, wat zijn die lekker zeg. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Dit is een echte weespermop, hè?
4: Echte weespermop, ja.
3: Ja, hoeveel zit dit dan nu al van mij?
4: Nou, je hebt er al een stuk of vier op.
3: Ja. Sorry, ja, maar ze zijn ook zo fantastisch lekker, Kees. Vind je niet
4: erg,
3: hè?
4: Je hoeft vanavond niet meer te eten.
3: Nou, dat denk ik wel. Want ik neem nog een doosje mee naar huis. Dat weet je, hoor. Ja, dat weet je nog niet, hè? Ja. Zit ik weer met volle mond te praten, Cor. Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
3: Ik ben namelijk in Weesp, Pieter. Ik probeer hem even netjes mijn mond licht te eten. Mijn moeder zal weer boos worden als ze dit hoort. Ik ben in Weesp, ik ben bij Cor Muul, onze bakker. Onze eigen bakker Cor Muul. En de Weesper moppen. Want daar gaan we het eens eventjes over hebben. Want Cor, hij staat tegenover je.
5: Ja.
3: Dit is denk ik de man die het langst in dienst is bij jou.
5: Ja, ik denk het wel, ja. Bij mijn vader al bakte hij al weespermoppen en nog steeds inmiddels.
3: Want Kees, ik durf het bijna niet te zeggen, maar ik gok u op 65.
4: Ja, maar je kan niet gokken.
3: Nee, ik kan niet gokken, hè. Nee, even serieus, want u bent bijna 93.
4: Doe er maar 27 jaar bij.
3: Ja, u bent bijna 93 inderdaad. Ja. Maar en elke dag maakt u... Weespermoppen?
4: Nou, niet elke dag.
3: Nee, niet elke dag? Oh, nee, voor het verhaal was dat wel leuk geweest.
4: Ja. Nee, maar ik kijk wanneer het nodig is.
3: Oh ja?
4: Ja.
3: Want die dingen die zijn populair, hè?
4: Ja.
3: Want ik zit ze nu inderdaad, ik zit nog nummer 4, nummer 5 naar binnen te werken. Hé, laten we eens even mee, nemen ze eens even mee naar de weespermop. Wat is het voor koekje?
4: Nou, het is een amandelkoekje.
3: Ja.
4: Alleen amandelen, suiker, citroenres.
3: Ja.
4: En ei. Meer niet.
3: Dat klinkt heel simpel.
4: Heel ei.
3: Dat klinkt heel simpel.
4: Ja.
3: Maar dat is het niet, hè?
4: Nee, je moet het precies de maat weten.
3: Tuurlijk. Ja, want we hebben ze hier dan staan op een hele grote trailer. Nou, Pieter, het is eigenlijk... Het ziet er een beetje uit als een damschijfje, zeg maar.
4: Nou.
3: Oh, breng ik het nu? Wat dan? Nou, wat dan? Hoe ziet het er dan uit?
4: Damschijf.
3: Nou?
4: Als een echt koekje.
3: Ja, dat begrijp ik ook wel. Maar ik moet toch al zeggen hoe het er ongeveer uitziet, Kees.
4: Ja.
3: Het is een beetje een rond koekje, toch?
4: Ja.
3: En het heeft de dikte van een damschijf. Ja. Neem eens even mee dan in de wereld van het koekje. Hoe ziet hij eruit, Kees? Zeg jij dat eens. Het is radio, hè?
4: Nou, ze worden gewoon uitgerold en gesneden.
3: Ja. Doe je het met de hand?
4: Met de hand al.
3: Met de hand, inderdaad, ja. Ik vraag wel een Cor hoe die eruit ziet. Want die heeft er misschien... Vind jij het een beetje op een damschijf lijken?
5: Een soort van, wij noemen dan damschijven weesmoppen die een beetje mislukt zijn.
3: Ah, zie je
5: maar,
3: wel, ja,
5: maar,
3: ja.
5: Maar, okay. Ja. Ik snap wat je bedoelt. Ja.
3: Daar lijkt hij een beetje op, inderdaad. Ja. En er zit dus een beetje. Ik proef het ook. Hè. Er zit een beetje citroen in. Een beetje dat frissig, inderdaad. Ja. Oké, maar jij noemt inderdaad. Dat noemen jullie zo. Want als je bijvoorbeeld naar een grote supermarkt gaat. Dan worden ze ook verkocht hier. Want zo populair zijn die dingen.
5: Ja.
3: Ze willen graag nagemaakt worden, hè?
5: Ja.
3: En dan zeg je.
4: Je doet het met een passievrucht erin.
3: Ach, ja, echt waar?
4: Ja, om op smaak te maken.
3: En dat vind jij dus helemaal niks, hè?
4: Vies, vies.
3: Dat vind je niet lekker?
4: Nee.
3: Ja, en jij maakt de lekkerste, toch?
4: Tuurlijk.
3: Ja, nee. Ja. Tuurlijk. En hoeveel maak je er op een dag, Kees?
4: Nou ja, dit zijn er zeg maar 3000. Gisteren heb ik er wat gemaakt.
3: Ja.
4: En nou, de rest.
3: Ja. En dan moet je ze dan nog afbakken, of niet? Want dan laten we er even naartoe lopen naar die kar. Cor, loop je ook mee? Is wel gezellig.
4: Vier in de oven staan.
3: Wat zeg je? Vier van die bakken in de oven staan, inderdaad. Ja. En dan hebben ze hier. En dan op het laatste moment suiken ze je dan nog, of niet? Hij loopt weg, Kees. Cor, ik vraag het wel ja.
5: Nee, je rolt er een pil van en die rol je door de suiker heen. En dan snij je er eigenlijk plakjes van.
3: Eigenlijk een beetje hetzelfde met een marsepein ongeveer, toch?
5: Ja.
3: Zoiets inderdaad, ja. Sorry, Kees, ik kom naar je toe. Ja, wat is er even langs alle bedden. Wat maak jij?
6: Ik ben lemon cheesecake taart.
3: Ook lekker, hè?
6: Maken, zeker.
3: Maar niet zo lekker als een weespermop. Anders Kees. Ja? Kees?
4: Nee, de suiker zit erop, zie je?
3: De suiker zit erop, ja, ik zie het inderdaad. Zal ik er nog één nemen? Kan wel, toch?
4: Maakt allemaal niet uit.
3: Nee, okay. Ik heb trouwens ook een stagiair bij me. Elise, kom eens even bij mij. Wat is misschien wel leuk. Proef jij ook eens even een weespermop? Even proeven. Hoe vind je hem?
7: Ja, echt heel lekker.
3: Ja, heel lekker. Ja, dat is dus onafhankelijk. Kijk, zij is 15 en zij vindt het ook lekker.
5: Ja.
3: Heb je nog het idee dat jongere mensen hier zo'n weespermoppie komen halen?
5: Ja, zeker wel, ja.
3: Wordt dat op generatie meegegeven, denk jij, Kees? Dat ze zeggen van... Ja?
4: Begrafenissen, partijen, vergaderingen.
3: Ja? Eigenlijk alles wat niet en, gezellig, wel gezellig.
4: En mensen die op vakantie gaan en naar het buitenland.
3: En die nemen natuurlijk die weespermoppen mee. Ja. En die nemen dan een. En hoeveel gaat er een beetje schappelijk in een doosje, vind jij? Als ik nou, stel, jij komt bij mij, ik nodig je vanavond uit om bij mij wat te komen eten. Dan neem je natuurlijk zo'n doosje mee voor mij. Hoeveel doe je er dan in?
4: Nou, twee.
3: Twee? Twee. Nou, gezellig, Kees. Je krijgt alleen een voorgerecht bij mij. Vind je erg, hè?
4: Ja, want ik verwacht dikke biefstukken.
3: Ja, nou, ja, dan wil je hem voor terugzien, inderdaad. Ja. Hey, je bent nu bijna 93, Kees. Maar op een gegeven moment dan zeg je toch... Dan komen die weespermoppen, die komen toch je strot uit?
4: Nee, ik blijf het leuk vinden.
3: Ja?
4: Dat moet ik anders de hele dag doen.
3: Nou ja, dat is een fik. Eigenlijk ook een goede vraag. Want ik vind het iemand die op die leeftijd nog in de bakkerij werkt. Want Cor, hoe laat was jij wakker vanochtend? Vannacht?
5: Ik had om 11:30 ging de wekker gisteravond.
3: En 12:00 stond jij hier in de bakkerij?
5: Ja, ja, ja.
3: Ja, ja, ja, ja. En nu zie ik kleine oogjes.
5: Ja, ik zou nog even...
3: Na dit gesprek ga jij naar bed.
5: Ik ga nog even tukkie doen.
3: Ja, ja, ja. Maar heb jij wel eens tegen Kees gezegd van... Kees, het is wel goed hoor zo...
5: Nee, eigenlijk niet. Nee. Zolang die het leuk vindt, zolang die er zin in heeft.
3: Gaat je zorgen maken als die er niet is?
5: Nou ja, precies. Ja, ja, ja.
3: Ja.
5: Als die een paar dagen niet komt, dan moeten we gaan kijken of het nog goed gaat.
3: Nou, ja, ja, of je nog leeft, Kees. Ja, nee, maar zo is het wel natuurlijk. Hey, en is het een geheim?
0: Ho, Sjoerd. Is het een geheim? En meteen is de verbinding weg. Dat kan toch geen toeval zijn? Dat kan geen toeval zijn.
3: Weten. 100 euro.
0: Oh, daar wist je weer. Sjoerd. Sjoerd.
3: Ja.
0: Sjoerd.
3: Ja.
0: Sjoerd.
3: Ja. Sure. Ja.
0: Je was heel even weg. En je zei namelijk net, is het een geheim? En toen viel de verbinding weg. Dus
3: oh,
0: vond
3: viel de verbinding weg. Kees, ja. Kom even een klein beetje mijn kant op, want de verbinding viel een beetje weg. Ik zeg, is het een geheim recept?
4: Ja.
3: Ja, en toen zei ik daarna, 100 euro.
4: Nee.
3: 200?
4: Nee.
3: 300?
4: Ook niet.
3: 1000?
4: Nee, joh.
3: Nou, je had 1500 euro.
4: Geld is niet belangrijk.
3: Kees, er staat daar een dure auto voor de deur. Hé. Nee, hè? Je gaat het niet vertellen. Maar dat is ook het geheim van jou natuurlijk. Hè? En dat is het mooie eraan. En hoe lang wil je er nog volhouden, Kees?
4: Nou, zolang ik het leuk vind.
3: Ja. En dat is nog steeds zo.
4: En dat ik nog in orde ben.
3: Ja. Ja. Nou ja. En Cor, jij bent blij met hem.
5: Zeker. Ja.
3: De weespermoppen, Pieter.
0: Och, heerlijk, hè. Ja, we hebben ooit hier een bewaker gehad. S'nachts, die wilden ze nog wel eens bakken voor ons. Als we dan 's ochtends aankwamen, had die weespermoppen voor ons.
3: De bewaker, echt waar? We hebben een bewaker gehad, Kees. Ja. En die maakten ze in het pand, 's nachts bij ons... om uit te delen bij de radioshow. Ja, kan niks zijn natuurlijk.
4: Brandhout.
3: Ja, nee. Kan niks zijn, jongens. Sorry, okay, maar leuk.
0: Nou ja,
3: leuk,
0: prima.
3: Leuk. Aardig van die beveiliger, maar stelt niks voor.
0: Sjoerd, werk jij morgen op kantoor? Of
3: nee,
0: donderdag?
3: Zeker niet.
0: Donderdag.
3: Donderdag wel. Ja, donderdag ben ik er.
0: Nou ja, dat je dan misschien...
3: Een treetje?
0: Even een treetje meeneemt, inderdaad. Ja,
3: zal
0: lekker,
3: vragen
0: man.
3: Aan Kees of hij nog even door kan draaien.
0: Oké, nu zit in. Dankjewel, veel plezier en niet te veel meer eten.
3: Ja, doei.

Steven Stills met Love the One You're With. Het is 9:04. Zometeen is het tijd voor het nieuws. Hier bij NH op de ontbijttafel. Naar Enrique Iglesias met Escape.

0: Bij Pauw Recreatie en Heer Hugo Waard vindt u 12.000 vierkante meter caravans, tenten, outdoor, wandelschoenen en 1001 kampeerartikelen. En in juni en juli is Pauw Recreatie ook elke zondag geopend voor al uw vakantieaankopen. Kijk op pauwrecreatie.nl.
1: Beste Theo, ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandt's schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
2: Twee grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
3: Dit is een uittip.
4: Ontdek Beestboel. Het beestachtig leuke kinderfilmfestival. Deze zomervakantie bij Filmhuis Alkmaar en in de Biep. Het hele programma, van films tot workshops, vind je op filmhuisalkmaar.nl.
3: Dit was een uittip.
5: Het echte Amsterdam is er voor iedereen en maakt kwaliteit geen verschil tussen arm en rijk. In het echte Amsterdam is er Kema-vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Kinkerstraat 182, Amsterdam. Kijk op kemavlees.nl.
6: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
7: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
8: Ik ben Ronald en ik kom uit Wormer.
9: Ik ben Ramon Besseling en ik kom uit Grotebroek.
10: Ik ben Lisanne en ik kom uit Horen.
11: Ik ben Jaap en ik kom uit het schitterende Oosterlee.
12: Ik ben Thomas en ik kom uit de haven van Horen.
13: Thuis in heel
14: Het is 9 uur. Het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijgen we van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
15: Goedemorgen. Het gerechtshof doet vandaag uitspraak in het hoge beroep rond de West-Friese overvalbende. Justitie zet in op jarenlange straffen. Sommigen moeten levenslang de gevangenis in als het aan het OM ligt. Amsterdam heeft een bouwvergunning afgegeven voor een groot nieuw datacenter in Zuidoost. Op termijn moet het de grootste van de stad worden zelfs. Maar tot die tijd, want het elektriciteitsnet is er niet op berekend, wordt maar een kwart opgeleverd daarvan. En schade herstellers hebben nog altijd de handen vol aan de hagelbuien van 2 weken geleden. De wachttijden zijn lang. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
16: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de straat van Hormuz is een olietanker aangevallen. Er brak brand uit op het schip, maar niemand raakte gewond. Iraanse staatsmedia melden dat de olietanker is aangevallen nadat hij een waarschuwing had genegeerd. Iran en de VS tekenden zo'n 3 weken geleden een intentieverklaring, waarin onder andere werd afgesproken dat de straat van Hormuz weer open gaat voor de scheepvaart. Sindsdien zijn er toch verschillende aanvallen geweest. 34 buitenlandse wetenschappers komen naar Nederland via een speciaal fonds. De meeste komen uit de VS en dat heeft te maken met president Trump, zegt de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek.
17: Wat er gebeurt is dat er enorme bezuinigingen zijn op sommige instituten. Bijvoorbeeld alles wat met zee, klimaat, de aarde te maken heeft. En alles wat met infectieziekten en vaccinatie te maken heeft. Dat mag ook niet van de Amerikaanse regering.
16: Er zijn nog meer buitenlandse onderzoekers welkom. Er is nog plek voor 16 extra wetenschappers. SpaceX wordt toegevoegd aan de Nasdaq 100. Dat is een indexfonds, vertelt economieverslaggever Aida Brands.
18: In het geval van de Nasdaq zijn dat de 100 belangrijkste techbedrijven van Amerika. En als jij je dus bent aangesloten bij zo'n indexfonds, beleg je indirect in al die bedrijven die zijn aangesloten bij dat indexfonds.
16: En dus krijgt een enorme groep mensen die niet actief belegt toch te maken met de koers van het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk. De Belgische koning Filip zal de kwartfinale van België tegen Spanje bijwonen. Hij vliegt daarvoor naar Los Angeles. België versloeg gisteravond de Verenigde Staten met 4-1 op het WK voetbal. De wedstrijd was beladen vanwege een beslissing van de FIFA om de schorsing van de Amerikaanse spits Balogun terug te draaien. Dat gebeurde na een gesprek tussen president Trump en FIFA-voorzitter Infantino. De wedstrijd tussen België en Spanje is vrijdagavond. Spanje won gisteravond van Portugal met 1-0. Het weer vandaag is het wisselend bewolkt met de meeste bewolking in het noorden. In het zuiden is het vrij zonnig vanmiddag. Het wordt dan 20 tot 28 graden. Dit was het NOS-journaal.
14: Anne, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Waar staat het vast in Noord-Holland?
13: 10 files en je krijgt een paar belangrijkste. Allereerst op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Naardenwest en knooppunt Eemnes sta je nu een half uur vast. Komt door wegwerkzaamheden en de linkerrijstrook is daar dicht. Ook tussen Amersfoort-West en Soest, 5 minuten. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen knooppunt De Hoek en knooppunt Badhoevedorp, 40 minuten. Dat komt door een ongeluk. 2 rijstroken zijn daar dicht en waarschijnlijk is de weg om 11 uur weer vrij. Melding op de A9 dan van Diemen richting Amstelveen. Tussen knooppunt Diemen en Amsterdam Zuidoost zijn wegwerkzaamheden en de parallelrijbaan is daar dicht. En nog een melding op de A10 van knooppunt Amstel richting knooppunt Watergraafsmeer. Bij Amsterdam over Amstel is een ongeluk gebeurd en de afrit is daar dicht.
19: Beep for help. Soms heb je door welke omstandigheid dan ook hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Of elk ander moment dat jou uitkomt. Behoefte aan hulp? Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
20: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Wester-Emden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
21: Ik koos wat mij raakte.
20: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
22: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
23: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
22: Ja, werkt wel.
23: Social deal, deals die je niet mag missen.
20: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
24: Vers aan tafel.
25: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger.
24: Vers
25: aan tafel.
23: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
25: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
24: Vers
25: aan tafel.
26: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
27: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Stap in de werelden van Star Wars, Inception, Harry Potter, Lord of the Rings en meer. Een zomer vol filmmuziekconcerten. Bekijk de agenda op concertgebouw.nl/filmmuziek en bestel je kaart.
26: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
27: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
28: De ontbijttafel.
29: Met Pieter Kok.

0: Mark Helmond met Tears Run Rings. Goedemorgen en welkom bij NH. Je bent terechtgekomen bij de ontbijttafel en in mijn optiek is dat volkomen terecht. Want dit is hem, de allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat er voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven. Voel je vrij, wees welkom. Inmiddels 12 minuten over 9 op een best wel redelijke dinsdagochtend. En de rest van de week wordt alleen maar mooier en mooier. Het is even jullie en Anne is erbij voor redactie en productie. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Is Frankie er ook nog voor het nieuws? Goedemorgen, Frankie.
2: Goedemorgen.
0: Jongens, er is een groot onderzoek gedaan. En we zijn eruit. Hoeveel tijd je nodig hebt om een beetje bij te komen van je werkjaar. Zo tijdens de zomervakantie is het natuurlijk weer de periode dat iedereen de pleitrik maakt. Zo ook jij en ik, hè, Anne. Wij gaan exit. Vanaf aanstaande vrijdag zijn wij...
1: Helemaal gezellig samen.
0: Nou, dat niet, gelukkig. Godzijdank. Thuis ook zo slecht uit te leggen. Wie heb jij bij je, Piet? Ja, lang verhaal.
1: Ja, mijn collega.
0: Ze was alleen. Ja.
1: Ja, het was sneu allemaal.
0: En Frankie mag nog een weekje langer door. Maar,
2: ja,
0: daarna,
2: maar dan kom ik ook, hoor. Ja.
0: Ja, precies. Ja. Jij vliegt achter ons aan. Hartstikke gezellig. Komen we wel uit. Maar nee, het verschilt wel per leeftijd van de betreffende werknemer in dit geval. Want hoe ouder je wordt, hoe langer je de tijd nodig hebt om weer een beetje bij te komen.
1: Is dat zo?
0: Ja.
1: Waarom?
0: Nou, omdat de jeugd nog wat kan hebben. En hoe ouder je wordt, hoe minder dat wordt. Hè.
1: Is dat zo?
0: Ja, en grappig genoeg, als je kijkt naar onze vakantieplannen. Qua tijd dat we weg zijn, want die ligt wel vast. Hebben we het ook zo verdeeld. Ja. Jij gaat kort, ik ga het langst. En Frank zit er tussenin.
1: Ja, dat is wel waar.
0: Ja, kan geen toeval zijn.
1: Nee, denk ik ook niet. Maar is het niet gewoon als je fysiek werk doet, dan moet je er toch even lang van even tussenuit?
0: Ja.
1: Maar je niet echt, toch?
0: Ja, maar je bedoelt als je stratenmaker bent bijvoorbeeld?
1: Bijvoorbeeld,
0: of zo?
1: Ja.
0: Nou, volgens mij kom je daar nooit voorbij. Volgens mij is
1: daarna
0: gewoon...
1: Nou, in de zwembad wel, denk ik, hoor.
0: Ja, maar als je dan daarna gewoon weer die eerste keer dat je zo op je knieën laat zakken om weer wat neer te leggen, dan denk je, dat is ook zo.
2: En die stratenmakers gaan toch ook altijd door?
0: Ja.
2: Als die in het zwembad liggen, dan denken die ook, scheef getegeld.
0: Ja, ik doe het wel even opnieuw.
1: Ja.
0: Ik denk trouwens ook gauw in zwembaden scheef getegeld. Ja, denk ik vaak. Ja, ik kan nooit rustig ergens liggen en dan denk ik, hier is het helemaal goed. Heb je dat? Oh nee, dat denk ik nooit. Ik denk altijd, kitrandje, jammer.
2: Kitrandje?
0: Ja, denk ik al heel snel.
2: Als je bij de Notre Dame bent.
0: Ja, dan maak ik
1: een beetje scheef.
0: Ja. Nee, maar heb je dat? Ik heb dit jaar hebben we dan een vakantiehuisje gehuurd.
2: Ja.
0: Ik weet nu al dat ik maar kapot ga ergen aan alles wat niet netjes is.
2: Ben je dat dan?
1: Ja,
2: dat
1: ben
0: ik.
1: Hè?
0: Nou, dat heb ik, kan ik niks aan. Dat heb ik thuis ook.
2: Ja, maar dan ga je dan over, ga je het dan daar opknappen?
0: Nou, dat kan dus niet als je huisje huurt. Dus
2: jawel,
0: dat is,
2: ja.
0: Ik heb misschien wel gekeken waar de bouwmarkt zit. Ja, en het viel ons wel op dat de hele badkamer opnieuw getegeld is. Ja, ik kon het niet laten. Ik dacht,
2: Dat ga ik
0: hem houden.
1: Als je deze gedachte hebt, snap ik wel dat je even zo lang bij moet komen. Eigenlijk.
0: Nou, dat is inderdaad waar.
1: Ik gooi gewoon mijn tent op en ik ben 2 weken later weer weg.
0: Ja,
1: een week later eigenlijk.
0: Overigens is die 2 weken van jou zou in principe voldoende moeten zijn.
1: Is het ook? Ben ik
0: ja, vind je wel?
1: Ja hoor.
0: Oh, ja, ik heb,
1: ik vind anders echt veel te lang.
0: Ik heb na 2 weken, dan begin ik een beetje tot rust te komen. En heb ik die week daarna echt wel nodig om nog me weer op te laden. Ja, heb ik dat nodig.
1: Dat zeg
0: en heb
1: toch
0: ik
1: alleen
0: overigens
1: maar
0: dit jaar nog daarna nog een week.
2: Maar het is
0: dus wat ik daarin ga doen, weet ik nog niet.
2: Maar dat is dat onderzoek toch? Kijk, ja. Wij moeten ook een beetje bijkomen van werken met jou. Begrijp je?
0: Ja.
1: Jullie met mij?
0: Nou, en andersom. Je moet het toch... Ik bedoel, dit is voor jou ook niet leuk allemaal. Laten we wel wezen.
1: Nee, dat is waar. Maar gelukkig ben ik wel mentaal wat beter dan jullie dan. Dus het in 2 weken wel klaar.
0: Ja, ik ben 2 weken wel klaar. Moet je nagaan hoe zwaar ik het heb als ik 4 weken weg moet. Ja.
2: Ja.
0: Ik wil niet zo lang weg, maar het is nodig.
1: Het is een soort mannengriepachtige situatie, toch? Of niet?
0: Maar ik vind het wel interessant dat er onderzoek naar gedaan is. En met 2 weken zou je dus in theorie moeten kunnen redden. Maar dat is bij mij niet het geval.
1: Nee, inderdaad.
0: Altijd minimaal 3. Toch?
2: Minimaal 3. Nou, je moet wel zeg maar precies zo lang op vakantie gaan dat je weer zin hebt om te gaan werken.
0: Ja, dat is het.
2: Ja.
0: Ja, ik merk het overigens, want ik ga naar Frankrijk, zoals wel vaker op vakantie.
2: Nee.
0: Dat ik na een tijdje de intro's op de radio begin vol te praten. Dan ben ik radio aan het luisteren. En dan hoor ik een muzieknummer voorbij komen. En dan begin ik te doen alsof ik er op de radio ben.
1: In het Frans ook?
0: Ja, nou, dat dan niet.
1: Bonjour.
0: Bonjour.
2: Hallo.
0: Ze zeggen daar altijd trouwens goedemorgen tegen een andere presentator. En goedemorgen iedereen. Vind ik zo mooi. Iedereen. Bonjour.
2: Toeteleur.
0: Bonjour à tous. Vind ik zo mooi. Aan iedereen goedemorgen.
1: Coole monden.
0: Maar daar merk ik aan van als ik intro's begin vol te kletsen op de radio, zeg maar, terwijl ik gewoon in de auto zit, dan is het tijd om weer aan het werk.
2: Nou, dan zou ik er nog een weekje bij boeken.

0: Sister Sledge met We Are Family.
1: De ontbijttafel.
0: Er komen wel wat geinige appjes binnen over vakantie houden. Er zijn ook mensen die zeggen van ja, mensen hebben het op vakantie tegenwoordig ook nog steeds druk.
2: Ja, maar zullen we ook even stoppen met de hele tijd zeggen dat we heel druk zijn?
0: Ja,
2: dat
0: hoe gaat het? Vervelend. Ja, goed, wel druk.
2: Ja, is niet cool.
0: Nee, en het is ook niet druk. Doe even normaal.
2: Nou, het wat kan wel druk zijn, maar dan moet je zorgen dat je minder druk wordt.
0: Ja, we moeten zorgen dat we minder druk zijn, überhaupt.
2: Ja, Frank al helemaal.
0: De baas staat achter jou op dit moment. Ja, maar jij moet wat minder druk doen. Gewoon.
3: Ja, druk. Ja.
0: Dat zou voor je. Dat kunnen we ook tegen Sjoerd zeggen. Ja. Pauline zegt, het weg zijn kan ook in een weekend zijn. Is al fijn. Antwerpen net gehad. Nu nog een weekje naar NFR. Ik denk Noord-Frankrijk. Of Noord-Friesland.
3: Ja, NFR.
0: Dat ook. Ja, iets Noord.
3: Of ja.
0: NFR? Nee, geen idee.
3: Dat klinkt ook als een militant
0: jullie
3: afschrijf.
0: Ook alvast een goede vakantie. Nou ja, dan denk ik toch dat het Noord-Frankrijk is.
3: Ja.
0: Phyllis die zegt, mentaal kun je ook zwaar werk hebben. Bijvoorbeeld in de zorg, verslaving, mishandeling. Dat is mentaal zwaar. Na 4 weken ben je weer een beetje mentaal fit.
3: Ook zo. Nou,
0: dus, en zo zie je maar weer dat eigenlijk het werken met jullie voor mij ook een soort...
3: Ja.
0: Mentale mishandeling. Nee.
2: Van jou met ons?
0: Ja, precies. Kijk het ook eens andersom. Sylvia Monique die zegt... Anne, er staat je nog wat te wachten. Na je 35ste ga je echt voelen dat het allemaal minder wordt.
2: Nou, daar heb ik nog even.
3: Wat is dat voor een opbeurende? Ja, het ergste komt nog aan.
2: Heerlijk, kan niet wachten.
0: Goed. Ja, voor je het weet ben je een half jaar op vakantie. Om bij te komen.
2: Heerlijk. Jou.

0: jouw sleutel tot kunst en cultuur. Nu gratis.
1: Dit was een uittip.
2: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
3: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
4: Ik koos wat mij raakte.
3: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
2: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
3: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
5: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die Gullit Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
6: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
5: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
6: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
7: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
8: Ik ben Danisha en ik kom uit Zaandam.
9: Ik ben Arjen en ik kom uit Blaricum.
10: Met Andrea. Ik woon in het prachtige Zaandam.
11: Thuis in heel Noord-Holland.
12: Het is 9:30, in Grote Wal is het 21 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
13: Goedemorgen. De gemeente Beverwijk wil graag in gesprek met asielminister Bart van den Brink. Beverwijk noemt het namelijk jammer dat ze in de media moesten lezen dat ze op het matje moesten komen omdat ze te weinig asielzoekers zouden opvangen. We kijken uit naar een goed gesprek, zegt de gemeente Beverwijk in een schriftelijke reactie. Ze zeggen dat ze juist wel verantwoordelijkheid nemen voor de opvang van asielzoekers. Ze werken al geruime tijd voor de ontwikkeling van een duurzame opvanglocatie, zeggen ze. Maar die dan moet komen, dat vertelt het verhaal nog niet. Amsterdam heeft een bouwvergunning afgegeven voor een groot nieuw datacenter in Amsterdam-Zuidoost. Op termijn moet het datacenter het grootste van de stad worden. Maar daar is het elektriciteitsnet alleen nog niet klaar voor. Tot die tijd wordt maar een kwart opgeleverd, schrijft het Parool over vandaag. Het gaat om een toren van 60 meter hoog op bedrijventerrein Amstel 3 in Zuidoost. Komende jaren worden daar ook veel gewone huizen gebouwd. Het bedrijf dat het datacenter gaat bouwen heeft al 9 andere van die centers rond Amsterdam. Daar komt nu dus een 10e bij. Schadeherstelbedrijven hebben het nog steeds ontzettend druk na de hevige hagelbuien van 2 weken geleden. Door die grote hagelstenen die op sommige plekken uit de lucht vielen, zijn duizenden auto's beschadigd, gebeurde onder andere in het Gooi. Ja, en al die ingedeukte auto's die moeten nu weer uitgedeukt worden.
14: Binnen schadenet zijn er wel meer dan 10.000 aanmeldingen. En we hebben gezegd met elkaar, wij krijgen het niet weg. Dus we starten een hagelcentrum in de omgeving hier. En in de omgeving bij Amersfoort en in Zeeland, dus 3. Om uiteindelijk de klanten zo goed mogelijk en snel mogelijk te kunnen bedienen. Want ja, iedereen wil hagelvrij rondrijden.
13: Ja, hagelvrij en deukvrij vooral, denk ik zomaar. De herstelbedrijven verwachten dat het nog wel even duurt voordat alle beschadigde auto's weer netjes zijn gereden. Repareert, waarschijnlijk tot oktober. 4 verdachten van de West-Friese overvalbende die staan vandaag terecht. Ze horen welke straffen ze opgelegd krijgen in een hoger beroep in hun zaak. Het OM hoopt dat de celstraf van 2 van hen verhoogd gaan worden naar levenslang. Verslaggever Carina Gutker die volgt de zaak en vertelt dat het allemaal nogal veel impact had.
15: Het OM spreekt van geweld van de buitencategorie. Slachtoffers werden bewerkt met een breekijzer en een strijkijzer. En er werd gericht op ze geschoten.
13: Ja, veel geweld werd daar dus gebruikt in de tijd. Een slachtoffer kwam zelfs om het leven. Worden dus levenslange straffen geëist nu. En tegen 2 andere verdachten ruim 20 jaar. Ja, een opvallend voetbalnieuws vanuit Volendam en Amsterdam. Want Sean Steur vertrekt bij Ajax. Hij gaat een miljoenentransfer maken naar Newcastle United in Engeland. Overstap is verrassend, want Steur leek lange tijd op weg naar een nieuw contract in Amsterdam.

0: Amsterdam. Maar ja, dat komt er dus niet van. Sturgeon staat bekend als groot talent daar. Hij brak vorig jaar door, speelde veel wedstrijden in de basis en scoorde een belangrijke goal tegen Feyenoord. Newcastle tast diep in de buidel voor Steur. 27 miljoen euro moet er maar liefst betaald worden. En daarmee is hij even duur als bijvoorbeeld Wesley Sneijder en Klaas-Jan Huntelaar in de tijd. Maar dat zijn dan wel
1: zo
0: prijzen van 20 jaar geleden.
1: Ja, dat is een beetje...
0: Beetje appels met peren. Maar,
1: inderdaad.
0: Ja.
1: Maar zonder gekkigheid, jij kijkt hier wel een beetje van op, toch? Als Ajax-liefhebber.
0: Ja, nou ja.
1: Het is een beetje vlot gegaan. Ik moet je eerlijk bekennen, ik heb Sean Steur niet heel veel in de picture zien spelen het afgelopen jaar, toch?
0: Ja, Ajax was ook gewoon heel slecht natuurlijk. Dus hij deelde er wel een beetje
1: niet mee.
0: Maar hij viel op zich nog wel op. En ja, je weet hoe dat gaat in Amsterdam. Als er dan één talentje doorbreekt, dan zegt iedereen weer dat je de nieuwe Frenkie de Jong te pakken hebt.
1: Oh ja.
0: Nou, dat denken ze in Newcastle nu ook.
1: Ja, dat, lekker op zich.
0: Dan gaat hij mee. Ja, het is wel een bijzondere stap. Jong uit Volendam en nu dus op 18-jarige leeftijd dan een Newcastle.
1: Hey, ik hoop dat ze Engels een beetje goed is en anders is dat binnen een paar maanden wel op orde, denk ik.
0: Ook een havenstad, hè, dus kunnen een beetje heen en weer varen.
1: Ja, dat is ook
0: gezellig. Meer nieuws in de app of op nanieuws.nl.
1: Dankjewel. Frank, gaan we naar het weer met Jan Visser.
2: Vandaag blijft het droog met perioden met zon, maar soms ook wat bewolking. De middagtemperaturen lopen uiteen van rond 21 graden op Texel tot plaatselijk 25 graden ten zuiden van het Noordzeekanaal. De wind is overwegend meest matig, uit het zuidwesten aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig, soms later op de dag bij Texel af en toe krachtig en dan draait de wind naar het noordwesten. Morgen vooral in de ochtend bewolking, in de middag wat meer zon. De temperaturen komen uit op zo'n 22 tot 23 graden en de wind waait zwak tot matig uit het noordwesten.
1: Jan, dankjewel. Gaan we naar de verkeersinformatie van de ANWB. Anwar, staat het vast?
3: Een paar files hebben we. Eentje op de A1 van Amsterdam richting Amersfoort, tussen Naardenwest en knooppunt Eemnes, een kwartier vertraging. Komt door wegwerkzaamheden, de linker rijstrook is daar dicht. Op de A2 Utrecht richting Amsterdam staat het vast tussen Breukelen en Oudekerk aan de Amstel, 10 minuten. De langste file staat op de A4 van Den Haag richting Amsterdam, tussen knooppunt De Hoek en Amsterdam Sloten, 40 minuten. Komt door een ongeluk, twee rijstroken zijn daar dicht en de weg is waarschijnlijk om 11 uur weer vrij. Melding op de A9, Diemen richting Amstelveen, tussen knooppunt Diemen en Amsterdam Zuidoost. Wegwerkzaamheden en de parallelrijbaan is daar dicht. Ook een melding op de A10, knooppunt Amstel richting knooppunt Watergraafsmeer. Bij Amsterdam over Amstel is een ongeluk gebeurd en de afrit is daar dicht. En file op de N201 van Hilversum richting Uithoren, tussen afrit Nederhorst-Den Berg en Loenersloot, 10 minuten.

0: met Gijkaarden, dat kan niet uitspreken, Zoutelanden.
1: Hij is gaaf, de ontbijttafel kaasgaaf.
2: Er wordt een soort geit ervan, hoor je dat?
0: Zo gekke naam vind ik dat. Nou goed, ze zoeken het maar uit daar in Zeeland. We gaan eens eventjes een kaasgaaf weggeven. En jongens, ik haal jou er ook even bij, Frank, want gisteren is het bewijs geleverd dat regels regels zijn en dat zonder regels het leven geen zin heeft.
2: Nou, kijk,
0: de kaasschaaf weggeven is aan regels onderhevig.
3: Ja.
0: Het is namelijk telefoon opnemen, 3 keer kaasschaaf zeggen, dan ben je de ontbijttafel kaasschaaf. Daar gaan we om, dat zijn de basisregels. En daar ben ik best wel streng in. En dan word ik wel eens een beetje, nou ja, belachelijk omgemaakt.
2: Ja, ja, door mij.
0: Ja, onder andere.
2: Ja.
0: En je hebt gisteren kunnen zien, en eergisteren, wat er gebeurt als mensen opeens de regels met voeten treden. En met voetbalschoenen daaraan.
3: Ah ja.
0: In dit geval. Want nou heb je gezien dat die hele FIFA en die hele toestand is allemaal helemaal in een soort diep dal gedoken. Omdat ze opeens de rode kaartschorsing terugdraaiden, omdat de politiek zich ermee zou gaan bemoeien. Wat zou je denken, hoe zou het zijn als Rob Jette mij zou bellen en zou zeggen, ah, volgens mij hoorde ik maar gewoon 3 keer kaas gaan voor Piet.
2: Ik zou het ermee eens zijn.
0: Ja, dat snap ik, omdat jij meteen toegeeft.
2: Ja.
0: Maar regels zijn dus regels. En die regels die zijn er om na te leven, want alleen dan is het een spel.
3: Ja.
0: En Frank, jij was degene, jij hebt dat gisteren geappt. Ik schrok daarvan, van
3: wat
0: jouw
3: heb
0: tekst.
3: Ik gezegd?
0: Jij hebt gezegd...
3: Heb ik gezegd dan?
0: Ja, je hebt iets vreselijks gezegd.
3: Ja.
0: Ik moet het wel even terugzoeken.
2: Vreselijks gezegd?
0: Ja, nou, jij zei iets waar ik wel echt van schrok. Als het gaat om regels zijn regels en dergelijke. Eens even kijken hoor. Ik moet de N terugscoren. Even kijken hoor.
3: Ik heb gezegd, jup. Een doodzonde.
0: Een doodzonde heb
3: je. Nou, maar dat is het. Ja, dat vind ik echt.
0: Een doodzonde, changing the rules in the middle of the game. Nou, dat gezegd hebben we, het is tijd om een kaasschaaf weg te
3: geven. Nou, wat hebben we wel
0: kijk, je hebt het WK en je hebt de kaasschaaf. Ik maak de grap niet, dat mag je in je eigen hoofd doen. Maar we gaan hem wel weggeven. En dat gaat volgens de volgende regels. Je hoeft alleen maar het woord kaasschaaf te appen naar 088-850-51-52. Anne kijkt nu echt alsof ze in een soort van krankzinnige film terecht
2: gaat. Ja, ik vraag me eigenlijk de hele tijd nu al af of je mij de Donald Trump van de kaasschaaf.
0: Ja! En maar gewoon eventjes het woord kaasschaaf naar 088-850-51-52 om jezelf op de lijst te zetten. Ik ga zo meteen op van de lijst. En dan vervolgens mag je 3 keer kaasschaaf roepen.

0: First Choice met Dr. Love.
1: Hij is gaaf.
2: Gaaf.
1: De ontbijttafel kaasgaaf.
0: Oké, en vanaf nu is het dus No More Mr. Nice Guy. Met recht, mag ik wel zeggen. Want we gaan... Nee, serieus. Okay. We gaan de ontbijttafel kaasgaaf geven aan een persoon die op de juiste manier opneemt. En fouten worden niet getolereerd. Als je 5 keer kaasgaaf zegt, of 2 keer, of weet ik veel, iets anders dan 3 keer, fout. Zeg je goedemorgen, fout.
3: Ja, als Trump belt, zou ik jou niet uitmaken. Eerst,
0: nou, als Trump belt, dan wint hij sowieso geen kaasgaaf. Tenzij hij zich netjes aan de regels houdt, dan zal ik hem daarmee becomplimenteren.
3: Oké.
0: Ik hoor hem graag ook op de juiste manier het woord kaasgaaf uitspreken. Maar dat terzijde. We gaan iemand bellen en kijken of die persoon doet wat er moet gebeuren.
3: Prima.
0: Het begint op zich goed.
2: Kaasgaaf, kaasgaaf, kaasgaaf.
0: Jawel!
2: Superleuk.
0: Is gewoon goed. Met wie spreek ik?
2: Eindelijk, met Katie.
0: Katie, zei je?
2: Ja, met Katie.
0: Wat een prachtige naam, Katie.
2: Ja.
0: Is dat je volledige naam of heb je dat ervan gemaakt zelf?
2: Nee, dat is gewoon mijn echte naam.
0: Wat een leuke naam, zeg je. Ongelooflijk. Ja. Katie, je hebt de kaasgaaf gewonnen. Je hebt het helemaal goed gedaan.
2: Ja, super.
0: Regels zijn regels. Ja.
2: En je
0: was al een tijdje bezig met te kijken of je hem kon winnen.
2: Want ik wilde ook heel graag de wekkerradio hebben. Maar ja, dat is me niet gelukt.
0: Ach, jee, schattig. Nou ja, die kaasgaaf komt in ieder geval jouw kant op.
2: Ja, superleuk.
0: Dat is geregeld. Waar komt hij te liggen bij jou ergens?
2: Nou ja, sowieso in de
0: keuken. Oké, okay, ja, dat is een prachtige plek.
2: Ik ga hem gebruiken, maar dat vind ik heel erg leuk.
0: Nou, dat zou ik zeker doen inderdaad, als ik jou was, Katie. Want daar is hij voor, toch? Ja, het is gebruiksvoorwerp.
2: Superleuk.
0: En hij doet ook graag een rondje borstkool door de vaatwasser. Dus dat gaat helemaal goed komen.
2: Helemaal goed.
0: Veel plezier ermee, maak er een mooie dag van. En lekker blijven luisteren, Katie.
2: Ja, hartstikke bedankt.

0: Doe met Beautiful Thing. En over Beautiful Thing gesproken, het is maar een kleine stap naar onze eigen Bart Slim voor zijn goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: Ja.
0: Ga je doen zo meteen?
1: Ik ga lekkere muziek draaien. Earth and Fire met Weekend en Bruno Mars. Er was iets met hem toch? Was hier ja. Op vakantie of zo?
0: Ja, nee, ja, zoiets. Ja, het is een soort van vakantie, maar ik krijg er wel goed voor betaald.
1: Doe vakantie. Ik behoor tot dat hele kleine selecte clubje Nederlanders dat niet naar het concert van Bruno Mars is geweest.
0: Hier aan tafel zitten we tot nu toe op een derde ongeveer van de aanwezigen die, met jou erbij op een kwart.
1: Ja.
0: Die er wel bij was. Anne namelijk.
1: Jij bent wel geweest.
2: Ja.
0: Wel nog iets goed over. Hij heeft ook nog opgetreden tussen aanhalingstekens in de club Jimmy Woo.
1: Dat is geen succes.
2: Vannacht.
0: Ja, dat was niet echt een succes.
1: Viel een beetje tegen.
0: Ja, en daar hadden mensen ook €300 voor een entreekaartje betaald.
1: Dat konden ze niet zien, hè, letterlijk.
0: Werd ook gezegd, ze waren eigenlijk te klein om te kunnen zien. Maar voor het menselijk oog nauwelijks waarneembaar.
1: Niet boven de DJ-booth uit.
0: En er was één iemand heel erg tevreden. Die had helemaal vooraan gestaan. En Bruno Mars aan kunnen kijken.
2: Nou, dus, fantastisch, toch?
0: Heel leuk.
1: Ja, god. Nou, €300. Well spent, zou ik zeggen. Ik doe vandaag ook nog een bakje met Alfred van den Heuvel. Hij is theatermaker, acteur. Is dat vroeger al? En ook dat nog. Een panel, weet je wel.
0: Oh ja.
1: Hij woont in Weesp. En hij gaat iets bijzonders doen, denk ik, bij mij in de show straks.
0: Oké. Okay. Wat dat is, zometeen te horen bij Bart Slim en zijn. Goedemorgen.
3: NH Zomertour.
4: NH heeft de zomer in de bol. Aanstaande vrijdag trappen we de zomertour af vanaf strandpaviljoen Deining op het strand van Castricum.
5: Kom
4: langs bij onze mobiele studio, ontmoet gezellige gasten, speel een potje Pim Pam Pet met June.
3: Zomertour.
4: En beleef alles live op radio en tv bij NH.
5: Tot vrijdag op het strand van Castricum.
4: Van 10 tot 6 zijn Bart Slim, June Hoogkarspel en Nick Velderman er live bij.
6: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
7: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie. Dat laat je, u weet wel, met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
8: Bij Pauw Recreatie en Heer Hugo Waard vindt u 12.000 vierkante meter caravans, tenten, outdoor, wandelschoenen en 1001 kampeerartikelen. En in juni en juli is Pauw Recreatie ook elke zondag geopend voor al uw vakantieaankopen. Kijk op pauwrecreatie.nl.
9: Hallo, ik ben Juri en ik kom uit Hoofddorp.
10: Ik ben Alexandra uit Den Helder.
11: Ik ben Jan, ik kom uit Sint Maarten.
12: Ik ben Ursula, ik woon hier in de Belmer.
13: Ik ben Sven uit Medemblik.
14: Thuis in heel Noord-Holland.
1: Het is bij tienen. Belangrijkste nieuws uit onze regio krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
15: Goedemorgen. De gemeente Beverwijk wil in gesprek met asielminister Van der Brink. Beverwijk is boos dat ze op het matje moeten komen omdat ze te weinig asielzoekers zouden opvangen. Dat is namelijk helemaal niet waar, zeggen ze daar. Ze werken aan een oplossing. Amsterdam heeft de bouwvergunning afgegeven voor een groot nieuw datacenter in Amsterdam-Zuidoost. Op een termijn moet het de grootste van de stad worden, dat datacenter dus. En schadeherstellers, ja, die hebben de handen vol aan de hagelbuien van 2 weken geleden. Er moeten nog een hele hoop auto's uitgedeukt worden. Voordat het klaar is, is het oktober. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
16: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn explosies gehoord bij het hotel waar de Franse president Macron zou logeren. Macron kwam gisteren aan in Damascus. Het is het eerste bezoek van de regeringsleider van de EU aan het land na de val van het regime van Assad. Volgens het Franse presidentiële paleis heeft Macron de explosies niet gehoord omdat hij al onderweg was voor een gesprek met de Syrische president Sharaa. In de straat van Hormuz is een olietanker aangevallen. Er brak brand uit op het schip, maar niemand raakte gewond. Iraanse staatsmedia zeggen dat de olietanker is aangevallen nadat het schip een waarschuwing had genegeerd. Iran en de VS tekenden zo'n 3 weken geleden een intentieverklaring waarin onder andere werd afgesproken dat de straat van Hormuz weer open gaat voor de scheepvaart. En sindsdien zijn er toch aanvallen geweest. Het vliegverkeer rond de Etna op Sicilië ligt tot zeker 2 uur vanmiddag stil. De Italiaanse vulkaan stootte afgelopen weekend een aswolk uit tot 1500 meter hoogte. Door de wind is die as richting het vliegveld van Catania geblazen. Eerder zou het vliegverkeer om 10 uur weer volledig worden hervat, maar dat is opnieuw uitgesteld. De afgelopen dagen werden ook al tientallen vluchten geschrapt of omgeleid. De Etna is een van de actiefste vulkanen van Europa. Het vliegveld van Catania gaat daarom vaker dicht. In een bos in Belgisch Limburg zijn tientallen zeldzame orchideeën gestolen. Het gaat om 20 tot 30 bergnachtorchissen die veel nachtvlinders aantrekken. Het Limburgs landschap vermoedt dat de planten door iemand zijn uitgegraven en zegt daarbij ook dat dat zinloos is, omdat de planten zo'n verplaatsing vrijwel nooit overleven. Ook in een vaas verwelken de bloemen heel snel. De orchideeën komen nog maar op enkele plaatsen voor. Er is aangifte gedaan. Het weer, af en toe zon met vooral in het noorden veel bewolking. Plaatselijk misschien wat regen en matige westenwind. Het wordt 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Morgen wat meer zon en iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
2: De verkeersinformatie dan. Nou, je weet het, hè. De A1 die is voor een deel afgesloten. Amsterdam-Amersfoort tussen Naar de Vesting en het knooppunt Eemnes. Dus hou daar rekening mee. De A4, daar is het ook mis. Den Haag-Amsterdam tussen knooppunt De Hoek en knooppunt Batuverdorp. Daar doe je er bijna 3 kwartier langer over als gevolg van een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht en dat duurt nog tot 11 uur ongeveer. En ook de A9, Diemen richting Amstelveen. Tussen knooppunt Diemen en Amsterdam-Zuid-Oost zijn wegwerkzaamheden. De parallelrijbaan is daar dicht. En de laatste is op de A10, knooppunt Amstel richting knooppunt Watergraafsmeer. Bij Amsterdam over Amstel is een ongeluk gebeurd en daar is de afrit dicht.
17: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. 100 jaar Miles Davis, Chief Zion Atunde Adjoa, voorheen Christian Scott en het Jazz Orchestra of het Concertgebouw brengen een ode aan de jazzheld op 11 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
18: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
17: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
18: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
19: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
20: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
21: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
22: Oké.
21: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
23: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
24: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
25: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
26: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
25: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
27: Goedemorgen.
28: Met Bart Slim.
29: Goedemorgen.
30: Goedemorgen.
29: Goedemorgen.
30: Goedemorgen.
29: Hey, goedemorgen.
30: Goedemorgen, Bart.

0: Bruno Mars. Vanavond doet hij zijn laatste concert in de Johan Cruijff Arena. En ja, ik ben er dus niet bij, helaas. Ja, dan een hoop filmpjes voorbij zien komen van mensen die er wel waren. Ik heb toch echt wel een beetje spijt dat ik geen kaartje heb. Doet er verder niet toe. En een hele goede morgen, Noord-Holland. Fijn dat jij er wel bij bent hier in Goedemorgen. Het is de dinsdag op NH. Ja, je kan niet alles hebben, toch? Hè? Zo is het ook. Ik compenseer het maar gewoon door de lekkerste muziek te draaien. Balsem voor de ziel, niet waar? Het laatste nieuws uit Noord-Holland, dat krijg je hier ook van Frank Boer. Jan Visser heeft het uitgebreide weerbericht. Nou, die volgens mij alleen maar goed nieuws te melden. Want ik zie toch wel een gestaag stijgende lijn zo als het gaat om de temperatuur en de zon. We kachelen gewoon weer volle bak richting de zomer. En ik doe zo een bakkie met Alfred van den Heuvel uit Weesp. Hij is acteur, toneelspeler, tv-maker. Een musicalster, hè, net klaar met het toeren met West Side Story. En ik heb hem weten te verleiden tot het doen van iets bijzonders straks bij mij in de show. Dus daar kijk ik enorm naar uit. Maar natuurlijk ook en vooral muziek, hè, tussen nu en 12 uur. Straks Stay the Night van James Blunt. Eerst Dave Barry en Little Things. En net als voor Johan Elfer, die al jaren bezig is om van het voormalig treinstation van Amstelveen een hotel te maken. Is dit een buitengewoon...
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.

0: is iets na tienen. Tijd voor een bakkie met Bart.
1: En ik doe vandaag een bakkie met Alfred van den Heuvel uit Weesp. Alfred, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Bart.
1: Wat mag ik voor je inschenken?
2: Nou, ik wil wel een zwarte koffie met melk en suiker.
1: Oké, een volledig gemeubileerd kopje. Nou, die ga ik voor je maken.
2: Ja.
1: En een koekje. Ja, komt er ook aan. Gaan we regelen. Hey Alfred, ik zei het net al even hiervoor. Jij bent net klaar volgens mij, hè? Met een lang seizoen toeren met West Side Story.
2: Dat
1: lijkt me best wel vreemd als die trein dan toch ineens bij de eindhalte komt en jullie met z'n allen uitstappen. Ja, je hebt dat natuurlijk wel vaker met het beltje gehakt, maar...
2: Maar dat went nooit echt, hoor.
1: Nee.
2: We zijn 9 maanden met elkaar op tournee geweest. Je kan wel zeggen, een hele zwangerschap lang. Hebben we lief en leed gedeeld en langs de weg getoerd.
1: Ja.
2: En allerlei steden aangedaan. En afgelopen zondag was het klaar ineens.
1: Ja, gek,
2: ja,
1: hè?
2: En dan ga je naar huis en denk je, nou, gaan we naar bed.
1: Ja, en dat is wel zo'n zwart gat waar je dan even in valt.
2: Nee, het is geen zwart gat.
1: Mm.
2: Dat nou ook weer niet. Maar het is afscheid nemen is toch heel raar. Ik zei ook tegen mensen, ik voel me eigenlijk een emigrant, weet je wel, die aan dek staat en de kade steeds verder weg ziet gaan.
1: Mm-hmm.
2: En dan nog een beetje zwaait.
1: Ja,
2: dag.
1: Ja, ja. Ja.
2: Dag. En dan op naar IJmuiden.
1: Ja. En hoe, deze is, laat ik zeggen, een soort decompressiefase. Hoe lang duurt die normaal gesproken bij jou? Ben je er ook weer snel overheen? Of duurt dat even?
2: Nee, daar ben ik wel snel overheen. Okay. Ik heb genoeg te doen. Ik schrijf, weet je wel. En ik geniet van mijn vrije tijd.
1: Ja.
2: Ik verveel me nooit. Maar het idee om die mensen gewoon eigenlijk nooit meer te zien. Sommigen ga ik natuurlijk nog wel zien in de circuit.
1: Ja.
2: Maar de meeste toch nooit. En trouwens, die show is klaar.
1: Ja.
2: West Side Story is klaar.
1: En
2: dat is... het is gewoon vreemd.
1: Ja, kan ik me voorstellen. Hey Alfred, iets anders. Hè. Wij volgen elkaar ook op social media. En ik had al een aantal keren gezien dat jij op je Facebookpagina, je Instagrampagina, eigenlijk hele mooie kleine verhaaltjes schreef over dingen die je meemaakte. Mensen die je
2: tegenkwam. Ik zit dan in de trein na afloop naar huis en dan raak ik in gesprek met mensen. En soms is het zo aardig dat ik het opschrijf.
1: Ja, en ik vond die verhaaltjes zo leuk en raak geschreven. En toen dacht ik, ik ga een hele brutale vraag stellen. En ik benaderde jou met de vraag van, zou het een idee zijn dat jij zo'n verhaaltje eens voorleest op de radio? En toen zei je,
2: natuurlijk.
1: Dat wil ik wel doen. Dat gaat nu gebeuren, Alfred.
2: Ja.
1: Ik ga er even een soort van, niet een heel plechtig momentje van maken, maar ik doe dit muziekje even uit en ik zet een ander muziekje aan wat ik er iets meer bij vind passen. Dat is dan dit. En als jij dan zover bent, Alfred, dan gaan we naar je luisteren.
2: Goed. Kan ik beginnen?
1: Ja.
2: Het is een klein verhaaltje wat ik meemaakte in de trein alweer een tijd geleden. Daar komt-ie. In de trein, na afloop van onze voorstelling West Side Story, ga ik tegenover een hoogbejaarde man zitten die toch iets energieks heeft. Vergeet uw pet niet, bast hij luid. Ik kijk in de ogen van een kind. Nee, zeg ik, dank u wel hoor. Ik heb een glijer gemaakt, denkt hij in. Oh, nu net, vraag ik. Nou, 7 jaar geleden. Die auto kon ik afschrijven. Iets met winter en ijzel. Hij staat weg en kraakt met zijn gebied. Oh, dus nu doet u alles met de trein. Ja, knikt hij. En vervolgt. Ik was even achter de dam. Ik word nieuwsgierig. Achter de dam? Ja, ik was op jacht. De coupé valt stil. Laat die jacht. Maar niks. Men ontspant. Zocht u iets, vraag ik. Floyd Kramer. Floyd Kramer, ik ken hem niet. Ik heb alles van Floyd Kramer. 85 platen. Ik google hem. Hij blijkt pianist. Ik stuit op San Antonio Rose en laat het me horen. Kan je wat harder, roept hij. Helaas, zeg ik. Nu brengt hij een enorm oor dicht bij mijn iPhone. Hij transformeert. Over zijn gehele gelaat valt een licht. Hij luistert ademloos. Hij tikt de maat mee, zit er totaal naast, maar is een halve eeuw jonger geworden. We praten nog wat. We naderen Weesp. Ja, ik moet er helaas uit, meneer, zeg ik. Waar moet u naartoe? Bussum. In Hilversum is ook nog een bladzaak, maar daar ga ik niet meer naartoe. Daar op de hoek heb ik die glijer gemaakt. Ik sta op en geef mijn hand. Dank u wel hoor. Nu weet ik wie Floyd Kramer was. Ja, vergeet je pet niet.
1: Ja, mooi Alfred. Ik zie je helemaal zitten in die treincoupé met die meneer tegenover. Ja, ik heb toch even opgezocht, de pianist die genoemd werd. Floyd Kramer is dit.
2: Ja, die is beroemd, dat wist ik helemaal niet.
1: Nee, ik had er ook nog nooit van gehoord.
2: Ik heb er nooit van gehoord, maar nee. Die man heeft oneindig veel platen gemaakt.
1: Ja, hebben we ook nog wat geleerd, Alfred. Hoe fijn is dat? Dank voor je bijdrage, Alfred. En heel graag doen we dit over een tijdje nog een keer, als je het leuk vindt.
2: Hey, en Bart, een hele fijne vakantie toegewenst.
1: Dankjewel, ja. Eind deze week mag ik op vakantie. Alfred van den Heuvel, neem je koffie lekker mee en maak er een mooie dag van. Groetjes.
2: Groetjes, dag.
1: Hoi, hoi. Mooi, hè? Die Floyd Kramer. En die Alfred met zijn mooie verhaaltje. Goed. Dit is Toto in Goedemorgen en Afrika.

0: helpende hand uit de buurt nodig? Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf of iemand waar je voor mantel zorgt. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
1: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
2: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
3: Hans, alleen de prijs is anders.
4: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
5: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
6: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
5: Nog niet helemaal dus.
6: Tja, die administratie. Toevallig tips?
5: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
6: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
5: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
7: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitipro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitipro vandaag nog voor maar €9,95. Bestel op vitipro.nl.
8: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
7: Probeer Vitipro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitipro.nl.
9: Andrea uit het mooie Zaandam met de prachtige Zaanse Schans.
10: Ik ben Nico, ik kom uit Karwaal.
11: Thuis in heel Noord-Holland.
12: Het is 22:30. In Hoorn is het 21 graden. Nieuws uit Noord-Holland krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
13: Goedemorgen. Na ruzie hier in huis aan het Hoogte in de Amsterdamse wijk Buikslotermeer is gisteravond een man neergestoken. Hij is daarbij gewond geraakt en overgebracht naar een ziekenhuis. Een 56-jarige vrouw wordt er nu van verdacht de man te hebben neergestoken en is aangehouden. Volgens de politie ging aan dat steekincident dus een ruzie vooraf. De verdachte vrouw die zit nu vast. Ze moet nog verhoord worden door de politie. Iedereen met meer informatie wordt verzocht om contact op te nemen. De gemeente Beverwijk wil graag in gesprek met asielminister Bart van der Brink. Beverwijk noemt het jammer dat ze in de media moesten lezen dat ze op het matje moeten komen omdat ze te weinig asielzoekers zouden opvangen. We kijken uit naar een goed gesprek, zeggen ze nu. Ze willen juist de verantwoordelijkheid nemen, zeggen ze. En ze zijn juist al geruime tijd bezig met het ontwikkelen van een opvanglocatie voor asielzoekers. Waar die dan moet komen, dat is nog niet bekend. Maar het schijnt allemaal op de planning te staan. Amsterdam heeft bouwvergunningen afgegeven voor een groot nieuw datacenter in Amsterdam-Zuidoost. Op termijn moet het datacenter het grootste van de stad worden. Dat kan nu nog niet, want het elektriciteitsnet is er niet op berekend. Dus tot die tijd wordt maar een kwart van die capaciteit opgeleverd. Het gaat om een toren van 60 meter hoog op een bedrijventerrein in Amsterdam-Zuidoost, Amstel 3. Komende jaren worden daar ook duizenden huizen, om in te wonen dus, gebouwd. Schadeherstelbedrijven hebben het nog steeds ontzettend druk na de hevige hagelbuien van 2 weken geleden. Door de grote hagelstenen op sommige plaatsen zijn duizenden auto's beschadigd. En die moeten dus nu allemaal uitgedeukt worden. Maar dat is een hele klus, merken ze ook bij een schadeherstelbedrijf.
14: Binnen schadenet zijn er wel meer dan 10.000 aanmeldingen. En we hebben gezegd met elkaar, wij krijgen het niet weg. Dus we starten een hagelcentrum in de omgeving hier. En in de omgeving bij Amersfoort en in Zeeland, dus 3. Om uiteindelijk de klanten zo goed mogelijk en snel mogelijk te kunnen bedienen. Want ja, iedereen wil hagelvrij rondrijden.
13: Ja, en vooral als je niet hagelvrij gereden hebt, dat het dan allemaal hersteld wordt. En daar zijn ze nog wel even druk mee bezig. Waarschijnlijk zijn alle auto's pas in oktober weer uitgedeukt. De Volendamse middenvelder Sean Steur dan nog even. Die vertrekt bij Ajax. Toch opvallend. Hij maakt een miljoenentransfer naar Newcastle United in Engeland. Overstap is dus verrassend, want Steur leek lange tijd op weg naar een nieuw contract.

0: in Amsterdam. Maar ja, komt er dus niet van. Steur staat bekend als groot Amsterdams talent, uit Volendam dus. Hij brak vorig jaar door, speelde veel wedstrijden in de basis en scoorde een belangrijke goal tegen Feyenoord. Dat vinden ze hier altijd leuk in Amsterdam. Newcastle betaalt, ja, let op, 27 miljoen euro voor die Volendammer.
1: Dat is een bedrag, man.
0: En ja, dat is, ik weet niet, zou die daarmee meteen de duurste Volendammer ooit zijn?
1: Ik heb geen idee.
0: Denk het wel.
1: Het is echt een fors bedrag.
0: Ja. Maar hij is wel bijvoorbeeld even duur als Wesley Sneijder, Klaas-Jan Huntelaar. Dat was wel allemaal 20 jaar geleden, hoor. Dus daar zit nog een beetje inflatie bij.
1: Maar... Ik zit wel even te bedenken hoe ze daar in Newcastle die naam gaan uitspreken. Ja. Kijk, zijn voornaam heeft hij natuurlijk mee. Als
0: Sean,
1: voetbal,
0: daar komen ze wel uit. Ja.
1: Maar is dat dan... ik denk ze dan ook naar de Engelse woord voor een steur gaan zoeken.
0: Oh, en wat is dat eigenlijk?
1: Ik heb geen idee. Sean Starmer misschien of zo?
0: Steur. Ja, mooi. Ja.
1: Het is hem van harte gegund, ook sowieso. Vallendammer die steur heet, dat is natuurlijk al...
0: Ja, dat is toch te gek. En nou ja, ze kunnen zo, hij kan zo in Vallendam op de boot stappen. En
1: ja,
0: dan
1: zou oversteken, dan ben je
0: Het is een sturgeon.
1: Sturgeon, Sean Sturgeon.
0: Sean Sturgeon. Nou,
1: misschien wordt het dan Sean de Sturgeon. Dat het gewoon de bijnaam wordt.
0: Omdat hij als een stofzuiger over het middenveld
1: tegen
0: raast.
1: Tegen de stroom in, hupskeeën. Ja, en dan daar zijn eitjes slecht.
0: Peperduur ook nog eens.
1: Ja, precies.
0: Meer nieuws in de app. Of op nanieuws.nl.
1: Dankjewel Frank. Jan Visser, goedemorgen.
2: Bach Bart, goedemorgen.
1: Nou, ik zei al in mijn openingspraatje dat er een gestage rechte lijn naar boven zit als het gaat om de temperatuur. En dat is ook zo, hè? Zo richting het eind van de week. En dan gaat het weer richting zeer warm.
2: Ja, ja, gelukkig blijft onze provincie toch een beetje buiten die grote warmte.
1: Ja.
2: En ook wat de extremiteiten betreft. Hè, want we hebben natuurlijk in juni temperaturen boven de 35 graden gehad in ons land. Denk aan die vrijdag met 38 graden in onze provincie. Nou, die temperaturen zijn niet aan de orde, hoor. Nee. Ook niet in het zuiden van het land. Dus dat scheelt in ieder geval. Want ja, mooi zomerweer is één ding. Maar ja, dat extreme gedoe wat we zien ten zuiden van ons... en dat natuurlijk zeer verontrustend is, dat kunnen we rustig stellen. En dat het ook wel een beetje langzaam steeds verder naar boven komt. En zij het misschien niet deze zomer, zij het dan wel de volgende zomers.
1: Ja,
2: ja, dat maakt toch wel ongerust. Maar goed, dat is nu niet aan de orde. We bleven nu een mooie periode. Vandaag volop zon trouwens, zowel wat sluierwolken, soms iets meer bewolking, maar al met al toch redelijk veel zon. Temperatuur is nu 21 tot 22 graden. En het wordt zeker in het zuiden van Noord-Holland zo'n 25 graden. En aan de kust zijn de temperaturen een paar graden lager. Op Texel zo rond 22 graden. De wind die waait nu uit het westen en is matig, aan de kust vrij krachtig. Dat blijft ook zo. Die wind die blijft er behoorlijk in staan en draait geleidelijk naar het noordwesten. En dan kan bij Texel af en toe krachtig zijn. En dat komt ook omdat er boven Zuid-Scandinavië toch wel een actieve depressie in ontwikkeling is, hoor.
1: Okay.
2: Die daar veel wind gaat veroorzaken. Maar dat lage drukgebied trekt dan de komende 24 uur richting de Baltische Staten. Nou, morgen dan is het vrij rustig weer bij ons. Matige wind uit het noordwesten. Verder in de ochtend vrij veel bewolking, want we blijven toch een beetje nog met die fronten zitten. Droog dat wel. En in de middag wat meer zon. 23 graden. En ja, matige noordwestenwind dus. Niet veel aan de hand. Nou, donderdag komt een hoge drukgebied boven onze omgeving aan. We hebben waarschijnlijk in de ochtend nog te maken met lage bewolking. Daarna wordt het zonniger en stijgt de temperatuur naar 24 tot 25 graden. Windje is zwak, noordelijke richtingen. En dan vanaf vrijdag zien we dat het hoge drukgebied zich wat meer naar het noorden verplaatst. Richting Schotland, het noorden van de Noordzee, Noordse Zee, Noorwegen. En daar groeit het systeem uit tot een robuuste blokkade die er wel een tijdje blijft hangen. En dat betekent voor ons droog, zonnig en warm zomerweer. Met temperaturen tussen zo'n 24, 25 graden in de Noordkop en op Texel. En zo'n 29 graden in het zuiden van de provincie. En dat is dus het beeld voor groflijnig vrijdag, zaterdag, zondag, maandag en volgende week dinsdag.
1: Oh,
2: dus ja, het is toch wel een stabiele periode wat dat betreft.
1: Ja, nou hartstikke goed en terecht dat je zegt van nou niet dat extreme weer. Want nou ja, dit is gewoon een soort zomer waar we met z'n allen voor tekenen, lijkt me.
2: Ja, zeker. Mag natuurlijk af en toe wel weer een paar buien vallen. Want dat blijft natuurlijk steeds toch wel een issue.
1: Ja.
2: Maar goed, dat moeten we maar even afwachten. Dat zou na half juli weer wat kunnen gaan gebeuren. Maar goed, dat is nog ver weg.
1: Zo is dat. Oké, Jan, dankjewel voor nu en tot over een uurtje.
2: Ja hoor.
1: De ANWB verkeersinformatie krijg je dan nog van me. Het is best wel druk in, op de wegen. Nou, laat ik de belangrijkste even noemen. De N201, die verschijnt net ineens. N201, moet ik dus zeggen. Hilversum richting Uithoorn. Tussen Kortehoeve en Loenen doe je er 8 minuten langer over. Op de A10 knooppunt Amstel richting knooppunt Watergraafsmeer. Bij Amsterdam over Amstel is een ongeluk gebeurd. Daar is de afrit dicht. Dan heb je natuurlijk die werkzaamheden op de A1 en de A4. Dan is er nog eentje bijgekomen op de A4 Den Haag-Amsterdam. Tussen knooppunt De Hoek en het knooppunt Badhoevedorp, daar doe je er 21 minuten langer over. Daar is een spoedreparatie gaande. En de laatste is dan nog de A9. Diemen-Amstelveen tussen knooppunt Diemen en Amsterdam-Zuidoost. Wegwerkzaamheden, de parallelrijbaan is dicht. En die werkzaamheden duren daar nog tot 18 juli aanstaande.

Benny King hoorde je met Stand By Me. Ik moet altijd denken aan een grap die een vriend van mij ooit maakte. Op het North Sea Jazz Festival. Wij waren in de grootste zaal, dat is de Nile. Stonden we bij een optreden van Maceo Parker. Was niet zo heel erg goed. De man was al een beetje op leeftijd. Candy Dulfer deed ook mee, maar op een zeker moment gingen ze allemaal soulklassiekers zingen. Het achtergrondkoor. En toen deden ze uiteindelijk dus Stand By Me van Benny King. Maar toen ging zo de vaart eruit dat wij dachten van nou, genoeg gezien. Dus wij lopen die zaal uit en er staat letterlijk iemand zeg maar bij de ingang van die zaal een bord Bami te eten. Dus die vriend van mij loopt langs en die zegt, hey, Stand By Me. En die man die dat bord Bami stond te eten, die nam net een hap en die moest zo lachen en die verslikte zich in zijn Bami. Dus die stond daar, die stikte bijna van het lachen letterlijk in zijn Stand By Me. Goed, dat dus. Je moet altijd denken aan dat voorval. Dat nummer trouwens, Stand By Me, kreeg een tweede leven. Dankzij een film met dezelfde naam, Stand By Me dus. En die film die was weer gebaseerd op een boek van Stephen King. Misschien ken je die film nog wel, met in de hoofdrollen een hele jonge River Phoenix en Kiefer Sutherland. En die film was dan weer geregisseerd door Rob Reiner. En dat is die regisseur die eind vorig jaar overleed. Tenminste, toen vermoord werd door zijn eigen zoon. En over boeken gesproken, de band die ik nu ga draaien, die ontleende zijn naam aan een boek, The Hitchhiker's Guide to the Galaxy, waarin het nummer 42 een allesbeslissende rol speelt. Thuis in heel Noord-Holland. Yeah. NH. En goedemorgen, is dit Level 42 en Lessons in Love.

Bogstar is. En het bluswater kan naar hem toe, want she's on fire. Ja, je kent hem misschien ook nog als gewoon Boris. Of Bo Rush. I am Boris. Of als Boris titulaar. Nederlands zanger, winnaar van Idols. Kan je dat nog herinneren? In het seizoen 2003-2004. En dan voor een triviantje. Het levert je niks extra's op, hoor. Wat was zijn catchphrase ook weer? Keep the soul alive. Hè? Ja, dat riep je dan de hele tijd. Overigens, en dat heb ik heel lang gedacht, ik zie nu dat het niet zo is, geen familie van Griet titulaar. Want we wisten ook met z'n allen dat die bal Boris titulaar heette. Wel dezelfde achternaam, ook allemaal uit de gemeente Venlo, maar toch verschillende afkomsten. Ik heb altijd gedacht dat dat dus wel zo was. Nou ja, van die dingen. Het is al een tijdje best wel stil met hem eigenlijk. Hij heeft nog wel in 2016 nog een keer een nummer uitgebracht. Had ook een beetje ruzie gekregen met zijn platenmaatschappij. Had ook nog een productiebedrijfje, Bo Rush Productions. Dat ging in april 2016 failliet. En sindsdien, ja, ik heb eigenlijk geen idee wat hij allemaal nog doet. Nou, vermaakt zich ongetwijfeld. Goed, je kan je wel eens afvragen wat nou het perfecte popliedje is, hè? Wat dan alle eisen voor een goed liedje voldoet als het gaat om lengte en om melodieën en om refrein en couplet. Nou ja, dan kan je een heleboel liedjes opnoemen. Ik vind het liedje wat ik nu ga draaien redelijk in de buurt komen. Melodie is goed, de stemmen zijn goed op elkaar afgestemd. Het is een van mijn lievelingsbands. Alles klopt aan dit liedje. Voor mij is het een beetje het ultieme popliedje. Het duurt ook nog 3 minuten 23. Nou, wat wil je nog meer? Dit is 10cc in Goedemorgen. And the things we do for love.

0: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
1: Het echte Amsterdam is er voor iedereen en maakt kwaliteit geen verschil tussen arm en rijk. In het echte Amsterdam is er Kema-vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Kinkerstraat 182, Amsterdam. Kijk op kemavlees.nl.
2: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Noorderkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene Eds van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
3: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
4: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
6: Dit is een uittip.
7: Ontdek Beestboel. Het beestachtig leuke kinderfilmfestival. Deze zomervakantie bij Filmhuis Alkmaar en in de Biep. Het hele programma, van films tot workshops, vind je op filmhuisalkmaar.nl.
8: Dit was een uittip.
9: Ik ben Carina en ik kom uit Tuitjehoren.
10: Ik ben Gloria uit Amsterdam.
11: Ik ben Nicola en ik kom uit Laren.
12: Ik ben Margriet uit Schaarsen.
13: Ik ben Jaap uit Haarlem-Schalkwijk.
14: Thuis in heel Noord-Holland.
15: Het is 11 uur, het belangrijkste nieuws uit onze regio krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
16: Goedemorgen. Bij een ruzie in een huis in Buikslotermeer is gisteravond iemand neergestoken. De man is daarbij gewond geraakt en overgebracht naar een ziekenhuis. Een 56-jarige vrouw uit Amsterdam wordt ervan verdacht de man te hebben neergestoken. Zij is aangehouden. De gemeente Beverwijk wil in gesprek met asielminister Van der Brink. De gemeente Beverwijk is namelijk boos dat ze op het matje moeten komen omdat ze te weinig asielzoekers zouden opvangen. Dat moesten ze dan ook nog eens in de media lezen. En dat is allemaal niet waar, zeggen ze daar. En Amsterdam heeft een bouwvergunning afgegeven voor een nieuw datacenter in Zuidoost. Het moet op termijn zelfs het grootste datacentrum van Amsterdam worden. Straks weer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
17: Ewout de Jong met het NOS-journaal. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn explosies gehoord bij het hotel van de Franse president Macron. Volgens Syrische staatsmedia raakten 18 mensen gewond, onder wie 4 agenten. Volgens zijn kantoor was Macron al onderweg voor een ontmoeting met president Sharaa. Hij kwam gisteravond aan in Damascus. Het is het eerste bezoek van een regeringsleider uit de EU aan Syrië na de val van het regime van Assad. Een man uit Den Bosch heeft voor het stelen van sneakers een taakstraf van 160 uur gekregen en een voorwaardelijke celstraf van 2 maanden. Het ging om 12 pallets met schoenen. Samen waren ze 200.000 euro waard. De man huurde een vrachtwagen met chauffeur en deed zich voor als postbedrijf. De medewerkers van een sneakerbedrijf in Veldhoven gaven hem de schoenen mee. De chauffeur van de vrachtwagen is volgens de rechtbank wel schuldig, maar krijgt geen straf. Hij had volgens de rechtbank door moeten hebben dat er iets niet klopte. De man die vorig jaar augustus het Nationaal Monument op de Dam bekladde heeft zich schuldig gemaakt aan beschadiging, oordeelt de rechter. Toch krijgt hij geen straf omdat hij de door hem veroorzaakte schade van zo'n 900 euro al heeft betaald. De man bekladde het monument op de Dam met rode tekst tijdens een pro-Palestijns protest. In China worden verschillende regio's geteisterd door noodweer. Daarbij zijn in de centraal gelegen provincie Hubei zeker 11 doden gevallen. Er sprake van harde wind en zware regen en in sommige gebieden zijn tornado's gezien. Meer dan 20 gebouwen zijn ingestort en duizenden gebouwen zijn beschadigd. In de stad Nanning zijn 48.000 mensen geëvacueerd na een damdoorbraak. De komende dagen wordt er nog meer noodweer verwacht in de regio. Vrijdag bereikt een zeer sterke orkaan Taiwan en daarna de Chinese oostkust. Het weer in Nederland, af en toe zon met vooral in het noorden veel bewolking. Plaatselijk misschien wat regen en een matige westenwind. Het wordt 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Morgen wat meer zon en iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
15: De verkeersinformatie van de ANWB dan. Nou, je hebt de wegwerkzaamheden op de A1 en de A4. Er komen nog wat stremmingen bij. Diezelfde A4, Den Haag-Amsterdam, tussen knooppunt De Hoek en het knooppunt Batuverdorp. Daar duurt er nu een kwartier langer over vanwege spoedreparatie. Twee rijstroken zijn daar dicht. En dan heb je ook nog de A10, knooppunt Amstel, richting knooppunt Watergraafsmeer. Bij Amsterdam over Amstel is een ongeluk gebeurd en daar is de afrit dicht.
8: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
18: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
19: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
20: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
21: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
20: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
21: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.

0: Martin Garrix en Ed Sheeran hoorde je met Repeat It. Martin Garrix en Ed Sheeran hoorde je met Repeat It. Martin Garrix en Ed Sheeran. Ed Flauw, hè. 12:12.
1: Ciao, Tutti.
0: Hallo.
1: Buongiorno.
0: Zijn we?
1: We zijn er weer.
0: Zeker. Uurtje 2 van deze dinsdageditie van Goedemorgen. Dat hopelijk een beetje prettig in het gehoor liggende programma in de ochtend. Lekkere muziek. Het laatste nieuws uit Noord-Holland. Dat hoor je straks van Frank Boer. Jan Visser heeft een weerupdate. Oh, jongens. Er komen echt weer mooie dagen aan, hoor. Godverdorie. Je kan nog eens een klein maar fijn prijsje winnen. En ik heb ook nog wel, denk ik, een praatje bij een bijzonder plaatje. Allemaal op deze dinsdag, de 7 juli, op nhnieuws.nl. Het verhaal van de originele stadhouderspoort bij het Rijksmuseum in Amsterdam. Ja, die stond ooit op het Binnenhof in Den Haag. Maar nu dus al jaren bij dat Rijksmuseum. Maar die poort die is de afgelopen jaren ruim 30 centimeter verzakt. En die wordt nu opgevijzeld en rechtgezet. En dat is een precair klusje.
2: We hebben palen de grond ingeschroefd en daarna wat extra vrijgegraven en een staalconstructie aangebracht. En toen die staalconstructie aan de palen was gekoppeld, vervolgens nog weer een betonplaat. En daarna is die betonplaat vrijgegraven rondom en dan pas konden we vijzelen.
3: Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Goedemorgen, Bart.

0: Wat?
1: Wat?
0: Wat moet er?
2: Wat moet er op de toeter?
0: De toeter.
1: Ik had ooit een vriendinnetje waar ik dit nummer voortdurend voor draaide. Lionel Richie met You Are. Ik moet de laatste tijd vaker aan haar denken. Er is mij ter oren gekomen dat het niet zo heel erg goed met haar gaat. Dus dat, doet mij vaker aan haar denken. Ja, god, wat was ik verliefd op haar. You Are van Lionel Richie. En daar heb ik daar ook nog een toeter in geplaatst. Het is eigenlijk een soort heiligschennis. Die toeter zat dus niet verstopt in Let's Twist Again van Chubby Checker. Dan heb je iets minder speelruimte. Nee, hij zat dus verstopt in You Are van Lionel Richie, nou niet aan dovemans oren gericht. Heleboel goede inzendingen. Dit Scherda bijvoorbeeld heeft het bij het rechte eind. Geldt ook voor Frank en dit is Astrid. En dit is een voor mij onbekend nummer van Nathalie. Heeft het ook goed. Rainbow, dat is een antwoord van Rieneke, kan ik niet goed rekenen. Saïda heeft het wel goed. Geldt ook voor Willy. En dit is Christa. Nel, die noemt een ander hemellichaam wat ook niet goed is. Het geldt ook voor Christian. Die had het allemaal niet goed. We gaan het eens aan Jan-Pieter vragen. Jan-Pieter, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Bart.
1: Waar bel je vandaan? Ja, uit de auto, zo te horen, maar...
3: Ja, ik ben bijna thuis, uit orde.
1: Oh, uit orde. Jij zit lekker naar de radio te luisteren... Ja. Naar dat fraaie liedje van Lionel Richie... en je denkt, verrek, ik denk dat ik weet welk woord er weggetoeterd is.
3: Ik dacht rain.
1: Ja, nou.
3: Mooi.
1: Ja, dat dacht je hartstikke goed.
3: Ja.
1: Rain is inderdaad het goede antwoord. Mooi liedje van Lionel Richie.
3: Ja.
1: Schitterend, man. Prachtig,
3: ja,
1: prachtig.
3: Heel prachtig. Mooi. Ja,
1: absoluut. Ja. Hey, dat mooie liedje van Lionel Richie levert jou een mooi prijsje op. Dus van harte gefeliciteerd, Jan-Pieter.
3: Dankjewel.
1: Je gaat denk ik donderdag al op de bus. Want de rest van de week is een tikkeltje anders dan anders. Dus heb nog heel even geduld. En van harte gefeliciteerd nogmaals, Jan-Pieter. Dank voor het meedoen.
3: Dankjewel.
1: Goed, fijne dag. Hoi, hoi. Okay, en het antwoord van Jan-Pieter was Rain. En inderdaad, Jan-Pieter en al die anderen.
0: Dat moet er op de toeter.
2: Dat moet er op de toeter.
0: NH.
1: Op naar het nieuws van 11:30 met 1, misschien wel 2 liedjes. Dat kijk ik even als ik halverwege ben of zo. Eerst maar eens deze. Van Total Touch, Treintje Oosterhuis en Cheert. En al die anderen. Touch me there.

0: leren. Nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
1: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl. Recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
2: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
3: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
4: Hans, alleen de prijs is anders.
1: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
5: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop, gewoon om de hoek.
6: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
7: BTW-deadline? Geen stress! e-boekhouden.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt.
8: e-boekhouden.nl.
6: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
7: e-boekhouden.nl. Nu, 15 maanden gratis voor starters.
9: Ik ben Danisha en ik kom uit Zaandam.
10: Ik ben Arjen en ik kom uit Blarikum.
11: Met Andrea, ik woon in het prachtige Zaandam.
12: Thuis in heel Noord-Holland.
13: 1 minuut over 11:30 in, hoe laat is het waar?
14: Het is 1 minuut over 11:30. In Laren is het 22 graden.
13: Ik zit gewoon op de verkeerde pagina te kijken. Neem me niet kwalijk.
14: Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Bart Slim.
13: En ik geef graag het woord aan Frank Boer. Frank, goedemorgen.
14: Goedemorgen, man. Nou, ruzie in een woning in het Hoogte in het Buikslotermeer is gisteravond een man neergestoken. Hij is daarbij gewond geraakt en overgebracht naar een ziekenhuis. 56-jarige vrouw die wordt er nu van verdachte man te hebben neergestoken en is aangehouden. Volgens de politie ging het steekincident daar een ruzie aan vooraf. De verdachte vrouw zit nog vast, ze moet nog verhoord worden. De politie roept getuigen op zich te melden. Gemeente Beverwijk wil graag in gesprek met asielminister Bart van der Brink. Beverwijk noemt het namelijk jammer dat ze in de media moesten lezen dat ze op het matje worden geroepen omdat ze te weinig asielzoekers op zouden vangen. Dat is helemaal niet waar, zeggen ze in Beverwijk. Ze zijn juist bezig met een uitgebreid plan voor duurzame opvang. Waar die opvanglocatie dan moet komen, dat vertelt het verhaal nog niet helemaal. Verslaggevers van ons zijn vandaag in Beverwijk om dat uit te zoeken. En Amsterdam heeft bouwvergunning afgegeven voor een groot nieuw datacentrum in Amsterdam-Zuidoost. Op termijn moet dat datacentrum zelfs het grootste van de stad worden, maar dat kan nu nog niet, omdat het elektriciteitsnet er niet op is berekend. Dus wordt maar een kwart gebruikt. Het gaat om een toren van 60 meter hoog op het bedrijventerrein Amstel 3 in Amsterdam-Zuidoost. Dat ken je misschien wel, omdat daar de komende jaren ook veel huizen gebouwd moeten worden. En bij de autoschadebedrijven hebben ze nog steeds de handen vol aan de hevige hagelbuien van de afgelopen weken. Door de grote hagelstenen is er veel schade ontstaan aan auto's. Ja, dat merken ze ook bij Schadenet.
15: Binnen Schadenet zijn er wel meer dan 10.000 aanmeldingen. En we hebben gezegd met elkaar, wij krijgen het niet weg. Dus we starten een hagelcentrum in de omgeving hier. En in de omgeving bij Amersfoort en in Zeeland, dus 3. Om uiteindelijk de klanten zo goed mogelijk en snel mogelijk te kunnen bedienen. Want ja, iedereen wil hagelvrij rondrijden.
14: Ja, dus overal in het land kun je terecht om je poffertjes pan weer uit te laten deuken. Ze verwachten pas dat in oktober de boel helemaal hersteld is. En Noord-Holland doet mee aan een landelijk plan om de grutto te redden. Samen met 6 andere provincies en het Rijk gaan we de leefgebieden van de nationale vogel, want dat is de grutto, Bart.
13: Ja.
14: We gaan het leefgebied dus verbeteren hier in Noord-Holland. Er komen grotere weidevogelgebieden met een hoge waterpeil. En let op, vinden de grutto's lekker, een kruidenrijk grasland. Boeren die meedoen aan het natuurbeheer kunnen er een vergoeding voor krijgen.
13: Ja, zo'n mooi beestje.
14: Ach ja, het is onze nationale vogel.
13: Nou ja, dan mag je er toch ook wel iets meer zorg voor dragen, toch?
14: We hadden er vroeger 100.000, er zijn er nog maar 30.000 van over. Dus
13: Sanderman.
14: Ja, dat gaat eigenlijk best hard achteruit.
13: Ja.
14: En dat komt natuurlijk, omdat het boerenland veel eenzijdig gras is. Nou, die grut daar niet van en te weinig moerasjes en dingen. Nou, noem maar op. Gaan we allemaal oplossen. Het wordt dus een prachtige omgeving met veel grutto's.
13: Ja, en een kruidrijk grasland. Nou, dat vindt iedereen wel fijn.
14: Ja, heerlijk. Kan je niet boos op worden, hè?
13: Ja, nou, zo is dat.
14: Pittig grassprietje tussendoor.
13: Heerlijk. Ja.
14: Meer nieuws in de app of op NRN.

0: nieuws.nl.
1: Dankjewel Frank. Het weer dan, Jan Visser.
2: In grote lijnen blijft het vanmiddag en vanavond zonnig en de temperatuur komt in het zuidelijk deel van Noord-Holland uit op zo'n 25 graden. Aan de kust en in de Noordkap worden 22 graden. De wind is matig tot vrij krachtig langs de kust. Later bij Texel af en toe krachtig, ook op het IJsselmeer, draaiend naar het noordwesten. Morgen in de ochtend bewolking, in de middag ook af en toe zon. Het wordt 22 tot 23 graden en er waait een matige wind uit het noordwesten.
3: Verkeersinformatie dan nog van de ANWB. Nou, je hebt die wegafsluiting, hè, de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Naarden en het knooppunt Eemnes. Dat duurt daar ook nog wel even tot half augustus ongeveer. Zijn er nog een paar bijgekomen? De A4 Den Haag-Amsterdam tussen Schiphol en knooppunt Batuverdorp 5 minuten. Daar is een spoedreparatie gaande. 2 rijstroken zijn dicht en dat is nog een half uurtje en dan is het daar opgelost. Ook de A9 nog, Diemen-Amstelveen tussen knooppunt Diemen en Amsterdam-Zuidoost. Daar zijn wegwerkzaamheden. Parallelrijbaan is dicht. En dat is tot 18 juli aanstaande. En de laatste is op de A10 knooppunt Amstel richting knooppunt Watergraafsmeer. Bij Amsterdam over Amstel is een ongeluk gebeurd en de afrit daar die is dicht.

0: The Look of Love hoorde je van ABC. En dit was nog Sailor en Traffic Jam. Toch even opgezocht. Langste file ooit. Die duurde 12 dagen. In China. Ongelooflijk. Ging over 62 mijl, dus 100 kilometer. Daar stond het muurvast. Meerdere dagen. En soms schoot die file 0,6 mijl per dag op. Dus dat is een half kilometertje per dag opschuiven. En dat dan 12 dagen lang. In Europa is er ook eentje geweest. Lyon, 1980. Tussen Lyon en Parijs. De langste als het gaat om lengte. 175 kilometer file. Dan moeten we dus terug naar 1980. Over traffic jams gesproken. Nou, het zal dit jaar ongetwijfeld ook weer aansluiten zijn, hè, als iedereen richting het zuiden vertrekt. Straks een goedemorgen Rosalind en Snap. Eerste nummer dat op het meest succesvolle album ooit stond. Van de 9 liedjes die er op het album stonden, werden er 7 wereldwijd een hit. Het bijzondere is wel dat van die 7 hits er maar 2 een nummer 1 hit werden. En de rest allemaal grote hits, maar dan nummertje 3, 4, 6, zeg maar. Maar geen 1. Het album daarna van dezelfde artiest, dat album heette Bad. Dan weet je ook meteen waar het over gaat, hè. Dat leverde 5 nummer 1 hits op. Dus je zou kunnen zeggen dat Bad succesvoller is dan het album Thriller, waar ik het over heb. Michael Jackson, hè, daar gaat het over. Maar goed, het succes van Thriller is ongekend. En dankzij het wereldwijde web gaat er zeker op muziekgebied af en toe echt een wereld voor je open. Ik volg een aantal van die accounts op Instagram. Die over muziek gaan, hè. Leuke weetjes over nummers. Thriller is ook een album dat bijzonder is door de mensen die erop meespeelden. De halve band Toto, hè, is erop terug te horen. De achtergrondzangers als James Ingram en Patty Austin. Paul McCartney doet natuurlijk mee, hè. The Girl Is Mine. Louis Johnson van de Brothers Johnson. Paul Jackson Jr., gitarist, geen familie trouwens. Wat ik je even wil laten horen nu, dat is de bijdrage van een toetsenist, Greg Fillinganes. Ook zo'n, ja, noemen ze dan een unsung hero, hè? Een stille kracht die op de achtergrond zijn ding deed en veel te horen is op het album Thriller. En dan met name in het nummer PYT. Op dat nummer bespeelt hij 4 verschillende synthesizers. En die ga ik je even laten horen. Kijk, Quincy Jones, de producer van Thriller, was heel goed in het stapelen van melodielijnen. Dus die, dan hadden ze dat de melodie bedacht. En dan zei hij tegen Greg Fillinganes: ik wil dat je dit speelt, dit. En dan leg ik dat allemaal boven op elkaar en dan ontstaat dat nummer. Dus wat je straks gaat horen zijn de losse flarden synthesizer zoals die gespeeld werd door Greg Fillinganes. Dan komt de gitaar erbij van Paul Jackson. Dan de achtergrondzangers en zangeressen. In dit geval James Ingram onder andere. En beide zussen van Michael, 2 van zijn zussen, LaToya en Janet. En dan hoor je Louis Johnson op elektrische bas. En dan hoor je al die lage muziek door elkaar heen. En dat is dan hoe de eerste versie van het liedje PYT klonk. En je hoort de technicus, de engineer van dienst, Bruce Wardine, ook even in het begin van dit fragment. Even luisteren.
1: PYT, take 1.

0: En dit was dan de eerste take van PYT. Wil je horen wat het uiteindelijk geworden is? Dit.
1: You know, you make me feel so good inside.

0: geslapen? Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Joem, wat ga je doen?
3: Joem, wat ga je doen?
2: Joem, wat ga je doen?
3: Joem,
2: wat ga je doen?
4: Joem, goedemorgen.
0: Goedemorgen.
4: Het zit er allemaal in je show.
0: Zal ik dat eens even vertellen aan jou?
4: Ja, doe.
0: En wel op een manier dat iedereen kan meegenieten.
4: Ja,
0: dat is René Vroeger is er straks.
4: Oh, wat gezellig.
0: Ja, dus dat is heel leuk. We gaan een beetje terugblikken op de toppers. Maar we gaan vooral ook vooruitkijken. Er komt een nieuw album van hem aan. Met allerlei duetten.
4: Ja.
0: En voor de rest gaat hij natuurlijk 18 december optreden. In dit geval in Ahoy.
4: Oh, ja.
0: Dat heeft te maken met het vieren van zijn verjaardag. Namelijk een memorabel aantal jaren.
4: Ja, oké. Okay.
0: Dat doen we. En voor de rest hebben we Erik Scherder te gast. En die gaat een hele belangrijke mededeling doen. Heeft te maken met een hersenziekte waarvoor binnenkort ook een race aankomt. Dus er gaat geld ingezameld worden. En die race heet De Tikkende Klok. En Sjoerd is op pad en het ziet heel anders. Het heeft te maken met paspoppen in een museum.
4: Ah, maar dat past allemaal in één programma, hè?
0: Dat allemaal in 2 uur tijd.
4: Ongelooflijk. Dat is allemaal zo dadelijk bij June. Veel plezier erbij. Ik draai nog de Alan Parsons Project met Don't Answer Me. En ik wens je een hele fijne dag. Toedeloe!

0: Bij Pauw Recreatie en Heer Hugo Waard vindt u 12.000 vierkante meter caravans, tenten, outdoor, wandelschoenen en 1001 kampeerartikelen. En in juni en juli is Pauw Recreatie ook elke zondag geopend voor al uw vakantieaankopen. Kijk op pauwrecreatie.nl.
1: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-2726-0222. Dit is een uittip.
2: Ontdek Beestboel, het beestachtig leuke kinderfilmfestival. Deze zomervakantie bij Filmhuis Alkmaar en in de Biep. Het hele programma, van films tot workshops, vind je op filmhuisalkmaar.nl.
1: Dit was een uittip. Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06-272-60222.
3: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
4: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
5: Hallo, ik ben Tonia Agatha en kom uit Groet.
6: Ik ben Wim en ik kom uit Amsterdam, Gaasperdam.
7: Ik ben Corrie en ik kom uit Uithoorn.
8: Hallo, ik ben Vera en ik kom uit Purmerend.
9: Thuis in heel Noord-Holland.
10: 12 uur precies, het laatste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Barbara Mulder. Barbara, goedemiddag.
11: Goedemiddag. De man die het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam bekladde is volgens de rechter schuldig, maar krijgt geen straf. Op Texel woedt een grote natuurbrand in Den Burg. Veel brandweerlieden zijn opgeroepen, ook van het vasteland. En na een ruzie in een woning in Buikslotermeer bij Amsterdam gisteravond een man neergestoken. 56-jarige vrouw, die is aangehouden. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
12: Ewout de Jong met het NOS-journaal. In Oekraïne is het lichaam gevonden van de vrouw die verdacht wordt van een bomaanslag in Monaco vorige week. Dat schrijft de Oekraïnse krant Pravda. De vrouw zou gisteren zijn doodgeschoten in de buurt van de hoofdstad Kiev. Justitie in Monaco had al het vermoeden dat ze het land uit was gevlucht na de aanslag vorige week. Bij de aanslag raakte een Oekraïnse zakenman zijn vrouw en kind gewond. En vermoedelijk was de actie tegen hem gericht omdat hij zaken deed op de door Rusland geannexeerde Krim. De eerste 34 wetenschappers komen via een speciaal fonds, het Tulpfonds, naar Nederland. Op die manier moet de Nederlandse wetenschap worden versterkt. Tegelijkertijd kunnen de wetenschappers hier onderzoek doen, omdat de academische vrijheid in hun eigen land onder druk staat. Zo komen 29 wetenschappers uit de VS. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn explosies geweest bij het hotel van de Franse president Macron. Volgens Syrische staatsmedia raakten 18 mensen gewond, onder wie 4 agenten. Zijn kantoor zegt dat Macron al onderweg was voor een ontmoeting met president Sharaa. Hij kwam gisteravond aan in Damascus. Het is het eerste bezoek van de regeringsleider uit de EU aan Syrië na de val van het regime van Assad. In China worden verschillende regio's geteisterd door noodweer. Daarbij zijn in de centraal gelegen provincie Hubei zeker 11 doden gevallen. Er is sprake van harde wind, zware regen en in sommige gebieden zijn tornado's gezien. Meer dan 20 gebouwen zijn ingestort, duizenden gebouwen zijn beschadigd. In de stad Nanning zijn 48.000 mensen geëvacueerd na een damdoorbraak. De komende dagen wordt er nog meer noodweer verwacht in de regio. Vrijdag bereikt een zeer sterke orkaan Taiwan en daarna de Chinese oostkust. Het weer, zonnige periode, in het noorden meer bewolking en plaatselijk kans op wat lichte regen. En met een stevige zuidwestelijke wind wordt het 21 graden op de Wadden tot 29 graden in Limburg. Morgen droog, in het zuiden af en toe zon en 21 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dan de verkeersinformatie van de ANWB. De A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Schiphol en het knooppunt Battenverdorp. 5 minuten vertraging daar heeft te maken met een spoedreparatie. 2 rijstroken zijn er dicht. Dan de A10. Het knooppunt Nieuwe Meer richting het knooppunt Watergaasmeer. Tussen Amsterdam Buitenveldert en de afrit Watergaasmeer. 6 minuten vertraging heeft te maken met een ongeluk. Ook daar een spoedreparatie in de afrit is dicht. En dan nog tot en met 17 augustus. De A1. Amsterdam richting Amersfoort. Tussen het knooppunt Emnes en naar de Westieweg is dicht, heeft te maken met werkzaamheden.
13: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
14: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
15: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
16: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
17: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
18: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
17: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
19: Bij Vastelanden investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vastelanden, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
20: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
21: Ik koos wat mij raakte.
20: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
19: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
20: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
22: June tot 2.

0: hele goede middag en welkom bij het programma June Till 2... dat er 5 dagen per week te horen is op de radio. Iedere dag dus tussen 12 en 2 uur. Met vandaag Erik Scherder en Eva Hoger. En paspoppen, heeft niks met elkaar te maken.
1: Nee, gelukkig
0: niet. Nee, inderdaad. En uiteraard mijn persoonlijk moment. Nou, bij mijn persoonlijk moment wil ik even vooruitblikken... naar aanstaande vrijdag, 10 juli. Dan staan wij met de complete tent hier op het strand... bij de strandtent De Deining in Castricum. Daar maken we radio van 10 uur 's morgens tot 6 uur 's avonds. Dus Bart Slim doet zijn programma op het strand. Wij doen ons programma op het strand. En daarna Nick Velderman met het programma Jij en Nick. Met erin, in ons programma in ieder geval, 2 mooie gasten.
1: Ja, zeker.
0: Henny Huisman.
1: Leuk.
2: Ja. Yeah.
0: En Wolter Kroes.
1: Ja, ook leuk.
0: Oh ja, echt geweldig. Nou, en voor de rest zijn er ook nog andere gasten bij Bart Slim. Jobka. Kennen wij? Van een leuk liedje.
1: Van Lotje.
0: Van Lotje, inderdaad. En Nick Velderman heeft ook allerlei gasten. Die heeft dan Emma, samen met Mick Harren. Die heeft een leuke single gemaakt.
1: Ja.
0: Echt rijk.
1: Emma, de kleindochter van Henny.
0: Ja, precies. En voor de rest ook nog wat andere gasten. Maar daarover later in de week meer. Maar stel dat je in de buurt bent van Castricum... of dat je zin hebt om lekker te gaan fietsen... of je gaat naar het strand rijden en je parkeert je auto onderaan... Weet dat je niet alleen bent, want wij zijn er dus tussen 10 en 6 uur. Maarten, hou jij van het strand eigenlijk?
1: Nee, ik vind het strand heel vies.
0: Nou, dit meen je.
1: Ja, nee, het is echt waar.
0: Nee, maar wacht even.
1: Wat?
0: Vind je het strand vies?
1: Ja, vind ik heel smerig.
0: Oh. Zo, wat is er vies?
1: Dat ook? Vieze zand tussen je tenen en alles plakt. En dan ook die zonnebrand, dat vettige
0: positief
1: op je gezicht. Oh, ik vind het heel leuk, strand. Ik ben een gek op. Nee, ik vind het heel vies. En dat zoute water ook. En dan, ik ben ook bang voor krabben en voor Pieterman. Ken je Pieterman?
0: Nee, die zitten hier echt niet in de
1: Noordzee. Jawel, die zitten er wel.
0: Ja?
1: Ja, ik als hou die van je steekt, heb ik een half jaar pijn.
0: Nou, maar die steekt helemaal niet, joh. Als die jou zien zwemmen met die benen van je, dan zijn ze gelijk weg. Oké, dus we zien jou niet op een handdoekje in je vrije tijd liggend op het strand.
1: Nee, ik ben meer type zwembad.
0: Zwembad, oké. Okay. Ja. Dat is er niet, maar je bent wel het type gewoon strandtent.
1: Strandtent wel.
0: Ja,
1: met een lekkere cocktail.
0: Precies, een lekker cocktailtje. En ben je zeker ook het type gewoon radio maken op het strand.
1: Dat zeker.
0: Ja. Ik ga denk ik, ik hou heel erg van het strand.
1: Ja, heel erg.
0: Ja, echt heel erg. Je kan me niet blijer maken door gewoon mij in de zee te zetten.
1: Je bent eigenlijk een soort zeemermin.
0: Dat denk ik. Ja. Van die vinnetjes. Ja. Nee, ik vind het heerlijk. Ga ik nu op een bedje. Ik wil gewoon lekker op een handdoek.
1: Oh ja.
0: En dan gewoon met mijn voeten, gewoon dat mijn voeten het strand voelen. Dan vind ik het wel prettig als niet de hele tijd allerlei zand op mijn handdoek komt.
1: Ja.
0: Maar ik ga niet op een bedje liggen.
1: Oké.
0: Nee, dat vind ik niks. Ik ga wel een beetje smeren. Neem ik altijd een boek mee. En dan ga ik gewoon lekker om me heen kijken. Mensen kijken.
1: Dat is wel leuk.
0: Ja, maar de zee heeft zo'n aantrekkingskracht op mij. Bart Slim ook, hè? Ja, Bart Slim die gaat ook zijn programma doen daar.
1: Ja.
0: En die zei al dat hij gewoon even na 12 uur gelijk de zee ingaat.
1: Oké. Okay. Ja. Komen daar ook beelden van online en op
0: tv? Weet ik niet. Ik denk dat ik ook ga zwemmen. Oké,
1: maar Barbie... Bart Slim in de zwembroek.
0: Ja. Barbie, jij bent toch ook wel van het strand?
3: Heel erg, ja. Ik hou ongelooflijk van het strand. Als ik op het strand ben, dan voel ik me meestal heel gelukkig.
0: Ik voel me zo vrij daar.
3: Dus dat van vies en zo, dat herken ik helemaal niet.
0: Nou, ik weet niet wat ik meemaak.
3: Ik vind het een soort paradijs, het strand.
0: Ja, ik vind het echt werkelijk, ik vind het vakantie.
1: Nou, weet je wat ik gewoon irritant vind? Dan zit je onder het zand, dan ga je zwemmen, dan is dat zand eraf. En dan ga je weer liggen en dan zit je weer helemaal onder het zand. Omdat je nat bent.
3: Oh ja, maar dat is een soort van gratis krup, denk ik altijd.
1: Oh, dat is positief.
0: Nee, maar uiteindelijk als je dan opdroogt, dan is dat er ook alweer af. Dan valt dat zand er weer af.
1: Ja. En dan ga je naar huis en dan heb je nog een hele zandbak.
0: Ah joh, hou nou toch op. Jouw microfoon is dicht. Wegwezen jij. Barbie, 1 keer een hoogtepunt over de zee, hè?
3: Ja, de zee, absoluut. Oh. En lekker wandelen langs de zee met die goed in het water.
0: Oh, en dan met die krabbetjes en met die pietermannen van jou.
3: Ik heb in 40 jaar nog nooit een pieterman gezien.
0: Ik ook niet. Nee joh, is het dromen. Oké, we gaan in ieder geval Maarten een beetje een therapietje geven vrijdag. Dan gaan wij samen de zee in, hand in hand. Dat is leuk.

0: Coming Arts en Don't Leave Me This Way. Aanstaande vrijdag staan we van 10 uur 's morgens tot 6 uur 's avonds in de strandtent De Deining in Castricum. Ja, dat is echt een heel leuk strandtent. Dat is één. En bovendien is het ook heel leuk om elkaar te ontmoeten. Dus Bart Slim is daar. Nick Velderman. Maarten. Ik. En nog wat andere collega's van ons. En we hebben dus bekende gasten. Wolter Kroes, Henny Huisman, die komen dan tussen 12 en 2. Jobke komt 's morgens. En dan hebben we 's middags hebben Emma samen met Mick Harren bij Nick. En nog wat andere gasten. Dus wij vinden het alleen maar hartstikke leuk om elkaar daar te ontmoeten. En of je nou houdt van het strand of niet, zo'n strandtent, als je daar gewoon lekker gaat zitten en een beetje om je heen kijkt en een beetje meeluistert, is natuurlijk hartstikke leuk. Maar wie houdt er van het strand en van de zee? Barbara en ik zijn een groot voorstander. Lekker duiken in die golven. Maarten blijft weg voor de Pieterman die ooit zijn opa te pakken gehad heeft. En ja, dat is toch gewoon een beetje jouw associatie, toch?
1: Ja, die Pieterman heeft mijn opa geprikt. En die had een half jaar pijn.
0: Ja.
1: Moest helemaal al strandwachten bij.
0: Maar zelf heb je nooit ergens last van gehad, toch?
1: Nou, de angsten ervan. Ja. Het trauma.
0: Ah, lieverd, daar kom je wel overheen vrijdag. We gaan even naar Neil. Dag Neil, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag. Vanuit Callenzoog.
0: Oh, dat is om de hoek.
2: Ja, ik woon, als ik twee keer struikel, maar ik hou er ook niet van.
0: Nee, maar je woont wel vlakbij, dus je kunt wel vrijdag even gezellig komen.
2: Ja, als het kan, ga ik even kijken of ik sta op de nominatie om naar het ziekenhuis te gaan. Ik heb een slijmbeursontsteking in mijn knie.
0: Oh, dus, jeetje.
2: Ik loop niet zo heel erg lekker.
0: Maar je kunt wel fietsen, toch, met je knie?
2: Ja, dat kan.
0: Nou, meid, spring lekker op de fiets, kom
2: maar
0: even naar ons toe.
2: Maar, zeg ik, mijn kinderen en mijn kleinkinderen die zien heerlijk op het strand. Ja. Maar ik hou er niet van.
0: Oh, nee.
2: Ja, tot aan de strand in.
0: Ja.
2: En dat is Maarten.
0: Ja, daar ga je lekker zitten. Ja. Maar voor kinderen is het toch ook heerlijk met zo'n schepje en zo'n emmertje en een beetje schelpen zoeken. Hartstikke leuk. Maar
2: dat vinden ze ook fantastisch.
0: Ja. Jij succes met je slijmbeursontsteking in je knie en misschien tot vrijdag.
2: Oké, ik ga kijken of het lukt.
0: Ja,
2: doei, doei.
0: Wie houdt er van de zee en wie houdt er van het strand? 088 850 51 52. Francine uit Haarlem.
3: Hi.
0: Goedemiddag.
3: Goedemiddag. Ja, ik ben ook geen strandfan.
0: Nou, hoe kan dit nou? Je fietst zo naar Haarlem. Nee, je fietst zo via
3: Haarlem. Ja, ik weet het.
0: Ja,
3: je bent
0: Zandvoort,
3: zo.
0: Bloemendaal.
3: Ja, dat maakt er niet uit, maar ik vind met mijn voeten tot in het water, tot daar en toe.
0: Oh, dat wel.
3: Dat dan weer wel. En schelpen zoeken, want vorig weekend zijn we even naar het strand geweest 's avonds.
0: Ja.
3: Maar voordat jij een plekje hebt, dan ben je een half uur tot een uur verder.
0: Ja, je moet er wel even over hebben.
3: Ja, het is leuk met je. Ja, toen uiteindelijk, toen hadden we wel. Nou, weet je, de ellende is, dan moet je een hele rottige strand weer over in. Overal weer zand in. Ik hou daar niet van.
0: Ah, maar liever, luister. Het strand is gewoon, dat straalt rust uit. Ja, oké, het kan wat drukker om je heen zijn, maar dan kijk je naar die horizon van die zee. Ik ben op vakantie. En dat zand, dat is ook een beetje, die scrub is gewoon ook lekker goed voor je huid.
3: Ja, tot zover.
0: Ja,
3: vroeger gingen we wel eens met mijn ouders naar het strand en dan had je gewoon overal zand in. Dus ik had zand te eten, pas brood, laat maar.
0: Oh, dat weet ik ook nog wel. Want ik ging met mijn ouders vaak naar Keiduin, naar het strand bij Den Haag.
3: Ja,
0: en dan kreeg je een broodje met kaas. En dan mijn moeder een brood mee in de broodtrommel. Ja, daar zat altijd een beetje zand tussen. Maar ja, weet je, dan zei mijn moeder, zand schuurt de maag. Ja, precies. En dan had je gewoon de broodje op.
3: Ja, ik had dat ook wel op hoor. Maar gelukkig mocht ik altijd zo'n stoel zitten, weet je wel, waar je in kon zitten. Dat was helemaal beschermd van de zon. Die verbrandde nogal snel vroeger.
0: Ja.
3: Dus ik werd daar. En dat zat ik heerlijk daar.
0: Zie je. Er komt uiteindelijk toch een voordeeltje te sprake.
3: Ja,
0: Nou, als je niks te doen hebt, vrijdag wij zijn op het strand van Castricum.
3: Ja, een beetje ver weg dus.
0: Nou, we zien wel. Dankjewel. En je kan het ook volgen op radio en de televisie.
3: Dat ga ik ook zeker doen.
0: Goed zo, dag.
3: Doei doei.
0: Maarten, ik zie een mooie foto van iemand die paard rijdt op het strand.
1: Ja, dat is Wendy. Zij stuurt, ik hou ook niet van het strand alleen met mijn paard. En dat is inderdaad een foto van een paard, ja. Een heel mooi paard op het strand.
0: Okay.
1: Jim die stuurt niks leukers dan mensen kijken op het strand.
0: Nou, heerlijk.
1: Ja, Shirley is dan weer bang voor de zee. Gerard die gaat lekker uitwaaien, maar dan vooral in de herfst en de winter. Marjolein die stelt een goede vraag. Ze zegt namelijk, vraag straks even aan Jan Visser hoe warm het zeewater nu is.
0: Oh, dat is lekker.
1: Dat is een goede vraag.
0: Dat is een goede vraag.
1: En Denise komt gezellig langs aanstaande vrijdag bij ons in Kastrikum.
0: Serieus? Oh, wat leuk. En Lisbeth die stuurt net een appje, zie ik nog op last minute binnenkomen. In een land zonder zee en strand kan en wil ik niet wonen.
1: Ja.
0: Vind ik mooi.
1: Ja, dat snap ik.
0: Want wij boffen wel, hè, in Nederland. Zeker. Met die lange kustlijn.
1: Absoluut.
0: Ja, dus ik wil het gewoon lekker positief afvinden.
1: Maar het is wel mooi, dat heb ik nooit gezegd.
0: Nee, dat is prachtig. Wat doe je aan vrijdag?

0: Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
1: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
4: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
5: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
6: Oké.
5: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
7: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
8: Ik koos wat mij raakte.
7: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
9: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
7: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
10: Ik ben Anna uit Purmerend.
11: Ik ben Rodi uit Alkmaar.
12: Ik ben Bas uit Hilversum.
13: Ik ben Sebastiaan uit Amsterdam.
14: En ik ben Manuela en ik kom uit Zaandam.
15: Thuis in heel Noord-Holland.
16: Minuten over 12:30. In Bussum is het 24 graden. Nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Barbara, goedemiddag.
17: Goedemiddag. Op Texel woedt een natuurbrand in Den Burg. Ja, veel brandweerlieden zijn opgeroepen, ook van het vasteland. De brand woedt in de duinen aan de natte vlakweg. Ja, voor zover bekend, nu is er niemand gewond geraakt. De brand werd tegen 11:00 gemeld vanochtend nadat wandelaars rook zagen opstijgen. En zij sloegen alarm. Het vuur woedt in een gebied van ongeveer 20 bij 50 meter. Hoe die brand is ontstaan, is niet bekend. Twee leden van de beruchte Noord-Hollandse overvalbende zijn in hoger beroep veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Twee andere verdachten krijgen celstraffen van 25 en 20 jaar. Ja, de bende pleegde tussen 2020 en 2021 een reeks aan zeer gewelddadige woningovervallen in Noord-Holland. Daarbij kwam de 72-jarige Sjaak Groot uit Berkhout om het leven. Ja, ze beroofde huizen waarvan ze dachten dat er snel en veel contant geld te halen viel. Het gerechtshof legde de twee hoofdverdachten een zwaardere straf op, opvallend, dan de rechtbank eerder deed. En de schrik zit er nog goed in bij de Nederlanders die de afgelopen dagen in Zuid-Frankrijk te maken kregen met bosbranden. In het zuiden van Frankrijk zijn zo'n 10.000 inwoners geëvacueerd vanwege natuurbranden in het gebied. In het departement Pyrénées-Oriental, waar de stad Perpignan ligt, hebben branden in korte tijd een gebied ter grootte van 4500 hectare verwoest. Je hoort twee vriendinnen die op de camping in de buurt van Perpignan stonden.
18: Met de explosies vond ik het angstig. Omdat je dan niet weet waar is iedereen en hoe loopt dat af. En ook heel veel angst voor de camping zelf. Want dat is een plek waar wij al 20 jaar komen en ons ontzettend veilig voelen. En dat je echt denkt van, hoe loopt dit af?
17: Ja, dat is natuurlijk heel heftig. Veel 10.000 mensen hebben de campings moeten verlaten. In de regio bestrijden zeker 700 brandweerlieden het vuur. Dan is een 25-jarige man schuldig bevonden aan het bekladden van het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam. Hij spoot vorig jaar tijdens een pro-Palestijnse demonstratie met rode verf de tekst Never Again Is Now op het monument. De rechter noemt dat beschadiging, maar geen vernieling, omdat de verf ook nog verwijderd kon worden. De man krijgt geen straf, omdat hij de schade van bijna €900 al heeft betaald. Volgens de rechter had hij zijn politieke boodschap trouwens op een andere manier ook kunnen uiten. Laatste berichtje, schadeherstelbedrijven hebben het nog steeds ontzettend druk na de hevige buien van 2 weken geleden. Door de grote hagelstenen die op sommige plekken uit de lucht vielen, zijn duizenden auto's beschadigd. Ja, en die moeten nog allemaal worden uitgedeukt.
19: Binnen schadenet zijn er wel meer dan 10.000 aanmeldingen. En we hebben gezegd met elkaar, wij krijgen het niet weg. Dus we starten een hagelcentrum in de omgeving hier. En in de omgeving bij Amersfoort en in Zeeland, dus 3. Om uiteindelijk de klanten zo goed mogelijk en snel mogelijk te kunnen bedienen. Want iedereen wil hagelvrij rondrijden.
17: Ja, onze eigen baas Koen, die had ook...

0: foto's van zijn auto laten zien. Zijn auto, zo'n motorkap, leek al een soort van poffertjespan.
1: Gekkenhuis, hè? Allemaal deuken.
0: Ja, allemaal deuken. Dus benieuwd of dat ook al hersteld is. We houden het in de gaten. Meer nieuws vind je in de app en op nanieuws.nl.
1: Dankjewel, Barbara. En dan gaan we naar het weerbericht met Jan Visser. Dag Jan, goedemiddag. Hallo Jan.
2: Ja, ik ben er. Goedemiddag.
1: Ja, hallo daar. Wat kunnen we verwachten vandaag?
2: Ja, het is vrij zonnig. Vanochtend was het al behoorlijk zonnig in de provincie. En dat zal vanmiddag niet anders zijn. Van tijd tot tijd kan er wel wat bewolking overtrekken. Wat sluierbewolking, soms ook wat meer bewolking. Maar over het algemeen veel zon. En de temperaturen zijn opgelopen tot onder meer permanent 23 graden. Aan de kust is het 21 tot 22 graden. En het wordt in het zuiden van Noord-Holland vanmiddag nog wel zo'n 25 graden. Gisteren werden de maximumtemperaturen helemaal aan het einde van de middag en de avond bereikt. Toen werd het plaatselijk 26 graden. We hadden echt een bijzonder warme lucht. En dat voelde je ook buiten. De intensiteit van de zon was behoorlijk. Uh-huh. Dat is vandaag allemaal wel wat minder. Maar toch nog temperaturen ruim boven de 20. Dus 23, 24, zuidelijk Noord-Holland 25. En op Texel 22 graden. Er staat behoorlijk wat wind. Het is niet zo gunstig natuurlijk voor de brand op Texel.
1: Nee, zeker niet.
2: Nee, want de wind is matig tot vrij krachtig uit het westen tot noordwesten. En dat zal vanmiddag niet anders zijn. Pas vanavond zien we de wind afnemen. Bepalend voor het weerbeeld wordt steeds meer een hoge drukgebied. Maar we hebben ook nog wel te maken met fronten die over de Noordzee trekken. Behorend ook bij een actieve depressie boven Zuid-Zweden die zich daar vandaag ontwikkelt. Dat systeem trekt morgen naar het oosten weg. Front blijft nog een beetje slepen in de buurt van en boven ons land. En dat betekent dat er vooral morgenochtend nog vrij veel bewolking is weer. Maar morgenmiddag laat de zon zich wat vaker zien. Het wordt zo'n 22 tot 23 graden en de wind is matig uit het noordwesten. Op donderdag arriveert een hoge drukgebied boven onze omgeving. Er is weinig stroming. Er ontstaat wel in de nacht boven de Noordzee en boven land lage bewolking. En dat lost pas later op de dag waarschijnlijk overal op. Dan is het zonnig. Temperatuur 24, 25 graden. En dan vrijdag, zaterdag en zondag trekt het hoge drukgebied naar het noorden toe. Richting Schotland, Noorse Zee, Zuid-Noorwegen. En dan hebben we een noordoostelijke wind waarmee warme lucht wordt aangevoerd. Maar wel te behappen temperaturen, om het maar zo te zeggen.
1: Ja, wat dan?
2: Het wordt op Texel zo'n 24 tot 25 graden, ook in de Noordkop. En in het zuiden van de provincie 28 tot 29. Misschien in het Gooi net 29 tot 30 graden.
1: En aan de kust?
2: En aan de kust, ja, zo'n beetje met een aflandige wind, toch wel zo'n 25, 26 graden.
1: Ja, ja. Het zeewater?
2: Droog en zonnig, ja. Het zeewater heeft een temperatuur van rond de 20 graden.
1: Oh, dus dat is heerlijk.
2: Ja, zeker. Ja, bijzonder warm voor de tijd van het jaar. Daar moet ik er wel bij zijn.
1: Ah, wat goed. Oké. Okay. Ja. Mooi. Nou, daar hebben we eigenlijk de belangrijkste zaken gehad, toch?
2: Ja, zeker. Ja.
1: Ja, want we kunnen wel vooruitkijken tot na het weekend, maar dat is een beetje ver weg.
2: Ja, maar dat ziet er ook nog goed stabiel uit, hoor.
1: Mooi.
2: Gaat nog wel even door met de zomer.
1: Ja, oké. Okay. Ja. De luchtdruk en de weerspreuk voor vandaag.
2: De barometer staat op 1013. Komt de wind uit het Noorderland, lang houdt het weder stand.
1: Oké, okay. En zo gaat het ook. Dankjewel, Jan.
2: Oké.
1: Okay. Goed zo, dag.
2: Hoi, hoi.
1: Dan sluit ik aan met de verkeersinformatie van de ANWB. De A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Schiphol en het knooppunt Batuverdorp. Daar is sprake van een spoedreparatie. Twee rijstroken zijn daar dicht en het zorgt voor 8 minuten vertraging. Ook een beetje vertraging op de A10, het knooppunt Amstel, richting het knooppunt Watergraafsmeer tussen Amsterdam over Amstel en het Watergraafsmeer. 5 minuten vertraging heeft te maken met een ongeluk. De afrit is dicht.

0: de topper der toppers is straks de gast. En die zit nu in de auto. En dan heb ik het natuurlijk over René Vroeger.
1: NH. June tot 2.
2: Speel de pin. Bam.
1: June tot 2.
2: Pin.
1: Pim pam pet. June tot 2. Speelt pim pam pet.
0: We komen net een berichtje tegen dat de boer Ayoub... Ja, die hele leuke Marokkaanse boer, die heeft nog geen boerderij gekocht. Hij is er mee bezig in Marokko. Ik had hem net op de app. En dat zorgt voor de volgende selectievraag.
3: Ja.
0: Wat zie je op de boerderij?
3: Oh, leuk.
0: Ja, wat zie je op de boerderij? Dat is echt niet alleen maar dieren, hoor.
3: Maar hij heeft dan wel grond, toch?
0: Hij heeft wel grond, maar de boerderij staat nog niet.
3: Ja. Wat
0: ik probeer
3: goed, wat
0: dat
3: leuk
0: hij volgende week even... Ja, superleuk.
3: Dat heeft hij natuurlijk jaren over
0: gedaan.
3: Ja,
0: is zo'n schatje met die cowboyhoed van hem.
3: Is hem gegund.
0: Ja, absoluut. Dan, wat zie je op de boerderij? Met de volgende letter. De F van Ferdinand. Wat zie je op de boerderij met de F van Ferdinand? 088 850 51 52.

0: Weet je wie hier zit te drummen bij de Margriet S-Huis Band?
1: Ja, Hedy Huisman.
0: Ja, en weet je wie er vrijdag is?
1: Ja.
0: Tussen 12 en 1 op het strand van Castricum.
1: Hedy Huisman.
0: Ja, dat bedoel ik.
2: June tot 2 speelt Pim Pam Pet.
0: En het uur daarna Wolter Kroes en nog vele andere artiesten. Maar dit zijn de artiesten tussen 12 en 2. Dan gaan we eens even Pim Pam Pet spelen. Maarten, wat was de vraag?
1: Wat zie je op de boerderie?
0: Op de boerderie, inderdaad. Wat zien we op de boerderie met de letter F van Ferdinand?
1: Ja, een fazant, een fietsje.
0: Fietsje,
1: een
0: ja.
1: Een fokpaard,
0: oh, ja.
1: Of een vriespaard.
0: Ja.
1: Een fret, een fuik, een fut. Of de filmploeg van Boer zoekt vrouw.
0: Of de filmploeg van Boer Ajoep.
1: Bijvoorbeeld.
0: Ja,
1: ja.
0: Hartstikke goed. Wat een leuke antwoorden. Dan gaan we naar Leo. Dag Leo, goedemiddag.
3: Hi John, goedemiddag.
0: Hallo Leo. Wat was jouw antwoord?
3: Ik had een Fries paard en ik had ook een fazant.
0: Oké, allebei. Gaat niet zo goed hè, met het Friese paard?
3: Nee, dat weet ik eigenlijk niet zo gek veel van de Friese paarden. Ik weet wel, ik vind het wel leuk om ze te zien, want
0: prachtig,
3: het zijn natuurlijk
0: beest.
3: Hele mooie en krachtige
0: zo,
3: beesten om ze te zien.
0: Maar een Friese paard loopt ook zo mooi, zo lekker zwaar,
3: juist,
0: met die benen
3: dat.
0: En die haren eraan.
3: Ja,
0: ja, maar ik had begrepen dat het ras een beetje onder druk staat.
3: Oké.
0: Ja. Maar goed, daarover gaan we maar niet hebben, want wij zijn allebei geen expert. Jos, goedemiddag.
4: Hoi, goedemiddag, jongen.
0: Hallo Jos, wat was jouw antwoord?
4: Nou, ik dacht, dat is jouw favoriete letter, dus laat ik er maar wat moois van maken. Dus ik heb voor fjordenpaard gekozen.
0: Fjordenpaard, hartstikke goed. Mooie letter, hè, die F. Nou, we gaan beginnen. 5 vragen. Voorzitter, gereed?
1: Zeker.
0: Leo en Jos, klaar?
4: Helemaal
3: klaar.
0: De eerste vraag is de volgende. Iets dat nat is. Iets dat nat is. Wat is er allemaal nat? Het is de R van Rudolf.
4: Regen.
1: Och, ja.
0: Ja.
1: De regen is nat.
0: Hoe
1: hartstikke
0: makkelijk
1: goed,
0: wil je het hebben?
1: Ja.
0: Vraag nummer 2. De scholen zijn nu... zijn gesloten, toch, al in onze provincie?
1: Dat weet ik niet.
0: Ja, volgens mij wel. Maar goed,
4: ja,
0: ze gaan bij de
4: gesloten.
0: Ja, toch, zijn gesloten.
4: Ja, ze zijn gesloten. Noord-Holland.
0: Ja, schoolvakantie is begonnen. Iets dat je meeneemt naar school, dat is vraag nummer 2. Wat kan er mee naar school? Het is de E van Eduard.
4: Energie.
1: Wow.
4: Eten.
1: Eten, ja, dat is ook de algemeen. Waar doe je je pennen in, en je potloodjes en je gubbetje?
4: Etui.
1: Dat was Leo.
0: Een etuietje.
1: Wat goed zeg, helemaal uit
0: het blote
1: hoofd.
0: Oh, wacht, de deur moet even open voor... René Vroger komt erin. Iets van metaal. Iets van metaal. Wat kan er van metaal zijn? Iets van metaal met de L van Leo.
4: Dat... Lithium? Lithium.
1: Lithium?
0: Lithiumbatterij.
1: Wie zei dat, Jos?
4: Leo.
1: Oké, en een lamp, allebei een punt.
0: Allebei een punt.
1: Ik werd helemaal afgeleid.
0: René, ga lekker zitten hier. René Vroger komt binnen. Ja. Heerlijk, vind ik dat zo... Ik voel me zo op mijn gemak met die man. Oké, maar dat weet Natasja hoor. Vraag nummer 4 is een bloem. Een bloem. Welke bloem kennen we? De bosbloemen die misschien wel René gekocht heeft voor zijn tas... toen ze weer zo lang getrouwd waren. Met de W van Willem, een bloem.
4: Wasbloem. Dat is
1: wat
4: de
1: je,
4: waterlelie. Wasbloem.
1: Wasbloem.
4: Waterlelie.
0: Wasbloem? Wat is een wasbloem?
4: Dat is een bloemetje, dat kan je kopen.
0: Wasbloem.
1: Wasbloem, ja, klopt inderdaad.
0: Een wasbloemetje.
1: Een wit bloemetje, ja hoor. Jos was eerder, punt
0: en
1: voor Jos.
0: En wat is de tussenstand?
1: 3-2 voor Jos.
0: Oké, laatste vraag
4: nee.
0: Is de volgende. Oh.
4: Was het niet 2-1?
0: Ja, maar ik heb hier 1 voorzitter van de jury. En dat is Maarten Faber. Dus ik moet echt altijd achter hem gaan staan. Bij alles wat die jongen doet, sta ik
1: luister
0: achter hem.
1: En dan ga ik, als het niet klopt, dan rectificeer ik de hele boel.
0: Oké, de hele boel zelfs. Iets wat onzichtbaar is. Wat is er onzichtbaar, is de laatste vraag. Onzichtbaar. Met de T van Tinus.
4: Oef.
0: Wat is er onzichtbaar?
4: De troef is onzichtbaar.
1: De troef?
0: Een troef. Ik denk altijd bij de T aan toppers, maar ja, die zijn hartstikke zichtbaar.
4: Ja, zo'n onzichtbaar t-shirt.
1: Maar wat is een troef?
0: troefkaart?
4: Dat is de troef, dat is de winst.
1: Oh, René Vroeger, ik knik heel erg dat het goed is.
4: Dat zie je niet, maar het is er wel.
1: Oké, okay. Nou, punt voor Jos. Dat heeft Jos echt dik gewonnen, hoor.
4: Ja, gefeliciteerd.
0: Nee, dankjewel. Oh, jeetje, pak van mijn hart. Oké, gefeliciteerd, Jos.
4: Ja, dankjewel, Jos.
0: Dag, Leo.
4: Jojo, groetjes.
0: Tot zo, dag.
4: Dag.
0: Oh, jeetje. Och, hier is mijn andere held. René.

0: Zomertour.
1: Den Haag heeft de zomer in de bol. Aanstaande vrijdag trappen we de zomertour af vanaf strandpaviljoen Deining op het strand van Castricum. En langs bij onze mobiele studio ontmoet gezellige gasten, spelen potje Pim Pam Pet met June Zomertour.
0: Zomertour.
1: En beleef alles live op radio en tv bij NH.
2: Tot vrijdag op het strand van Castricum.
1: Van 10 tot 6 zijn Bart Slim, June Hoogkarspel en Nick Velderman er live bij.
3: Bij Pauw Recreatie en Heer Hugo Waard vindt u 12.000 vierkante meter caravans, tenten, outdoor, wandelschoenen en 1001 kampeerartikelen. En in juni en juli is Pauw Recreatie ook elke zondag geopend voor al uw vakantieaankopen. Kijk op pauwrecreatie.nl.
4: Dit is een uittip.
5: Sommige van de beste museumverhalen staan niet op de informatiebordjes. Ze staan op Bloomberg Connects. Maak van je telefoon je persoonlijke gids en ontgrendel exclusieve verhalen. Bloomberg Connects. Jouw sleutel tot kunst en cultuur. Nu gratis.
4: Dit was een uittip.
6: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
7: Beep for help. Soms heb je hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf, voor iemand waar je voor mantelzorgt, of voor jullie allebei. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
8: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
9: Van West in Amsterdam-Osdorp.
10: Ik ben Amsterdamse Pardo en ik woon mijn hele leven al in Zaandam.
11: Thuis in heel Noord-Holland.
12: 1 minuut over 1, het laatste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Barbara Mulder. Barbara, goedemiddag.
13: Goedemiddag. Op Texel woedt een natuurbrand in Den Burg. Veel brandweerlieden zijn opgeroepen om het vuur te bestrijden. De brand woedt in de duinen aan een natte vlakweg. Twee leden van een beruchte Noord-Hollandse overvalbende. Die zijn in hoger beroep veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf. De bende pleegde een reeks zeer gewelddadige woningovervallen in heel Noord-Holland. En de man die het Nationaal Monument op de Dam bekladde is volgens de rechter schuldig, maar krijgt geen straf. Hij heeft wel €900 schadevergoeding moeten betalen. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
14: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Regeringspartij VVD dient vandaag een wetsvoorstel in om religieuze symbolen bij boa's landelijk te verbieden. Het gaat dan bijvoorbeeld om hoofddoeken, keppels of kruisjes. In de Tweede Kamer is al jaren een ruime meerderheid voor zo'n verbod bij boa's, maar het kwam er tot nu toe niet van. In sommige gemeenten mogen handhavers zichtbaar religieuze symbolen dragen, maar de VVD vindt dat boa's neutraliteit moeten uitstralen. Coalitiegenoot D66 ziet niets in zo'n verbod. Het CDA zegt nog geen definitief standpunt te hebben over het voorstel. In Oekraïne is het lichaam gevonden van de vrouw die verdacht wordt van een bomaanslag in Monaco vorige week. Ze was doodgeschoten. Bij de aanslag raakte een Oekraïense zakenman zijn vrouw en kind gewond. Vermoedelijk was de actie tegen hem gericht omdat hij zaken deed op de door Rusland geannexeerde Krim. De Syrische hoofdstad Damascus zijn ontploffingen geweest in de buurt van het hotel van de Franse president Macron. Experts waren al bezig met voorbereidingen om de bommen te ontmantelen. Zeker 18 mensen raakten gewond, onder wie 4 politieagenten. Volgens het kantoor van president Macron was hij al onderweg naar een ontmoeting met president Chara. De verkeersborden langs Vlaamse snelwegen worden komende jaren vernieuwd. En daarmee moeten de borden beter zijn afgestemd op Nederland en Duitsland. In Vlaanderen kunnen de borden nu nog per provincie verschillen. Daarom wordt het nu overal hetzelfde. Witte afritborden met groen-gele vlakken worden vervangen door zwart-witte symbolen. En pijlen op borden boven de rijbaan krijgen een vaste vorm en wijzen altijd naar boven, net als in Nederland. Het weer. Zonnige periode met in het noorden meer bewolking en plaatselijk kans op wat lichte regen. Met een stevige zuidwestelijke wind wordt het vanmiddag 21 graden op de Wadden tot 29 graden in Limburg. Morgen droog, in het zuiden af en toe zon, dan wordt het 21 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Als je Vodafone mobiel
15: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
0: krijg je tot wel 20 euro korting.
15: Elke maand weer.
0: En hoe meer data en snelheid,
15: hoe groter die korting.
0: Dat is One van Vodafone
15: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
16: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
17: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
18: Bewonder ook de 72 indrukwekkende gebrandschilderde ramen in de Sint-Janskerk.
19: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
20: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
21: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
22: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
20: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst in alles anders dan Rembrandt.
23: Tot 2.

0: Hij is er weer, René Vroger. Ja. 10 minuten over 1 in het programma June tot 2. We gaan terugblikken op de toppers. We gaan vooruitkijken naar een heel bijzonder optreden in Ahoy op 18 december. We kijken ook een beetje vooruit naar wat ze allemaal gaan doen op televisie met de hele familie. En er komt ook nog een prachtig album uit met duetten.
1: Ja.
0: René, hoe is het met je?
1: Nou schat, het is wat druk. Nee, het gaat geweldig. Het gaat heel goed. We hebben natuurlijk net de toppersconcerten gehad, ja, die waanzinnig waren.
0: Hoe lang moest je daar nou van bij komen?
1: Nou, ik denk een dagje of 3, 4.
0: Ja, dat denk ik ook.
1: Ja, en ik heb, ja, mijn huis zat vol. Wij hebben elk jaar hebben wij ongeveer een invasie van 8 tot 10 Engelse vrienden.
0: Ja, oh ja.
1: En er zit natuurlijk Julie nog steeds bij, ja, van Grand The Foresight.
0: Je vriend is overleden.
1: Ja, ja. Maar inmiddels hebben we daar zo'n grote groep. En die komen elk jaar.
0: Slapen die bij jullie?
1: Slapen bij ons. En dat wordt dan steeds groter, die groep. Want iedereen hoort steeds, ja, je moet mee.
0: Ja.
1: Dus ik, dat wordt ook steeds meer. Maar dit is gewoon heel erg leuk.
0: Maar die slapen dus bij jullie, ja, rondom natuurlijk de 2 concerten van de toppers.
1: Ja.
0: Dus dan kom je thuis, de 19e. Ik ben de 19e,
1: ja,
0: geweest.
1: Ja.
0: En dan indrukwekkend wat je iedere keer weet neer te zitten. Dat, ja, ik echt denk, choreografie, ja, gastartiesten, decor. Gewoon de kleding die je draagt. Ik denk, René, daar ben je inderdaad weer een jaar mee, ja, bezig geweest.
1: Ja. Ja, nou, sterker nog, we zijn er weer bezig.
0: Voor volgend jaar?
1: Nou, niet voor volgend jaar met toppers. Ik ben natuurlijk nu eerst met de Ahoy-concerten bezig. Ja. Maar het duurt een jaar voorbereiding.
0: Het was bloedheet ook nog, hè? Dat hielp niet.
1: Nee, schat. Nee, het was, en ja, dat was het enige waar we niks aan konden doen.
0: Ja.
1: Nee, de recensies waren echt waanzinnig. Iedereen heeft het zo naar zijn zin gehad. Maar we konden helaas niks aan de temperatuur doen.
0: Nee, het dak was dicht. Dat was ook, ja, de nacht van het vreselijke noodweer. Van de hagel bijvoorbeeld.
1: Ook nog eens een keer.
0: Vooral, ja, in Hilversum. Maar echt, het was de 20e keer nu ondertussen.
1: 22e volgens, ja, mij. Ja,
0: nou, dat 20, hele, ja, concept dat je daar dus optredens hebt, meezingers hebt, de teksten ook gewoon laat zien en alles en iedereen. En dat je dus daar staat te dansen en polonaise loopt met mensen die je gewoon nooit meer gezien hebt, daarna, ooit nog.
1: Nee.
0: Ik heb allemaal nieuwe vrienden op LinkedIn. Okay, die heb ik dus ontmoet daar op de tribunes bij de toppers. Maar het houdt niet op, hè, René, want dat brein van jou, dat blijft maar draaien.
1: Ja. Ja,
0: wat wordt het nieuwe thema?
1: Ik kan er niks aan doen, maar ik heb echt de hele dag. En ik had afgelopen jaar ook weer, er stonden we het laatste liedje te doen over de top.
0: Ja.
1: En toen, net voor we eraf gingen, toen dacht ik nog even, oh, we kunnen volgend jaar dat doen en we kunnen dat doen. En
0: ja,
1: ja, die geest van mij, ik word er heel af en toe ook wel moe van.
0: Ja.
1: Maar dat blijft maar doorgaan.
0: Ja.
1: Gelukkig maar.
0: Ja, en je hebt ook natuurlijk lekker veel input van Gerard natuurlijk, Jan Smit en Jeroen van den Boom.
1: Ja.
0: En niet te vergeten van jouw eigen Natasja natuurlijk, ja, ook, hè.
1: Ja, kijk, we hebben een waanzinnig team. Kijk, laten we zo zeggen, het team wat eigenlijk aan de keukentafel begint, dat is eigenlijk Benno,
0: ja,
1: mijn vriend en compagnon,
0: ja,
1: en John Deerne.
0: Oh ja, John Deerne.
1: En dat, de muziekproducent. En dan beginnen we gewoon met een A4'tje aan de keukentafel. Dan hebben we een thema en ja, dan beginnen we dan uit te breiden. En uiteindelijk komen de jongens erbij. Wat vinden jullie ervan? Ja, maar dat is het leukste wat er is. Want dat is gewoon, ja, je bouwt iets. En nogmaals, van een A4'tje staat het dan in één keer weer in die arena.
0: Ja. Ja, en dan begint het allemaal bij jullie aan de keukentafel.
1: Ja.
0: Ja. Er komt een appje binnen van luisteraar Janne van den Berg. Die is naar de zaterdagavond geweest. Die vond het echt één groot feest.
1: Ja.
0: De zaterdagavond had je ook nog wel de wedstrijd van het Nederlands elftal mee. Met winst. Om 7 uur 's avonds voorafgaand, ja, aan het concert.
1: Ja, dat was mazzel, hoor.
0: Ja, want je nam natuurlijk een hele wilde gok.
1: Nou, ja. Ja, als je begint en godzijdank is dat goed gekomen, maar je zou gewoon met 3-1 verliezen of zo.
0: Ja, hou op.
1: Ja, dan hadden de billen toch iets meer gespannen gestaan. Ja.
0: En dan kan ik me voorstellen, als je zoiets neerzet waar je dan zo lang aan gewerkt hebt, dat je denkt, oké, lekker voor mijn gevoel, hier ga ik voorlopig opteren. Maar in die riante positie verkeer je niet, want jij moet door naar het volgende.
1: Ja, nou ja, op dit moment zijn we dus heel druk bezig. Op 18 december geef ik mijn eigen concert.
0: Ja, heeft te maken met je verjaardag van vorig jaar.
1: In Ahoy. En ja, dat gaan we gewoon groot vieren. Ik ben op dit moment ook nog eens bezig met een duetten-cd.
0: Ja.
1: En ja, dat zing ik allerlei duetten met collega's op die waarschijnlijk ook in Ahoy allemaal te horen zijn. Dus ik ben een jaar lang 65. Op de avond zelf ben ik al 66. Maar goed, dan ben ik
0: onderweg. Dat vertellen we niet.
1: Nee, dat maakt mij ook helemaal niks uit. Want dan hoop ik dat ze zeggen, nou, die oude lul kan het nog goed. Weet ja. Want dat...
0: Wat zeg jij tegen jezelf als je 's morgens in de spiegel kijkt?
1: Nou, dat ik een geluk... Ik ben een heel gelukkig mens. Ik zit op een ongelooflijke leuke plek op dit moment. Ik had altijd gedacht, weet je, ik ben nooit echt bezig geweest met ouder worden. Maar op dit moment zo, met mijn kinderen, mijn kleinkinderen... en ik zit buiten, ik heb een buitenkantoor. Ja, en dan lopen de kleinkinderen, die lopen langs... en die staan te voetballen, te tennissen, weet ik wat allemaal. Het is één grote zoete inval, maar daartussendoor doe ik mijn werk.
0: Ja.
1: En iedereen is daar inmiddels aan gewend. Want ook de mensen waar ik mee werk, die weten niet beter... dat het altijd vol is, veel.
0: Ja. Ja.
1: En ja, bloedgezellig. Dus... Het is af en toe wel eens even dat je denkt van... neem even een weekje vrij. Maar ja, ik zit op een geweldige plek.
0: Ja.
1: Ik heb het zo naar mijn zin.
0: Nou, houd vast, man. We gaan zo meteen verder praten. Ik ga natuurlijk even de wet waarvoor je de laatste keer bij ons was... samen met Welen.
1: Ja.
0: En die komt op dat album te staan. Ga ik even draaien.
1: Nou.
0: En dat gaat natuurlijk over de liefde, hè? Want over de liefde, ja, daar ben je nooit uitgezongen.
1: Nee, schat, daar kunnen we 40 triljoen platen over maken.
0: En je bent ook zo gelukkig met je Natasja.
1: Heerlijk.
0: Hoe de liefde gaat. René Vroger nu te zien en te horen op NH Radio. En dit is samen met Welen.

0: De liefde gaat René Vroeger samen met Waylon. En jullie waren onlangs de gast. Waylon die hier trouwens ongeveer om de hoek woont. René, dat betekent 18 december. Is het album dan klaar met de duetten?
1: Nee, we zijn onderweg. Je moet je voorstellen, elke 3-4 maanden komt er wel een single uit. En we hebben op dit moment zijn er 7-8 collega's die meedoen. En daarna maken we allemaal 2 platen mee. En je wil het zo goed mogelijk doen. Nou, dan komt de zomer eraan en dit. Dus we hebben gewoon geroepen, het album is klaar als klaar is.
0: Ja.
1: Dus ja, en ik heb de tijd.
0: Ja, precies. Nou ja, goed, ik kan me zo voorstellen, want Waylon is natuurlijk een grote naam. Dat je verder ook grote namen gevraagd hebt. Ja. Dus je moet ook maar afwachten wanneer zij tijd hebben.
1: Ja, dat krijg je dus. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb wel de meest populaire collega's. Sterker nog, die vonden het fantastisch om mee te doen. Maar dan heb je wel natuurlijk ook te maken met het schema van hun.
0: Ja. Hè?
1: Of het niet een plaat van hun uitkomt. Of weet ik. En komt het ook gelegen. Maar het gaat allemaal goed.
0: Ja.
1: Dus ik heb wel iets geleerd in de afgelopen jaren. Iets is klaar als het klaar is. Weet je, dus we nemen de tijd ervoor. Het moet gewoon goed zijn. En dan brengen we het uit.
0: Ja. Komt een appje binnen van luisteraar. Die vraagt of jij nog een boot hebt liggen ergens in Spanje.
1: Ik heb nog een rubberboot liggen.
0: Een rubberbootje, oké. Nou, dat is niet de afbeelding die ik hier krijg. Maar goed, het is even een vraag tussen de bedrijven door. We kijken vooruit naar 18 december. Dan vier je dat je 65 jaar oud geworden bent. Nou ja, jong kunnen we bijna wel zeggen.
1: Ja.
0: Wat vanavond gaat dat worden? Vertel je daar ook allerlei dingen, memoires?
1: Nou, het wordt een avond. Ja, ik weet niet of ik het heel veel kan vertellen. We vertellen het door de muziek. En ik heb natuurlijk in de 90 jaren
0: dat was 90.
1: Pardon, ik heb in de 90 jaren natuurlijk al die grote gala-hit shows gedaan in Ahoy. En dan brengen we een klein beetje terug. Daar zijn natuurlijk ook de grote hits geboren in de loop der jaren. Dus we willen eigenlijk de historie, de memories van die tijd meenemen naar nu.
0: Ja,
1: okay. Dus ik probeer beide tijden aan elkaar te breien. En je moet je voorstellen dat ik doe eigenlijk nu 3 generaties muziek. Dus
0: maar jij krijgt ook, als ik om me heen kijk, bij de toppers bijvoorbeeld, en ik heb je ook wel eens een concert gezien in Carré, je hebt ondertussen ook volgens mij 3 generaties publiek.
1: Ja, dat bedoel ik.
0: Ja.
1: Dus kijk, de dames die vroeger echt in de beginjaren...
0: Ja, die stonden te gillen bij het heen.
1: Ja, die zijn inmiddels ook oma.
0: Ja.
1: Weet je, en ik merk het bij toppers toevallig. Dan merk je gewoon dat oma komt met de dochters of hele families. Maar nu in Carré merk ik ook zelfs dat de kleinkinderen meekomen.
0: Ja.
1: Ja, je moet je ook voorstellen, het kan natuurlijk ook. Want mijn oudste kleindochter wordt al 20.
0: Ja, moet je nagaan.
1: Dus het kan gewoon.
0: Ja.
1: En dan raak je zoveel levens aan en zoveel... En als je ergens mee groot bent gebracht, als jij op zondagmiddag bij je oma komt... En die hebt de hele dag René Vroeger aan staan. Ja, ik weet niet of je er vrolijk van wordt, maar... maar dan word je er wel mee. Ja, dat zit in je opvoeding.
0: Ja. Nou, vind ik het mooie van jullie ook... is dat jullie hebben met z'n vieren... en heb ik het over Jan, Gerard, Jeroen en jij... de toppers gedaan natuurlijk. Maar in het komend half jaar hebben jullie ook alle 4 eigenlijk... eigen shows. Maar je zoekt elkaar gewoon toch op. Hè?
1: Altijd.
0: We hebben de Pianoman van Jeroen. We hebben die semi-afscheidsconcerten van Joling natuurlijk.
1: Ja, die komen volgend
0: in februari. En dan hebben we ook nog 30 jaar Jan Smit.
1: Ja. Het is leuk.
0: Maar jullie, hoe blijven jullie dan toch op een of andere manier na de toppers van dit jaar met elkaar verbonden? Hoe doe je dat dan?
1: Wij spreken elkaar heel veel.
0: Ja?
1: Ja, het is toch wel, weet je, kijk, A, zit je in de muziek, dan krijg je na de... Je krijgt altijd de aftermath, hè, de na de toppers. Hoe vond je het leuk? Nou, dan hebben we ook nog eens een keer het voordeel dat en Jan en Jeroen en ik ook nog in Spanje veel zijn.
0: Oh ja, tuurlijk.
1: Waar we elkaar tegenkomen. Dus wij praten gewoon heel veel. En Jeroen spreek ik sowieso veel, ook over zijn Pianoman. Want het is muziek, het zit in ons DNA.
0: Ja, nooit herrie in de tent.
1: Met die jongens, nee, zeker niet.
0: Nee.
1: Nooit.
0: Nee, heerlijk is dat.
1: Nee, dat is zo lekker relaxed.
0: Ja, ja, maar dat scheelt je ook zoveel energie. En weet je, ik wil ook nog even met je vrouw blikken... naar de hele familie op televisie weer, hè?
1: En daar zijn we op dit moment druk mee.
0: Inmiddels, niet meer op de kampeerboerderij?
1: Nee. Nee, het heeft... Pardon, ik ben een beetje verkouden. Het is op dit moment een beetje meer geënt... onderweg naar Ahoy, maar ook de kinderen zelf. Dus onze kinderen die hebben natuurlijk allemaal een mooie carrière.
0: Ja, Danny, Maxime.
1: Ja, ik heb 3 jongens die zitten vol in de muziek. Mijn oudste dochter die is de baas van een groot cateringbedrijf. En die hebben allemaal carrières gekregen. En die willen we ook een klein beetje gaan belichten. Okay. Zodat we ook een klein beetje dieper in hun levens komen.
0: Ja. Oké, dus we krijgen nu ook een inkijkje in de keuken van wat jouw
1: kinderen
0: doen.
1: Ja, want ik vind het ook wel leuk.
0: Komen we ook bij ze thuis?
1: Ja.
0: Oh, ja. Even binnenkijken bij Danny Vroeger.
1: Ja, nou ja, dat soort dingen. En ja, goed, en weet je, en de kleinkinderen. En het is gewoon, stel je open en wat je wil laten zien en wat mensen leuk vinden.
0: Ja, ja. En te zien deze keer bij RTL.
1: Ja.
0: Dat is ook niet verkeerd.
1: Nee, helaas. We moesten de switch maken van TLC, waar we jaren hebben gezeten. Maar we moesten de switch maken omdat we daar eigenlijk nooit muziek mochten laten horen.
0: En nu wel. Dat moet ik wel.
1: Ja, en dat was eigenlijk de enige reden waarom we naar RTL 5 zijn gegaan.
0: Wanneer komt het op de buis? Najaar?
1: Najaar, oktober beginnen we. Eind oktober.
0: 18 december zetten wij op de kaart. De kaartverkoop is op dit moment al gaande. En dan hebben we het over het jubileumconcert van jou in Ahoy.
1: Ticketpoint.nl.
0: Ja.
1: Voor de kaartje. Mag ik het één keer zeggen toch?
0: Ja, tuurlijk.
1: Ticketpoint.nl.
0: Hartstikke goed. Ik heb jou gedraaid, dus nu draai ik even Eros Ramazzotti. Eros, die is in ieder geval niet bij je te gast.
1: Nee, Eros niet.
0: Nee.
1: Maar we hebben wel natuurlijk Jeroen van der Boom en vriend Jan Smit.
0: Oh, en welke gasten nog meer, dat horen we later van jou.
1: Zodra ik ze weet, weet jij zo.
0: Oké, dank.

0: in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
1: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
4: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
5: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
6: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
7: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
8: Ik ben Anne uit Akersloot.
9: Ik ben Mireille uit Heilo.
10: Ik ben Jeroen uit Alkmaar.
11: Ik ben Petra uit Wormerveer.
12: Ik ben Sadu uit Amsterdam.
13: Thuis in heel Noord-Holland.
14: Minuten over 1:30. Nederhorst en Bergen is het 24 graden. Nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Barbara, goedemiddag.
15: Goedemiddag. Twee leden van een beruchte Noord-Hollandse overvalbende zijn in hoger beroep veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf. Twee anderen kregen zelfs straffen van 25 en 20 jaar. De bende pleegde tussen 2020 en 2021 een reeks aan zeer gewelddadige woningovervallen in Noord-Holland. Daarbij kwam de 72-jarige Sjaak Groot uit Berkhout om het leven. Ja, ze beroofden huizen en gebruikten dus veel geweld. En je hoort een van de slachtofferadvocaten over de straffen van vandaag.
16: Er is een goed bedrag aan schadevergoeding toegewezen. Nou is dat, ja, ik zeg altijd het minst belangrijk. Het gaat niet om, daarom als mijn klanten het bedrag mochten betalen om de klok terug te draaien, hadden ze dat wel 10 keer gedaan. En ik denk het stukje erkenning dat toch een stuk, ja, een goed gevoel geeft, dat het in ieder geval gezien wordt wat jou is overkomen.
15: Ja, en de mensen is dus veel aangedaan. Je hoorde een van de slachtofferadvocaten. Het gerechtshof, opmerkelijk, legde de twee hoofdverdachten dus een zwaardere straf op dan de rechtbank eerder deed. En op Texel woedt een natuurbrand. Dat is nog steeds niet onder controle. Het woedt in Den Burg, in de duinen aan een natte vlakweg. Veel brandweerlieden zijn opgeroepen om het vuur te bestrijden. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Die brand werd tegen 11 uur al gemeld, nadat wandelaars rook zagen opstijgen en zij sloegen alarm. Hoe de brand ontstaan is, dat is nog niet bekend. En een 25-jarige man is schuldig bevonden aan het bekladden van het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam. Hij spoot vorig jaar tijdens een pro-Palestijnse demonstratie met rode verf de tekst Never Again Is Now op het monument. De rechter noemt het beschadiging, maar geen vernieling, omdat de verf kon worden verwijderd. De man krijgt geen straf omdat hij de schade van bijna €900 al heeft betaald. Volgens de rechter had hij trouwens zijn politieke boodschap ook op een andere manier kunnen uiten. En de man die ervan verdacht wordt mottenballen te hebben neergelegd in een Amsterdamse bibliotheek en op een kinderspeelplaats kampt mogelijk met een langdurige psychotische stoornis. Dat blijkt uit onderzoek. Het Openbaar Ministerie laat de verdachte ook nog onderzoeken, extra onderzoeken. Voorlopig blijft hij vastzitten. Laatste berichtje. Prinses Amalia gaat na de vakantieperiode aan de slag bij de Koninklijke Marine als onderdeel van haar opleiding aan het Defence City College. Dat meldt de Rijksvoorlichtingsdienst. De prinses ronde vandaag haar opdracht als militair werkstudent bij de Koninklijke Luchtmacht af. Ja, eerder was ze dus als werkstudent verbonden aan Defensie en volgde zij de algemene militaire opleiding. En nu gaat ze dus verder.
17: Hartstikke goed.
15: Bij Defensie.
17: Stoer hoor.
15: Ja, toch?
17: Ja.
15: En meer nieuws in de app en op nanieuws.nl.
17: Helemaal goed, Barbara. Dankjewel voor het nieuwsbericht. En dat vullen we dan aan met het weerbericht van Jan Visser.
18: In grote lijnen blijft het vanmiddag en vanavond zonnig en de temperatuur komt in het zuidelijk deel van Noord-Holland uit op zo'n 25 graden. Aan de kust en in de Noordkap wordt het 22 graden. De wind

matig tot vrij krachtig langs de kust. Later bij Texel af en toe krachtig, ook op het IJsselmeer, draaiend naar het noordwesten. Morgen in de ochtend bewolking, in de middag ook af en toe zon. Het wordt 22 tot 23 graden en er waait een matige wind uit het noordwesten.

0: Paul Jong en Every Time You Go Away.
1: NH helpt.
0: Oh, maar deze man gaat helemaal niet weg. Sterker nog, hij is hier vaak de gast. En alles wat er uit zijn mond komt, dat absorbeer ik altijd. En dan heb ik het over Erik Scherder. Dag Erik, goedemiddag.
2: Hi Jules, goedemiddag.
0: Alles goed met je?
2: Ja, geweldig weer even te gast te mogen zijn bij jou. En hoe gaat het met jou? Ook alles oké?
0: Nee, gaat heel goed. Okay. En de volgende keer zit je hier in levende lijf en dan gaan we het hebben over het Erik Scherder huis. Maar voor dit alles iets anders. En dat vind ik heel belangrijk, want daar heb jij je naam aan gekoppeld. Er komt een challenge aan, de tikkende klok challenge, die trouwens vorig jaar ook gehouden werd. Die is dit jaar op 6 september. Dat is dus gewoon eigenlijk over iets minder dan 2 maanden. Mensen kunnen daarvoor iemand sponsoren. Ik kom zo meteen even terug hoe dat dan. Daar kom ik op terug hoe dat gaat. Maar het heeft alles te maken met de diagnose PLN. Wat is PLN, Erik?
2: Ja, PLN staat eigenlijk voor fosfolamban. Fosfolamban, uit Engels. Het is een gen. En dat gen hebben we allemaal. Maar dat is belangrijk voor je hartfunctie.
0: Ja.
2: Dat gen. Maar als daar een mutatie of komt, dus er zit een wijziging in de opmaak van dat gen, dan uitzicht dat in een ernstige erfelijke hartziekte.
0: Ja.
2: En die hartziekte kan zich dan uiten in allerlei ernstige symptomen. Denk aan ernstige vermoeidheid, ademhalingstekorten, ritmestoornissen. Dat kan dan ook bijvoorbeeld zijn een tachycardie, weet je, dat je hart enorm hard staat kloppen, maar ook zelfs dan een plotseling hartdood. Ja. Dus het zijn families die dat treft. En het is dus een hele ernstige aandoening. Waar we met deze challenge, dan op 6 september, proberen om geld op te halen voor toch veel meer onderzoek voor deze groep mensen. Dat is natuurlijk toch het lijden in ieder geval kan worden verminderd en misschien er zelfs een oplossing kan worden gevonden.
0: Want nu is het zo dat je er niet van kunt genezen, toch?
2: Nee. Nog niet, maar dat is natuurlijk wel, als je ziet iemand, zo'n familie die dat heeft, en dan is dat toch wel heel, heel indrukwekkend hoe ernstig je er dan naartoe bent.
0: Ja, daar staat bij ons op de website, op NA Nieuws, staat een interview met een vrouw inderdaad die deze ziekte heeft. En dan heb ik het over de ziekte PLN. En zij kijkt ook vooruit naar 6 september. 6 september is de tikkende klok challenge, want er is dus geld nodig voor onderzoek. En jij mag iets moois vertellen. Want mensen kunnen vanaf dit moment al sponsoren. Maar aan jou de eer, Erik, om daar iets moois over aan te kondigen.
2: Nou ja, ik zeg mensen, kijk, het is zo dat je kunt daar gaan lopen, echt uniek over de circuit van Zandvoort.
0: Ja.
2: Dus daar rijden dan geen auto's. En dan loop je daar. Dat heb ik vorig jaar gedaan. Dat is een intense beleving, dat je door die bochten heen loopt, waar je normaal dus die auto's erheen ziet schieten.
0: Ja.
2: En daar loop je nu gewoon. En dat ervaar je ook al wel iets heel bijzonders, dat je daar nu loopt. En we kennen het allemaal wel als de snelweg. Ik weet nog dat wij samen eens waren. Toen was de snelweg een dag afgesloten, weet je nog.
0: Oh, ja.
2: Bij de RAI. En dan loop je over die snelweg. Dat is toch ook iets waarvan je denkt, ja, normaal loop je nooit. En dat natuurlijk met het circuit van Zandvoort helemaal zo'n belevenis. Dus, en ik heb ook een team. Ik doe dan een loopteam, want je kan ook hardlopen. Maar ik kies dan voor een lekker doorlopen.
0: Ja, want jij wandelt hard, hè? Voor de mensen die met jou mee willen wandelen. Daar zit een behoorlijk tempo in, dus Erik Scherder wandelt.
2: Ja, een beetje doorlopen graag, maar we passen ons natuurlijk heel met liefde aan. En iedereen die dat doet, die kan zich inderdaad laten sponsoren van, nou, als ik zo 5 kilometer loop, wat zou je er dan voor over hebben om mij te steunen? En dat geld gaat dan uiteindelijk naar dat onderzoek. Eigenlijk rechtstreeks, zit geen tussenweg en geen andere salarissen van mensen. Dat gaat gewoon rechtstreeks heen.
0: Ja. En het gaat nu verdubbeld worden.
2: Klopt, hè? Dus er is een Europese toezegging dat elke euro die er binnenkomt, die wij binnenhalen met de stichting, dat die wordt verdubbeld vanuit Europa. Dus dat wil echt wat. Dat heeft echt betekenis. Want ja, 1 euro wordt dus 2 euro. Hè? Ja. Dus ja, geweldig.
0: En dat heeft alles te maken ook met dus deze enorme challenge die er aankomt. En dan heb ik het over de tikkende klok challenge. Dat is ook de website waar mensen informatie kunnen vinden. Want er kan dus nu met ingang van vandaag gesponsord worden. En het bedrag wordt verdubbeld. En er is heel veel geld nodig. En dat geld gaat allemaal naar onderzoek. Want deze ziekte, PLN, heeft dus gewoon dringend hartonderzoek nodig.
2: fantastisch verwoord, June. Ja. Zo is het precies. En je enthousiasme is perfect. Want we willen gewoon zoveel mogelijk mensen die er naartoe komen. En ik denk dat ik ook nog wel een verhaaltje ga houden daar. En de mensen hebben misschien wel vragen over het brein. Want kijk, dat hart heeft natuurlijk een directe aanleiding en een connectie met dat brein. Hè? Dus we gaan er ook zeker wat over de hart brein as doen. Ja, superleuk man. Dus ja.
0: En
2: dus
0: bewegen.
2: Je kunt het allemaal meemaken.
0: Ja, en bewegen is heel goed voor het brein. Want als iemand dat uitdraagt, dan ben jij dat. Erik Scherder, ja. Dankjewel. De tikkende klok challenge. Daar is meer informatie te vinden. Op die manier kun je mensen sponsoren en wie weet ook nog wel meedoen. En we gaan vast van tevoren het daar nog vaker over hebben. Want die challenge is op 6 september aanstaande op het circuit in Zandvoort. Dankjewel Erik, tot de volgende keer hier.
2: Dag June, dankjewel.
0: Tot zo.
2: Alles.
0: Yo, dag. Ach, ja, mooi die man. Erik Scherder, als iemand weet wat belangrijk is voor het brein, is dat wel bewegen. En bewegen gaan we dus doen met z'n allen op 6 september... om geld op te halen om te strijden tegen deze ziekte PLN.

0: Desiree en deze plaat heet Alive.
1: NH helpt.
0: We hebben nog een andere helpactie en dat heeft te maken met een bijzondere plek. Sjoerd, goedemiddag.
2: Hey June, een hele goede middag.
0: Hallo.
2: Hi. Hey, ik ben op dit moment in Ankeveen en ik ben hier al een vaker geweest, want het heeft te maken met de brandweer. Theo! Ja, goedemiddag. Hey, je zag me al aankomen.
3: Ja, hallo.
2: Want ik was hier volgens mij een jaar terug en toen stond hier nog niks, hè?
3: Ja, januari.
2: En,
3: was helemaal leeg.
2: Want jij wilde het brandweermuseum gaan beginnen.
3: Ja.
2: En nu staan er alweer twee brandweerauto's.
3: Ja, het begin is er.
2: En het zijn niet zulke kleine jongens, hè? Nee. Wat is dit voor eentje? Wat een joekel van een apparaat. Hey.
3: DAF Torpedo, een hele unieke. Het is de enige in Nederland. En waarom?
2: Met een ladder.
3: Omdat dit een dubbele cabine is, een manschappencabine.
2: Oh.
3: En de meeste DAF-torpedo brandweerauto's hebben een enkele cabine waar dus geen mensen in mee kunnen rijden.
2: Oh, dat is wel handig dat er mensen in mee kunnen.
3: Ja.
2: Dan sta je daar en dan...
3: Je hebt een blusploeg bij je, hè?
2: Ja, daarom.
3: Dat scheelt weer.
2: Dus, en uit welk jaar komt deze jongen?
3: Deze komt uit 1964.
2: Oh ja. En er staat er nog eentje naast. Waar heb je die vandaag getoverd?
3: Deze komt uit België, uit een pretpark.
2: Ja. Oh ja?
3: Ja, dat wil je niet weten.
2: Ik moet eerlijk zeggen, er moet nog wel wat aan gebeuren.
3: Ja,
2: zeg maar.
3: Er zit nog wel drie jaar werk in, hoor.
2: Hey, nou ben je helemaal verkleed, want jij hebt een petje op met de brandweer. Ja. Je hebt een jasje aan, je hebt een shirt aan met de brandweer.
3: We horen erbij te lopen, hè?
2: Ben je vroeger brandweerman geweest?
3: Nee.
2: Wat dan, Theo?
3: Nee, ik ben van huis uit bankplaatwerker.
2: En wat heb je dan met de brandweer?
3: Ja, Björn, de voorzitter, die had op een gegeven moment op internet een oproep gedaan voor gereedschap. En ik had nog een lasapparaat over. Ik denk, laat ik eens gaan kijken wat ik kan betekenen voor de jongens. En ja, dat was 4 jaar geleden.
2: Ja.
3: En nu ben ik er nog steeds.
2: Ja, en nu sta je in het brandweermuseum.
3: Ja.
2: Is het al open officieel eigenlijk?
3: Nee.
2: Duurt nog eventjes, hè?
3: Ja, het duurt nog wel even.
2: Ja, want jij hebt ons laten weten, hè? Jij zoekt iets. Want ik ben natuurlijk nu ook namens NH Helpt hier.
3: Ja.
2: Jij hebt ergens behoefte aan.
3: Ja, wij hebben heel veel ouderwetse brandweerkleding.
2: Ja.
3: En dat moet je showen. Om te laten zien de ontwikkeling van de kleding van de brandweer.
2: Ja.
3: Vroeger hadden ze hele dikke pakken. En tegenwoordig hebben ze brandveilige
2: pakken.
3: Ja, en brandveilige pakken.
2: Ja.
3: En als je dat wil laten zien, dan moet je dat niet op een kledinghangertje doen.
2: Nee, je wil een paspop.
3: Dat is het mooiste, om daar een paspop voor te hebben.
2: Ja.
3: Aangezien dat het heel schaars is, die paspoppen, zijn ze ook nog eens een keer duur als ze aangeboden worden.
2: Oh ja, wat dan? Ben je kwijt voor een paspoppie?
3: Ja, de laatste aanbod, ik kreeg twee paspoppen voor €150.
2: Ja.
3: En dat is dus voor de stichting €150 te veel.
2: Ja, want het is natuurlijk allemaal vrijwilligers en dat soort dingen. Ja.
3: Wij moeten het uit eigen zak bekostigen. Dus.
2: En het zijn echt van die mooie pakken die je dan hebt?
3: Ja, dat zijn hele...
2: Hebben ze liggen hier?
3: Ja, we hebben het liggen hierboven in het museum.
2: Oh, even kijken.
3: Aanstaande museum.
2: Ja, het aanstaande museum natuurlijk. Hè? Want wanneer heb je enig idee wanneer je ongeveer open kan, denk je?
4: We proberen het om medio augustus open te doen.
2: Medio augustus. Nou, dat is al vrij snel, Theo. Hè? Ja, want we hebben dus ook nog een tweede verdieping. Dan kijk je eigenlijk neer op die prachtige oude brandweerauto's. Ja. Ah, daar zie ik één zo'n pak hangen inderdaad. Ja, dat waren van die enorme dikke pakken inderdaad, ja. Dat leek wel alsof je op wintersportvakantie ging, hè? Toch?
4: Kijk, dit is alweer een beetje moderne pak.
2: Oh ja.
4: Maar als je dit bekijkt, dat is hartstikke dikke stof.
2: Ja.
4: En
2: ja,
4: als je daar in moet werken en zo. En brandgevaar.
2: Maar dan ziet het er wel even een beetje netter uit op een paspoppie natuurlijk, hè?
3: Ja. Kijk, zie je, dit is al op een pop.
2: Maar er hoeft er geen hoofd op te zitten.
3: Nee, dat hoeft niet. Nee, want
2: waarom moet je geen helm laten zien dan?
3: En kijk eens.
2: Oh ja, die heb je gewoon uitgestald op een...
3: Dat is het beste, ja.
2: In een kast. Ja, dat is inderdaad, ja. Oké, dus we zoeken paspoppen.
3: Ja, paspoppen.
2: Ja, als die een been mist, niet erg.
3: Nee.
2: Kunnen we wel een oud dingetje doen.
3: Ja, dat
2: maakt allemaal niet uit.
3: Houten poten maken.
2: Als het maar het gevoel hebt dat er in een soort menselijk lichaamachtig iets in zit.
3: Ja, er moet een beetje uitstraling aan zitten.
2: Ja, dus June, of je hebt misschien tijd om heel lang stil te staan hier bij Theo.
0: Ja, snap
2: dat
0: ik.
2: Dat zijn we er ook, hè.
3: Ja.
2: Maar dat, ik denk, de hartstikke druk is June natuurlijk. Dus zullen we gewoon dan kijken of we paspoppen kunnen vinden?
0: Ja, doe maar.
2: Dat is het beste, Joe. Dus we zijn op zoek
0: voor
2: het Brandweermuseum in Ankeveen naar paspoppen.
0: Ja.
2: Daar is Theo heel blij mee.
3: Je zou ook heel blij mee zijn.
0: Ja.
3: Zeker. Oh,

0: For better or for worse.
1: Vind ik zo mooi, for better or for worse. Wie hebben we morgen te gast, Maarten?
2: We hebben morgen Eugenie van Reutenbeek te gast. Zij verzorgt een mevrouw. En die is volledig verlamd, kan alleen communiceren met de ogen. Maar zij heeft een kinderboek bedacht en die Eugenie heeft het opgeschreven.
1: Ja, dat is echt werkelijk briljant. En de schrijver, tenminste degene die het verhaal bedacht heeft, die heeft dus een ernstig ongeluk gehad op jonge leeftijd.
2: Ja, Marguerite was ooit lerares en schrijver. Kon dat dus en kan dat dus eigenlijk niet meer zelf doen. En Eugenie is zo lief om haar daarbij te helpen. En die komt dus langs.
1: Ja, door het knipperen met haar ogen.
2: Ja.
1: Zo, morgen het hele verhaal. Veel plezier bij Goedemiddag, niet te vergeten. Vandaag de dag. Tot morgen.

0: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
1: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
2: Dit is een uittip.
3: Ontdek Beestboel, het beestachtig leuke kinderfilmfestival. Deze zomervakantie bij Filmhuis Alkmaar en in de Biep. Het hele programma, van films tot workshops, vind je op filmhuisalkmaar.nl.
2: Dit was een uittip.
4: Ik ben Ronnie en ik woon in Westzaan.
5: Ik ben Arnes en ik kom uit Hilversum.
6: Ik ben Eden, uit Egmond.
7: Ik ben Annabel en ik kom uit Amsterdam.
8: Ik ben Ingrid en ik kom uit Amsterdam-West.
9: Ik ben Leonele en ik kom uit Naarden.
10: Thuis in heel Noord-Holland.
11: Een minuut over twee belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Barbara Mulder. Goedemiddag.
12: Goedemiddag. Op Texel woedt een natuurbrand in Den Burg. Ja, het vuur is nog steeds niet onder controle. Het woedt in de duinen aan een natte vlak weg. Twee leden van een beruchte Noord-Hollandse overvalbende zijn vandaag in hoger beroep veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf. De bende pleegde een reeks zeer gewelddadige woningovervallen in Noord-Holland. En de man die het Nationaal Monument op de Dam bekladde is volgens de rechter schuldig, maar krijgt geen straf. Hij heeft wel €900 moeten betalen aan schadevergoeding. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
13: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bij de NAVO-top in Ankara heeft Nederland nieuwe investeringen in defensie aangekondigd. Samen met de bondgenoten wordt geld gestoken in gespecialiseerde marineschepen, vervanging van radarvliegtuigen en de productie van Amerikaanse raketten in Europa. Nederland heeft er enkele miljarden voor gereserveerd. Nederland koopt de schepen samen met het Verenigd Koninkrijk en in samenwerking met Duitsland worden de raketten geproduceerd. Twee mannen hebben in hoger beroep levenslang gekregen voor 7 extreem gewelddadige overvallen. Twee anderen kregen bijna 25 en bijna 20 jaar cel. De overvallen waren in 2020 en 2021 in Noord-Holland en Gelderland. In Berkhout vielen doden en bij andere overvallen raakten 2 mensen zwaar gewond. In Heer Hugo Waard werd een heel gezin zwaar mishandeld. Zo kreeg de zoon een heet strijkijzer op zijn lichaam gedrukt. Voor alle 4 de daders zijn de straffen hoger dan eerder bij de rechtbank. Volgens het gerechtshof heeft de bende onbeschrijfelijk veel leed veroorzaakt. 3 verdachten moeten nog voor de rechter komen. De VVD dient vandaag een wetsvoorstel in voor een landelijk verbod op religieuze uitingen bij boa's. De regeringspartij vindt dat handhavers neutraliteit moeten uitstralen en dus geen hoofddoek, keppel of kruisje mogen dragen. In de Tweede Kamer is al jaren een ruime meerderheid voor zo'n verbod, maar het kwam er tot nu toe niet van. Coalitiegenoot D66 ziet er niets in. De verkeersborden langs Vlaamse snelwegen worden komende jaren vernieuwd en beter afgestemd op Nederland en Duitsland. In Vlaanderen kunnen de borden per provincie nu verschillen en daarom wordt het nu overal hetzelfde. Witte afritborden met groen-gele vlakken worden vervangen door zwart-witte symbolen. En pijlen op de borden boven de rijbaan krijgen een vaste vorm en wijzen voortaan altijd naar boven. Het weer, zon, vooral in het noorden ook wolken. Het wordt 20 graden op de Wadden tot 28 in Limburg. Morgen eerst bewolkt, later wordt het weer zonnig en dan wordt het 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: De wereld rond in 80 dagen? Echt niet. Wij doen het in 1 dag bij Park Blankendaal in Tuitjehoren. Reis tussen de kangoeroes in Australië tot de giraffen van Afrika. Dierenpark Blankendaal. Kom langs en ontdek de wereld.
15: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
16: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
15: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
16: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
17: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
18: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
17: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
19: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.

Amsterdam bij NH met Magnetic. Zo, goedemiddag Noord-Holland. Het is de dinsdagmiddag van NH. We maken ons op voor een prachtige week. Het wordt weer warm. Het wordt hartstikke warm. We mogen niet klagen. Het gaat goed. België heeft vannacht recht gemaakt wat Gianni Infantino en Donald Trump krom hadden getrokken. En vieren dat met een Trump-dans. Heb je het meegekregen? Misschien heb je het wel gezien op tv vannacht. Ik ben er niet wakker voor gebleven. Had ik misschien wel moeten doen. Maar wat fijn dat ze met 1-4 gewonnen hebben. Ja, na het telefoontje van Donald Trump dat die rode kaart werd ingetrokken. Terecht toch? Ach, wat een blamage. Maar fijn hè, dat België dan toch gewonnen heeft. Kunnen we iets bedenken over België? Wat dacht je van het goede doel bijvoorbeeld met België? Of iets van Clouseau? Is ook mooi een keer, toch? Nou, kom maar door. 088 850 51 52. Het is de dinsdag van NH. Goedemiddag Noord-Holland.

Pepsi. Nou, het is Shaboozy bij NH met een barsong. België die heeft vannacht het best wel goed gemaakt. Hè? Nadat ze tegen een land moesten waarvan een rode kaart werd kwijtgescholden. Best bijzonder hoor, naar het telefoontje van Trump. Nou, ze hebben dus gewonnen en terecht. 1-4 is het geworden voor België. België door, Amerika eruit. Hatsen, flatsie, weg ermee. Leuk, dankjewel voor de liedjes. Die gaan over België of te maken hebben met België. 088, 850, 51, 52. Ja, deze vond ik eigenlijk echt wel toepasselijk. Het is namelijk zo dat Trump wederom het WK niet gewonnen heeft. Geen beker dus voor Trump. En wederom nog steeds geen Nobelprijs voor Trump. Vonden we een mooie klus, zo hoor je bij NH. De Nobelprijs.

0: Het is ondertussen bijna 2:30, de hoogste tijd voor het nieuws uit Noord-Holland. Bar, goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag.
0: Wat zit er zo meteen in?
1: Een bizar verhaal over een man die giftige mottenballen in de kinderbibliotheek neerlegde.
2: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-2726-0222.
3: Beste Theo, die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
4: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveren op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
5: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06-272-60222.
6: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
7: Vers aan tafel.
8: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger.
9: Vers.

0: Schilderij Zomerconcerten. Beleef Mussorgskij's beeldende schilderijen tentoonstelling. En Rachmaninoffs geliefde en indrukwekkende derde pianoconcert. Op 29 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
1: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
2: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
1: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
3: Ik ben Anne uit Akersloot.
4: Ik ben Mireille uit Heilo.
5: Ik ben Jeroen uit Alkmaar.
6: Ik ben Petra uit Wormerveer.
7: Ik ben Sadou uit Amsterdam.
8: Thuis in heel Noord-Holland.
9: Het is 2:58 momenteel. In Hem is het 24 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedemiddag.
10: Goedemiddag. Twee leden van een beruchte Noord-Hollandse overvalbende zijn in hoger beroep veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf. De bende pleegde 5 jaar geleden een reeks zeer gewelddadige woningovervallen in Noord-Holland. Daarbij kwam de 72-jarige Sjaak Groot om het leven. Ja, ook werd bijvoorbeeld een heel gezin zwaar toegetakeld, waarbij de zoon een heet strijkijzer op zijn lichaam kreeg gedrukt. Ze beroofden huizen waarvan ze dachten dat er snel en veel contant geld te halen viel. Ja, een van de slachtofferadvocaten hoor je over de straffen van vandaag en de schadevergoedingen.
11: Er is een goed bedrag aan schadevergoeding toegewezen. Nou is dat, ja, ik zeg altijd het minst belangrijk. Het gaat niet om, daarom als mijn klanten het bedrag mochten betalen om de klok terug te draaien, hadden ze dat wel 10 keer gedaan. En ik denk het stukje erkenning dat toch een stuk, ja, een goed gevoel geeft, dat het in ieder geval gezien wordt wat jou is overkomen.
10: Een van de slachtofferadvocaten. Ja, het gerechtshof legt dus de twee hoofdverdachten een zwaardere straf op dan de rechtbank eerder deed. En verder zegt het hof dat de bende onbeschrijfelijk veel leed heeft veroorzaakt bij de slachtoffers en de nabestaanden. De natuurbrand die vanochtend woedde op Texel is onder controle. Er wordt nog wel nageblust. Veel brandweerlieden werden vanochtend opgeroepen, ook van het vasteland. Die brand woedde in Den Burg in de duinen aan een natte vlakweg. Brand werd rond 11 uur gemeld nadat wandelaars rook zagen opstijgen en ze alarm sloegen. Hoe die brand ontstaan is, dat is nog niet bekend. Dat wordt later duidelijk. Een 25-jarige man die is schuldig bevonden aan het bekladden van het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam. Hij spoot vorig jaar tijdens een pro-Palestijnse demonstratie met rode verf de tekst Never Again Is Now op het monument. De rechter noemt het beschadiging, maar geen vernieling, omdat de verf nog kon worden verwijderd. De man krijgt geen straf, omdat hij de schade van bijna €900 al heeft betaald. Volgens de rechter had hij zijn politieke boodschap wel op een andere manier kunnen uiten. En de man die ervan wordt verdacht mottenballen, giftige mottenballen, te hebben neergelegd in een Amsterdamse bibliotheek en op een kinderspeelplaats, die kampt mogelijk met een langdurige psychotische stoornis. Dat blijkt uit onderzoek van een psychiater. Het OM laat de verdachte daarom opnieuw onderzoeken. Hij blijft voorlopig vastzitten. Zijn zaak wordt september opnieuw behandeld. En Videoland geeft een eerste kijkje in een nieuwe dramaserie die er komt. Mabel en Margarita. Ja, de afgelopen maanden is er hard gewerkt aan die serie. Daarin staat het leven van Mabel Wisse-Smit en prinses Margarita centraal.
9: Ja, oh ja, want daar stappen we vanaf.
10: Eind jaren 90.
9: Ja, oké.
10: Okay.
9: Ja. Gaat over deze, ja, oké. Okay.
10: Ja, en het is ook al bekend geworden wie prinses Margarita gaat spelen. Dat is even kijken. Dat is een actrice, Laura Bakker. Voor veel mensen misschien ook wel bekend. Speelt ook in Dertigers.
9: Het is dus een zogenaamd zijweggetje, een soort zijtak van de serie over prinses Maxima.
10: Ja, klopt. Ja.
9: Spin-off noem je dat volgens mij. Hè?
10: Inderdaad.
9: Moet je heel eerlijk zeggen, en dat is jammer, want het schijnt echt ontzettend goed. Ik heb de serie Maxima nog niet gezien. Die moet ik kijken eigenlijk. Hè? Ja. Heb jij wel
10: gezien? Ik heb hem ook nog niet bekeken.
9: Oké, er zitten hier 2 mensen die het niet bekeken hebben. Maar dat zouden we wel moeten doen, want de recensies waren volgens mij goed.
10: Ja.
9: Heb jij de serie van Netflix gezien, The Crown?
10: Nee, ook nog niet.
9: Ook niet, ja, ik dus wel. En dat was echt ontzettend goed. Als het ook zoiets is, dan is het echt wel dan is het meer dan de moeite waard om te kijken.
10: Ja, het is ook altijd wel een lekker idee dat je nog veel voor de boeg hebt wat je kan bekijken.
9: Ja, ook dat is zo. Ja, dat is ook waar natuurlijk. Ja.
10: Dus dat lijkt me ook. Dus een tipje van ons. En meer nieuws sowieso. Kijk even op onze eigen app of op nanieuws.nl.
9: Dankjewel, Bar. Het weer met Jan Visser. Jan, goedemiddag.
12: Hoi, goedemiddag Nick. Almiddag is het overwegend zonnig in de provincie. Op wat sluierbewolking, soms wat stapelwolkjes na. En de temperatuur loopt uiteen van 21 tot 22 graden in de kustgebieden en elders 23 tot 25 graden. De wind is matig tot vrij krachtig en waait uit het westen tot noordwesten. Morgen in de ochtend bewolking, maar droog.

0: Het is Mika bij NH.
1: NH.
2: NH.
1: Goedemiddag.
3: Rondje van het huis.
2: Rondje van het huis.
0: Het moment om lekker mee te stemmen in het rondje van het huis. Ik heb twee liedjes voor je uitgekozen. Keuze A en een keuze B. Mijn vraag aan jou is zometeen wat van je liever horen. Meestemmen via 088 850 51 52 voor keuze A. Brian Adams met Everything I do it for you. Eigenlijk stiekem ook wel een mooi liedje, toch? Van Brian Adams. Ja, prachtig. Keuze B is iets meer in de richting van de zomer. Michel Telo met I Said Chapego. Wat een talenknobbel, hè?
4: Assim você me mata.
0: Ai, ai. Oké, ja, dat zijn twee liedjes. Allebei op zichzelf prachtig en mooi, maar op hun eigen manier. Zo is het ook een beetje. Wat wil jij horen zo meteen? Kies jij voor die keuze A, dan ga je voor Brian Adams. Everything I do it for you. Of voor de keuze B, Michel Telo met I Search Your Pego. Stemmen 088 850 51 52. Imagination hoor je nu bij NH. Just an illusion. Ja, prima. Zin wordt afgemaakt. Goed, hè.

0: Tijdens het WK-liedje van 2026, Shakira samen met Burna Boy bij NH Die Die.
1: NH.
2: NH.
1: Goedemiddag.
3: Rondje van het huis.
2: Rondje van het huis.
0: Dankjewel voor het meestemmen. Twee liedjes. Keuze A, Bryan Adams. Everything I do it for you. En keuze B, Michel Taylor. My eyes are such a peg.
2: Rondje van het huis.
3: Alle stemmen. Zijn geteld.
0: 60% kiest voor keuze B, Michel Taylor.
4: Simba. Nossa, nossa. Assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego. Ai, delícia, delícia. Assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego, hein.

0: Zomertour.
1: NH heeft de zomer in de bol. Aanstaande vrijdag trappen we de zomertour af vanaf strandpaviljoen Deining op het strand van Castricum.
2: En
1: langs bij onze mobiele studio ontmoet gezellige gasten. Spelen potje pim-pam-pet met Tune Zomertour.
0: Zomertour.
1: En beleef alles live op radio en tv bij NH.
2: Tot vrijdag op het strand van Castricum.
1: Van 10 tot 6 zijn Bart Slim, Tune Hoogkarspel en Nick Velderman er live bij.
3: Bij Pauw Recreatie en Heer Hugo Waard vindt u 12.000 vierkante meter caravans, tenten, outdoor, wandelschoenen en 1001 kampeerartikelen. En in juni en juli is Pauw Recreatie ook elke zondag geopend voor al uw vakantieaankopen. Kijk op pauwrecreatie.nl.
4: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Beep for help. Soms heb je door welke omstandigheid dan ook hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Of elk ander moment dat jou uitkomt. Behoefte aan hulp? Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
6: Dit is een uittip.
7: Sommige van de beste museumverhalen staan niet op de informatiebordjes. Ze staan op Bloomberg Connects. Maak van je telefoon je persoonlijke gids en ontgrendel exclusieve verhalen. Bloomberg Connects. Jouw sleutel tot kunst en cultuur. Nu gratis.
6: Dit was een uittip.
8: Hey, ik ben Donat en ik kom uit Amsterdam. Joppie.
9: Hoi, ik ben Rita en ik woon in Wetelingbrug.
10: Lidwien en ik woon in het mooie Heemstede.
11: Ik ben Ger en ik kom uit Heemskerk.
12: Thuis in heel Noord-Holland.
13: Minuut over drie belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Barbara Mulder. Goedemiddag.
14: Goedemiddag. De natuurbrand die vanochtend woedde op Texel is onder controle. Er wordt nog wel nageblust. Veel brandweerlieden werden opgeroepen om het vuur te bestrijden, ook van het vasteland. Twee leden van een beruchte Noord-Hollandse overvalbende zijn in hoger beroep veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf. De bende pleegt een reeks zeer gewelddadige woningovervallen in Noord-Holland. En de man die ervan verdacht wordt giftige mottenballen te hebben neergelegd in een Amsterdamse bibliotheek en op een kinderspeelplaats, kampt mogelijk met een langdurige psychotische stoornis. Dat blijkt allemaal uit onderzoek. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
15: Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Franse radicaal-rechtse politica Marine Le Pen heeft een lagere straf gekregen voor het doorsluizen van Europees geld naar de partijkas van het Rassemblement National. Eerder mocht ze zich 5 jaar niet verkiesbaar stellen. Dat is nu effectief 15 maanden. Dat betekent dat Le Pen in theorie volgend jaar mag meedoen aan de presidentsverkiezingen. Maar omdat ze van de rechter ook 1 jaar een enkelband moet dragen, kan ze nauwelijks campagne voeren. De vermoedelijke dader van de bomaanslag vorige week in Monaco is doodgevonden in Oekraïne. Volgens de Oekraïense aanklager zit een agent van de veiligheidsdienst erachter. Die zou dat op eigen initiatief hebben gedaan samen met een oud-agent. Onduidelijk is waarom. Bij de aanslag in Monaco raakte een Oekraïense zakenman gewond. Twee mannen die betrokken waren bij 7 gewelddadige overvallen in Noord-Holland en Gelderland hebben in hoger beroep levenslang gekregen. 2 anderen kregen bijna 25 en 20 jaar cel. Bij een overval in Berkhout vielen doden en bij 2 andere overvallen raakten mensen zwaar gewond. Volgens justitie gebruikten de mannen soms zoveel geweld dat het haast sadistisch genoemd kan worden. Bij de NAVO-top in Ankara heeft Nederland nieuwe investeringen in defensie aangekondigd. Samen met de bondgenoten wordt geld gestoken in gespecialiseerde marineschepen, vervanging van radarvliegtuigen en de productie van Amerikaanse raketten in Europa. Nederland heeft er enkele miljarden voor gereserveerd. Nederland koopt de schepen samen met het Verenigd Koninkrijk. En in samenwerking met Duitsland worden de raketten geproduceerd. Het weer wisselend bewolkt met vooral in het noorden weinig zon. Met een stevige noordwestelijke wind is het 20 graden op de Wadden tot 28 in Limburg. Vannacht ook wat opklaringen. Een minima van 15 tot 18 graden. Morgen eerst bewolkt, later ook wat zon. En dan wordt het 20 tot 26 graden. Vanaf donderdag meer zon en warmer. Dit was het NOS Journaal.
16: Waar is mijn zwemband?
17: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
18: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
19: Allsafe
20: geeft ruimte.
0: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
18: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
16: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij.
19: Oh yeah.
16: Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
20: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
21: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
22: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de briefroman De Correspondente van Virginia Evans. In deze New York Times bestseller blikt de gepensioneerde advocate terug op haar leven. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
23: Goedemiddag.
24: Met Nick Velderman.

0: Yves Berendsen bij NH met Terug in de Tijd.
1: Goedemiddag.
2: De verjaardagskalender.
0: Nou, dankjewel voor het doorgeven van je verjaardag. Zo staat er vandaag één iemand bij ons op de verjaardagskalender. Dat is Tineke uit Schagen. Tineke is 61 jaar geworden. Tineke, speciaal voor jou vandaag. Het toetertje. Hou je vast. Daar komt ie.
3: Van harte
2: gefeliciteerd.
0: Nou, zet jezelf ook op de kalender 088-850-51-52. Of even mailen naar goedemiddag@nhradio.nl. Ga ik je feliciteren als je jarig bent. De dinsdag van NH met Alphaville. Forever Young. Wie wil dat nou niet?

0: Liedjes voor de film Toy Story 5. Dat is een animatiefilm. De vijfde dan al. Gaat lang mee al hoor. Ik was kind. Ik kwam de eerste versie uit. Die deed ik zelfs in 1992. Was nog niet geboren. Maar dit is dus voor de vijfde film. Taylor Swift bij NH. Met I Knew It. I Knew You.
1: 19 toe. 19 toe. 19 toe.
2: Het proces tegen Johan V.
1: 19 toen.
0: Ik nog even snel op te zoeken wanneer Toy Story 1 is uitgekomen. Nou, dat was dus in de Verenigde Staten op 22 november 1995. Was dus in het jaar waarin ik geboren werd. Niet normaal, dat betekent dus al meer dan 30 jaar deze animaties lang. Hè. Goed, ik neem je mee naar 7 juli 1992. Als je toen de tijd de radio hebt aangezet, dan heb je dit gewoon niet kunnen missen. De beste man scoort namelijk een enorm grote hit. Het is Dr. Alban bij NH met It's My Life.

0: Don't need an excuse, 'cause I'm wearing my brand new shoes. Hallo, Nutini bij NH met nieuwe shoes. Ja, wat is er nou lekkerder dan nieuwe schoenen, Bar? Hey, goedemiddag.
1: Hier, daar kun je nooit genoeg van hebben.
0: Ik heb dan wel altijd, dan heb ik nieuwe schoenen... en dan ben ik dus heel selectief in wanneer ik ze aantrek. Want dan vind ik het dus zonde om ze bijvoorbeeld vies te maken... of terwijl daar schoenen voor zijn natuurlijk. Hè. Maar ja, ik kijk dan per gelegenheid, waar ben ik en kan ik ze aan, de nieuwe schoenen.
1: Oh ja.
0: Stel je voor, zoals aankomende vrijdag staan wij met NH op het strand. We staan in Castricum, op Castricum, bij Castricum, aan het strand. Dan als ik dan nieuwe schoenen heb en die zijn bijvoorbeeld wit... dan doe ik die toch niet aan. Nee, want dan ben ik bang dat ze onder het zand of zo gaan zitten.
1: Verstandig. Jouw moeder was vroeger vast heel blij met je.
0: Nou...
1: op dit gebied.
0: Even terug naar volgende week vrijdag, of aankomende vrijdag. Dan staan we dus live. Dat is leuk hoor. Van 10 tot 6. Doe ik niet alleen. Nee, we nemen iedereen mee. Bart Slim gaat mee. June gaat mee. Maarten gaat mee. Laura Ozinga gaat mee. Jij niet.
1: Ik niet, nee. Wrijf het er maar even
0: dus
1: in.
0: We nemen niet
1: moet je niet even vertellen waar we dan zijn te vinden?
0: Strandtent Deining staan we, ja.
1: In Castricum, aan
0: zee. Je bent van harte welkom om langs te komen. Wordt heel gezellig. We spelen spelletjes, mensen komen langs. Het wordt gigantisch
1: Het wordt
0: leuk.
1: Geweldig weer, hè?
0: Ja.
1: Ja, misschien kom ik even langs, gewoon als passant.
0: Nou, vaak als je zegt, misschien ben je er niet.
1: Nou.
0: Laat me maar snel naar het nieuws gaan, hè. Vooral voor je, wat zit er in zo'n
1: bar? We gaan het hebben over een Volendammer die voor 24 miljoen weggaat.
2: Waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
3: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
4: Dus het maken van staal wordt schoner.
5: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
6: Maar moet het dan in Nederland?
7: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
2: En wat levert dat dan op?
5: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
2: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
8: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
9: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
10: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
9: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
10: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
11: BTW-deadline? Geen stress! eBoekhouden.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt. eBoekhouden.nl.
12: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
13: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
12: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
14: Goedendag, mens en relatie Radboud Visser.
15: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
16: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mens en relatie.nl.

0: 1 minuut over half 4 momenteel in Hensbroek. Is het 24 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. De natuurbrand die vanochtend woedde op Texel is onder controle. Er wordt nog wel nageblust. Veel brandweerlieden werden opgeroepen, ook van het vasteland. De brand woedde in Den Burg in de duinen aan een natte vlakweg. Maar tegen 11 uur werd de brand gemeld nadat wandelaars rook zagen opstijgen en zij sloegen alarm. Hoe de brand kon ontstaan, dat is nog niet bekend. En twee leden van een beruchte Noord-Hollandse overvalbende die zijn vandaag in hoger beroep veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. De bende pleegde 5 jaar geleden een reeks zeer gewelddadige woningovervallen in Noord-Holland allemaal. Daarbij kwam de 72-jarige Sjaak Groot uit Berkhout om het leven. Ook werd bijvoorbeeld een heel gezin zwaar toegetakeld, waarbij de zoon een heet strijkijzer op zijn lichaam kreeg gedrukt. Ze beroofden huizen waarvan ze dachten dat er snel en veel contant geld te halen viel. Ze gingen zo gewelddadig te werk dat de slachtoffers er nog iedere dag last van hebben. Je hoort een van de slachtofferadvocaten.
2: Ja, zij zijn er nog iedere dag mee bezig. Het overkomt hun. En ja, iedere dag zie je de gevolgen van wat jou is aangedaan. En je moet maar afwachten wat het systeem doet met deze verdachten. En vandaag is wel gebleken dat er recht gedaan is aan wat hen is overkomen. Zo moet je dat denk ik zien.
1: Ja, namens de slachtoffers praat deze slachtofferadvocaat. Het gerechtshof legt de twee hoofdverdachten dus een zwaardere straf op dan de rechtbank eerder deed. En je hoorde het vanochtend bij Frank al even. Sien Steur verruilt Ajax voor Newcastle United. De 18-jarige middenvelder reist vanavond naar Newcastle voor de medische keuring. En als die is afgerond, ja, dan tekent hij een contract tot 2031. De clubs zijn al akkoord over een transfersom van 24 miljoen euro. En die kan oplopen, inclusief bonus, tot 27 miljoen euro. En daarmee komt de Volendammer in de top 20 van de duurste uitgaande transfers van Ajax. En even kijken, wat heb ik nog meer? Een 25-jarige man is schuldig bevonden aan het bekladden van het Nationaal Monument op de Dam. Ja, hij spoot vorig jaar tijdens een pro-Palestijnse demonstratie met rode verf de tekst Never Again Is Now op het monument. De rechter noemt het beschadiging, maar geen vernieling, omdat de verf weer kon worden verwijderd. De man krijgt geen straf, omdat hij de schade van bijna 900 euro al heeft betaald. Volgens de rechter had hij zijn politieke boodschap wel op een andere manier ook kunnen uiten. En een laatste berichtje, René Vroeger. Ja, die was bij ons langs, bij June, wel te verstaan.
0: Leuk, hè?
1: Dus 12-2, hartstikke leuk. Dus natuurlijk
0: dynamische man. Ik kwam hem tegen in de parkeergarage. Dat is ook gek, hè? Dat je René Vroeger opeens ziet in de parkeergarage. Denk, hé, dat is René.
1: Ja, maar die herken je toch vaak uit duizenden?
0: Ja, tuurlijk.
1: Ja. Nou, leuke, enthousiaste kerel. Hij heeft natuurlijk ook altijd een soort real-life soap op televisie. Nu bij RTL. Of
0: ja, ze zijn met die campers op vakantie geweest. Dat deden ze met hele familie. Ze zijn een keer in Engeland geweest. En was het de laatste keer geweest? Dat weet ik niet. Het was altijd op TLC, maar dat verhuist dus nu naar RTL.
1: Ja, en hij vertelt dat het wel dus niet alleen maar zijn leven belicht wordt, maar ook steeds meer dat van zijn kinderen.
3: Onze kinderen die hebben natuurlijk allemaal een mooie carrière.
1: Ja, Danny, Maxime.
3: Ja, ik heb 3 jongens die zitten vol in de muziek. Mijn oudste dochter die is de baas van een groot cateringbedrijf. En die hebben allemaal carrières gekregen. En die willen we ook een klein beetje gaan belichten. Okay. Zodat we ook een klein beetje dieper in hun levens komen.
1: Dus we krijgen nu ook een inkijkje in de keuken van wat jouw kinderen doen.
3: Ja, want ik vind het ook wel
1: komen
3: leuk.
1: Komen we ook bij ze thuis?
3: Ja.
1: We komen ook bij ze thuis.
0: Ja, leuk. Ik heb begrepen dat het ook nu iets meer muziekgericht is. Want bij TLC hadden ze de rechten niet om ook muziek te mogen uitzenden. Dus dat gebeurde dus niet. Dus je hoorde helemaal geen muziek van de Vroegers.
1: Terwijl ze juist zo muzikaal zijn.
0: Ja, dus dat was ook een reden om het te verhuizen naar RTL.
1: Ik denk wel een slimme stap, denk ik.
0: Ja, tuurlijk.
1: Want als je die muziek niet hoort, dat is juist zo'n wezenlijk onderdeel van het gezin.
0: Dat hoort bij hun leven.
1: Ja, maar leuk
0: gezin. Zeker.
1: Meer nieuws in de app en op nanieuws.nl.
0: Dankjewel, Bart. Het weer dan met jouw visser Jan. Goedemiddag.
4: Goedemiddag, Nick. Vanmiddag is het overwegend zonnig in de provincie. Op wat sluierbewolking, soms wat stapelwolkjes na. En de temperatuur loopt uiteen van 21 tot 22 graden in de kustgebieden en elders 23 tot 25 graden. De wind is matig tot vrij krachtig en waait uit het westen tot noordwesten. Morgen in de ochtend bewolking, maar droog. In de middag geleidelijk wat meer zon. Het wordt 22 tot 23 graden. En de noordwestenwind die er dan staat is matig van sterkte.
0: Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Er staan momenteel 7 vertragingen bij ons in de provincie. Je krijgt ze langer dan 10 minuten. Dat is er maar 1. A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Schiphol. Daar momenteel 18 minuten.

0: James Arthur bij NH Say You Won't Let Go.
1: NH.
2: Goedemiddag.
3: Rondje van het huis.
2: Rondje van het huis.
0: Het moment om lekker mee te stemmen in het rondje van het huis. Ik heb twee liedjes voor je uitgekozen. Keuze A en een keuze B. Mijn vraag aan jou is zo meteen: wat wil je liever horen? Stemmen via 088-850-5152. Voor keuze A, Survivor met Eye of the Tiger. Keuze B, dan kies je voor de Bee Gees met More Than a Woman. Oké dan. Nou, dat zijn ze, de twee liedjes waarop je mag gaan stemmen. Wat wil jij liever horen? Kies jij voor die keuze A, Survivor, Eye of the Tiger, of voor de toch echt die keuze B, dan kies je voor de Bee Gees met More Than a Woman. Nou, stemmen Noord-Holland. 088-850-5152. 088-850-5152. Dan is het nu tijd om te luisteren naar het pianospel van Bruce Hornsby samen met The Range. Mooi is dit. Dit is The Way It Is.

0: Het is Olivia Dean bij NH met Baby Steps. Zometeen de 4 uur is het tijd voor vandaag de dag met Patricia.
1: NH.
2: Goedemiddag.
1: Rondje van het huis.
2: Rondje van het huis.
0: Maar voordat het zover is, de uitslag van het rondje van het huis. Dankjewel voor het meestemmen. 2 liedjes, keuze A, Survivor, Eye of the Tiger. Keuze bij de Bee Gees met More Than a Woman.
2: Rondje van het huis.
1: Alle stemmen. Alle stemmen. Zijn geteld.
0: Nou, lekker meedansen. Gaan we doen. De Bee Gees gewonnen met 80%. More Than a Woman hoor je bij NH. Fijn.

0: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
1: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
2: Dat laadje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
3: Ik ben Lisa en ik kom uit Horen.
4: Hallo, ik ben Jan uit de Haarlemse Molenwijk.
5: Ik ben Sandra en ik kom uit de Wieringermeer.
6: Mijn naam is Kelsey Verbrugge en ik kom uit het allermooiste hoofddorp.
7: Thuis in heel Noord-Holland.
8: Het is 4 uur en het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijgen we van Barbara Mulder. Goedemiddag.
9: Goedemiddag. De natuurbrand die vanochtend woedde op Texel is onder controle. Er wordt nog wel nageblust. Veel brandweerlieden werden vanochtend opgeroepen om het vuur te bestrijden. Twee leden van een beruchte Noord-Hollandse overvalbende, ja, die zijn vandaag in hoger beroep veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf. De bende pleegde een reeks zeer gewelddadige woningovervallen in Noord-Holland. En een man die ervan verdacht wordt giftige mottenballen te hebben neergelegd in een Amsterdamse bibliotheek en op een kinderspeelplaats, kampt mogelijk met een langdurige psychotische stoornis. Dat blijkt allemaal uit onderzoek. Straks meer daarover, nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
10: Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Franse politica Marine Le Pen heeft een lagere straf gekregen voor het doorsluizen van Europees geld naar de kas van haar partij. Ze mag zich 15 maanden niet verkiesbaar stellen. Dat betekent dat Le Pen volgend jaar mag meedoen aan de presidentsverkiezingen. Het is de vraag of ze dat doet, want vanwege een enkel band kan ze nauwelijks campagne voeren. Een voormalige conciërge van een basisschool in Zoetermeer heeft 7 jaar cel en tbs gekregen voor onder meer ontucht en het maken en verspreiden van kinderporno. De man van 58 jaar werkte tot vorig jaar op een basisschool waar hij stiekem jonge meisjes filmde. In 7 gevallen betastte hij meisjes. De man is ook veroordeeld voor het bezit van kinderseksponnen. Nigel Farage geeft zijn zetel in het Britse parlement op. De leider van de populistische partij Reform UK wordt beschuldigd van gesjoemel met financiën. Op een persconferentie zei Farage dat hem niets te verwijten valt. Hij verlaat het parlement, maar probeert bij tussentijdse verkiezingen zijn zetel weer terug te krijgen. Prins Harry, Elton John en andere bekendheden hebben hun rechtszaak tegen de Daily Mail verloren. Volgens Harry en de anderen schond de uitgever van de krant hun privacy en werden hun telefoons afgeluisterd. Volgens de rechter is er geen bewijs. En de vermoedelijke dader van de bomaanslag vorige week in Monaco is doodgevonden in Oekraïne. Volgens de Oekraïnse aanklager zit een agent van de veiligheidsdienst erachter. Die zou het op eigen initiatief hebben gedaan samen met een oude agent. Onduidelijk is waarom. Bij de aanslag in Monaco raakte een Oekraïnse zakenman gewond. Het weer wisselend bewolkt met vooral in het noorden weinig zon. Met een stevige noordwestelijke wind is het 20 graden op de Wadden tot 28 in Limburg. Vannacht ook wat opklaringen, minimaal van 15 tot 18 graden. Morgen eerst bewolkt, later ook wat zon. Het wordt 20 tot 26 graden en vanaf donderdag meer zon en warmer. Dit was het NOS Journaal.
8: En hoe gaat het intussen op de Noord-Hollandse wegen? Dat weet Jelmer, want die heeft de ANWB Verkeersinformatie bestudeerd. Jelmer, goedemiddag. Hoe gaat ie?
11: Goedemiddag. 2 files bij ons in de provincie. De eerste, de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Schiphol, Roelofaar en Arentsveen. De rechte rijstrook is daar dicht. Komt door schade aan de tunnel 24 minuten vertraging. En bijna 10 minuten vertraging op de A10. Knooppunt Koenplein richting knooppunt Amstel. Tussen Durgerdam en afrit Amsterdam Centrum. Dat komt door een ongeluk en 2 rijstroken. Die zijn daar dicht.
12: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent.
7: Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
12: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
7: Laat gevluchttalent bloeien. Ga naar uaf.nl.
13: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
14: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
15: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
16: Vandaag de dag.
17: Met Patricia Navelker.

0: Een heel goede middag allemaal en welkom weer bij Vandaag de Dag. Fijn dat je luistert op deze dinsdag de 7e juli. Jelmer, fijn dat jij er ook weer bij bent.
1: Hallo.
0: Goedemiddag en Barbara is er ook voor het nieuws.
2: Hey, goedemiddag.
0: Nou, we zijn weer compleet en volgens mij zijn we vandaag de Nederlandse vlag. Want ik ben in het soort rood en Jelmer in het wit en Barbara in het blauw.
2: Toeval.
0: We zullen straks even een fotootje maken.
1: Goed idee. Dat vind ik gezellig.
0: Gaan we op de socials zetten. We moeten weer eens wat op de socials plaatsen, Jelmer.
2: Nee, waar zouden we zijn zonder de socials?
0: Nou, inderdaad. We hebben niet voor de radio's gedaan. Ja. Maar op de radio zie je die kleuren dan weer niet. Tenzij je natuurlijk meekijkt via de webcam. En dat kan natuurlijk via onze site. Via nhnieuws.nl. En het eerste uurtje ook trouwens op tv. Hè? Op Ziggo 30 of 707 KPN 509. En noem het allemaal maar op.
1: Dus, noem het allemaal maar op.
0: Zoek ons maar even op. Dan kun je het zien, de Nederlandse vlag op de radio. Goed. Hey, dinsdag 7 juli is het. Het is Wereldchocoladedag.
1: Hmm.
0: Ja, ter herinnering aan het mooie feit dat op 7 juli 1550... de chocola voor het eerst werd geïntroduceerd in Europa.
1: Oh, voor veel mensen een feestdag.
0: Oh, een heugelijke dag was
1: een
0: dat. Ja, echt.
1: Dag.
0: Ik kan me niet meer heugen, maar ik ben zo blij dat die dag is geweest.
1: Ik kan je niet meer heugen, 1550.
0: Nee. 1550, nee, dat is een beetje ver terug voor mij. Toch wel.
1: Het is wel echt jouw...
0: hoe heet dat? Punt.
1: Mijn guilty pleasure.
0: Mijn grote
1: inderdaad.
0: Liefde. Ja.
1: Ja.
0: Nou, ik denk wel eens, als je nou mocht kiezen... wat mag je de rest van je leven nog eten? Elke dag. Wat zou het dan zijn? En zonder consequenties voor de lijn en dat soort dingen, gezeur.
1: Ja.
0: Dan zou het bij mij toch wel chocolade zijn, denk ik.
2: Echt?
1: Ja.
0: Bij jou niet?
2: Nee, mij niet.
1: Nee, ik ben
0: wat zou bij jou
1: chocolade
0: zijn?
1: Eten. Voor chocolade niks.
2: Aziatisch eten.
0: Dus, oh, Aziatisch.
2: Ja, sushi of iets anders lekkers.
0: Ook een bol vind ik ook lekker.
1: Ja, ja ik ga op patat, jongens. Ja,
2: echt?
0: Wat grappig. Ja, nee, ik had het er laatst met iemand over. Als je nou nog maar een paar dingen de rest van je leven mocht eten en drinken. Zonder gewoon na te denken over hoe gezond of ongezond het is. En toen dacht ik, drinken champagne elke dag. Eten chocolade elke dag. En ik had nog iets heel lekkers bedacht. Goed verhaal. Iets met een C ook.
1: Ik ga dan voor patat, rivella, kaas.
0: Oh ja, croissant wilde ik. Ook nog.
1: Oh, daar vind ik daar ook weer niet zoveel aan, hè? Een croissant.
0: Nee?
2: Nee.
0: Oh, lekker, man.
1: Het is gewoon een beetje lucht in deeg.
0: Nou, oké.
1: Het is af en toe wel weer lekker, hoor. Maar goed.
0: En jij, Bart?
2: Ik krijg nu gewoon ongelooflijk veel honger.
0: Ja, ja, wij allemaal, denk ik. Maar voor jou, wat
2: ik zei,
0: eten,
2: inderdaad...
0: Dus Aziatisch eten en wat
2: achtige dingen. Ja, ook wel champagne en witte wijn, denk ik.
0: Oh ja. Ja.
2: Ja.
0: Lekker,
1: oh ja, witte wijn wil ik
0: witte
1: ook.
0: Witte wijn, ja, wil ik ook. Nou, oké, we zijn eruit. Simpel is het.
1: Nou, fijn, jongens. Nou, het
0: we gaan toch
1: bedacht.
0: Zo een kopje thee pakken.
2: Ja. Oeh, wat saai.
0: Ja, heel saai. Goed, het is ook de dag van de zachte G trouwens vandaag, zag ik. Dat vind ik wel leuk, want ik heb natuurlijk een Limburgse man... die volgens zichzelf helemaal geen accent heeft, maar...
1: Nou.
0: Sorry, Frans, lieverd.
1: Sorry.
0: Love you, maar dat hoor je toch wel, dat het een Limburger is.
1: Absoluut.
0: Maar hij zegt ook altijd om met Rowan Hezen te spreken...
1: Is dit Robin Hess of is dit Frans?
0: Ja. Lult. Ja, nou, dat doen we nog steeds niet. Maar ik hou er wel van. Ik hou van die zachte G. Ik vind het echt
1: gezellig.
0: Mooi. Ja, gezellig is het. Het is trouwens een dag die in het leven is geroepen... door onze collega's van Omroep Brabant. Vind ik wel heel leuk dat zij dat hebben gedaan. Want ja, je hebt natuurlijk in Brabant nogal veel mensen... die de zachte G hebben. Ja. En in Limburg ook. En ze hebben gekozen voor de zevende van de zevende. Omdat de G de zevende letter is.
1: Ik weet opeens een hele leuke peiling.
0: Nou, wat dan?
1: We kunnen morgen wel aan de mensen vragen... welke dag moeten wij hier in Noord-Holland organiseren?
0: Ja, dat is een goeie. Van het West-Fries, bijvoorbeeld. De dag van het Westen. Goed, leuk. Nou, wij gaan van allemaal leuke dingen doen vandaag. Ik verheug me vooral op een gesprek over scheepswrakken. Dat hebben we later. En zo dadelijk dan spreken we een dame... die op haar bijna 70ste nog eens eventjes een marathon gaat lopen.
1: Wow.
0: Nou, ik heb diep respect nu al voor deze dame. En we gaan haar zo bellen.

0: Alex Warren hoorde je hier bij NH met Passenger.
1: Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.
0: Ja, haar eerste marathon liep Erna Verbeek uit Alkmaar 8 jaar geleden. En ze was toen 60. En nu, op haar 68ste, gaat ze samen met haar zus, die 73 is, nog een keer een marathon lopen. In IJsland. Nou, daar willen we natuurlijk wat meer over horen. Goedemiddag, Erna.
3: Goedemiddag.
0: Nou, probeer eens uit te leggen aan ons die dat nog nooit gedaan hebben hier in de studio en misschien ook een heleboel luisteraars, wat er nou zo mooi is aan het lopen van een marathon.
3: Ja, dat is best wel spannend. Het lopen van een marathon, met name de weg ernaartoe, al die trainingsuren, denken ik kan het vast niet en dan uiteindelijk kan je het dus toch. Dus de weg ernaartoe is eigenlijk het mooiste en dan de dag zelf. Het afmaken van, ja. Nou, dan ben je zo trots als een pauw.
0: Ja, dat snap ik, ja. Dat zou ik ook wel hebben, ja. Maar dat is een beetje eigenlijk de kers op de taart. Want die hele voorbereiding, de weg ernaartoe, is ook al zo mooi, zeg je.
3: Ja, die weg ernaartoe, iets wat je denkt, al die trainingsuren, je loopt op het moment waarbij je denkt, of het gaat goed, of het gaat minder goed. Je bent echt met je sport bezig en je bent zo buiten. Ja, de weg ernaartoe is eigenlijk net zo mooi als het lopen van de marathon.
0: Ah, dat klinkt heel goed inderdaad. En jij bent op je 60ste begonnen met de marathon lopen. Hoe komt dat eigenlijk? Want heel veel mensen beginnen natuurlijk gewoon een beetje als ze 20, 21 zijn.
3: Ja, ik heb ooit gezegd, voordat ik 60 word, wil ik een marathon gelopen hebben. En toen werd ik dat jaar 60. Toen dacht ik, bliksem, dan moet ik hem ook gaan doen ook. Dus toen op mijn 59ste heb ik hem gedaan. Dus het jaar dat ik 60 werd, heb ik hem gedaan. En dus heb ik mijn belofte eigenlijk
0: ingelost.
3: Ingelost.
0: Waar gemaakt.
3: Dat is het eigenlijk, ja.
0: Ja, wat goed. En nu ga je hem dus lopen in IJsland, samen met je zus van 73.
3: Ja.
0: Geweldig, ik zie jullie al helemaal lopen daar. Maar waarom in IJsland? We hebben toch de marathon van Amsterdam, we hebben Rotterdam, we hebben Utrecht. Nou, dit is allemaal net geweest. Maar waarom in IJsland?
3: Nou, mijn zus loopt meerdere marathons. En zij zei, zullen we naar IJsland? Ja, plannen gemaakt. Zij zei, ik wil graag de marathon in IJsland lopen. Toen dacht ik, als ik er eentje wil lopen, is dit wel een hele bijzondere. Want ik was niet echt van plan om nog een keer een marathon te lopen. Dus ik heb afgesproken, we gaan hem samen lopen. Dus vandaar zijn we samen aan het trainen gegaan. Zij in het oosten van het land en ik hier in Alkmaar. En we hopen allebei de marathon netjes uit te lopen.
0: Nou, wat goed. Ja, want jullie lopen ook nog voor een goed doel, hè? Begrijp ik.
3: Ja, we lopen voor een goed doel. En dat vind ik echt belangrijk, want ik geniet zo van het lopen. Dus wij lopen voor het Jeugdfonds Sport en Cultuur in Alkmaar. Om kinderen waar thuis echt weinig geld is om contributie te betalen voor een sportvereniging of muziek of theater of dans te ondersteunen. Dus het fonds betaalt dan de contributie voor deze kinderen. En dat kan een wereld van verschil maken, want dat weet ik. Sporten is geweldig.
0: Ja.
3: En voor mij is sporten geweldig. Een ander is theater of dans geweldig. Dus,
0: dit fonds biedt het allebei eigenlijk.
3: Ja, zeker.
0: Wat mooi.
3: Ja.
0: Nou, wat goed dat jullie dat gaan doen. En dan ga je ook nog als zusjes samen op pad. Hebben jullie zulke goede genen dat je allebei op deze leeftijd nog marathons kan lopen?
3: Nou ja, het blijkt. Ja, je moet natuurlijk goed voor jezelf zorgen. Hè? Goed eten, goed sporten. Het komt niet aanwaaien. Nee. Maar ik denk dat onze genen dat in staat zijn om dit gewoon te doen.
0: Heerlijk. En
3: daar ben ik blij om. Dat is een cadeautje.
0: Ja, mooi hoor. Ja. Nou, ik wens jullie heel veel succes. Wanneer is precies de start en wanneer ga je daarheen?
3: Ja, ik ga er 30 juli ga ik richting via Denemarken richting IJsland. En de marathon is 22 augustus. Dus zijn we lekker geacclimatiseerd. En dan gaan we lekker op vakantie met de camper. Dus,
0: leuk. Ja, jullie maken er een heel feestje van.
3: Ja, zeker.
0: Oh, wat goed. En als mensen jullie nog willen sponsoren, waar kunnen ze dat doen?
3: Ja, op de website. Ik heb een linkje aangemaakt.
0: Oké.
3: Hoe doen ze dat? Ja, via Jeugdfonds Sport en Cultuur.
0: Oké. Nou, dat moet te vinden zijn. Oké, dankjewel en heel veel succes. Ook voor je zus natuurlijk, hè?
3: Ja, dankjewel.
0: Oké, zet hem op. En meer informatie dus over deze dames die de marathon in IJsland gaan lopen vind je via de website van Jeugdfonds Sport en Cultuur Alkmaar. Dag Erna.
3: Dag.

0: hoorde Simply Red met Fairground. Straks na het nieuws van 16:30... dan gaan we het hebben over kleine ongelukjes in huis. Dat wil zeggen bijvoorbeeld een brandje in de magnetron. Ik heb het zelf wel eens gehad dat ik per ongeluk een stukje papier ergens aan had laten zitten. Nou, hup, gelijk de magnetron in de fik.
1: Ik ben blij dat we nog buren zijn.
0: Ja. Nou, ik weet niet of je zo blij moet zijn met mij als buurvrouw, eerlijk gezegd. Ik heb volgens mij laatst ook verteld hoe ik mijn stekkerdoos per ongeluk aan het airfryen was geslagen. Dat leidde ook tot ongeveer een brandje. Ja. Het kan zomaar misgaan in huis. We kregen toen ook wat reacties van luisteraars die zeiden van ja, mijn ovenwanden zijn verbrand.
1: Ja.
0: En noem maar op. Ik heb laatst weer pan op het vuur laten staan. Ja, hoe krijg je het voor elkaar? Maar goed, het is allemaal goed afgelopen.
1: Je hebt
0: hoor.
1: Geen ADHD, toch?
0: Nee, maar soms denk ik het wel eens, ja.
1: Ja.
0: Ja, dan gaat het toch even een beetje kortsluiting in mijn hoofd.
1: Ja.
0: En dat leidt dan tot kortsluiting in de magnetron of de airfryer. Ja. Maar goed, het kan zomaar gebeuren. Wij vragen vandaag eigenlijk, hoe is dat bij jou? Heb jij ook wel eens zo'n soort ongelukje gehad? Een bijna brandje omdat je iets verkeerds in de magnetron had gezet of te lang in de oven had laten staan? Of iets anders?
1: Of
0: misschien een overstroming?
1: Brandje.
0: Ja, of misschien heb je de kraan open laten staan? Kan ook natuurlijk, hè? Kan allemaal.
1: Het kan allemaal.
0: Praat met ons mee. Dat vinden we leuk. Ik wil graag meer van dit soort verhalen dat ik niet de enige ben.
1: Nee, 088 850 51 52 steun Patricia.
0: Gaan we eerst even naar het nieuws van 16:30 met Barbara. En wat zit daarin?
2: Nou, een hele gewelddadige overvalbende was actief in Noord-Holland. Vandaag hoorden ze in hoger beroep welke straf ze krijgen.
3: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
4: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
5: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger. Vers aan Tafel.
6: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk.

0: Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
1: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
0: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
2: Ik ben Thomas Geesink uit Amsterdam.
3: Ik ben Aida uit Assendelft.
4: Ik ben Theo uit Castricum.
5: Hoi, ik ben Ilse uit Heilo.
6: Thuis in heel Noord-Holland.
7: Het is 4:55. In Hensbroek is het 24 graden. En dit is nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedemiddag.
8: Goedemiddag. De politie onderzoekt schade aan meerdere geparkeerde auto's op de boulevard in Egmond aan Zee. Ja, de zaak kwam aan het licht nadat een Duits stel na een dagje strand ontdekte dat hun auto was beschadigd. Veroorzaker was verdwenen. En bij controle bleek dat ook meerdere auto's schade hebben. Politie heeft een onderzoek gestart. Twee leden van een beruchte Noord-Hollandse overvalbende zijn in hoger beroep vandaag veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf. De bende pleegde 5 jaar geleden een reeks zeer gewelddadige woningovervallen in Noord-Holland. Daarbij kwam onder meer de 72-jarige Sjaak Groot om het leven. Ook werd een heel gezin zwaar toegetakeld en kreeg de zoon een heet strijkijzer op zijn lichaam gedrukt. Ze beroofden huizen waarvan ze dachten dat er snel en veel contant geld te halen viel. Ja, de overvallers waren zo gewelddadig dat de slachtoffers er nog iedere dag last van hebben. En je hoort een van de slachtofferadvocaten.
9: Ja, zij zijn er nog iedere dag mee bezig. Het overkomt hun. En ja, iedere dag zie je de gevolgen van wat jou is aangedaan. En je moet maar afwachten wat het systeem doet met deze verdachten. En vandaag is wel gebleken dat er recht gedaan is aan wat hen is overkomen. Zo moet je dat denk ik zien.
8: Ja, de veroordeelden moeten ook schadevergoedingen betalen. En het gerechtshof legt de twee hoofdverdachten dus een zwaardere straf op dan de rechtbank eerder deed. En straks hebben we onze Carina Gutkar met een uitgebreid verslag volgens mij van de rechtszaak.
7: Komt straks bij jou misschien nog eventjes in het bulletin daarover.
8: Oh, dan heb ik het begrepen. Ja. Oké, nou, later dus. En dan de natuurbrand die vanochtend woedde op Texel. Die is onder controle. Er wordt nog wel nageblust. Veel brandweerlieden werden vanochtend opgeroepen, ook van het vasteland. De brand woedde in Den Burg in de duinen aan een natte vlakweg. De brand werd rond 11:00 gemeld nadat wandelaars rook zagen opstijgen en alarm sloegen. En je hoorde het vanochtend al, Sean Sturr verruilt Ajax voor Newcastle United. De 18-jarige middenvelder reist vanavond naar Newcastle voor de medische keuring. En als hij is afgerond, tekent hij een contract tot 2031. De clubs zijn al akkoord over een transfersom van 24 miljoen euro. Die kan met bonussen nog oplopen tot 27 miljoen. De Volendammer komt daarmee in de top van de 20 van de duurste uitgaande transfers van Ajax. Ik ga er helemaal van stotteren. Laatste berichtje, de extreme hitte in Frankrijk, even buiten onze grenzen, zorgt voor problemen in belangrijke wijngebieden.
7: Oh nee.
8: Als Champagne, Bordeaux en Bourgogne.
7: Oh nee.
8: Ja, wijnboeren verwachten een kleinere druivenoogst en mogelijk een van de vroegste oogsten ooit. Door de aanhoudende warmte en droogte groeien de druiven minder goed. De opbrengst ligt naar verwachting zo'n 10% lager dan vorig jaar. De totale wijnproductie kan wel op peil blijven, omdat de producenten nog voorraden hebben.
7: Kijk, dat is dan weer het goede nieuws. Maar
8: ja, zo is het.
7: Het is wel verschrikkelijk waar de Fransen nu weer mee te maken hebben.
8: Ja,
7: he? Niet alleen de wijnboeren, maar
8: die bosbranden.
7: Die bosbranden daar, het is zo angstaanjagend en veel. En al zo vroeg in het seizoen.
8: Ja.
7: He? Want het is natuurlijk,
8: dat belooft niet zo goed.
7: Nee. Nou, vreselijk.
8: Goed, meer nieuws en Noord-Hollands verhalen die vind je dan in de app en op nanieuws.nl.
7: Dankjewel, Barbara. Wij gaan verder met het weer van Jan Visser.
10: Vanmiddag is het overwegend zonnig in de provincie. Op wat sluierbewolking, soms wat stapelwolkjes na. En de temperatuur loopt uiteen van 21 tot 22 graden in de kustgebieden en elders 23 tot 25 graden. De wind is matig tot vrij krachtig en waait uit het westen tot noordwesten. Morgen in de ochtend bewolking, maar droog. In de middag geleidelijk wat meer zon. Het wordt 22 tot 23 graden. En de noordwestenwind die er dan staat is matig van sterkte.
7: En dan de verkeersinformatie, Jelmer. Hoe gaat het op de weg?
11: 12 files op dit moment. Ik noem even de uitzonderingen. De eerste, de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Schiphol en het Ringvaart Aquaduct. Daar is de rechte rijstrook dicht. En dat komt er dus door schade aan het aquaduct. 35 minuten vertraging. Gaan we richting de A10, knooppunt Koenplein richting knooppunt Watergraafsmeer. Tussen Landsmeer en Zeeburg. 6 minuten vertraging. En de laatste, de N201. Hilversum richting Uithoorn. Tussen afrit Nederhorst, Den Berg en Loenersloot. 9 minuten vertraging.

0: Gino Vanelli en The Wild Horses.
1: Dit is NH. Vandaag de dag.
0: Ja, we hebben het over brandjes en andere kleine ongelukjes in huis. Ze kunnen zomaar ontstaan. Vorige week hoorden we nog dat een heel verzorgingshuis ontruimd moest worden, volgens mij, doordat er een magnetron in de fik was gevlogen. Nou, het is mij dus ook wel eens overkomen, helaas, moet ik eerlijk bekennen, dat er wel eens wat...
2: In de fik vloog hier en daar.
0: Hier en daar, ja. Oh, als ik echt terugdenk, er zijn er best wel veel dingetjes gebeurd. Dus,
2: best vaak ontsnapt aan brand.
0: Ja, eigenlijk wel, ja. Ja, dat is eigenlijk wel. Ik heb wel eens een keer een pan op het vuur laten staan. Ik heb de magnetron, daar had ik iets met papier in gedaan. Dat bleek dus niet te kunnen. Dat had ik helemaal niet door dat papier er nog aan zat. En toen dacht ik op een gegeven moment, wat riekt het hier toch? En toen keek ik richting de magnetron. En toen zag ik, was het al hele oranje gloed aan de binnenkant. Was ik er net op tijd bij. En ik vond het ook best wel spannend wat ik toen moest doen. Want toen dacht ik, als ik nu dat deurtje open doe, dan komt er zuurstof bij en dan gaat het natuurlijk nog harder branden.
2: Ja.
0: Dus toen heb ik maar de stekker eruit getrokken. Maar ik wist eigenlijk ook niet of dat nou heel goed was. Nou, en ik heb dus een tijdje geleden die airfryer gehad. Daar kon ik niet heel veel aan doen, moet ik eerlijk zeggen. Omdat mijn man had het verlengsnoer in de airfryerbak gelegd. En zo haalde ik hem uit de kast. En toen heb ik gelijk...
2: Meestal doe je er een bitterbal in. Maar goed, het verlengsnoer is ook leuk.
0: Maar dat ging ook enorm ruiken. En allemaal gesmolten plastic. En als het langer had geduurd, was dat zeker in de fik gegaan.
2: Oei, oei, oei, oei.
0: Het kan zomaar misgaan.
2: Het kan zomaar misgaan.
0: Ligt dit nou aan mij? Of zijn er meer mensen die dit wel eens overkomt? Jammer, heb jij dat wel eens meegemaakt?
2: Nou, ik was nog een heel klein hummeltje. Dat is wel een soort geestige anekdote. En toen woonde ik natuurlijk nog bij mijn ouders en mijn zus ook. En ik lag te slapen boven. En op een gegeven moment rent mijn zus, die rent naar mijn moeder toe. Want die was buiten de was aan het ophangen. En die zegt, mama, mama, mama. En mijn moeder zegt, ga naar binnen, trek je jas. Nee, maar mama, mama. Zegt, je moet nu je jas trekken. Dus mijn zusje die rent weer naar binnen, trekt de jas aan, komt weer naar buiten gerend. Mama, mama, mama. Dus mijn moeder zegt, ben even
0: wat
2: de was aan het ophangen.
0: Nou?
2: Ben even, kan het ook zo? En ze zegt, maar de pan! En er stond er echt een megavlam.
0: Nee!
2: En dus mijn moeder denkt, nee, de pan!
0: Zeg dat dan!
2: Zeg dat dan! Dus mijn zus heeft ongeveer nog een jas aangetrokken. Nee. En daarna nog eventjes. Dat was echt heel zielig. En ik lag bijna geflambeerd in mijn bedje.
0: Oh, jemig!
2: Zielig.
0: Ja, was hier bijna niet geweest dus ook.
2: Ik was bijna een stokbroodje geworden. Ja, echt.
0: Oh, wat erg. Hey Barbara, hoe is dat bij jou thuis? Heb je ook wel eens zo'n stom ding dat je denkt,
3: oh ja, ik heb dat heel vaak. Ja. Nou, ik had ook een keer, ik heb dat volgens mij wel een keer op de radio verteld, maar toen had ik een baby en een peuter volgens mij. En toen ging ik de peuter even wegbrengen bij een vriendje. En toen had ik een appeltaart gebakken en die zette ik volgens in de oven. Maar ik had ook een soort mini-appeltaartje erbij. Dat vond ik wel leuk. Maar zo'n mini-appeltaartje moet je natuurlijk niet...
0: Veel korter.
3: Anderhalf, ja, daar had ik even niet aan gedacht met een vermoeid hoofd. En we hebben een hele lange gang thuis, of 15 meter of zo, weet niet. Maar toen dus ik had ene kindje weggebracht, toen stond ik weer voor de deur in Amsterdam voor mijn appartement. Toen hoorde ik al een enorm brandalarm afgaan.
0: Oh nee!
3: En toen deed ik de deur open van gewoon van mijn voordeur. En toen zag ik ik zag die gang bijna niet meer. Ik zag alleen maar rook. Raakte zo'n paniek, belde ik meteen 112. Maar even verderop op de Van Wouwstraat in de pijp waren net twee van die hele grote brandweerwagens. Willem en nog iets. En die zijn toen meteen linea recta gekomen. Dus voordat ik het wist, was een heel peloton aan brandweermannen in mijn huis. En die kwamen lachend terug met dat kleine appeltaart. Het was echt heel erg.
0: En daar stond Bar.
3: Ik kwam volgens mij ongeveer op een zwarte lijst geplaatst. Ja. Want onnodig 112 bellen.
0: Appeltaartbeller. Oh, wat een goed verhaal. Dat soort ongelukjes dus. Nou, fijn om te merken dat ik niet alleen ben. In mijn stomme dingetjes. Ik heb het trouwens ook wel eens gehad. Toen waren we op een feestje bij een vriendin. Het was in de winter. Het was februari. En zij had bedacht om te barbecuen op het balkon. Maar we zaten wel op 7 hoog. Of 8 hoog. Hoog flettig permanent. Blijkbaar dachten de buren dat wel. Want die zagen al die zwarte rookwolken. En die hebben toen ook de brandweer gebeld. Die kwamen toen ook ongeveer met de stormram binnen. En allemaal met gasmaskers op. Terwijl wij daar in hula hoop rokjes stonden. Want het was een hula hoop feestje.
2: Oh.
0: Dus die brandweermannen keken ook zo naar ons. Van, wat zijn jullie hier gaan doen? Maar dat was dus gewoon voor een barbecue op balkon.
2: Hebben jullie ze maar
0: nog
2: wel
0: niet uit de hand was gelopen.
2: Een klapje aangeboden.
0: Hebben ze een cocktail aangeboden.
2: Ach, kijk nou.
3: En namen ze dat aan?
0: Nee, ze waren aan het werk. Dus ze moesten wel vreselijk lachen. Ze zeiden, het is wel de meest gezellige melding die we tot nu toe gehad hebben.
3: Ah, ja, dus,
2: ik vind barbecue op het balkon vind ik ook wel dedication.
0: Ja, zeker.
2: Dan wil je heel graag barbecue.
0: Dan moet je echt barbecue. Ja, zeker. Ja. Goed, nou, praat met ons mee. Er komen al veel verhalen binnen via de app. Ik hoor van Christian op Texel dat ze een hele vieze verstopping hadden in de wc en de doucheput. En dat enorm stonk. Dat is natuurlijk ook heel erg irritant.
3: Oh, en dan moet je ook iemand bellen, hè?
0: Ja, zeker.
2: De brandweer denk ik niet bij helpen.
0: Nee, niet de brandweer.
2: Marieke die app nog, ja, bijna. Er lag een theedoek te dicht bij het gasfornuis. En die vatte vlam. Ik heb meteen het vuur uitgezet en het doek in de gootsteen gegooid en nat gemaakt. Sindsdien ben ik daar extra voorzichtig mee.
0: Ja, goeie. En Henk die app nog, bij ons begon een oplader te roken in het stopcontact. Ik rook het gelukkig op tijd, direct de stromer afgehaald en de oplader weggegooid. Dat had zomaar fout kunnen gaan.
3: Weet jij hoe je de stroom eraf moet halen?
2: Ja, vind ik heel kiek, hè, dat je dat zomaar kan doen.
3: Ik weet even niet meer in de meterkast welke schakelaar dat is.
0: Ik zou dat ook niet weten. Nee.
3: Jij, Jelmer?
2: Ik weet niet eens waar die schakelaars zitten.
0: Jongens, we hebben les nodig. We gaan zo eens even bellen met een brandweerman. Dat lijkt me een goed plan,
2: heel
0: toch?
2: Goed idee.

0: De Cardigans en Love Fool. En wij zijn helemaal blij, want er komt opeens iemand met taart. Waarom is dit nu weer? Wat heerlijk! Yes. Kom maar binnen hoor. Ja, mensen met taart zijn altijd
1: heerlijk.
0: Meer dan welkom.
1: Hartstikke welkom. Hi.
0: Hi, ben je jarig?
2: Nee, we hebben over, dus...
0: Ze
1: hebben over.
0: Nou, wat een feest, hè? Wat, wij boffen toch ook maar, Jelmer?
1: Heerlijk, nou, mijn hart staat in vuur en vlam.
0: Oh, er komt echt een heerlijk taartje hier binnen. En we mogen nog kiezen ook. Nou, jongens, dit is echt te gek voor woorden. Wij gaan intussen verder praten over brandveiligheid. We hebben net al een paar een beetje rampzalige verhalen met je gedeeld die onszelf zijn overkomen.
1: Ja.
0: En
1: er komt inderdaad van alles binnen. We vroegen namelijk aan je, is het je wel eens overkomen dat je huis bijna of bijna niet in brand stond? Nou, Sanne die stuurt, ik had een pan met olie op het vuur staan. Er werd afgeleid door een telefoontje. Toen ik terugkwam, sloeg de vlam bijna in de pan, deksel erop gedaan en het vuur uitgezet. Geen water gebruikt gelukkig. En Kees die zegt, de droger zat helemaal vol met stof en begon ineens vreemd te ruiken.
0: Oei, oei, oei. Ja, en Annette die appt nog, op mijn werk gebeurt het regelmatig dat iemand de combi-oven op magnetron zet, terwijl ze de oven willen. Dan krijg je dus een gemagnetron broodje dat roetzwart is en oneetbaar. En natuurlijk het brandalarm dat weer afgaat. Oeh. Nou, goed. Dit zijn allemaal dingen die natuurlijk gebeuren. Gelukkig ben ik niet alleen hierin. Maar we gaan toch wel even wat tips vragen aan Arjan de Pauw Gerlings. Die is brandweerman te Castricum. Goedemiddag, Arjan.
3: Goedemiddag.
0: Ja, je hebt wat verhalen gehoord. Wat vond jij de meest grappige, bijzondere, herkenbare? Of domste?
3: Oh, ik kon de barbecue op de 7e etage op het balkon. Ik vind dat onwijs grappig. ik kan me niet voorstellen hoe je dan binnenkomt in een feestje terechtkomt en daar inderdaad even staat als brandweerman. Maar jeetje, wat is hier dan? Geloof me, hier ben je echt niet uniek in. Wij rukken regelmatig uit voor brandgerucht heet dat bij ons.
0: Ja.
3: Als je niet teken weet dat het brandt, dan staat er inderdaad een barbecue ergens. En dat zul je net zien in een woonwijk met allemaal rijtjeshuizen. Dan zit de achtertuin, dus waar dat dan vandaan komt, dan moeten we dus echt met 6 man over allerlei uurtjes en schuttingen kijken.
0: Jeetje.
3: We kwamen ook gewoon plotseling in een huis. En mensen kregen zich natuurlijk dood als er brandweer ineens binnenkomt en stuiven.
0: Ja, zeker. Maar ze hadden toen ook gelijk van die maskers op, omdat ze verwachten blijkbaar dat er heel veel rook binnen zou zijn.
3: Ja. Nee, ja, dus heftig. Maar we maken echt kool. Als de appeltaartje in de oven, of in ieder geval iets in de oven, is ook vaak gebeurd.
0: Ja.
3: In de magnetron opwarmen en dan niet 2 minuten, maar 20 minuten. Je kunt het niet bedenken en we hebben het al wel eens gehad.
0: Oh ja. Nou, dat, ja. En we hoorden net bijvoorbeeld die vlam in de pan. Ik heb dat zelf ook wel eens meegemaakt. Dan moet je wel even koel blijven, want dan moet je dus inderdaad geen water erop gooien.
3: Nee, dat is echt het ongeveer het plek dat ik kan doen. Een klein glaasje water in een pan met kokende olie. Ik pan van meters hoog. En dat is dat is ongelooflijk. We doen wel eens demonstraties op open dagen en dergelijke. En dan doen we dat expres. Dan zetten we gewoon een pan met hete olie op het vuur. En dan met een hele lange stok in het glaasje aan het uiteinde pieten we er het water in. En mensen krikken zich rot. Oh. Niet normaal wat daarvan afkomt.
0: Jeetje, nou, dus, dat is alvast één goede tip. Heb je een tip voor ons om eens te kijken? Want er zijn natuurlijk allemaal plekken in huis waar je mee moet oppassen. De droger, de magnetron.
1: Ja.
0: Hoe kunnen we dat checken?
3: Nou, kijk, er zijn een paar zaken die... Ik heb het al voorbij horen komen, hoor. De droger met pluitpit. Dat is echt iets waar wij regelmatig brand doorzien. We hebben ook een team brandonderzoek. Dus die doet ook echt de onderzoek naar hoe zijn branden ontstaan en dergelijke. Dus daarvan weten we, in de top 3 staat de wasdroger met de pluister. Nou, dat lost heel simpel op. Pluister filter schoonmaken voordat je de was in stopt. En elke keer opnieuw.
0: Ja.
3: En dan moet het eigenlijk wel goed gaan. B is inderdaad vlam in de pan. En heel veel mensen denken dat, maar dat is voor mij niet van toepassing, want ik kook elektrisch of op inductie. Dus dat zal allemaal wel. Dat kan dan niet. Dat is mis.
0: Oh, dat kan dus
3: ook
0: wel.
3: Op inductie, ook op elektrisch kan dat gewoon allemaal in de fik gaan. Als het maar warm genoeg wordt.
0: Ja.
3: We hebben laatst nog in Castricum een hele keuken die was uitgebrand. Want ze waren eten aan het koken. Pannetje met hete olie op het top. Nou, dat was elektrisch trouwens. En daar ging dan de vis die net uit de diepte kwam zo in. Nou, dat was...
0: Dat is in feite ook weer water in de kokende olie gooien. Dat moet je dus nooit doen.
3: We hadden het net over water met olie. En nou, dat was dus precies het hele gebeuren. Nou ja, daar vlam in de pan die schiet in de afzuiginstallatie, waar natuurlijk ook allemaal wat vet aan de binnenkant zit. En keuken volledig uitgebrand.
0: Jeetje, dat is heftig.
3: Dat is op zich ook relatief eenvoudig op te lossen. Zorg altijd dat je de deksel bij die pan... Maar het ligt heel simpel.
0: Ja, dat leer ik als kind al. Als je gaat frituren, dan moet de deksel ernaast liggen. Want dan kun je hem aftekken. En ik begrijp dat er ook een website is, hè? Arjan, een speciale website waar we allemaal naartoe kunnen. Kun je dat eens even noemen?
3: Dat is gratiswoningtech.nl. En daar kun je een gratis woningtech aanvragen. En dat is waar een van mijn collega's, die komt dan lang. En loopt een hele checklist. Door het hele huis. En dat gaat allemaal over brandveiligheid, over CO, koolmonoxide.
0: Oh ja, dat hebben we ook nog.
3: Je precies, dat hoort er ook bij. Ja. Hoe je het beste kunt, als er nou echt brand is en daar kun je zelf niks aan doen, hoe je dan het beste je huis uit kan vluchten. Okay. Dus dat wordt allemaal bekeken.
1: Dat is goed.
3: En daar kun je opgeven.
0: Goed, gratiswoningcheck.nl. Dankjewel Arjan. Ja. We gaan jou zeker nog eens terugbellen als we vragen hebben over brand. Maar dank voor nu in elk geval.
3: Ja,
0: Oké, dag.
1: Wij gaan ons aanmelden.
0: Ja, zeker, absoluut. Ik in elk geval wel, ja.

0: go. Prince, Glitter en Gold. En straks na het nieuws van 5 uur, dan krijgen we tips tegen grasaren. Die kunnen nogal gevaarlijk zijn voor je huisdier. Wat je er tegen kunt doen, dat horen we zo.
1: NH Zomertour.
2: NH heeft de zomer in de bol. Aanstaande vrijdag trappen we de zomertour af vanaf strand

0: alles live op radio en tv bij NH.
1: Tot vrijdag op het strand van Castricum.
0: Van 10 tot 6 zijn Bart Slim, June Hoogkarspel en Nick Velderman er live bij.
2: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670-6067. Smitje met DT.
3: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06 2726 0222.
4: Het echte Amsterdam is er voor iedereen en maakt kwaliteit geen verschil tussen arm en rijk. In het echte Amsterdam is er Kema-vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Kinkerstraat 182, Amsterdam. Kijk op kemavlees.nl.
5: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06 272 60222.
6: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
7: Ik ben Maurice uit Rijsenhout.
8: Ik ben Pilar en ik kom uit Amsterdam.
9: Ik ben Jurie Verwij en ik kom uit Hoofddorp.
10: Ik ben Bert en ik kom uit Hippolytushoef.
11: Ik ben Belinda en ik kom uit Weesp.
12: Ik ben Remco en ik kom uit Haarlem.
13: Thuis in heel Noord-Holland.
14: Het is 5:02 en het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijgen we van Barbara Mulder. Goedemiddag.
15: Goedemiddag. De 18-jarige jongen die wordt verdacht van betrokkenheid bij de voorbereiding tot het plegen van een aanslag in Heemstede zegt door een ander onder druk te zijn gezet. Volgens het Openbaar Ministerie heeft hij 2 mensen aangestuurd om een vuurwerkbom af te laten gaan bij een Joodse synagoge. Vanochtend woedde er natuurbrand op Texel. Inmiddels is die brand onder controle. Het is onduidelijk hoe die brand kon ontstaan. En 2 leden van een beruchte Noord-Hollandse overvalbende die zijn vandaag in hoger beroep veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf. Ze pleegden een reeks zeer gewelddadige woningovervallen in Noord-Holland. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. En nu het nationale en het internationale nieuws.
16: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het geld voor mbo-scholen wordt straks anders over het land verdeeld als het aan het kabinet ligt. Scholen in krimpregio's, zoals Zeeland, krijgen er geld bij. Scholen in onder meer de Randstad krijgen minder. Door een krimpend aantal leerlingen worden zo'n 10 mbo-scholen met sluiting bedreigd. Het kabinet en het onderwijs vinden dat onwenselijk. Reizigers in het openbaar vervoer in Utrecht worden gecompenseerd voor de chaos met bussen van de afgelopen maanden. De tarieven gaan de komende maanden meerdere keren omlaag en mensen met een jaarabonnement krijgen geld terug. De OV-bedrijven Transdev en Keolis zijn beboet. Met dat geld worden reizigers gecompenseerd. De provincie Utrecht hoopt dat het verlagen van de tarieven een eerste stap is om het vertrouwen van de reizigers terug te winnen. De afgelopen tijd vielen veel bussen in Utrecht uit. Nigel Farage geeft zijn zetel in het Britse parlement op, maar stelt zich meteen weer verkiesbaar. Farage, leider van de anti-immigratiepartij Reform UK, wordt beschuldigd van gesjoemel met miljoenen aan donaties. In de verklaring zei Farage dat hem niets te verwijten valt. Hij verlaat het parlement, maar probeert bij tussentijdse verkiezingen weer gekozen te worden. Tegen een man die ruim 10 Groningse slagerijen bedreigde eist het Openbaar Ministerie 4 jaar cel. Een deel heeft hij al in voorarrest gezeten. De man uit Nieuwolda had filmpjes bekeken over slachterijen. Vervolgens dreigde hij mensen in slagerijen te zullen doden met een kapmes. Volgens een advocaat is de man een patiënt en moet hij worden behandeld. Het weer, wisselend bewolkt, vooral in het noorden weinig zon, vrij veel wind en 20 graden op de Wadden tot 28 graden in Limburg. Morgen eerst bewolkt, later ook wat zon, 20 tot 26 graden. Vanaf donderdag meer zon en warmer. Dit was het NOS-journaal.
14: Even met mijn plakkerige taartvingertjes de schuiven openzetten. Jammer, hoe gaat het op de weg? Heb je verkeersinformatie?
17: Er staan op dit moment 11 files en ik noem even de uitzonderingen. De eerste A1 Amsterdam richting Amersfoort richting Amsterdam... tussen Amersfoort-West en afrit Soest. 9 minuten vertraging. 33 minuten op de A4 Amsterdam richting Den Haag... tussen Schiphol en de Ringvaart. Aquaduct, de rechte rijstrook, is daar dicht. En het komt door schade aan het aquaduct. En de laatste, de N405. In Hilversum richting Baarn. Tussen Hilversum en Baarn 13 minuten vertraging.
18: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
19: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
18: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
19: Kom shoppen in de sfeervolle Goudse straatjes. Vol unieke winkels en boutiquejes.
20: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
21: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
22: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
23: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
24: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
25: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
26: Hans, alleen de prijs is anders.
23: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
27: Vandaag de dag.
28: Met Patricia Navelker.

0: Nicky D bij NH. I got the music in me. Het is 5:11. Een heel goede middag.
1: NH met vandaag de dag.
0: Ja, wij stuiteren nog even na van de suiker die we binnen hebben gekregen. Dankzij die heerlijke taart die ons zomaar hier in de schoot is geworpen.
2: Lekker, lekker, lekker.
0: Lekker met dank aan degene die jarig was hier in het gebouw. Die dus blijkbaar wat over had.
2: Ja.
0: Super lief. Wij zijn er blij mee en we zitten hier ook nog wel even. Dus we konden het toch wel goed gebruiken. Maar absoluut. Wat gaan we allemaal doen de komende uur, Jan?
2: Nou, we stappen straks eventjes op de fiets. Want we gaan het hebben over de Tour de France in het sportnieuws. En we weten eindelijk meer over het scheepszak BZN3. Nou, wat die schat precies is, horen we straks.
0: Oké, dan gaan wij het eerst hebben over een verschijnsel dat vooral hondenbaasjes denk ik wel zullen kennen. De grasaar. Grasaren zien er prachtig uit, maar voor honden en ook voor katten trouwens kunnen ze gevaarlijk en zelfs dodelijk zijn. Die grasaren die je op dit moment overal weer in het gras ziet staan. Bij huisdieren kunnen ze namelijk in de neus of in de oren komen en vanaf daaruit kruipen ze soms dwars door de huid heen en dan kunnen dieren dus doodziek van worden. Tijd dus voor actie. En daarom doet de hondenbescherming nu een oproep aan gemeenten om de grasaar te bestrijden. Daarover ga ik praten met de directeur van de hondenbescherming en dat is Daphne Groenendijk. Goedemiddag, Daphne.
3: Ja, goedemiddag.
0: Ja, voor wie het niet precies weet wat dat is, hoe kunnen we de grasaar herkennen?
3: Ja, nou ja, je ziet bijvoorbeeld langs de weg heb je van die bermen en dan groeit gras. En dan zie je op een gegeven moment zie je wat boven het gras een soort pluimpje uitsteken. En je kan het herkennen dat als je met je hand van onder naar boven gaat, glij je eigenlijk langs het gras en langs het pluimpje. Maar ga je in de tegengestelde richting, dan voel je bij die scherpe haartjes die er aan de top zitten, dat er een soort weerstand is. En dat zijn van die weerhaakjes die erin zitten. En die zijn heel typisch voor de grasaar.
0: Ja, ja, en dat zijn ook van die dingen die als je ze in je mouw stopt, dan kruipen ze omhoog als het ware. Door ja, die weerhaakjes.
3: Precies. Dat is precies inderdaad het probleem. Want ze kunnen eigenlijk maar één kant op. En door wrijving, zeg maar, gaan ze steeds verder je mouw in. Want ze kunnen niet de andere kant op. En dat gebeurt eigenlijk dus precies hetzelfde bij de huid van een dier. Dus als die eenmaal met die scherpe stekels, zeg maar, ergens in geklemd, dan kan die door de beweging van de huid en de beweging van het dier kruipt hij maar één kant op en zelfs dus helemaal door de huid heen naar binnen in het lichaam van het dier.
0: Ja, en dieren kunnen daar echt doodziek van worden, hè? Zowel honden als ook katten natuurlijk en konijnen, weet ik veel.
3: Ja, nee, dat klopt, want nou ja, wat ik al zei, het zijn hele scherpe puntjes en die kruipen dan zo naar binnen en ze kruipen steeds verder. En wat er vaak gebeurt is dat, ja, net zoals dat wij dat mensen ook hebben, als er iets in je lichaam komt wat er niet hoort, dan gaat het flink ontsteken. En dat gebeurt eigenlijk bij dieren ook. Dus als je naar binnen gaat, dan begint het te ontsteken. En ja, ze gaan dan krabben, meer bewegen, er last van hebben en hij kruipt eigenlijk steeds dieper. En hoe dieper die zit, hoe moeilijker het ook is om uiteindelijk de grasaar weer te verwijderen.
0: Ja, precies. Dan moet zo'n dier misschien zelfs wel geopereerd worden, toch?
3: Zeker, ja, dat gebeurt eigenlijk best wel vaak. Dus als het dieper is en niet meer zichtbaar is aan de buitenkant, dan kruipt hij naar binnen. Soms kunnen ze nog in de oren dan met een speciale lange pincet er nog uitgepulkt worden of in de neusgaten. Maar als hij dieper zit, ja, dan moet er eigenlijk bijna altijd wel onder narcose moet de hond geopereerd worden om dan op zoek te gaan naar die stekeltjes om ze dan te verwijderen.
0: Jeetje, wat heftig zeg. Ja, ik heb zelf een hond, ik ben er altijd heel voorzichtig mee. Maar ja, soms kun je het niet helemaal voorkomen, want die hond die trekt me ook wel eens alle kanten op en belandt dan midden in die grasaren natuurlijk. Jullie vinden dat het tijd is voor actie. En vooral actie van de gemeente. Wat zouden die kunnen doen om die grasaren, nou ja, weg te krijgen?
3: Ja, nou, we roepen inderdaad de gemeente op eigenlijk om hulp. Want je ziet dat die grasaren op een bepaalde tijd groeien. En dat is vaak in de maanden april, mei beginnen ze zo op te komen. En dan zijn ze nog groen van kleur. En dan zijn ze eigenlijk nog niet gevaarlijk. En eigenlijk hopen we dat dan de gemeente ze wegmaait en ook opruimt. Want dan worden ze namelijk niet geel. En als ze geel worden, zeg maar, van kleur, dan kunnen ze ook uitvallen. En dan liggen ze overal en dan blijven ze ook in de vacht hangen, et cetera. Dus we roepen de gemeente op van help mee om dit te bestrijden. Door in bepaalde tijden als deze grasaren er zijn, om dan te maaien. En dat gaat vaak maar om twee keer, op twee momenten per jaar, waarbij dat eigenlijk maar nodig is. Ja. En een andere oplossing is ook bijvoorbeeld om te kijken of je inderdaad een soort zaaimengsel kan instrooien. Want het lijkt er ook op dat in bepaalde gebieden waar allemaal mooie bloemen groeien en waar andere plantensoorten zijn, dat deze dan de grasaar eigenlijk dan niet meer zoveel voorkomt. Dus dat is ook een hele mooie oplossing.
0: Ja, dat
3: dan heb
0: is
3: je
0: win-win.
3: En het voordeel van een hele mooie bloemrijke veld. En de grasaar is ook daarmee verdwenen. Dus dat zou ook een hele mooie oplossing kunnen zijn.
0: Ja, nou, dat is een goede. Dus op tijd maaien, zodat ze niet geel worden en gevaarlijk. En misschien een mooi bloemenmengsel strooien, waardoor er wat anders gaat groeien dan de grasaar. We krijgen ook al reacties van luisteraars binnen die het verschijnsel kennen. Ik heb zelf ook een hond en bij ons staan er ook heel veel in de buurt. Heb je nog een tip voor de baasjes van honden en katten en andere dieren om te voorkomen dat je zo'n grasaar, dat hij ze in de neus krijgt of in de oren?
3: Zeker. Nou ja, je zei het zelf, het is soms heel moeilijk om ergens te lopen als ze overal groeien. Nou, als ze nog groen zijn, kunnen de baasjes ook meehelpen door ze dan te plukken. We hebben ook als voorstel om een grasaarvrijdag te introduceren. Dat ook de baasjes helpen om die dingen te plukken als ze nog groen zijn. Ja. Het is ook heel belangrijk dat mensen ook hun ontlasting opruimen. Want heel vervelend genoeg doen de grasaren het heel goed op de hondenpoep. Ah. Dus dat is een extra oproep ook aan de baasjes om ze vooral op te ruimen. Mocht je wel door die grasaarrijke velden lopen, dan is het heel belangrijk om naar de hand heel goed de hond te controleren. Om toch te checken of er niet ergens zo'n plukje is achtergebleven. De oren zijn inderdaad bekende plekken, de neus. In de okseltjes, de liezen, maar ook tussen de tenen. Dat zijn echt plekjes waar ze kunnen komen. Dus als je toch denkt, ik twijfel even, we hebben daar gelopen, check dat echt. Want ja, het is echt niet fijn als ze inderdaad uiteindelijk naar binnen dringen. Want dan heeft iedereen, is voor iedereen heel verdrietig.
0: Zeker, zeker. Ik heb er vreselijke verhalen over gehoord inderdaad, van collega baasjes. Dus we moeten heel alert erop zijn en hopen dat de gemeente inderdaad naar jullie gaat luisteren en een ander maaibeleid gaat voeren. Dankjewel voor je uitleg.
3: Graag gedaan.
0: Daphne Groenendijk hoorde je, directeur van de Koninklijke Hondenbescherming.

0: Omars. Ja, er zijn wat mensen kritisch over het optreden dat hij gegeven heeft na zijn optreden. Er was een speciale show. De kaartjes kosten €300. De afterparty was dat in een nachtclub in Amsterdam. Ik hoorde eerder al van mensen dat het heel, heel erg druk was en dat ze het allemaal niet zo goed konden zien. Maar nou hoorde ik ook toch wel van veel mensen die zeiden ja, en hij ging ook maar wel heel kort optreden. Dus of het nou echt die €300 waard was, dat, nou ja, dat is een beetje de vraag.
1: Vandaag de dag.
0: Wij gaan verder met de sport. Vandaag met Erik-Jan Brinkman. Vandaag is etappe 4 van de Tour de France aan de gang. En daarin zien wij twee Noord-Hollanders op de fiets. Namelijk Kees Bol uit Alkmaar en Julius van den Berg uit Purmerend. Nou, onze verslaggever Erik-Jan die is naar Purmerend gegaan, naar de moeder van Julius. Erik-Jan, zit ze aan de buis gekluisterd?
2: De moeder heet Nienke Hoekmaaien. En die zit zeker aan de buis gekluisterd. Want hoeveel kilometer hebben we nog? 15?
3: Ja, 14 kilometer. Dan zijn ze er. Ja.
2: En hoe doet je zoon het?
3: Nou, die zit in het peloton op 11 minuten. Dus die moet nog iets langer dan 14 kilometer. Ja. Maar nee, misschien nog 20 kilometer. En dan is hij er weer. Ja.
2: Maar het is wel heel bijzonder, toch? Want het is zijn debuut bij de Tour de France. Hij had al de Vuelta gehad. De Ronde van Spanje, Giro dus de Ronde van Italië. Maar nu voor het eerst bij de Ronde van Frankrijk.
3: Ja. Nee, dat klopt. Hij heeft vier keer de Giro en drie keer de Vuelta gereden. En vorig jaar zou hij ook de Tour de France rijden, maar toen was hij heftig geblesseerd. Ja. En nu ging het dan wel door, dus helemaal super. Echt hartstikke leuk.
2: Ja, eindelijk. Ja. En het begon afgelopen zaterdag in Barcelona, dus buiten Frankrijk. En daar was jij bij.
3: Ja, nou zeker. Als hij in de Tour de France start, dan moet ik er natuurlijk bij zijn. Hè? Dus ik was met mijn oudste zoon naar Barcelona gevlogen. En we hebben alles gezien. De ploegentijdrit, de eerste etappe. En we hebben hem een aantal keer gesproken. En nou ja, echt super, super leuk om allemaal mee te maken. Het is een enorm spektakel, een enorm event. En,
2: wat is je het meest bijgebleven?
3: Nou, dat hij na een loodzware rit dan zo gezellig staat te babbelen alsof hij herstelt zo snel. Dan denk ik van, dan gaat hij vragen van wat hebben jullie vandaag gedaan in Barcelona? En ik zeg, ja, hoe ging het vandaag bij jou? Weet je wel, eerst de Tour de France gereden. Ja, nee, het was zwaar, heel zwaar, maar ja, dat ging wel. En, nou ja, dat is me eigenlijk het meest bijgebleven. En de ploegentijdrit, nou, de enorme hoeveelheid mensen die er staan. En ja, echt superleuk.
2: Ja. En hoe is dat voor jou als moeder? Want ja, je hebt hem van dichtbij natuurlijk zien opgroeien met de fiets. En dan nu bij het grootste wielerevenement van de wereld.
3: Ja, dat is echt hartstikke mooi natuurlijk. Dat is een jongensdroom voor hem die uitkomt. En natuurlijk super mooi om mee te maken. Ja, absoluut. Ja.
2: Had je het ooit verwacht?
3: Oh shit, ik krijg een kip.
2: We hebben ook geen glaasje water even bij de hand, hè? Nee.
0: Oh jee, nou, dan praten wij even verder, Erik-Jan. Als de moeder van Julius even herstelt. Ze wil misschien ook wel de laatste kilometertjes zien. Want ze naderen natuurlijk de finish voor deze dag. Jij gaat zo, begrijp ik, ook nog even naar de oude wielerclub, hè? En daar ga je ook nog even praten met zijn oude trainingsmaatjes.
2: Ja, zeker, want hij is iets verderop begonnen. In Weidewormen heb je een wielerclub, de Zaanse wielerclub DTS. En terwijl Nienke even wat water heeft gedronken, zij zijn zelf ook altijd vrijwilligste geweest. Dus dat was heel belangrijk bij de familie van de Berg.
0: Gaat de verbinding ook haperen?
3: Ja, het gaat weer een beetje.
0: Oh
3: een beetje.
0: Jee.
3: Ja,
0: oh, gelukkig.
2: Nou, zijn we nog te horen, Patricia?
0: Ja, nou, maar de verbinding hapert ook. Dus ik zeg, ga jullie maar lekker kijken naar die laatste kilometers van de zoon van Nienke daar. De Tour de France, de vierde etappe, die zit er bijna op. En we zijn heel benieuwd hoe Julius van den Berg het heeft gedaan. En het verhaal dat Erik-Jan maakt nu met zijn moeder en ook straks met de oude wielerclub van Julius is morgen te bekijken bij ons op de website op nanieuws.nl. En vanavond zie je ook nog een verhaal trouwens over het trainingskamp van AZ. En dat is in Epe. Daar is een andere verslaggever van ons bij. Dus je hoeft niks te missen van al het sportnieuws via NH.

0: French Kissing in de USA. Je hoorde Debbie Harry, oftewel Blondie. Straks het verhaal van het scheepswrak BZN3. Het is een veelbesproken wrak dat tot de verbeelding spreekt sinds het gevonden werd in de jaren 80, of althans gelokaliseerd. Er is nieuws over te melden. Wat het is, dat hoor je zo na het nieuws van 5:30. En Barbara, wat zit daarin?
1: René Vroeger was vandaag op bezoek. Ja, voor degene die het gemist hebben, hadden we iets leuks te vertellen.
0: Zeker.
2: De wereld rond in 80 dagen? Echt niet. Wij doen het in één dag bij Park Blankendaal in Tuitjehoren. Reis tussen de kangoeroes in Australië tot de giraffen van Afrika. Dierenpark Blankendaal. Kom langs en ontdek de wereld.
3: Helpende hand uit de buurt nodig? Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf of iemand waar je voor mantel zorgt. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
4: Goedendag, mens en relatie, Radboud Visser.
5: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
6: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mens-en-relatie.nl.
7: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop, gewoon om de hoek.
6: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mens-en-relatie.nl.
8: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
9: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
8: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
10: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
11: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
12: Ik koos wat mij raakte.
11: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
10: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
11: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel.

0: vuurwerkbom af te laten gaan bij de Joodse synagoge. Nou, de politie wist die explosie te voorkomen. De zware bom die bij die synagoge werd aangetroffen bestond uit een jerrycan met motorbenzine en ook nog flesjes wasbenzine en zwaar vuurwerk. Ze wilden die bom dus tot ontploffing brengen. Je hoorde het vanochtend al even. Sean Sturf verruilt Ajax voor Newcastle United. De 18-jarige middenvelder reist vanavond naar Newcastle voor de medische keuring. En dan tekent hij als het goed is een contract tot 2031. De clubs zijn al akkoord over een transfersom van 24 miljoen euro. Inclusief bonussen kan het oplopen tot 27 miljoen euro. En daarmee komt de Volendammer in de top 20 van duurste uitgaande transfers van Ajax. Een 30-jarige man die is veroordeeld tot 3 jaar cel vandaag voor de verkrachting van een 13-jarig meisje. Het gebeurde allemaal in Alkmaar. De rechtbank zegt dat de man misbruik maakte van de kwetsbare situatie van het meisje. Het meisje was net weggelopen van huis. Hij ontmoette haar op straat en nam haar mee naar het AZC waar hij woonde. De man moet het slachtoffer ook 12.000 euro schadevergoeding betalen. En de politie onderzoekt schade aan meerdere geparkeerde auto's op de boulevard in Egmond. De zaak kwam aan het licht nadat een Duits stel na een dagje strand ontdekte dat een hele auto was beschadigd. De veroorzaker was verdwenen zonder een briefje achter te laten. Bij controle bleken dat er veel meer auto's schade hebben. Politie is een onderzoek gestart. En vandaag was René Vroger bij ons op bezoek bij June tussen 12 en 2. Hij vertelde er allerlei leuke dingen. Hij vertelde ook over nieuwe televisieprogramma's. Zo'n programma waarin hij als familie wordt gevolgd. Ze stappen over naar RTL. Maar belangrijker nog, hij zei, de camera's worden in de toekomst wat meer gericht op onze kinderen.
1: Onze kinderen die hebben natuurlijk allemaal een mooie carrière.
0: Ja, Danny, Maxime.
1: Ja, ik heb 3 jongens die zitten vol in de muziek. Mijn oudste dochter die is de baas van een groot cateringbedrijf. En die hebben allemaal carrières gekregen. En die willen we ook een klein beetje gaan belichten. Okay. Zodat we ook een klein beetje dieper in hun levens komen.
0: Dus we krijgen nu ook een inkijkje in de keuken van wat jouw
1: kinderen
0: doen.
1: Ja, want ik vind het ook wel
0: komen
1: leuk.
0: Komen we ook bij ze thuis?
1: Ja.
0: Johnny, wel nieuwsgierig, hè? Ja. Maar dat is juist goed in dit geval.
2: Zeker,
0: maar,
2: ja.
0: Ja, dus dat kunnen we gaan volgen, ja, als we willen.
2: En het is altijd een gezellige bende daar, hoorde ik in hetzelfde gesprek vanmiddag. Hij vertelde
0: toch?
2: Dat het altijd heel druk is en dat iedereen langskomt met de kinderen en de kleinkinderen. En dat hij dan in een buitenkantoortje zit te werken. En dat intussen die kinderen en die kleinkinderen allemaal aan het tennissen zijn en aan het voetballen om hem heen.
0: Ja, dat lijkt me echt wel leuk.
2: Klonk heel gezellig, ja.
0: Gezellig gezin.
2: Ja.
0: Zo is dat. Nou, meer nieuws in de app en op nanieuws.nl.
2: Dankjewel, Barbara. Wij gaan eens eventjes onderhandelen met Jan Visser. Goedemiddag, Jan.
3: Goedemiddag, Patricia.
2: Ja, jij bent onze weerman. Ik kan natuurlijk helemaal niet onderhandelen over het weer. Maar ik vind het eerlijk gezegd best wel lekker nu. En voor mij hoeft het niet heel veel warmer te worden eigenlijk. Hoe was het vandaag? Laten we daar eens mee beginnen.
3: Ja, nou, een groot deel van de dag behoorlijk zonnig. Maar op de Noordzee zijn fronten aanwezig. Dat is al een aantal dagen het geval. Soms zijn ze wat actiever, soms wat minder actief. En qua regen trekt het allemaal een beetje langs ons heen. Het gaat een beetje over Denemarken richting Zuid-Zweden. Daar valt echt vrij veel regen. Geldt ook voor delen van Finland trouwens. Maar bij ons eigenlijk betrekkelijk weinig aan de hand. Hooguit in het afgelopen weekend in het oosten, noordoosten is wat meer regen gevallen. Maar die bewolking die dringt wel af en toe tot onze provincie door. En dat gebeurde vanmiddag toen dat front wat meer naar het zuiden trok, onder invloed van een toch wel behoorlijk actieve depressie voor deze tijd van het jaar boven Zuid-Zweden. Daar zijn ook stormstoten waargenomen. Nou, bij ons werd het winderig vandaag. Dat was het gisteren ook al, bleef het vandaag ook weer. En vanmiddag nam de bewolking toe. Toch is het op de meeste plaatsen inderdaad wat je zegt aangenaam geworden. Temperaturen in de provincie maximaal 22 tot 23 graden. In het Gooi net 24. En de temperatuur is nu gezakt tot overal rond de 19 tot 20, 21 graden. Nog steeds niet echt koel, hè? Dus het koelt ook niet zoveel af, maar toch even wat lager. En het is inderdaad al aangenaam, want ja, goed, die warmte die is natuurlijk wel voelbaar aanwezig. Hè? De zon is heel sterk natuurlijk qua kracht. Dus je voelt meteen, als de wind afneemt, de zon komt erdoor, dan merk je meteen, oeh, wat is het warm. En er zijn ook behoorlijke verschillen in het land, want in het noorden van het land werden plaatselijk maar 20 graden, terwijl zelfs Vlaanderen, net als gisteren, de 30 graden wist te bereiken.
2: Oh, zo.
3: Dus daar zit echt die warmte in het zuiden.
2: Ja.
3: Sluit ook aan bij Engeland, want we denken vaak Frankrijk, dat is ook zo. Daar is het bloedje heet en vanmiddag lokaal in het oosten van Spanje 44 graden.
2: Oh,
3: dus daar is helemaal bloedheet.
2: Niet te doen.
3: Maar ook in Londen 30 graden, daar
2: echt?
3: Komt een beetje onze warmte momenteel vandaan.
2: Oh.
3: Nou, vanavond en de komende nacht, dan zien we een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. Temperatuur zakt in de nacht naar 15 graden en de wind neemt af.

0: Morgen is het in de ochtend tamelijk bewolkt, maar wel droog. In de middag af en toe zon. In de avond worden de opklaringen breder. En het wordt maximaal 22 tot 23 graden. Aan zee iets lager vanwege de noordwestenwind. En donderdag beginnen we met lage bewolking. Ziet er best wel grijs uit. Maar daarna lost het op. En dan begint het inderdaad een aantal dagen toch wel behoorlijk te zomeren. Dankzij hoge druk boven het noorden van de Noordzee, Schotland, westelijk Noorwegen, Noordse Zee. Daar ligt dan het hoge drukcentrum. Dat zich langzamerhand ook ietsje naar het westen gaat terugtrekken in de loop van de tijd. Maar dat is alleen maar goed nieuws voor ons. Want daardoor wordt het niet te warm. Het is zonnig, het is droog. En de temperatuur die komt op waarden uit boven 25 graden. In de Noordkap en op Texel wat lager. En dat is het beeld tot in ieder geval begin volgende week.
1: Oh.
0: En waarschijnlijk tot midden volgende week. En ja, echt 30 graden. Dat is eigenlijk alleen maar meer weggelegd voor het zuidoosten van het land.
1: Ja, ja.
0: Natuurlijk de landen ten zuiden van ons.
1: Ja, zeker. Ja. Nou, daar zien we ook de meest gruwelijke beelden vandaan komen, Jan. Want die bosbranden daar in Zuid-Frankrijk, die zijn natuurlijk ook echt verschrikkelijk.
0: Ja, dat is. Ja, dat wordt alleen maar erger. Hè?
1: Ja,
0: dat,
1: door die hitte. We, ja, het is allemaal zo droog natuurlijk. Ja. En dat wordt alleen maar.
0: En ze zijn zo goed begonnen dit jaar. Hè? Want de eerste maanden van het jaar was in een groot deel van Frankrijk was een complete verzadiging van de boom, van
1: not,
0: de bomen
1: not, not.
0: Door de regen.
1: Ja. Ja. Ja, en dan is dat toch opeens allemaal weer helemaal uitgedroogd. En kan het dus allemaal weer in de fik gaan. Het is verschrikkelijk eigenlijk. Maar hier blijft het dus eigenlijk behoorlijk aangenaam, Jan. Dat is heel goed nieuws. Dan hoeven wij verder niet te onderhandelen.
0: Nee.
1: Want dan ben ik gewoon tevreden met het eindresultaat.
0: Ja, oké. Okay.
1: Hey, dankjewel en een mooie avond voor jou, Jan.
0: Ja, hetzelfde.
1: Joep, doeg.
0: Hoi.
1: Dan de situatie op de weg, Jelmer. Hoe is die?
2: Het is redelijk druk op de weg. 17 files, ik noem de uitzonderingen. De eerste, de A1, Amsterdam richting Amersfoort. Tussen knooppunt Watergaasmeer en knooppunt Muidenberg. Er is een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is daar dicht. 23 minuten vertraging. 26 op de A4, Amsterdam richting Den Haag. Tussen Schiphol en Roelof Arendsveen is een ongeluk gebeurd. De weg is inmiddels weer vrij. Gaan we nog heel even richting de N415. Hilversum richting Baarn. Tussen Hilversum en Baarn, dik een half uur vertraging.

0: Carly Simon hoorde je hier bij NH.
1: Vandaag de dag.
0: We gaan het hebben over een scheepswrak dat de gemoederen al tijden bezighoudt. Het gaat om de BZN-3. Het ligt onder de golven bij Texel en het spreekt al sinds de ontdekking ervan in de jaren 80 tot de verbeelding. Want wat is dat nou voor schip? Zou het bijvoorbeeld het VOC-schip de Rob kunnen zijn van de beroemde admiraal Cornelis Houtenbeen-Jol? Nou, afgelopen weken is daar uitgebreid onderzoek naar gedaan door maritiem archeoloog Thijs Koenen en zijn team. Thijs, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, vertel, hebben jullie ontdekt of het inderdaad de Rob is van admiraal Houtenbeen?
2: Ja, dat is natuurlijk een hele grote vraag. Maar nee, dat hebben we helaas niet ontdekt. Ik moet ook eerlijk zeggen dat ik ook niet had verwacht dat we zouden kunnen identificeren. Want dat gebeurt eigenlijk vrijwel nooit.
0: Nee?
2: Nee, kijk, het is op de reden van Texel, waar dit schip is gevonden. De voormalige reden van Texel zijn tussen de 500 en 1000 schepen vergaan. En hoewel het grootste gedeelte er niet meer ligt, liggen er nog altijd tientallen scheepswrakken. En lang niet allemaal weten we welk wrak het was.
0: Dus... Nee, dat snap ik. Er zijn er zoveel vergaan dat de keuze is reuze, zeg maar.
2: Ja. Ja, inderdaad, klopt. En er zijn wel aanwijzingen, want er zijn bronzen kanonnen komen eruit. Er komen gouden en zilveren munten en die datering. Want de Rob is vergaan begin 1640. En de kanonnen dateren uit 1638 en 1639. En de munten die zijn gevonden, geen ervan dateert na 1639. Dus we weten wel vrij zeker dat dit schip eind 1639 of begin 1640 is gezonken.
0: Dus, ja, dus dat klopt wel.
2: Dat klopt, maar voor een positieve identificatie heb je toch echt wel net iets meer nodig. En dat ontbrekende stukje hebben we nog niet.
0: Nog niet? Nee, maar jullie blijven nog even zoeken, denk ik. Wat hebben jullie verder eigenlijk gevonden op deze missie, behalve die gouden munten waar je het net over had?
2: Nou, eigenlijk een belangrijke constatering is dat er op deze plek niet één wrak ligt, maar dat er twee scheepswrakken zijn die deels over elkaar heen liggen.
0: Oh. Hé, hey, maar dat is interessant. Dus heel misschien zijn die wel op elkaar geknald.
2: Ik denk het niet. Waarschijnlijk niet. Waarschijnlijk is het andere schip is misschien wel lek gevaren op dit schipswrak wat hier al lag. Maar dit is inderdaad best bijzonder. Want eigenlijk in Nederland ken ik geen enkele andere plek waar twee scheepswrakken zo half op elkaar liggen.
0: Nee, inderdaad. Dat is heel speciaal. En dan, als je daar dan aan het duiken bent, dan zie je waarschijnlijk heel weinig. Hè? Want we hebben het over de zee bij Texel. Nou ja, ik kan me voorstellen dat daar weinig zicht is. Hoe kom je daar dan achter dat het twee schepen zijn?
2: Nou, wat wij doen, het is inderdaad in de Waddenzee. Ja, het zicht is meestal een halve meter tot een meter. Dus je kunt op zich best wel wat zien. Maar wij graven telkens kleine stukken op. Dan breken wij het met foto's en video's in beeld. En daar maken we dan ook een 3D-model van. En die plak je aan elkaar. En ja, op een gegeven moment wordt het toch echt wel duidelijk dat het twee schepen zijn. En vooral het moment was toen we een tweede voorsteven vonden. En
0: oh ja.
2: In die tijd had je geen katamarans, dus schepen hadden maar gewoon één voorsteven. Dus toen was het echt helemaal duidelijk.
0: Ja, inderdaad, ja. Maar je weet dan nog niet welke schepen het zijn. Maar jullie hebben misschien wel weer wat meer indicaties gekregen. Want je hebt dus die munten gevonden. Maar ook, begrijp ik, de onderkaak van een hond. En een scheepskist met initialen. Wat is dat voor kist?
2: Het is inderdaad geen kist, maar het is een deksel of een bodem van een ton. En daar staan inderdaad initialen in gekrast. En die kunnen dus zijn van een handelaar of een koopman. Die goederen die daarin zaten wilden verschepen. En ja, dat is dus wel echt een hele grote aanwijzing kunnen zijn. Want hier bij Texel is er één scheepswrak ooit geïdentificeerd. En die is geïdentificeerd aan de hand van dit soort merken.
0: Ja, ja, ja. Ja, want dan kun je bij wijze van spreken weer in de boeken terugvinden of er iemand was, een Jan Jansen, die allemaal vaten met spul vervoerd heeft op dat schip.
2: Ja, klopt. Precies dat, inderdaad. En die gegevens, eigenlijk is dat pas de laatste jaren, zijn die echt goed bij elkaar gebracht en goed ontsloten via een database. En daar moeten we dus in gaan zoeken of we deze merktekens tegenkomen. En dan kom je inderdaad hopelijk achter een naam. Nou ja, en dan met die naam kun je dus misschien kijken of bijvoorbeeld de Rob of die persoon daar aan boord moet zijn geweest. En als dat, of dat die goederen van die persoon daar aan boord zijn geweest. En ja, als je dat hebt, ja, dan heb je al een hele sterke aanwijzing.
0: Ja, dan heb je echt een doorbraak. Ja. Nou ja, de doorbraak is nu natuurlijk dat jullie nu weten dat daar 2 scheepswrakken liggen in plaats van 1. Dat is al heel bijzonder, denk ik. En dat jullie dus toch wat initialen hebben gevonden op een deksel van een kist. En jullie hebben ook de onderkaak dus van een hond gevonden. Maar was dat normaal dat de honden meegingen aan boord?
2: Nou, sowieso gingen aan boord van schepen best wel vaak, zeker schepen die langere reizen maakten, die gingen heel vaak ook levende dieren mee, ook soms wel levend vee, gewoon ook als voedsel. We kennen zelfs verhalen dat ook olifanten mee zijn gegaan aan boord van schepen om ze te transporteren. Maar goed, een hond aan boord is ook lang niet gek, want je ziet het tegenwoordig ook nog vaak. Ja, zeker als zo'n schip ook bijvoorbeeld ratten had. Ja, dan kan een hond, die kan mooi ook die scheepsratten vangen. Dus een hond is op zich niet onverwacht. Maar ook heel eerlijk, heel vaak vind ik, ik heb eerder nog niet echt hondenbotten aan boord van een schip gevonden. Dus wat dat betreft is het wel bijzonder.
0: Nou, het is dus toch een heel bijzondere missie weer geweest die jullie hebben uitgevoerd. Het complete antwoord, het hele plaatje hebben jullie nog niet. Maar het komt steeds dichterbij, denk ik dan maar. Toch?
2: Ja, kijk, het is inderdaad eigenlijk altijd met de archeologie. Je beantwoordt 1 vraag. En eigenlijk in dat antwoord zitten weer 2 nieuwe vragen. Dus we hebben hopelijk, want we hebben ook heel veel houtmonsters genomen uit die beide wrakken. En daarmee kunnen we hopelijk nog beter vaststellen wanneer ze gebouwd zijn. En ook dat levert weer extra informatie op. Ja. Waar ze gebouwd zijn en of het dus onmogelijk om de Rob gaat en wat dat andere schip zou kunnen zijn. Ja. Maar ja, dan daarna, als dit allemaal uitgewerkt is, er ligt nog informatie genoeg daar beneden om nog naar boven te halen.
0: Ja, nou, dat is ook wel weer een leuke gedachte, toch? Jullie hebben een werkvoorraad en weer iets om naartoe te werken voor de volgende missie. Dankjewel dat je nou van nu even bij ons in de uitzending wilde zijn.
2: Nou, heel graag gedaan.
0: Je hoorde maritiem archeoloog Thijs Koenen. Met zijn team dook hij dus naar het scheepswrak BZN3. Ja, of het nou het schip van kapitein Houtenbeen is of niet, dat moet de tijd nog leren.

0: R.E.M. Losing My Religion. Het is bijna 6 uur. Jelmer, dat betekent dat jij weer op het puntje van je stoel gaat schuiven. Want straks gaan we zoeken naar een dagplaatje.
1: Absoluut.
0: Kun je ons alvast een klein tipje van die sluier doen oplichten? En dat we een beetje weten in welke richting we gaan zoeken.
1: Zeker. Er was eens een radiostudio. Ergens in Hilversum tussen de bomen aan de rand van het bos.
0: Waren er kruimeltjes?
1: Uit het bos kwam een wolf gelopen. Met een hele grote mond, verdwaald vanuit de Veluwe. De grote boze wolf wilde het radiotrio van vandaag de dag opvreten. Maar gelukkig zit er beveiliging in het M-gebouw.
0: Oei.
1: Het radiotrio leefde nog lang en gelukkig.
0: Oh, wat een mooi sprookje eigenlijk.
1: En de wolf bleef hongerig.
0: Oh, wat goed te horen, de wolf. Het klinkt als een sprookje uit een boek, vind ik.
1: Ja, ik kom heel erg
0: die
1: in de
0: buurt.
2: Dat laadje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
3: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
4: Dit is een uittip.
5: Sommige van de beste museumverhalen staan niet op de informatiebordjes. Ze staan op Bloomberg Connects. Maak van je telefoon je persoonlijke gids en ontgrendel exclusieve verhalen. Bloomberg Connects. Jouw sleutel tot kunst en cultuur. Nu gratis.
6: Dit was een uittip.
7: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
8: Ik ben Lucia uit Amsterdam.
9: Ik ben Louisa en ik kom uit Hilversum.
10: Ik ben Tim en ik kom uit Zwanenburg.
11: Ik ben Joke uit Amsterdam. Geboren onder de Westertoren.
0: Het is 6:01 en het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijgen we van Barbara Mulder. Goedenavond.
12: Goedenavond. Een levenslange celstraf voor 2 leden van een beruchte Noord-Hollandse overvalbende. Dat heeft het Hof bepaald in hoger beroep. In de duinen bij Den Burg op Texel woedde vanochtend een natuurbrand. Hoe de brand kon ontstaan is nog niet bekend. En de 18-jarige jongen die wordt verdacht van betrokkenheid bij de voorbereiding tot het plegen van een aanslag in Heemstede zegt dat hij door anderen onder druk is gezet. Volgens het Openbaar Ministerie heeft hij 2 anderen aangestuurd om een vuurwerkbom af te laten gaan bij de Joodse synagoge. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
13: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het geld voor mbo-scholen wordt straks anders over het land verdeeld, zoals het aan het kabinet ligt. Scholen in krimpregio's, zoals Zeeland, krijgen er geld bij. Scholen in onder meer de Randstad krijgen minder. Door een krimpend aantal leerlingen worden zo'n 10 mbo-scholen met sluiting bedreigd. Het kabinet en het onderwijs vinden dat onwenselijk. Nigel Farage geeft zijn zetel in het Britse parlement op, maar stelt zich meteen weer verkiesbaar. Farage, leider van de anti-immigratiepartij Reform UK, wordt beschuldigd van gesjoemel met miljoenen aan donaties. In een verklaring zei Farage dat hem niets te verwijten valt. Hij verlaat het parlement, maar probeert bij tussentijdse verkiezingen weer gekozen te worden. Een oud-burgemeester van Hendrikie de Ambacht is wegens kinderporno veroordeeld tot 1 jaar gevangenisstraf. Een deel is voorwaardelijk. Hij had kinderporno in bezit en verspreidde het ook. De oud-burgemeester werd vrijgesproken van ontucht bij gebrek aan bewijs. Prins Harry, Elton John en andere bekendheden hebben hun rechtszaak tegen de Daily Mail verloren. Volgens Harry en anderen schond de uitgever van de krant hun privacy en werden hun telefoons afgeluisterd. Volgens de rechter is er geen bewijs. Russische sportlieden zijn weer welkom op de Olympische Spelen. Het IOC heeft de schorsing na bijna 3 jaar opgeheven, na een grondige analyse, zegt het comité. Rusland werd geschorst na de inval in Oekraïne. Russen kunnen zich nu kwalificeren voor de Zomerspelen van 2028. De 4e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Deen Mats Pedersen. Hij was de snelste in een groep van 10 overgebleven vluchters. De kopgroep was minuten eerder bij de finish dan het peloton met gele truidrager Pogacar. En daardoor verliest Pogacar de leiderstrui aan de Noor Thorstein Train. Het weer, vanavond een mix van wolkenvelden en opklaringen. Morgen eerst bewolkt, later zon en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: En hoe gaat het intussen op de weg? Ik zou denken dat het wat rustiger begint te worden, want het is toch vakantie in Noord-Holland. Maar...
1: Nou, ze gaan allemaal tegelijk op vakantie.
0: Dat zal het zijn.
1: Met caravans en al. 14 files op het moment. Ik noem even de uitzonderingen. De eerste, de A1, Amsterdam en richting Amersfoort. Tussen Diemen-Noord en knooppunt Muidenberg is een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is daar dicht. 24 minuten vertraging. 16 minuten vertraging op de A4, Amsterdam richting Den Haag. Tussen Schiphol en Roelof Arendsveen komt ook door een ongeluk. De weg is daar inmiddels weer vrij. En de laatste gaan we voor naar N415. Hilversum richting Baarn. Tussen Hilversum en Baarn bijna een half uur vertraging.
6: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
14: Kom gezellig langs bij jouw readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
15: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
16: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
17: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
18: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
19: Vandaag de dag
20: met Patricia Navelkerken.

0: Mooie Queen hoorde je hierbij in haast. Somebody to love. Het is 6:11. Een heel goede avond.
1: Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.
1: De ogen en oren van Noord-Holland.
0: Ja, die ogen en oren, dat zijn natuurlijk onze eigen verslaggevers. Want zij volgen het nieuws op de voet en maken elke dag weer bijzondere verhalen. Zoals vandaag verslaggever Rembrandt van der Heijden. Die was bij een schadeherstelbedrijf in Hilversum, waar ze voorlopig even werk genoeg hebben. Want je weet het vast nog wel, tijdens dat noodweer van 1,5 week geleden, in het weekend van 27 en 28 juni, raakten talloze auto's beschadigd door die enorme hagelstenen die naar beneden kwamen. Ja, en die schade moet natuurlijk hersteld worden. Rembrandt, goedenavond. Hoe zijn de auto's die er staan bij dat schadeherstelbedrijf eraan toe? Beschrijf eens wat je hebt gezien vandaag.
3: Het was een komen en gaan van mensen die gedipeerd waren, die hun auto kwamen brengen of hun auto weer kwamen ophalen. Je zag verwoeste autoruiten, compleet beschadigde deuren, autokappen met butsen. En ja, er zaten ook echt mensen tussen waarvan gewoon de hele auto helemaal was ingedeukt met kleine deukjes. Dus ik heb echt zelden zoiets gezien. Het was ontzettend druk en heel veel mensen met schade.
0: Oh, wat ongelooflijk balen ook voor de mensen die dat ooit overkomen. Hè? Heb je ook mensen gesproken die daar naartoe kwamen?
3: Ja, zeker. Ik heb daar ook zeker met mensen gesproken. Er was bijvoorbeeld een meneer die had echt allemaal butsen in zijn auto zitten. Was heel erg geschrokken van de hagelbui. Had totaal niet verwacht dat dit zo'n schade kon aanbrengen. Er was ook een mevrouw die had eigenlijk op voorhand niet gezien hoe erg de schade was. Maar toen ze eenmaal bij de garage aankwam, toen zag ze eigenlijk hoeveel haar auto was verwoest. En er was ook nog een andere meneer waarvan ook de hele zijdeur verwoest was. Dus ja, het gewoon heel veel schade bij de mensen.
4: Nou, omdat ik hagelschade heb gehad vorige week zaterdag. Het was ineens enorme hagel. En ik was zelf niet thuis, maar mijn zoon wel. En die zei dat er echt enorme grote hagelstenen waren. En dat er flinke wat deuken zaten in de auto.
5: Ja, heel erg.
3: Ja?
5: Ja. Ik zat er wel 40 of 50 van die kraten zien. Dus over de hele auto heen.
0: Oh, wat vreselijk. Ja, een collega van ons, onze baas eigenlijk, die had ook van die hagelstenen op zijn dak gekregen. Die omschreef het als een soort poffertjespan, zoals het dak eruit zag.
3: Ja, ja, zo zag het er inderdaad uit, ja.
0: Ja. Maar dit betekent dus wel grote drukte bij dat schadeherstelbedrijf, begrijp ik.
3: Klopt, ja. Ja, ze hebben inmiddels al 1000 aanvragen gehad. En het wordt ook alleen maar drukker. Inmiddels hadden ze het over om en nabij tussen 2000 en 3000 aanvragen. Oh. Ze hadden een schatting dat het zelfs zou kunnen oplopen tot 24.000. Ik heb dat nog even nagevraagd bij het Verbond van Verzekeraars of dat ook eventueel kan kloppen. Maar die zegt van, ja, je moet het wel echt bij een schade houden. Maar het gaat wel richting die aantallen. En Dus eigenlijk vooral dat. Ja. Maar zij verwachten wel dat er nog veel meer werk aan gaat komen de komende tijd.
0: Oké, laten we even luisteren naar de manager van dit schadeherstelbedrijf. Dat is Mustafa Oskurt.
6: Wat ik heb begrepen is dat we hier ongeveer praten over 24.000 schademeldingen in Hilversum. Dat zijn allemaal hagelkalamiteiten. En wij hebben zelf nu bijna al 2000 schademeldingen op dit moment. En het doet nog meer, ja. Ja. En dit soort jongens die in het buitenland wonen, die hebben vaker met dit soort calamiteiten te maken. Dus dan hebben ze extra vakmanschap, meerdere mensen, meerdere capaciteit. En daar maken wij op dit moment gebruik van.
0: Oh, dus er komen mensen van heinde en ver eigenlijk hier naartoe om de schade van die hagelstenen in Hilversum te herstellen.
3: Ja, klopt inderdaad. Ze hebben inderdaad mensen uit Duitsland, Brazilië, Portugal hier naartoe laten komen, omdat die gewoon iets beter weten hoe ze met dit soort schade moeten omgaan. En ze hebben dus ook een man uit Duitsland hier naartoe laten komen, Tai Ma. En die man is gespecialiseerd in het herkennen van dit soort schade. En dat doen ze met een speciale scanner waar ze de auto doorheen laten rijden. En daarmee zijn ze dus 30, of kunnen ze de auto in 30 seconden helemaal scannen.
7: We have to go with our eyes, check out the damage, you know. We're making the scan for them. They're getting all this information, what kind of part is damaged, you know. The roof, how much it will cost, you know, and all the stuff, you know.
0: Ja, Rembrandt. Dus deze man die kan dat heel snel inschatten in 30 seconden. Ja. En dat is natuurlijk wel handig. Want als er zoveel schadegevallen zijn, dan wil je natuurlijk wel dat het een beetje snel een soort lopende bandwerk wordt om het af te handelen.
3: Ja. Ze kunnen nu inmiddels dus 2 keer sneller. Maar goed, het neemt niet weg dat met zoveel aanvragen dat het nog steeds wel even kan duren voordat mensen geholpen kunnen worden.
0: Ja, dat is duidelijk inderdaad. Nou, het gaat ook over enorme bedragen. Dat hoorden we al eerder. Dankjewel, Rembrandt, voor jouw verhaal. En het hele artikel is ook terug te lezen bij ons op de website op nhnieuws.nl. En wij gaan eens even luisteren naar vriendin van NH, Ilse de Lange.

0: dat zeiden die Belgen ook tegen elkaar. You can win if you want. Modern Talking hoorde je. En ja, het is nog gelukt ook.
1: Dat is erg leuk. Heerlijk, hoor. Ja.
2: Goedendag. Dagblad.
0: Goed, dat was vannacht, gisteravond laat natuurlijk, dat de Belgen de Amerikanen versloegen na alle ophef over die rode kaart en de schorsing van een Amerikaanse speler die dankzij Trump dan uiteindelijk die schorsing werd opgeheven. Nou, ja, dat was een heel verhaal. Maar daar gaan wij het niet over hebben, want dat lijkt echt een akelig sprookje, dat hele verhaal eigenlijk. Terwijl wij het gaan hebben over leuke sprookjes in de dagplaat. Want het is de dag van het sprookje op de 7e van de 7e. En dat is niet voor niks.
1: Nee, 7 is een magisch getal. Het is symbolisch en komt in veel populaire sprookjes voor. Ik heb dat eigenlijk pas nu beseft.
0: Ja, ik ook.
1: 7 melslaarzen, 7 dwergen, 7 geitjes.
0: Ja, ga zo maar door.
1: 7 zonden.
0: Ja. Dus we gaan op zoek naar plaatjes over sprookjes of plaatjes over het cijfer 7. En waar dacht jij toen aan?
1: Nou, ik luister dit nummer toevallig de laatste tijd weer helemaal op repeat. Dus ik moest denken aan 7 Seconds. It's not a second, we're
0: 7 seconds away. Ah, mooi. Or just as long as I stay. Wat grappig dat jij deze opeens weer zoveel beluistert.
1: Ik heb hem opeens weer helemaal herontdekt.
0: Wat grappig. Ja, mooi nummer. Ik kwam een soort sprookjesliedje tegen van Boudewijn de Groot. Onze eigen Boudewijn de Groot. Het heet Cinderella en het is een soort mix, mashup van sprookjes.
3: Mijn wagen rijdt verder als een pompoen. De prins is vanavond op pad. Hij heeft zijn sokken vol gaten en een glazen schoen en zijn laarzen verleend aan de kat. Onder de motorkap zuizen in een tredmolen 6 witte muizen.
0: Nou, dat is toch grappig? Ja, nou ja, zo gaat het nog een tijdje door. Maar goed, dit liedje gaan we niet draaien als dagplaat, want dat mogen jullie bepalen wat we gaan draaien.
1: Absoluut. Dus iets met het cijfer 7 of iets dat te maken heeft met sprookjes. Nou, de keuze is reuze. 088 850 51 52.
0: Kom maar door met die plaatjes.
1: Kom maar door.
0: En dan hoor je straks na het nieuws van 6:30 natuurlijk weer of jouw plaat vandaag ook echt de dagplaat is geworden. Die gaan we helemaal draaien.
4: De

0: je Vodafone mobiel
1: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
0: krijg je tot wel 20 euro korting.
1: Elke maand weer.
0: En hoe meer data en snelheid,
1: hoe groter die korting. Dat is One
0: van Vodafone
1: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
2: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
3: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
5: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
6: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
5: Nog niet helemaal dus.
6: Tja, die administratie. Toevallig tips?
5: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
6: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
5: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
7: Ik ben Theo uit Oudorp.
8: Thuis in heel Noord-Holland.
9: Het is 6:55. In Bad Hoeverdorp is het 21 graden. En dit is nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedenavond.
10: Goedenavond. De 18-jarige jongen die wordt verdacht van betrokkenheid bij de voorbereiding tot het plegen van een aanslag in Heemstede eerder dit jaar, zegt door iemand anders onder druk te zijn gezet. Volgens het Openbaar Ministerie heeft hij zelf twee anderen aangestuurd om een vuurwerkbom af te laten gaan bij de Joodse synagoge. Politie wist die explosie trouwens te voorkomen. Twee leden van een beruchte Noord-Hollandse overvalbende die zijn vandaag in hoger beroep veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf. De bende pleegde 5 jaar geleden een reeks zeer gewelddadige woningovervallen. Vooral in West-Friesland. Nou, bij een van die overvallen kwam de 72-jarige Sjaak Groot uit Berkhout om het leven. En ook bij andere overvaller werd er geschoten en zwaar geweld gebruikt. Nou, de slachtoffers hebben iedere dag nog last van de gebeurtenissen, vertelde een van de slachtoffers.

0: levenslange gevangenisstraffen.
1: Dit is onvoorstelbaar.
2: Forse uitspraken en terecht, denk ik. Nou, ze hebben pittig huis gehouden in Noord-Holland.
3: Dit zijn doel en dat is terecht dat ze een levenslang gekregen zijn, als de rechter dat gezegd heeft.
0: Ja, een korte reactie is dus uit Berkhout. Het Hof zegt dat de bende onbeschrijfelijk veel leed heeft veroorzaakt bij de slachtoffers en nabestaanden. Dan de natuurbrand die vanochtend woedde op Texel. Ja, die is onder controle. Er is nog wel een lange tijd vanmiddag nageblust. Veel brandweerlieden werden opgeroepen, ook van het vasteland. Die brand woedde in Den Burg, in de duinen, aan de natte vlak weg. Ja, wandelaars zagen ineens rook opstijgen en sloegen alarm. Het vuur woedde in een gebied van ongeveer 20 tot 50 vierkante meter. Hoe die brand kon ontstaan, is niet bekend. En een 30-jarige man is veroordeeld tot 3 jaar cel voor de verkrachting van een pas 13-jarig meisje in Alkmaar. De rechtbank zegt dat hij misbruik maakte van de kwetsbare situatie van het meisje. Ze was net van huis weggelopen. Hij ontmoette haar op straat en nam haar mee naar het AZC waar hij woonde. De man moet dus ook een schadevergoeding betalen van 12.000 euro. Laatste berichtje, hospita's die een kamer verhuren in hun eigen huis. Ja, die mogen straks van huurcontracten gaan aanbieden van maximaal 5 jaar. Dat staat in een nieuw wetsvoorstel. De nieuwe woonminister wil mensen aanmoedigen om huurders in huis te nemen. Want we hebben te maken met woningnood. Het moet trouwens ook makkelijker worden om de huur weer op te zeggen. Vooral als de hospita natuurlijk zijn of haar huis wil gaan verkopen.
4: Ja.
0: Of zelf.
4: Dat lijkt me logisch, ja.
0: Ja, maar dat is niet altijd even makkelijk.
4: Klopt. Nee, want er is een goede huurbescherming, huurdersbescherming.
0: Ja.
4: Maar ja, als je als hospita denkt van nou een kamertje verhuren, dan zit je er meteen aan vast.
0: Ja, maar dat moet dus niet.
4: Nee.
0: Nou goed, het is
4: interessant.
0: Ja, toch? Het is misschien een manier.
4: Ja, ik ken het wel echt van vroeger, zullen we maar zeggen. Dat dat heel normaal was, toch? Volgens mij in de jaren 50 en 60. Dat je begon als je op kamers ging bij een hospita.
0: Ja, zeker. Ik zelf, bij mijn studie heb ik ook bij een hospita gewoon. Tenminste, dat wil zeggen, er was gewoon een vrouw en die had boven een zoldertje. En die woonde gewoon in Amsterdam.
4: Ja.
0: En ik betaalde dan haar complete huur plus nog wat meer. En ik woonde dan op de zolder.
4: Ja, was meer een afzetter eigenlijk.
0: Ook dat. Okay. Maar goed, ik heb er wel met plezier gewoond.
4: Niet als een hele goede deal, maar je was blij daar.
0: Ja, ik was blij. ik had ook geen douche. Nee. Maar ik mocht bij haar douchen.
4: Je mocht wel betalen.
0: Ik wilde, maar dat deed ik niet zo vaak.
4: Nee, dat snap ik. Ga je ook niet meer nachts aanbellen. Hallo, hospita, mag ik weer even douchen?
0: En ik moest cash betalen natuurlijk altijd.
4: Ja, natuurlijk. Ja. Boter bij de vis.
0: Ja, boter bij de vis. Oei, maar goed, het leverde wel veel woonplezier op.
4: Ja, tuurlijk. En het is inderdaad wat je zegt. Het is misschien wel weer een van de oplossingen om de woningnood toch een beetje terug te dringen.
0: Ja, zo is dat.
4: Heel goed. Dankjewel, Barbara.
0: Meer nieuws in de app en op nanieuws.nl.
4: En een fijne avond voor jou.
0: Jullie ook.
4: Of je daar lekker weer bij krijgt, dat gaan we horen van Jan Visser.
5: Vanavond zijn er wolkenvelden, maar ook enkele opklaringen. In de nacht neemt de bewolking waarschijnlijk toe, geleidelijk, maar het blijft wel droog. De noordwestenwind neemt langzaam af en de temperatuur zakt naar 15 tot 16 graden, aan zee 16 tot 17 graden. Een zachte nacht dus. Morgen in de ochtend tamelijk bewolkt, maar droog weer. In de middag geleidelijk iets meer zon, het blijft droog, de wind is matig uit het noordwesten en het wordt 22 tot 23 graden.

0: bij NH met de Part-Time Lover. Wij gaan op zoek naar die ene dagplaat.
1: Vandaag de dag.
2: Dagplaat.
0: Over sprookjes en over het getal 7 moest het gaan vandaag. Want het is de dag van het sprookje. En dat is op de 7e van de 7e, omdat 7 een magisch getal is.
3: Dus ik heb het nooit als magisch ervaren. Nee. Maar sinds vandaag, nou echt.
0: Het grappige was,
3: een potje magie af.
0: Ja, we begonnen de uitzending met dat het de dag van de zachte G is. Want dat hebben de collega's van Omroep Brabant ooit zo bedacht.
3: Ja.
0: Omdat het de 7e van de 7e is. En de G is de 7e letter in het alfabet.
3: Echt?
0: Ja, en het is dus een magisch getal. En daarom zijn er heel veel sprookjes over 7. De 7 mijlslaarzen, de 7 geitjes, de 7 dwergen, de 7... Noem ze allemaal maar op.
3: Nou, we gaan er eentje bij schrijven. 7 glaasjes wit. Ik keer kappen met mijn wijverslaving.
0: Stop. Oh ja, stop nu. Maar er kwamen toch heel veel leuke sprookjes en 7 liedjes binnen, moet ik zeggen.
3: Absoluut, echt heel erg veel. En we trappen af met Paul en Lucia. Die kwamen namelijk met Dana. Dana, sorry.
0: Ja, leuk. En Maya, die kwam, daar zat ik ook nog aan te denken, met de Clash. The Magnificent 7. Oh, dit vond ik altijd heel leuk. Ja, Marja heeft echt mijn muzieksmaak, hoor.
3: Ja, dat is
0: grappig. Ja, maar dat is echt...

0: Bennett die had een heleboel op zijn lijstje. Maar ook deze van Alexander Rybak. Van het Songfestival, hè? Rybak heet hij, denk ik. Hij
1: kwam
0: uit Denemarken, toch? Ja, 2009 was hij de winnaar. Heel leuk liedje ook.
2: Knap als je dit nummer wint.
0: Nou, het is een liedje. Oh, Deniska. Maar goed, wat is het uiteindelijk geworden, Jelmer? Vertel eens.
2: Och ja, ik heb hier wel zin in, hoor. Dit wordt hartstikke beeldig. En we hebben het allemaal te danken aan Pim en Remco. Het is Seven Years van Norah Jones.
3: Dagblaad.

0: watermelon sugar. Harry Styles hoorde je hierbij. NH. En we gaan eens even terugkijken op deze dag, Jelmer. Deze dinsdag de 7e juli, ooit de trouwdag van mijn ouders.
1: Oh,
0: ja.
1: Echt?
0: Mooi, hè?
1: Ja.
0: Ja, als mijn vader nog leefde, dan hadden ze denk ik nu... Even denken, ik denk dat ze nu zo rond de 65 jaar getrouwd waren misschien wel.
1: Wauw, ja, en dat 60, je ook weet 60 of 65. Welke dag zij getrouwd zijn.
0: Nou, omdat mijn zusje ook jarig is op deze dag, kijk.
2: Oh. Dit was Vandaag de Dag op NH.
1: Nogmaals gefeliciteerd.
0: Nou, dankjewel, dankjewel. Ja, het is leuk, want mijn zusje is dus op de 7e van de 7e jarig en ik op de 8e van de 8e. Dus ik vind dat mijn ouders dat best wel goed gepland hebben.
1: Nou, die hebben...
0: Leuk,
1: nee,
0: toch?
1: Ik ga niet zeggen wat ik... Ja, okay, heel leuk. Ja.
0: Goed, we gaan even terugkijken op deze dinsdag. De dag dat Pieter in de ontbijttafel vertelde dat het weggeven van de kaasschaaf onderhevig is aan regels. Daar is hij altijd heel streng in. Maar na gisteren blijkt maar weer dat regels in een spel hard nodig zijn.
3: Je hebt het WK en je hebt de kaasschaaf. Ik maak de grap niet. Doe, mag je in je eigen hoofd doen. Maar we gaan hem wel weggeven. En dat gaat volgens de volgende regels. Je hoeft alleen maar het woord kaasschaaf te appen naar 088-850-51-52. Anne kijkt nu echt alsof ze in een soort van krankzinnige film terecht gekomen
4: is. Ja, ik vraag me eigenlijk de hele tijd nu al af of je mij de Donald Trump van de kaasschaaf
0: Anne, ja. Donald Trump van de kaasschaven. Oh, het is ook wat voor die meid.
1: Ik geef een rode kaart.
0: Ja,
1: dan kan je gewoon bellen, hè? Wordt hij weer gewoon dingetrokken.
0: Goed, het was ook de dag dat René Vroger te gast was bij June tot 2. En René viert zijn 65e verjaardag met een groot concert in Ahoy. En hij verwacht een gevarieerd publiek, want al drie generaties zijn er opgegroeid met zijn muziek.
5: En dan raak je zoveel levens aan en zoveel... En als je ergens met groot bent gebracht, als jij op zondagmiddag bij je oma komt en die hebt de hele dag René Vroger aan staan. Ik weet niet of je er vrolijk van wordt, maar... maar dan word je er wel mee. Ja, dat zit in je opvoeding.
0: Ja, dat hoort erbij, absoluut, ja. Mooi idee. En bij ons in de uitzending hoorde je de 68-jarige Erna. Die gaat samen met haar zus van 73 een marathon lopen, maar niet binnen de provincie.
6: En zij zei, oh, zullen we naar IJsland? Ja, een plannen gemaakt. Zij zei, ik wil graag de marathon in IJsland lopen. Toen dacht ik... Als ik er eentje wil lopen, is dit wel een hele bijzondere. Dus ik heb afgesproken, we gaan samen lopen. Dus vandaar zijn we samen aan het trainen gegaan. Zij in het oosten van het land en ik hier in Alkmaar. En we hopen allebei de marathon netjes uit te lopen.
0: Jeetje, nou als er iets is wat ik denk ik nooit zal gaan doen... is de marathon lopen en al helemaal niet op IJsland.
1: Ik sluit me daarbij aan.
0: Daar was ik al bang voor. Ja. Wij zijn even niet sportieve types. Maar nee. Ik vind het wel knap dat je... Zij is dus ook op haar 60ste nog eens keer begonnen met marathons lopen.
1: Ja, het is echt gestoord. Kijk, dus het kan nog wel gebeuren.
0: Het kan gebeuren,
1: het
0: ja.
1: Kan nog gebeuren.
0: Ik geef je een seintje als ik die gekte over mij krijg.
1: Ja.
0: Maar ik vermoed zomaar dat het niet gaat gebeuren.
1: Nee, en als ik 60 word, dan kom ik wel.
0: Kan
1: ik je niet meer bellen, denk ik.
0: Oh, dan bel je naar de hemel.
1: Naar de hemel.
0: Oh, dit is echt een heel treurig einde van deze gezellige dag.
1: Patrice, lieverd. Ik ga
0: het
1: nog
0: doen.
1: Lopen.
0: Zorg ik dat het zonnetje schijnt op die dag.
1: Oh.
0: Ja, van bovenaf kun je die dingen regelen misschien een beetje.
1: Ja, nou, daarom wordt er zoveel over ons heen gezeken vanaf boven.
0: Nou. Je hebt mensen kwaad gemaakt. Goed, morgen dan is er weer een dag trouwens. Dat is wel vaker zo. Maar dan begint de Pride in Amsterdam. En een van de dingen die tijdens deze Pride-dagen die je dan kan doen... is het vernieuwen van je trouwgelofte. Nou, wij zijn allebei nog niet zo heel lang getrouwd... dus ik ben daar nog niet helemaal aan toe. Nee. Dan maar hopen dat de paren die dat doen... deze tip van cabaretier Philip Goebbels niet al te serieus nemen.
7: Het geheim van een goed huwelijk, dames en heren, is communiceren. Zo weinig mogelijk communiceren.
0: Ik vind het wel weer een grappige tip, moet ik zeggen. Zo weinig mogelijk.
1: Zo leuke gozer, die Philip Goebbels.
0: Echt heerlijk.
1: De menig.
0: Goed, nou, wij gaan zo eens onze biesjes pakken. Wat dacht je ervan? Gaan we op huis aan? Ga je nog wat leuks doen?
1: Ik ga richting de train.
0: To the train. Met veel drops of Jupiter. Oké. Hey, fijne avond allemaal.

0: Zomertour.
1: NH heeft de zomer in de bol. Aanstaande vrijdag trappen we de zomertour af vanaf strandpaviljoen Deining op het strand van Castricum. Langs bij onze mobiele studio ontmoet gezellige gasten, spelen potje Pim Pam Pet met June Zomertour.
0: Zomertour.
1: En beleef alles live op radio en tv bij NH.
2: Tot vrijdag op het strand van Castricum.
1: Van 10 tot 6 zijn Bart Slim, June Hoogkarspel en Nick Velderman er live bij.
0: Dit is een huidtip.
3: Ontdek Beestboel, het beestachtig leuke kinderfilmfestival. Deze zomervakantie bij Filmhuis Alkmaar en in de Biep. Het hele programma, van films tot workshops, vind je op filmhuisalkmaar.nl.
0: Dit was een huidtip.
4: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
5: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
6: Ik ben Yvonne en kom uit de Velzenbroek.
7: Mijn naam is Erwin Klee uit Uitgeest. En ik ben hier nooit weg geweest, want ik hou hem altijd hier met heel veel plezier.
8: Ik ben Marijke en ik ben thuis in Naarden.
9: Thuis in heel Noord-Holland.
1: Het is 7 uur.
10: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Intertoys haalt alsnog speelgoed van het merk Orp uit de winkels omdat er asbest in kan zitten. Het gaat om rekbare speelapen die gevuld zijn met zand. In dat zand is chrysotiel gevonden, een veel voorkomende vorm van asbest. Als de speelapen scheuren, kan dat asbest vrijkomen. Intertoys werd een maand geleden door het AD gewezen op internationale waarschuwingen over de producten. De keten zei toen tegen de krant dat het speelgoed uit voorzorg uit de handel zou worden genomen, maar de figuurtjes bleven toch nog te koop. In het centrum van New York dreigt een flatgebouw in te storten. Het leegstaande kantoorgebouw van 38 verdiepingen was vroeger van medicijnfabrikant Pfizer. Er worden nu woningen ingebouwd. Vanmorgen ontdekten bouwvakkers verzakkingen in de constructie. Een hotel en school vlakbij zijn ontruimd. De wijde omgeving van het flatgebouw in New York is afgezet. Een busongeluk bij Lissabon heeft 2 mensen het leven gekost. Volgens Portugese media stonden zij bij een bushalte te wachten toen ze werden aangereden. Zo'n 20 anderen raakten gewond, van wie er een aantal slecht aan toe is. Ook de buschauffeur raakte gewond. Het is volgens de politie nog onduidelijk waardoor de bus de controle verloor. Reizen met de bus in de provincie Utrecht wordt tijdelijk goedkoper. Het is een goedmaker voor de chaos in het busvervoer. Busbedrijven Keolis en Transdev slaagden er maar niet in om volgens de dienstregeling te rijden. Vanaf oktober wordt de bus in Utrecht geleidelijk goedkoper, maar gratis wordt die niet. De 4e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Deen Mats Pedersen. Hij was de snelste in een groep van 10 overgebleven vluchters. De kopgroep was 13 minuten eerder bij de finish in Foix dan het peloton met gele truidrager Pogacar. Daardoor verliest hij de leiderstrui aan de Noord-Torstein Tren. Het weer. Vanavond opklaringen, vooral meer naar het zuiden. Vannacht is het 15 tot 18 graden. Morgen eerst bewolkt, later meer zon en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Non-stop muziek.
0: De NH Muziek Mix.

0: Zomertour.
1: NH heeft de zomer in de bol. Aanstaande vrijdag trappen we de zomertour af vanaf strandpaviljoen Deining op het strand van Castricum. Langs bij onze mobiele studio ontmoet gezellige gasten, spelen potje Pim Pam Pet met June Zomertour.
0: Zomertour.
1: En beleef alles live op radio en tv bij NH.
2: Tot vrijdag op het strand van Castricum.
1: Van 10 tot

0: ben Petra en ik woon op Marken.
1: Ik ben Brian uit Amstelveen.
2: Nicolette en ik woon in Amsterdam.
3: Ik ben Maarten, kom uit Bovenkast.
4: Ik ben Sven, die loopt uit Amsterdam.
5: Ik ben Thij en ik kom uit Haarlem. Thuis in heel
6: Het is 8 uur.
7: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De zaak van de zes van Breda komt mogelijk opnieuw voor de rechter. De advocaat-generaal zegt in een advies aan de Hoge Raad dat er nieuw bewijs is dat mogelijk ander licht werpt op de zaak. 33 jaar geleden werd in een Chinees restaurant in Breda een vrouw doodgeslagen, die bekend stond als Oma Mok. De gokkast werd leeggeroofd. Zes verdachten kregen gevangenisstraf. Maar er bleef twijfel over het tijdstip van het misdrijf. Als de zaak van de zes van Breda opnieuw moet worden behandeld, is dat voor de tweede keer. Door Oekraïnse aanvallen ligt de grootste raffinaderij van Rusland voorlopig stil, meldt persbureau Reuters. De raffinaderij in Omsk ligt 2.500 kilometer van de Oekraïnse grens. Het complex levert 12% van de Russische olieproductie. Rusland bevestigt niet dat de raffinaderij stil ligt, wel dat er schade is. Door de Oekraïnse aanvallen lopen de tekorten aan brandstof in Rusland steeds verder op. Voor tankstations staan lange rijen en op internet wordt geklaagd over benzinedieven. In het centrum van New York dreigt een flatgebouw in te storten. Het leegstaande kantoorgebouw van 38 verdiepingen was vroeger van medicijnfabrikant Pfizer. Er worden nu woningen ingebouwd. Vanmorgen ontdekten bouwvakkers verzakkingen in de constructie. Een hotel en school vlakbij zijn ontruimd. De wijde omgeving van het flatgebouw in New York is afgezet. Een busongeluk bij Lissabon heeft 2 mensen het leven gekost. Volgens Portugese media stonden zij bij een bushalte te wachten toen ze werden aangereden. Zo'n 20 anderen raakten gewond, van wie er een aantal slecht aan toe is. Ook de buschauffeur raakte gewond. Het is volgens de politie nog onduidelijk waardoor hij de controle verloor. Het weer. Vanavond opklaringen, vooral meer naar het zuiden. Vannacht is het 15 tot 18 graden. Morgen eerst bewolkt, later meer zon en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
8: De NH Muziek Mix.

0: tekst en uitleg.
1: Francofiele opgelet. Tekst en uitleg is komende zondag volledig gevuld met Franstalige muziek. A biento.
0: Zondag van 10 tot 12.
2: Tekst
0: en uitleg. Met Jos Heremans.
2: Bij NH.

0: luistert naar NH.
1: NH.
0: Muziekmix.
1: Muziekmix.
2: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Ik ben Marene uit Midden-Beemster.
1: Ik ben Ali uit Amsterdam.
2: Ik ben Dick uit Noord-Schorl.
3: Ik ben Evelyn uit Amsterdam-West.
4: Ik ben Robin uit Diemen-Zuid.
5: Ik ben Tamar en ik kom uit Haarlem. Thuis in heel
6: Noord-Holland. Het is 9 uur.
7: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Voor een verkrachting van 36 jaar geleden en voor verboden wapenbezit is een man uit Altena veroordeeld tot 2,5 jaar celstraf. In 1990 verkrachtte hij in Bodegraven een meisje van 14. Pas vorig jaar kwam hij in beeld door een DNA-match in Engeland. De rechtbank in Breda vindt het kwalijk dat hij al die tijd zijn mond hield. Marine Le Pen gaat meedoen aan de Franse presidentsverkiezingen volgend jaar. Dat zei de radicaal-rechtse politica in haar eerste interview nadat ze opnieuw was veroordeeld voor het illegaal doorsluizen van EU-geld naar haar partij. Ze kreeg daarvoor een lagere straf, maar moet van de rechter wel een enkelband dragen, waardoor campagnevoeren lastig is. Eerder verklaarde ze dat ze in dat geval niet zou meedoen aan de verkiezingen. Maar nu komt ze dus van die uitspraken terug. Ze gaat in cassatie tegen de uitspraak, waardoor ze naar eigen zeggen voorlopig geen enkelband hoeft te dragen. De publieke omroep in Hongarije is tijdelijk gestopt met nieuwsuitzendingen. De belangrijkste tv-zender had vanmiddag een zwart scherm met excuses voor de berichtgeving onder premier Orbán. Jarenlang zond de Hongaarse omroep uit wat de regering Orbán wilde. Argentinië staat in de kwartfinales van het WK voetbal. Lang zag het ernaar uit dat de Zuid-Amerikanen tegenstander Egypte niet zouden verslaan. Tot de 79ste minuut stonden de Egyptenaren op een 2-0 voorsprong. Maar aan de hand van Lionel Messi ontsnapte de Argentijnen aan uitschakeling. Via een assist en een doelpunt van hem werd het 2-2. En Enzo Fernandez kopte Argentinië in blessuretijd naar de volgende ronde. Daarin neemt het land het op tegen de winnaar van Zwitserland-Colombia. Die wedstrijd begint straks om 10 uur en is rechtstreeks te volgen bij de NOS. Het weer. Vanavond opklaringen, vooral meer naar het zuiden. Vannacht is het 15 tot 18 graden. Morgen eerst bewolkt, later meer zon en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Muziekmiddag.
1: Iedere zondag.
0: Het beste uit 60, 70 en 80.
2: De Muziekmiddag. Hey,
0: 1968.
2: 1989.
0: 1984.

0: 1977.
1: Het beste uit 60, 70 en 80.
2: De Muziekmiddag.
3: Met William van der Log.
1: Zondag van 2 tot 5.

0: Ik ben Tina en ik kom uit Veenhuizen in het mooie Noord-Holland.
1: Ik ben Gonnie, ik kom uit de Watergraafsmeer. Geboren en getogen Amsterdam.
2: Ik ben Frans, ik woon in Purmerend in de Purmerend Noord. Thuis in heel
3: Noord-Holland. Het is 10:00.
4: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Marine Le Pen gaat meedoen aan de Franse presidentsverkiezingen volgend jaar. Dat zei de radicaal-rechtse politica in haar eerste interview nadat ze opnieuw was veroordeeld voor het illegaal doorsluizen van EU-geld naar haar partij. Ze kreeg daarvoor een lagere straf, maar moet van de rechter wel een enkelband dragen, waardoor campagnevoeren lastig is. Eerder verklaarde ze dat ze in dat geval niet zou meedoen aan de verkiezingen, maar nu komt ze daar dus van terug. Ze gaat in cassatie tegen de uitspraak, waardoor ze naar eigen zeggen voorlopig geen enkelband hoeft te dragen. De Amerikaanse ondernemer George E. Johnson is overleden. Johnson was een pionier in het ontwikkelen van cosmetica voor zwarte consumenten. Met zijn Ultra Sheen bracht hij een product op de markt waarmee mensen hun haar konden ontkroezen. Toen de tijdgeest in de jaren 60 veranderde, ging hij juist afro-producten verkopen. Zijn Johnson Products Company was begin jaren 70 het eerste bedrijf van een zwarte eigenaar dat een notering kreeg aan Wall Street. Hij sponsorde ook het legendarische muziekprogramma Soul Train. George E. Johnson overleed thuis in Chicago op 99-jarige leeftijd. Een man uit Altena is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor de verkrachting in 1990 en verboden wapenbezit. 36 jaar geleden verkrachtte hij in Bodegraven een meisje van 14. Pas vorig jaar kwam hij in beeld door een DNA-match in Engeland. Een dorpje aan het Como-meer in Italië is het helemaal zat dat het in de zomer wordt overspoeld door halfnaakte toeristen. Iedereen die zich voortaan in Varenna laat zien in alleen een zwembroek of bikini riskeert een boete van €200. De burgemeester zegt dat de inwoners zich al tijden ergeren aan de hordes toeristen die zo van het strand het dorp inlopen. Hij wil dat bezoekers van Varenna zich fatsoenlijk kleden. Het weer: vannacht droog en 15 tot 18 graden. Morgen eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag vaker zon en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar NH.
1: NH.
0: Thuis in heel Noord-Holland.
1: Thuis in heel

0: Zomertour.
1: NH heeft de zomer in de bol. Aanstaande vrijdag trappen we de zomertour af vanaf strandpaviljoen Deining op het strand van Castricum. En langs bij onze mobiele studio ontmoet gezellige gasten, spelen een potje Pim Pam Pet met June.
0: Zomertour. Zomertour.
1: En beleef alles live op radio en tv bij NH.
2: Tot vrijdag op het strand van Castricum.

0: Hoi, ik ben Rianne en ik kom uit Egmond aan Zee.
1: Ik ben Ronald Prop en ik woon in Hilversum.
2: Ik ben Marcel uit Amsterdam.
3: Ik ben Brian uit Amstelveen.
4: Ik ben Rina, ik woon in Amsterdam Slotervaart.
5: Thuis in heel Noord-Holland.
6: Het is 11 uur.
7: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Een deel van het centrum van New York is al uren afgesloten omdat een hoog flatgebouw gedeeltelijk dreigt in te storten. In het leegstaande kantoorgebouw van 38 verdiepingen op Manhattan worden woningen gebouwd. Daarvoor wordt bovenop een bestaand gebouw een nieuwe constructie gezet. Vanmorgen ontdekten bouwvakkers daar verzakte vloeren en gebogen kolommen. De autoriteiten lopen nu alle etages na en maken dan een plan hoe ze het gebouw kunnen versterken. Marine Le Pen gaat meedoen aan de Franse presidentsverkiezingen volgend jaar. Dat zei de radicaal-rechtse politica in haar eerste interview nadat ze opnieuw was veroordeeld voor het illegaal doorsluizen van EU-geld naar haar partij. Ze kreeg daarvoor een lagere straf, maar moet van de rechter wel een enkelband dragen, waardoor campagnevoeren lastig is. Eerder verklaarde ze dat ze in dat geval niet zou meedoen aan de verkiezingen, maar ze gaat in cassatie tegen de uitspraak, waardoor ze naar eigen zeggen voorlopig geen enkelband hoeft te dragen. De zaak van de zes van Breda komt mogelijk opnieuw voor de rechter. De advocaat-generaal zegt in een advies aan de Hoge Raad dat er nieuw bewijs is dat ander licht op de zaak kan werpen. 33 jaar geleden werd in een Chinees restaurant in Breda een vrouw doodgeslagen. Zes verdachten kregen een celstraf, maar er bleef twijfel over het tijdstip van het misdrijf. De Amerikaanse ondernemer George E. Johnson is overleden. Johnson was een pionier in het ontwikkelen van cosmetica voor zwarte consumenten. Met zijn Ultra Sheen bracht hij een product op de markt waarmee mensen hun haar konden ontkroezen. Later ging hij juist afro-producten verkopen. Zijn Johnson Products Company was begin jaren 70 het eerste bedrijf van een zwarte eigenaar dat een notering kreeg aan Wall Street. Hij sponsorde ook het legendarische muziekprogramma Soul Train. George E. Johnson overleed thuis in Chicago op 99-jarige leeftijd. Het weer, vannacht droog en 15 tot 18 graden. Morgen eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag vaker zon en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Non-stop muziek.
9: De NH Muziek.

0: ontbijttafel.
1: Frank, je hoeft niet meteen te kijken of ik een korte broek
2: heb. Ja, inderdaad, of slippers.
1: Nee, dat zal nooit gebeuren.
3: Nee?
1: Op mijn werk, slippers?
2: Nee.
1: Moet ik wel een paar zou ook nog pinksteren zijn?
2: Eén slippertje dan.
1: Oké.
0: Elke werkdag van 6 tot 10 bij

0: Hoi, ik ben Rens. Ik kom uit Schagen.
1: Ik ben Brechtje en ik kom uit Amsterdam.
2: Ik ben Wendel
3: en ik kom uit Volendam.
4: Ik ben Cor en ik kom uit Landsmeer.
5: Ik ben Anne en ik kom uit Waarland.
6: Ik ben Sanne en ik kom uit Hello.
7: Thuis in heel Noord-Holland.
8: Het is 12 uur.
9: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Amerika heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Het leger zegt dat het begonnen is met een reeks krachtige aanvallen. Iraanse staatsmedia melden dat explosies te horen waren in de havenstad Sirik in het zuiden van het land. Daar zou een pier zijn geraakt. De VS zegt dat het een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz. Het Amerikaanse leger noemt die aanvallen onterecht, gevaarlijk en een duidelijke schending van het staakt het vuren. Anderhalve week geleden viel het Amerikaanse leger Iran ook al aan als reactie op een aanval op een schip. Een deel van het centrum van New York is al uren afgesloten omdat een hoog flatgebouw gedeeltelijk dreigt in te storten. In het leegstaande kantoorgebouw van 38 verdiepingen op Manhattan worden appartementen gebouwd. Daarvoor wordt bovenop een bestaand gebouw een nieuwe constructie gezet. Vanmorgen ontdekten bouwvakkers daar verzakte vloeren en verbogen kolommen. De brandweer en bouwkundigen lopen nu alle etages na en maken dan een plan hoe ze het gebouw kunnen versterken. De zaak van de 6 van Breda komt mogelijk opnieuw voor de rechter. De advocaat-generaal zegt in een advies aan de Hoge Raad dat er nieuw bewijs is dat mogelijk een ander licht werpt op de zaak. 33 jaar geleden werd in een Chinees restaurant in Breda een vrouw doodgeslagen die bekend stond als Oma Mok. De gokkast werd leeggeroofd. 6 verdachten kregen gevangenisstraf, maar er bleef twijfel over het tijdstip van het misdrijf. De zaak van de 6 van Breda werd al een keer opnieuw behandeld. Toen bleven de celstraffen overeind. Marine Le Pen gaat meedoen aan de Franse presidentsverkiezingen volgend jaar. Dat zei de radicaal-rechtse politica in haar eerste interview, nadat ze opnieuw was veroordeeld voor het illegaal doorsluizen van EU-geld naar haar partij. De presidentsverkiezingen zijn komend voorjaar. Het weer vannacht droog en 15 tot 18 graden. Morgen overdag eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag vaker zon en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Non-stop muziek.
10: De NH Muziek.

0: Ik ben Guidon uit Oude Kerk aan de Amstel.
1: Ik ben Alexandra uit Den Helder.
2: Ik ben Hilma uit Oud-Loosdrecht.
3: Ik ben Rita en ik kom uit Amsterdam. Thuis in heel
4: Noord-Holland. Het is 1 uur.
5: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Amerika voert luchtaanvallen uit op Iran. Het leger noemt het een reeks krachtige aanvallen die een paar uur kunnen duren. Iraanse staatsmedia melden dat explosies te horen waren in de havenstad Sirik in het zuiden van het land. Daar zou een pier zijn geraakt. De VS zegt dat het een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz. Het Amerikaanse leger noemt die aanvallen onterecht, gevaarlijk en een duidelijke schending van het staakt het vuren. Anderhalve week geleden viel het Amerikaanse leger Iran ook al aan als reactie op een aanval op een schip. De publieke omroep in Hongarije is tijdelijk gestopt met nieuwsuitzendingen. De belangrijkste tv-zender had vanmiddag een zwart scherm met excuses voor de berichtgeving onder premier Orbán. Publieke media mogen niet liegen, stond er. We bieden onze excuses aan omdat we dat zo lang hebben gedaan. Jarenlang zond de Hongaarse omroep uit wat de regering Orbán wilde. De nieuwe premier Magyar heeft een onafhankelijke en betrouwbare nieuwsvoorziening beloofd. Magyar noemt het een historische dag. Zwitserland heeft zich als laatste geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. In Vancouver wonnen ze na penalties van Colombia. Na de reguliere speeltijd en de verlenging was het nog steeds 0-0. Tegenstander in de kwartfinales is Argentinië, dat zich eerder vanavond plaatste na winst op Egypte. Tennisser Novak Djokovic heeft de halve finales van Wimbledon bereikt. De Serviër won na een wedstrijd van ruim 5 uur in 5 sets van de Canadees Félix Auger-Aliassime. Djokovic treft in de halve finale de Italiaanse titelverdediger en nummer 1 van de wereld Jannik Sinner. Het weer vannacht droog en 15 tot 18 graden. Morgen overdag eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag steeds vaker zon en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Non-stop muziek.
6: De NH Muziek.

0: Hoi, dit is Lonneke uit het mooie en fijne Mokum.
1: Ik ben Hans en ik kom uit Bakkum.
2: Mijn naam is Leni en ik kom uit Ilpendam.
3: Ik ben Tatjana en ik kom uit Amsterdam-Oost.
4: Thuis in heel Noord-Holland.
5: Het is 2:00.
6: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Amerika voert luchtaanvallen uit op Iran. Het leger noemt het een reeks krachtige aanvallen die een paar uur kunnen duren. Volgens het persbureau AP zijn de aanvallen onder meer gericht op lanceerlocaties en luchtverdedigingssystemen. Iraanse staatsmedia melden dat explosies te horen waren in de steden Sirik en Bandar Abbas aan de straat van Hormuz. De VS zegt dat het een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz. Het Amerikaanse leger noemt die aanvallen onterecht, gevaarlijk en een duidelijke schending van het staakt het vuren. Anderhalve week geleden viel het Amerikaanse leger Iran ook al aan als reactie op een aanval op een schip. In een kelderbox onder een flat in Eindhoven heeft de politie afgelopen avond een grote hoeveelheid vuurwerk gevonden. De eigenaar van de box, een man van 29, is aangehouden. Uit voorzorg werd een deel van de flat tijdelijk ontruimd en werden een aantal omliggende straten afgezet. Volgens Omroep Brabant was het professioneel vuurwerk dat wordt gebruikt bij vuurwerkshows. De eigenaar had daarvoor geen vergunning. Zwitserland heeft zich als laatste land geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. In Vancouver wonnen de Zwitsers na penalties van Colombia. Na de reguliere speeltijd en de verlenging was het 0-0. Het is voor het eerst sinds 1954 dat Zwitserland de kwartfinales van het WK bereikt. Tegenstander is dan Argentinië, dat zich eerder op de avond plaatste ten koste van Egypte. Tennisser Novak Djokovic heeft de halve finales van Wimbledon bereikt. De Serviër won na een wedstrijd van ruim 5 uur in 5 sets van de Canadees Félix Auger-Aliassime. Djokovic treft in de halve finales de Italiaanse titelverdediger en nummer 1 van de wereld, Jannik Sinner. Het weer droog en 15 tot 18 graden vannacht. Overdag eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag vaker zon, dan wordt het 22 tot 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: Non-stop muziek.
7: De NH Muziek.